sexy people.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Rock, blues, nederpop. Dit is onze muziekmix.
1: Goldenzone FM.

0: luistert naar Goudenzonen FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzonen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken, met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt, met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuur.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Dankjewel. Lekker. Lieve mensen, woensdagavond een nieuwe Oranje Zomer. Heerlijke gasten vanavond. Tim Nieuwe, Chris Woerts, Raymond Mens, Guido de Aantrekker, Frenzy van Broekhuizen. Fijn dat jullie er zijn. Publiek ook welkom. Wat heerlijk dat jij tijd vrij hebt kunnen maken om hier te zijn. Want je bent hartstikke druk.
1: Een beetje wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Maar voor jou maak ik altijd tijd.
0: Dat vind ik heel fijn. En je bent niet alleen maar druk met zingen. Want jij gaat iets leuks doen en je moet me even helpen. Ik vond de titel wel een beetje apart. Swing with me.
1: Vertel. Nee, er zit een klein, de W moet je er eigenlijk tussenuit halen. En dan krijg je Sing with me.
0: Sing with me, oké. Okay.
1: Ik had ook liever Swing with me gehad, maar goed, ja. Het werd Sing with me.
0: Wat is het?
1: Nou, het is een, eigenlijk een nieuw muziekprogramma. En ja, ik wil eigenlijk de vergelijking niet maken. Maar zoals je eigenlijk alle talentjachten kent, zoals bijvoorbeeld The Voice. Dat is het eigenlijk. Maar op het moment dat je voor iemand kiest, dan druk je niet alleen op een knop. Of dan draait je stoel om. Maar dan ga je gewoon de stage op. En dan zing je met de deelnemer of deelnemster.
0: Kijk,
1: dus je krijgt duetten.
2: Dus jij kan in theorie voor iemand kiezen. En als je dat doet, dan ga je met diegene zingen.
1: Ja,
2: dus als ik auditie doe, dan sta ik daar. Ja. Als jij voor mij kiest, dan ga jij met mij.
3: Rustig aan, even.
1: Ik weet niet of het dan tot een duetje komt.
4: Zou ik ook mee kunnen doen?
1: Ja, maar jij bent een fantastische zangeres.
4: Ja, maar dan zouden we gelijk een leuk opera-duet kunnen doen. Ja. Want jij zingt toch ook Caruso bijvoorbeeld?
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: kennen jullie elkaar?
4: Ik heb met hem in die Muppetwand gezeten in 2019. All Together Now. Toen was hij nog niet zo beroemd.
1: Dat was ook een succes.
4: Was een topper. Was wel leuk.
0: Er doen nog andere artiesten aan mee. Waylon, Nick Schilder.
1: Davina.
0: Davina Michel, niet de minste. Het wordt gepresenteerd door Jaap Rezema. Eind augustus zijn de opnames. Je wilt even een oproepje doen.
1: Goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, het concept is echt superleuk. Daarom heb ik ook gelijk ja gezegd en mijn medewerking verleend. Maar je moet het niet echt zien als een soort van talentjacht. Maar het is eigenlijk gewoon, het is eigenlijk meer een live concert. Dus op het moment dat je dat
0: ik ervoor en de kandidaten kies, die zijn er allemaal al, maar we zoeken nog publiek en u kunt daar allemaal bij zijn.
1: Ja, dus geef je op en het wordt echt te gek.
0: Geef je op. Onderstaande link staat hier in beeld, kan je voor opgeven. Eind
1: 30
0: augustus.
1: Augustus, 31 augustus en 1 september.
0: Precies, hier in Hilversum Studio 24. Nou, één iemand die zich nu meteen gaat opgeven
1: is Valentijn Driessen.
0: Valentijn Driessen! Dat kan niet anders. Hier, kijk eens eventjes.
1: Ja.
0: Geweldig dat je er was. Heel veel succes, jongen.
1: Het was wel echt heel grappig. Als je dat dan zegt, van ik zou niet met Valentijn Driessen in een vliegtuig willen zitten en een week later zit je letterlijk met hem in het vliegtuig. Ja. Ik zeg dus ook vanavond, ik zou heel graag miljonair willen worden.
0: Ja,
1: misschien ben ik het volgende week.
0: En dan gebeurt het. En dan gebeurt het. Dit is de beste manier om te gaan met een beetje.
1: Nee, het was ook heel vriendelijk. Ja. Het is een beetje een running gag.
0: Goed gedaan, dankjewel, lieve mensen. Zo. Nou, deze kende je dus.
4: Ja, leuk,
0: ken je deze meneer?
4: Ja, ik ben een fan van Raymond. Ik lig dus altijd naar podcasts te luisteren. En Raymond,
0: te luisteren?
4: Ja, in bed of in de auto, dan rij ik. En Raymond staat bij mij hoog in het lijstje, want hij maakt mij rustig.
0: Ja. Vanwege zijn maar 15 minuutjes dan, hè?
4: Ja, maar elke dag. Ik heb hem ook een keer een DM, want ik ging voor het eerst van mijn leven naar New York dit jaar. Doodeng. Maar
0: twijfelde je om te gaan?
4: Nou ja, als LHBTI naar Trump heb ik geen zin in. Maar
3: ja, toch geen last van de huidstraat.
4: Toen ging ik hem appen via de Insta. Ik zei, denk jij dat ik het kan? Toen zei hij, maak je maar niet druk. Maakte hij me weer rustig. En het was inderdaad heel leuk.
2: En je hebt een toptijd gehad.
4: Het was geweldig.
2: Ja. Ja.
4: En ik vind, het is helemaal stem? Mijn stad.
3: Maar is het zijn het is stem of wat hij zegt wat je
4: nee,
3: rustig maakt?
4: Nee, hij duidt heel goed. Soms denk ik wel eens, ik wou dat je ook eens zei dat je het een lul vond. Maar dat doet hij niet, want dat doet hij dus heel goed. Hij duidt wat er gebeurt.
0: En hij laat het aan ons over wat we uiteindelijk mogen vinden.
3: Journalistiek heet dat.
0: Ja.
4: Ja, maar dat zie je nog maar zelden, want elke journalist tegenwoordig heeft een mening.
3: Gelukkig zit ik aan het
4: praten. En dat is jammer.
0: Guido, de redactie belt altijd even met alle gasten. En je had er zin in vandaag.
3: Enorm
0: veel zin. Je hebt je huiswerk gedaan.
3: Ja, maar weet je, het is, Johnny. Kijk, normaal heb je een beetje komkommertijd in de zomermaanden. En dan moeten we eigenlijk het showbiznieuws bij elkaar schrapen. Maar het was dit weekend op zoek naar de Meilandjes in Friesland. We hebben ze gevonden. De scheidingsperikelen van Jan Smit houden ze allemaal bezig. Ja, ik heb een roedel jonge verslaggevers die echt 's ochtends aan de ketting te rekken.
0: Kan dat nog tegenwoordig?
3: Die komen zeker
0: deze mentaliteit? Kan dat nog tegenwoordig, deze mentaliteit?
3: Zeker.
2: Oh. Ja. Maar jij maakt gewoon dubbel dikke nummers nu dan?
3: Ja. Commercieel ook interessant. Ja. Ja.
5: Goed dat je er bent, goed om je te zien. Dat geldt ook voor jou, Chris, natuurlijk. Ben jij een beetje geschrokken van de peilingen van Maurice de Hond? Want sinds jij in Maassluis op de lijst staat, gaat het niet zo goed met de VVD.
6: Nou, ik zal je vertellen. Ik werd gebeld door de voorzitter van de VVD in Zuid-Holland of ik lijstduwer wilde worden bij de komende Provinciale Statenverkiezingen.
5: Zo.
6: Hij zei, we hebben wat stemmen nodig. Gelijk gedaan. Dus die VVD gaat gewoon weer groeien. Gaat weer groeien. Ja. En dat gaat ten koste van dat hele maffe D66. Dus alle vertrouwen in die land. Alle vertrouwen in die land. Dat gaat weer helemaal goed komen met de VVD.
5: Je houdt van manifesteren ook, hè? Dingen de lucht in gooien en dan
6: gewoon
5: gebeurt
6: dingen
5: het.
6: Doen. Een beetje niet lullen. Niet poetsen. Gewoon geld verdienen.
5: Ja. Heel goed. Ja, ja. Hey, en we hebben een oranje zomermaagd in ons midden. Hij is hier voor het eerst, Tim Niemen, dames en heren. Ja, hij mag best even klappen. Ja. Kijk, bij WI hebben ze de koekoek. Die hebben wij niet. Nee. Maar we hebben wel iets anders bedacht. Als nieuweling moet je of een mopje vertellen of een liedje zingen.
7: Jezus Christus. Maar ik mag er wel even over nadenken. Doe ik hem aan het eind, ja?
5: Dat is goed. Dat is goed. Ja. Beloofd, bij deze. Maar jij bent een echt voetbaldier.
7: Ja, daar hou ik wel heel erg van, ja. Meer dan moppen vertellen in ieder geval. In het weekend kijk de Eredivisie. Op maandag neem ik er een podcast over op. De derde helft.
5: De derde helft. Gaan we het straks over hebben.
7: Heel
5: in
7: graag.
5: De derde helft.
7: Heel graag. Dinsdag, woensdag, donderdag ga ik zitten voor Europees voetbal. En dan is vrijdag Eredivisie weer. Dus zo is een beetje hoe ik mijn week indeel. Dus ja, ik ben er dol op, ja.
5: Leuk, man. Goed dat je er bent. Afgelopen dagen Marco Borsato. Hij was ineens weer volop in het nieuws. Vandaag dus ook weer, omdat hij weer de rechtbank ingaat om dat geld terug te vorderen. Zeg ik dat goed? Hoe zit dat, Remmen?
8: Ja, je zou zeggen, hij is er net uit en blij toe en toch gaat hij weer terug. Maar hoe het zit, lang verhaal kort, als jij ergens van beschuldigd wordt en je moet naar de rechtbank en je moet een rechtszaak daarvoor voeren, advocaten inhuren, dan kun je uiteindelijk, als je die zaak wint, je wordt vrijgesproken, kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, ik heb recht op een schadevergoeding, want ik ben bijvoorbeeld inkomsten misgelopen. Nou, ik denk dat Marco Borsato een flinke schadevergoeding kan eisen. Misschien gaat hij dat nog doen. Maar in ieder geval wat hij nu zegt is, ik wil van de andere optie gebruik maken die er is, naar de advocaatkosten terugkrijgen.
4: Van wie? Van de staat?
8: Ja, dat krijgt hij dan van de staat. Ja. Dus dat vraag je eigenlijk aan het OM. En dan moet de staat dat betalen. Alleen in zijn geval is dat een flinke som. Want hij heeft natuurlijk de knoopjes ingehuurd.
5: Ja,
8: en als ik het goed heb gelezen,
5: vier ton.
3: Vier knoopjes stellen is het,
8: ja. Dus ik weet niet wat een uurtarief is.
3: 650.
8: Dat zijn flinke
3: bedragen. Hij 650, zij 550. Ook wel weer opmerkelijk dat zij 100 euro per uur minder
4: verdient. Dat is die loonkloof altijd. Nou, daar krijg ik het lazeres van.
8: Alsof zij minder slim is, ja.
3: Maar ik denk overigens niet dat hij heel veel kans maakt om zo'n volledig bedrag toe te kunnen vorderen. Want kijk, hij maakt gebruik van de familie. Die knoops, die inderdaad ongeveer het hoogste tarief hebben. En ik denk dat OM ook wel zal claimen van ja, je had natuurlijk ook een goedkoper advocaat kunnen nemen.
5: Kunnen ze dan ook bijvoorbeeld zeggen, we doen de helft? Of is het alles of niks?
3: Het zal uiteindelijk denk ik wel, als hij daarin gelijkgesteld wordt, op een schikking uitdraaien. Ik kan me niet voorstellen dat hij het volledig op de
8: Nee, kijk, het probleem is denk ik, als je dit gaat doen, is dat je zegt van we gaan ook 4 of 5 of 6 ton toekennen. Het probleem is dat je dan misschien bij heel veel mensen het idee kan krijgen dat het OM minder snel een bekend of rijk iemand gaat vervolgen. Want die zegt gewoon, ik zet er een advocatenteam op, dat kost me 1 miljoen... en dan moeten ze dat straks misschien wel terugbetalen. Dan wordt het risico
5: Ja, misschien, groot. Hè, maar dat is geen garantie.
8: Nee, dat is geen garantie. Dus ik denk dat ze daarom niet zo ver zullen gaan. Maar ik vind wel fair dat als je vrijgesproken wordt, dat je iets van die kosten terugkrijgt.
5: Ja. Ja. Gisteren stond er ineens overal dat er optredens gepland stonden, nieuwe muziek. Dat werd vandaag gerectificeerd.
3: Ja.
5: Her en der, bij jou ook, Guido?
3: Nee, want wij hebben dat niet geplaatst, omdat ik het ook volledig ongeloofwaardig achter dat zou gebeuren. Marco Borsato heeft, ik denk, bij elkaar 6 jaar niet opgetreden. Hij heeft 6 jaar die microfoon niet aangeraakt. Hij is nu weliswaar vrijgesproken, maar hij heeft ook aangegeven, ik neem echt de tijd om weer terug te komen. Zijn stem doet het gewoon niet goed. Hè? Als hij het überhaupt nog doet, dat heeft hij ook verteld. Dus als hij al terug zou komen, komend jaar, dan kan ik me voorstellen dat je dat aan petit comité doet. Dat je misschien een theatertour gaat doen waarin je ook je verhaal kan vertellen. Heb jij ook gedaan. De hardcore fans zijn er dan om je te steunen. Maar er werd nu gesuggereerd dat hij de Vrienden van Amstel Live zou gaan doen 14
5: keer. Jij gelooft het meteen al niet.
3: Nee. En ik snap best dat je een primeurtje zoekt.
5: Bij een collega werd het gerectificeerd, echt, hè? Bij
8: Evert Zandgoed. Die zei, ik heb het gebracht omdat die bron heel betrouwbaar was en die had geen enkele reden om mij om de tuin te leiden, zei Evert. Maar ja, het klopt dus niet, kennelijk.
3: Nee.
8: Maar Evert suggereerde nog wel dat het misschien teruggetrokken was. Hè? Dus dat
3: het
8: wat
3: maar dat zou
8: waren,
3: ik in zijn plek, om een mega damage control te doen, ook nog zeggen. Maar ik denk dat het gewoon echt een...
8: Jij hebt hem, Marco Borsato, dan vanmorgen gesproken.
5: Ja, dat klopt.
4: Echt?
5: Ja, ik kwam hem...
4: Jij kwam hem weer tegen.
5: Ik kwam hem tegen.
8: Was dat met de hond uitlaten? Of,
5: Hij was op bezoek bij mijn buurman en mijn beste vriend. En die is de baas bij Universal. Dus ze hadden een gesprek met z'n tweeën. En ik wist dat hij er was. En ik heb de afgelopen 6, 7 jaar contact met Marco gehad. Ik heb in een soortgelijke situatie gezeten. Een hart onder de riem, af en toe hij ook bij mij. Dus ik kwam hem even een knuffel geven. En hij zei ook meteen totale onzin. Ik vond dat hij er redelijk goed uitzag. Ja. Hij had wel weer een twinkeling in zijn ogen. Dus, maar goed, energie. Dat gok ik. Hè. Ik denk wel echt wel dat hij wat gaat doen in de toekomst.
2: Het zit in zijn bloed, hè?
8: Maar hij zit ook niet voor niks dan bij die man van Universal. Dus hij wil misschien wel wat inderdaad gaan doen. Alleen niet
5: nou ja, hij zit daarbij en er is natuurlijk heel lang geen contact geweest. Ja. Dus ja, dat weet ik verder niet waar ze over hebben gesproken. Maar ja, toen ik even vroeg, ja, misschien een bekende vraag... maar hoe gaat het met je? Hij zegt, ja, ik heb 7 jaar gevoeld alsof ik begraven was. Mensen eroverheen stapten en ik door een rietje moest ademen. En daar kan ik me wel iets voor voorstellen.
2: Maar je ziet ook dat hij nu veel meer al kiest voor zijn familie... wat hij natuurlijk altijd wel deed, maar ja, het vak was er altijd. Hij is op Bonaire geweest met zijn hele gezin, met aanhang. We hebben daar foto's van, ook gepubliceerd. Je ziet gewoon hoe die straalt. Ja. Hij heeft als hobby nu paardenmennen, wat hij veel in Engeland doet. Ja, hij heeft gewoon heel veel dingen gezocht. Zijn motor, zijn bootje in Alkmaar. Ja. Om toch een gelukkig gevoel te krijgen. Want van zingen kreeg je dat natuurlijk niet meer.
6: Ja. Maar Guido, zou hij uitverkopen, ouwe? Als hij het morgen zou zeggen, ik ga optreden.
2: Ik denk dat hij solo een grotere kans maakt dan in een line-up met allerlei andere artiesten. Want je moet je voorstellen, er zijn nog steeds artiesten die zeggen... ja, vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen.
5: Nou, ik zag een polletje bij Nieuws van de Dag om mensen die hem live zouden willen zien. Dan kan hij volgens mij een paar keer de Kuip doen.
2: Maar dan wel alleen voor hem. En je moet dan niet in een line-up staan van mensen waarvan fans misschien boe gaan roepen. Ja. En ik denk dat hij gewoon lekker kleiner moet beginnen in een veilige omgeving. En moeder Mary bij de garderobe.
5: Eerst het theater en dan de Kuip.
8: Ja. Ik snap wat jij zegt, en dat is natuurlijk heel mooi... maar de keiharde comeback in één keer in Ahoy is toch ook wel heel erg tof.
2: Ja, maar ik denk dat... Kijk, Marco heeft één ding. Hij heeft nooit commentaar gegeven, hij heeft nooit gereageerd. Het is ook echt... Nou, jij kent hem ook, een hele gevoelige jongen eigenlijk. En ik denk dat hij dat contrast van helemaal niets naar zoiets groots... Ja. Dat het ook voor hem mentaal heel erg zwaar zal zijn. Daarbij, hij is gewoon nog niet helemaal in topconditie kan zingen.
5: Ik denk dat we allemaal heel erg op zitten te wachten. Eredivisie-seizoen. Het begint.
6: Begint weer.
5: Dit weekend, Chris.
6: Vrijdagavond. En gelijk met een derby zondag, Feyenoord-Sparta. Sparta-Feyenoord in Spangen. Nou, ik denk dat iedereen wel weer klaar is na het WK. Dus we zijn er naar de decepties van het WK. Gaan we een hele leuke competitie krijgen.
4: Zijn die jongens niet nog moe?
6: Nee joh, zijn er maar een paar naar het WK gegaan.
2: Die liggen overal op een boot op Ibiza nu.
6: Nee, maar het wordt heel leuk. Het wordt een hele spannende competitie.
5: Hoe zit
6: het
5: met de NOS? Zijn die er een beetje klaar voor?
6: Ja, nou, ze hebben natuurlijk Studio Voetbal, het praatprogramma is weg. En ze hebben nu een nieuwe analist toegevoegd, Ron Jans. Dat is een beetje een oude schoolmeester. Die gaat ons leren dadelijk hoe het allemaal moet in de praktijk.
5: Ben jij geen fan van Ron Jans?
6: Nou, het is een beetje een saaie schoolleraar, weet je niet. Het is niet wat je zegt van...
5: Maar volgens mij wil Tim ingrijpen nu, ik zie het gewoon.
7: Nee, je zei het is een beetje een oude schoolmeester. Maar het is een oude schoolmeester.
5: Het is letterlijk een oude schoolmeester geweest. Ja,
6: en die hebben de neiging om heel veel dingen belerend te brengen.
8: Ja. Het is fan, maar hij gaat er om 7 uur bij zitten dan? Ja, bij de samenvatting. Beetje, ja.
7: Maar Ron Jans is toch wel een van de... in zijn trainerscarrière was hij toch altijd wel een van die sympathieke gasten... die wat zei voor een kamer.
6: Ja, maar je moet ook in zo'n programma, weet je... als je naar de huiskamer gaat, 1,5 miljoen mensen... er moet wel een beetje pit in zitten, weet je. Niet dat kabbel, dat kabbel.
8: En maar dan is de vraag wie ze tegenover hem zetten.
6: Dus nou, het is gewoon Gert van het Hof, die gaat presenteren.
8: Ja, samen met Ron Jans ernaast.
6: Ja, 5 minuutjes.
5: En ze gaan wat gasten ook aan laten schuiven. Rafael, wie gaan we nog meer? Theo Jansen.
6: Theo Jansen, Pierre van Hooydonk.
5: Ja, dus ze gaan eigenlijk een beetje die twee programma's combineren. Ja.
6: Nou, nee, tijdens de analyses, tijdens de wedstrijden komt er een analist. Dat kan Ron Jans zijn, Pierre van Hooydonk zijn. En die lult wat over, je moet de bal naar links spelen, plaats de bal naar rechts spelen. Niemand tegen geïnteresseerd.
8: Druk vanuit achter.
6: Want die wil die samenvatting zien. Het is onbegrijpelijk dat we een samenvattingsprogramma van 1 uur geluld wordt met allemaal analisten. Die wil die samenvatting zien.
5: Maar wel gewoon 7 uur bord op schoot.
6: 7 uur bord op schoot, 7 tot 8. En dat is nog steeds een historisch ding in Nederland.
5: Ja. Ja. Tim, jij bent 33.
7: 34.
5: 34, sorry, excuus.
7: Ja, dankjewel.
5: Ben jij dit aan het kijken voor huiswerk, voor je podcast?
7: Zeker. Ja, zeker. Nou, het heeft niet zo heel veel zin om Studiosport te kopiëren. Want wat zij doen is eigenlijk de tactiek. En bij de derde helft doen we de romantiek. Dus wat wij doen is de verhalen eromheen. Ja. Maar we hebben die wedstrijden nodig. En ik vind, bord op schoot is een fenomeen. Al eigenlijk mijn hele leven. Dus,
5: maar is dat nog steeds iconisch voor jou,
7: vind
5: met 7 uur?
7: Ja.
5: Heb je van huis uit meegekregen?
4: Mijn pianist, Gregor, als we op zondag spelen... dan moet ik altijd als gerende banden weg. Want dan moet hij met zijn bord op schoot naar die samenvattingen zitten.
7: Maar je kan het tegenwoordig ook uitgesteld afraffelen. Kijken.
4: Dan moet ik het afraffelen, moeilijk voor mij.
7: Je kan ook uitgesteld kijken tegenwoordig.
4: Dat maar hij wil toch om 7 uur zitten met het bord.
5: Jongens, even een vraagje aan jullie. Stel, Je bent je portemonnee kwijtgeraakt. Er zit 400 euro in. De dag daarna staat er een jongetje voor de deur en die zegt: kijk eens, ik heb hem weer terug voor je. Wat doe je? Geef je een beloning?
4: Ja, ja,
6: uiteraard.
5: Ja. Ja? Ja, ja, ja, ja. Maar hoeveel dan, als het 400 euro is?
4: 50 piek.
5: 50 piek?
3: Ja, minimaal.
8: Ik ga mee met 50, ja.
5: Ja? Is?
6: 100.
5: 100?
6: Ja, eerlijke jongen.
5: Wie biedt over?
4: Hij is een rijke VVD'er.
5: Tim?
7: Nee, 100 is veel te veel.
5: Maar anders was je kwijt.
6: Het is nul. Ja, het is nul.
7: Vroeger, ik dacht dat het vroeger altijd een soort regel was van 10% vindersloon. Maar dat is dus blijkbaar niet meer zo.
5: Nee, tegenwoordig is het minimaal 20% volgens mij.
4: Oh ja? Okay. Ja.
7: Nou, dan ja,
5: bij mijn manager wel.
4: Daarom heb ik geen manager.
5: Nee. Nee?
4: Nee.
5: En dat gaat
4: ben
5: goed?
4: Veel te gierig.
5: Oh. Okay.
8: Ja. Nee, dat vind ik heel verstandig. Managers, iedere keer ook als je in dit vak een manager tegenkomt, is altijd gedoe.
5: Hallo.
8: En moeilijk.
5: Ja, ja. Ik vraag dit, want misschien hebben jullie het wel gelezen. In Italië was er een mevrouw, die had een winnend lot. Dat had ze weggegooid. Later kwam ze erachter. 1 miljoen euro. Zij in de prullenbak, het was daar weg. De vuilnis was al geweest. Zij heeft de mensen van de vuilnisbelt gebeld. Die zijn er een hele dag bezig geweest. Ze hebben het lot gevonden. Ben je dan blij?
3: Ja.
5: Ze heeft gezegd, ik draai op voor de kosten die de dag zijn gemaakt. En ik neem aan dat ze die gasten wel wat gegeven heeft.
3: Maar dan moet je wel zeggen, dit kan ook eigenlijk alleen maar in Italië. Want daar zijn ze zo lief en behulpzaam. Ik weet niet of dat bijvoorbeeld in Frankrijk ook gelukt was.
5: Nee. Kijk, even een trap naar die Fransen.
8: Nee, het is een monnikenwerk. Het is niet alsof ze zegt, van ik heb mijn koffiezetapparaat erin gegooid. Het is een bonnetje wat je in zo'n wagen moet zoeken. Dus die mannen hebben wel echt een flinke werk geleverd.
5: Maar Guido, zou jou dit kunnen overkomen?
3: Zeker.
5: Zo'n lot.
3: Je kent het wel met oud en nieuw, koop je een extra staatslot. En ik maak er altijd een foto van. Ik verstop hem hysterisch ergens op een plek waar ik denk, daar ligt hij veilig als we bijvoorbeeld weggaan.
5: Alsof het een klokje is?
3: Ja. Ik denk dat dat...
5: En dan ben je op vakantie en dan check je, heb je een foto genomen van de telefoon?
3: Ja, kijk, je hoort, er valt altijd bij iemand die 27 miljoen of wat is. En we willen natuurlijk allemaal gewoon winnen.
5: Ja.
3: Dus het is dan heel zuur als je dat ding kwijt bent.
4: Ik win altijd alleen maar een kookboek. Bij die andere loterij.
3: Dat is bij de postcode loterij, denk ik.
4: Nee, die vrienden.
3: Oh ja.
4: Maar ja, dan help je wel weer culturele instellingen. Waar ik erg voor ben, Chris niet, maar ik wel.
6: Maar het meeste geld gaat naar de sport, hè?
4: Wat zeg jij nou?
6: Het meeste geld gaat naar de sport.
4: Toch uit,
6: ja,
4: man.
6: Dat
4: is de VVD, die liegen vaak, hè, over die. Dat is heel jammer.
6: Het is zo'n lekker wijze.
5: Ja, toch?
3: Ja.
5: Nou, de sfeer zit er lekker
4: in. Ja, goed, hè? Ja, ben je blij dat ik erbij ben?
5: Heerlijk.
3: We zijn heel blij dat jij er van één iemand die blij is, dan.
5: We gaan het gewoon in de eerste helft nu even hebben over de derde helft.
7: Leuk.
5: Want er zijn best wel veel voetbalpodcasts. Ja. Heel veel zelfs. Waarom is deze nou anders, leuker, beter?
7: Nou, wij waren de eerste ongeveer. We waren in 2018 zijn wij begonnen. En onze verkoopzin is de Eredivisie door de ogen van een stelletje amateurs. Dus wat wij doen is, wij omarmen eigenlijk het kantinegevoel. En wij zitten altijd met vrienden. En daar zit dan een bekende gast bij die mensen wel kennen. Aankomende week schuift Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld aan. Maar de derde helft is eigenlijk veel ook wel gezelligheid en grapjes. En per ongeluk zeggen we af en toe wat zinnigs.
3: Is dit ook die podcast waar jouw broer Gijs in zit?
7: Zeker weten. Ja.
5: Nou, voor de mensen die het niet kennen, even kijken. Klein stukje.
7: Allemaal redenen waarom we blij moeten zijn, waarom we zijn uitschakeld.
9: Nou, neem ons even mee, zou ik zeggen.
7: De eerste is, we blijven ongeslagen op WK's sinds 2006.
9: Ja, dat is wel echt vet.
7: Lief leuk. Rafael van der Vaart mag zijn oranje jasje uitdoen. We mogen weer eventjes hopen op Guardiola als bondscoach, maar eindigen uiteindelijk met Michael Reiziger.
9: Ja.
7: We krijgen onze eerste wereldbeker niet uit handen van Donald Trump.
9: Ja,
7: die is goed, hè?
9: Ja.
7: Orgel Joke hoeft daar vliegangst niet te overwinnen.
9: Ja.
7: We gaan er pas over 2 jaar weer uit met penalties. Scheelt ook. En de laatste, Rafael van der Vaart mag echt zijn oranje jasje uit.
9: Ja, dit neem ik wel weer even mee. Ik heb er nu wel weer zin in.
5: Raymond, jij bent wel fan van zijn vader.
8: Ja, spreek jij net zoveel talen als jouw vader?
7: Met ChatGPT kom ik een heel eind.
8: Oh, heel goed, heel goed. Ja.
7: Maar heb jij de derde helft wel eens geluisterd?
8: Ja, niet vaak, maar ik heb dat wel eens gedaan, ja. En volgens mij is dat ook de reden, maar dan betrek ik het even op mezelf, dat een programma als Studio Voetbal dus ook niet meer bestaat. Want als ik gewoon mensen over voetbal wil horen praten, ik luister ook regelmatig naar Valentijn bij de Telegraaf. Ik heb jullie wel eens geluisterd, Voetbalzone. Dat kan ik daar allemaal krijgen. En dan, ik weet wel dat je Studio Voetbal ook later kan luisteren. Maar ik denk dat dat de reden is, onder andere die podcast en ook op YouTube volgens mij zijn jullie te zien, dat Studio Voetbal er dan ook niet meer hoeft te zijn.
5: Ja. Jullie noemen jezelf gekscherend amateurs, maar een tijdje geleden toch best wel de onderste steen boven gehaald met de paspoortaffaire.
7: We hebben vorig jaar per ongeluk een bom gelegd onder onze geliefde Eredivisie. Wij hadden in de podcast geroepen dat NAC, het was wel echt gekscherend, dat NAC Go Ahead Eagles zou moeten aanklagen. Want NAC had 6-0 verloren van Go Ahead Eagles. Maar daar speelde een speler, Dean James. En die was eigenlijk niet speelgerechtigd. Waarom? Hij had zijn paspoort, Nederlands paspoort, per ongeluk, dat wist hij niet, ingeleverd om uit te kunnen komen voor Indonesië. Maar hij speelde wel die wedstrijd. Dus toen hadden wij in de podcast gezegd, nou, NAC kan die wedstrijd nog winnen, die ze 6-0 hadden verloren, als ze naar de rechtbank gaan. Dat deden ze dus. En uiteindelijk is, even overdreven, bijna de competitie stilgelegd.
10: Chris, wat zijn dit voor voetbalbestuurders die dit niet zien?
6: Ja, je zou zeggen dat bij de KNVB zitten allemaal juristen. Die zouden het allemaal moeten weten. Maar niemand wist het eigenlijk. Terwijl het al een jaar daarvoor, dacht ik, al bekend werd gemaakt. Ja. In een brief aan de KNVB. Ja. Door de vakbond, dacht ik. Het spelersvakbond. En iedereen heeft eroverheen gelezen, allemaal genegeerd. En goed werd het van de jongens. Want het was echt best wel een beetje, een paar weken leuk journalistiek eigenlijk.
7: Ja, zeker.
2: Want hoeveel luisteraars hebben jullie?
7: Tussen de 20 en 30.000 per aflevering.
5: Een beetje de Tim Hofman van de voetbaljournalistiek.
6: Ja, na vanavond.
2: Ik weet niet of hij dat als een compliment
7: heeft.
5: Ik zeg het ook gekscherend. Ja.
11: Maar Tim, mag jou wat vragen? Want jij stelde net een vraag over jouw vader, Ivo. Dat boog je heel professioneel weer terug.
7: Ja, dat ga ik nu weer doen.
11: Vind jij het vervelend? Nee, maar vind jij het vervelend dat mensen daar gelijk over beginnen?
7: Nou, ik vind het niet vervelend, maar in principe vind ik het niet super relevant voor het onderwerp. Nee. Dus kijk, als het iets toevoegt, dan vind ik het leuk. Want ik ben trots op mijn vader, maar ik vind het niet relevant voor het verhaal.
2: Nou, ik vind het wel relevant, want ik ken jou niet heel goed. Maar als ik dan weet dat jij er zo'n fan bent, dat vind ik relevant. En vind ik interessant.
7: Ik maak een podcast over de Eredivisie. Het gaat over voetbal.
2: Maar daar stellen we je ook vragen over.
7: Ja, nee, klopt.
2: Daar zijn we ook in.
7: Nee, ik snap het.
5: Ja. We gaan het zo nog veel meer over voetbal hebben, Francis. Ook over jouw geliefde Feyenoord. Even tussendoor. Ja. Wie spaart er die zegeltjes van de Albert Heijn?
11: Nee. Nou, ik niet.
5: Nee?
11: Ik hoor maar ook echt nooit. Ik spaar andere dingen, maar dat soort dingen.
5: Maar heb je gehoord wat ze hebben gedaan?
11: Ja.
5: Wat vind je ervan?
11: Ja, nou ja, ze hebben het volgens mij verdubbeld in...
5: Je moet twee keer zoveel boodschappen doen voor dezelfde korting, voor dezelfde bon.
11: En daar zit vast een marketinggedachte achter. Dat ze waarschijnlijk willen dat je wat meer spullen van de zaak zelf koopt. Hè. Dan krijg je er waarschijnlijk meer goederen voor. Maar ik geloof dat werkelijk... Nou, in Nederland moet je natuurlijk niet aan de zegeltjes van mensen komen. Dan gaat echt iedereen op deelt. Doe jij dat ook of niet?
4: Ik heb geen zegeltjes, behalve als ze voor de leukste pretpark van Nederland iets gaan doen. Maar,
5: nooit ook vroeger van de Douwe Egberts?
4: Ja, dat hebben we wel zitten knippen, die Douwe Egberts.
11: Wel, zo'n blikken trommeltje.
4: Ja, dat wel. Maar ik geloof dat voor een heleboel mensen zijn die zegeltjes fijn. Dus het is jammer als ze het verdubbelen. Want niet iedereen heeft genoeg middelen misschien om al maar de hele tijd boodschappen te doen.
5: Nou, er is online ook behoorlijk losgegaan op de Albert Heijn. Kleine PR-miskleun.
6: Ja, ik denk dat deze tijd van crisis en mensen die weinig geld hebben om uit te geven, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, joh, we gaan het halveren in plaats van verdubbelen. Dat is veel sympathieker. Ja. Maar het typische gedrag van de marktleider en van Albert Heijn, die denkt van, joh, wij kunnen die mensen wel onze wil opleggen. Maar uiteindelijk backfired het naar je toe, want dat ploft in je gezicht. Want de mensen zijn boos en die vinden het gek.
2: Ja, en ik denk niet alleen om wat Chris zegt, want dat heeft inderdaad ook te maken met het feit dat we in deze tijden leven, maar ook omdat je dit juist zegt tegen een publiek, een groep die heel erg trouw is. Ja. Want die sparen al jarenlang die kaartjes en die zegels. En dat is juist een heel trouwe
11: achterban. Het heet een loyaliteitsprogramma.
2: Ja, die zijn juist heel loyaal. En als je die dan een klap in het gezicht geeft, want zo voelt dat voor die mensen, is dat natuurlijk heel erg pijnlijk.
5: Zijn ze bij de reactie gekomen?
2: Ja, ze hebben een reactie gegeven. Ze hebben eigenlijk gezegd van, ja, we hebben ergens anders meer korting en nog andere acties lopen. En om dat allemaal te kunnen betalen, moet er dan van het andere programma wat af. Maar ja, die loyale mensen natuurlijk niks voor.
6: Maar het grappige is, Raymond, ze hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan bij Albert Heijn. Ja. Al die consumentenpanels heb je. Alles wordt getest. Maar in een consumentenpanel vertel je eigenlijk nooit de waarheid. Hè? Want je vertelt wat de onderzoek wil horen eigenlijk. En eigenlijk is dit een miskleun. Want ze hebben gebruik gemaakt van hun machtspositie als de grootste van Nederland. En ze hebben niet geluisterd naar de persoonlijke omstandigheden van de gemiddelde Nederlander. Ja. En dat hadden ze wel moeten doen.
5: Heel benieuwd of ze daar nog op terug zullen komen. Dan, Francis.
4: Ja.
5: Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot Feyenoord-fan ben jij?
4: Nou, ik zit hoog. Mijn vader zit het hoogst, want daar heb ik het een beetje van geleerd. En ik ben helemaal gek ervan geworden toen ik 11 jaar geleden Feyenoord de opera in de Kuip heb mogen doen. Ah. En toen met echt de echte diehard... oh, god, de staatse. Ja. met echte diehard fans.
5: Welk liedje zong je dan?
4: Alle Feyenoord-nummers op zijn opera's, maar ook...
5: Hand in hand, je kent ze wel.
4: Hand in hand, kamer. En niets is sterker dan dat ene woord Feyenoord. Nou, toen mijn vader kwam, die was weer helemaal jong. Want die ging weer helemaal
5: en
4: terug
5: trots,
4: in de tijd.
5: Natuurlijk.
4: Trots,
5: natuurlijk.
4: Maar ook, die zat vol met verhalen over Koen Moulijn. En het was heerlijk. En ik heb er hele lieve vrienden aan overgehouden. Gerda en Frans, die we misschien jullie ook kennen van dat Rotterdamse programma. Weet je wel, zij met dat blonde haar, heerlijke lijn.
5: Maar even terug naar het spelletje zelf. Ja. Ja, was er een hoop gedoe over de aanvoerdersband. Timber heeft hem gehad. Hadji Moussa, Reed.
4: Ja, daar moet je me nou nou,
5: uiteindelijk Sam
4: dus...
5: Stijn.
4: Nee, maar dat weet ik
5: nu
4: dan
5: is het weer gedoe.
4: Nou,
5: dan ga ik wel even naar Tim.
4: Ga maar naar Tim, dat is beter.
7: Dat wil je weten.
5: Nou, wie gaat nou de aanvoerder worden? Wie moet hem worden?
7: Ja, Valente, denk ik. Ja, ik ben zelf geen voorstander van keepers aanvoerder maken.
4: Want?
7: Dat is een, ze zeggen over keepers een apart slag mens ook. En in principe, het is één van
5: die
7: de
5: zijn elf. Knettergek.
7: Die zijn knettergek. Ja. Dus je wil ook iemand hebben die op basis van kwaliteit, autoriteit afdwingt. En Valente was vorig seizoen de beste speler. En die is van Groningen gekomen en international geworden. Dus ik denk dat het een uitstekende
6: kandidaat
7: is.
6: Ook heel...
4: ja, sorry.
6: Hij is heel goed. Hij is ook heel populair bij het legioen. Weet je, hij spreekt Nederlands. Weet je, voor de gaar. Has Moussa,
5: niet spreekt... lullen en me poetsen, toch?
6: Ja, maar Has Moussa spreekt helemaal Frans. Weet je niet. Dat is sloeg nergens.
7: Was het niet ook zo dat er heel veel Rotterdamse jochies zijn kapsel hadden? Net als met Pelle toen. Weet je dat?
6: Ja, klopt. Ze zijn de kapper gegaan. Ja, ja klopt. Ja. Maar Valente is heel populair.
5: Wat heeft Feyenoord gedaan met Reed? Hebben ze hun hand overspeeld of willen ze hem gewoon echt heel graag houden?
6: Ze wil hem heel graag houden, want ik denk dat er te weinig kwaliteit op de rechtervleugel is, of verdedigend. En ik denk dat Feyenoord heeft gezegd, we hebben die Gimenez voor 32 miljoen aan AC Milan verkocht. Dus dan gaat onze vriend Riet met nog een 3-jarig contract. Daar gaan we gewoon 33 miljoen voor vragen.
5: En dat vond Roma bonus. Een beetje te gortig, want daar hebben we het over, de club waar die naartoe kan.
6: Feyenoord vroeg 33 miljoen, 4 miljoen bonus en 12,5% doorverkoop. En Roma bood 25 miljoen, 4 miljoen bonus en 10% doorverkoop. Wat voor een speler van 19 jaar... echt serieus geld.
7: Nee, maar het probleem bij Feyenoord van de afgelopen jaren is altijd geweest dat ze te weinig geld voor spelers voegen. Dus ik vind het heel cool dat die Belg, die nu technisch directeur is, gewoon durft te zeggen 33 miljoen en anders niet.
6: Aan de andere kant, bij Roma kon hij 4 miljoen verdienen. Jongen van 19 jaar, 5-jarig contract, 20 miljoen. Bij Feyenoord zit er van een tonnetje of 8. Ja. Geen slecht salaris voor een jongen van 19 jaar. Maar hetzelfde als met de jongen die naar de Newcastle is gegaan, die jongen van Steur. Die zegt gewoon, ja jongens, ik ga nu 4 jaar tijd ga ik 20 miljoen verdienen. Ja. Als ik volgens dagen mijn been breek, heb ik het niet.
5: Ja, Chris, om over die Somerville nog maar te zwijgen, toch?
7: Ja.
5: Dat is helemaal...
7: Maar dat is mensen die doen alsof dat een keuze is. Maar dat is helemaal geen keuze meer. Dat gaat om 16 miljoen euro netto per jaar.
5: Is dat
7: jaar.
5: Een no-brainer gewoon?
7: Nee, maar dat is
5: no-brainer.
7: Helemaal geen keuze meer. Je gaat gewoon. En dan ga je daar 2 jaar, 3 jaar spelen en dan ben je klaar. Ja, ik neem het hem absoluut niet kwalijk. Ik vind het heel jammer, maar ik neem het hem niet kwalijk.
6: Ja, een hele goede keuze.
5: Ajax, hebben we gezien, is behoorlijk aanwezig.
6: Het was een hele leuke competitie.
7: Ja, het wordt genieten.
6: Het wordt echt Feyenoord, Ajax, PSV, werd oude
5: West. God, toch nog naar Paris Saint-Germain, wat denken jullie?
7: Ja,
6: die gaat. Ja, die gaat. Ja, die gaat. Die gaat ze hebben nu 40 miljoen geboden, geloof ik. Dan gaan ze uitkomen 50, 55 miljoen.
5: Ja. Laten we even een kleine voorspelling doen. Wat denken we dit seizoen?
4: Wie het wordt?
5: Ja?
4: Feyenoord.
6: Als Francine heeft gelijk, als Has Moussa blijft, Ueda blijft en Riet blijft... Absoluut fijn.
5: Ja, nou Francine. Ja, ik wou net zeggen Francine.
4: Francis, naar de heilige
6: Francis.
4: Is niet erg.
7: Maar het leuke aan aankomend seizoen... normaal gesproken heb je van tevoren één gedoodverfd favoriet. Dat je weet, het is nu dit PSV of Ajax of Feyenoord. En nu, ik heb mijn huiswerk gedaan, ik heb mijn best gedaan... maar ik kom er niet uit. Mijn conclusie is, ze worden alle drie kampioen. En ze hebben alle drie hun eigen redenen. Want Van Bronckhorst is nu trainer van Feyenoord. Die heeft Van Persie opgevolgd. Het was vorig jaar ongelooflijk onrustig met Robin van Persie. Van Bronckhorst is 10 jaar geleden kampioen geworden... met een mindere selectie dan nu. Hij is zelf een betere trainer geworden. Ja. En hij heeft een geweldige assistent, Hulshoff. Ja. Dus daar ziet het heel goed uit bij Feyenoord.
5: Nou, behalve dat er misschien nog wel echt wel wat spelers bij moeten. Maar goed.
7: Ja, maar dat komt wel goed, denk ik. Ja. Dan hebben we PSV. Daar zag het slecht naar uit. Die zijn 3 keer op rij kampioen geworden. Maar die hadden een matige voorbereiding. En die hebben 4-0 klop gekregen van AZ in de Johan Cruijffschaal. Wat het beste is wat ze had kunnen overkomen. Want dit is de wake-up call die Peter Bos nodig had. Dus die hebben meteen Sano gehaald voor 14 miljoen. Die gaan Kostic nu halen. Dus die zijn ook wakker. Ja. En bij Ajax is Jordi Cruijff de grote verlosser. Want Ajax is een ongelooflijk moeilijke club qua organisatie. Misschien wel de moeilijkste van Europa. Ja. En wat je dan nodig hebt is iemand die zijn eigen ding doet. En ongelooflijk veel scheid heeft aan wat iedereen binnen die club vindt. Want iedereen denkt, ik heb het beste voor met Ajax. Iedereen wil er wat van vinden. Je hebt een raad van commissarissen. Je hebt
5: een hele hoop mensen.
7: Je hebt aandeelhouders. En
5: misschien
7: dat
5: wel de moeilijkste baan.
7: En Jordi Cruijff heeft gezegd, ik ga dit jaar alles of niets... om Ajax weer terug te brengen in de geest van Johan. Want er is ook uitgekomen dat hij Johan gebruikt in pitches naar spelers. Hij heeft nu Julian Brandt gehaald, wat echt een ster is. En dat heeft hij dus kunnen doen, omdat hij zegt... ja, in de geest van mijn vader wil ik Ajax nog even...
5: Dat zou ik ook doen. Jij ook niet, Raymond?
2: Dat zou ik ook doen.
5: Ja, toch?
2: Ja, ik ben nog benieuwd naar 1 voorspelling van jou natuurlijk.
7: Namelijk?
2: Wat gaat Telstar doen?
5: Ja,
7: wij denken dat die 17e gaan worden.
2: Oké.
7: Ja.
2: Maar dan handhaven ze zich.
7: Dan gaan ze direct eruit.
6: Maar het is wel leuk om te zien... dat ze hebben nu al de spelers gehad in Amsterdam.
7: Ja.
6: Die arrogantie is eigenlijk toegenomen. Ze hebben een open dag gehad. En heel Amsterdam...
5: Nou, we hebben wel ons lesje geleerd, hoor. bedoel, ik ben natuurlijk Zwitserland. Maar we hebben ons lesje wel geleerd. Hoogmoed komt voor de val.
6: Afgelopen zondag was het één grote hosanna, weet je niet? Of maandag was het.
5: Ja, over Amsterdam gesproken, daar was jij de afgelopen week.
4: Ja, het is
5: Pride Week nog steeds. Het is twee weken, geloof ik.
4: Ja. Belangrijk. Nou, één week nog, want het is World Pride.
5: Het is twee weken in totaal.
4: Nou, het was deze keer zelfs drie weken, omdat het World Pride was.
11: En wat gaan ze dan nu nog doen?
4: Ze hebben allemaal lezingen, er is nog een Pride Walk. Ze hebben gewoon het iets verlengd om iedereen uit de hele wereld de kans te kunnen geven om naar Nederland te kunnen komen, om al die evenementen mee te maken. Er zijn concerten.
5: Jij vindt het heel belangrijk. Je krijgt ineens een hele serieuze toon.
4: Ja, omdat ik ben als 8 jaar Pride-ambassadeur ook. Dus ik hoor eigenlijk bij het clubje. En ik vind het heel belangrijk, zeker in deze tijd waarin er steeds meer druk komt op onze community. Vooral de transgenders staan erg onder druk. Een heleboel mensen zeggen allemaal de meest vreselijke dingen. Als je ziet wat er op de social media, bij mij gelukkig niet, maar wat mensen allemaal zeggen over jullie drukken het door onze strot en dat soort dingen. Ik krijg
11: Wie zeggen dat?
4: Vaak mensen aan de rechterkant van het spectrum in de politiek.
5: Maar als ik even bijvoorbeeld aan Raymond vraag. Drie weken Pride Week. Ja. We zeggen, we hebben één Koningsdag, we hebben één Martin Luther King dag. Staat dat met elkaar in verhouding?
8: Nee, maar mensen moeten dat zelf weten natuurlijk. Alleen, ja, ik heb er persoonlijk niks mee. Maar dat is mijn persoonlijke mening. We hebben het toevallig maandag erover gehad. Onder andere omdat Rob Jetten erbij was. Ik heb ook gezegd, het is ook in deze tijd heel belangrijk inderdaad om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dat is altijd belangrijk, geldt voor iedereen. Alleen, ja, ik heb een soort persoonlijke aversie ertegen, maar dat komt omdat toen ik opgroeide en ik was een jongetje van 11, 12, 13 en ik keek daarnaar. Dat was misschien nog een net andere Pride dan nu, maar de beelden die ik toen zag, ja, daarvan wist ik in ieder geval één ding. Ik weet niet wat dat is, maar daar wil ik niet bij horen.
4: Ja, dan heb jij het waarschijnlijk weer over blote mensen.
8: Ik vond het toen

0: klaar.
1: Ik bouw helemaal niks. Maar jullie strot, als je opgroeit als homoseksueel iemand of transgender, wordt de hele dag groei je op in een heteroseksuele normatieve samenleving. Wij krijgen de hele tijd dat eigenlijk om ons heen. Daar worden wij niet hetero van. Het is ook niet zo dat als jij zichtbaar bent dat wij daardoor mensen lesbisch of homo willen maken. Helemaal niet. Het is alleen dat we zichtbaar willen zijn. Je moet vrij kunnen zijn wie je bent. En als wij nog steeds in elkaar worden geslagen, uit worden geschold om wie je bent. In een heleboel landen staat de doodstraf erop. Als ik er echt over nadenk, ik word er echt helemaal wild van.
2: Ging het daar dan ook over?
1: Natuurlijk gaat het daar steeds over. Er zijn 60 landen waar ik niet heen kan. En jij ook niet.
3: Maar als ik
1: erg.
3: Als ik jou nou ook een keer mag onderbreken. Jij hebt het de hele tijd over extreem rechts op social media.
1: Maar misschien
3: moet het ook eens een keer gewoon beginnen op de scholen. En misschien dan ook wel eens op de scholen in Amsterdam-West. Want daar hoor ik jou nooit over.
1: Ik praat daar niet over. Hoe bedoel je over? Je bedoelt de Marokkaanse gemeenschap of de Marokkaanse. Maar ook de streng religieuze.
3: Maar nu ga je het weer naar de kant van de Nederlandse religieuze. Maar evangelicals zijn heel griezelig.
1: Maar
3: luister, in elke gemiddelde, gewone gemeente van Nederland is er eigenlijk, denk ik, heel weinig aan de hand. Je benoemt nu de extreme. Ik vind het nog steeds ook best raar dat als je continu strijdt voor het feit dat je gelijk wil zijn en volkomen terecht ook, iedereen is gelijk, dat je dan toch juist met zo'n pride weer heel anders gaat gedragen.
1: Hoe kan het dan dat 40% van de jonge mensen nu zeggen in een onderzoek, wij vinden LHBTI-mensen minder waardig?
3: Maar welke onderzoeken is dat?
1: Dat zijn onderzoeken. Nee, dat is waar niet is een beetje makkelijk. Zoek het maar op, meneer de aantrekker.
4: Maar wat Guido bedoelt...
1: Nou, dat is gewoon op het nieuws.
4: Dat is misschien wel een beetje de spagaat van links.
1: Welke spagaat van links? Ja, maar ik wil niet over links en rechts lullen.
3: Ik wil het hebben over als mensen zeggen...
1: Je bent een deuger. Wat is er mis met deugen? Met aardig zijn?
5: Maar jullie praten continu langs elkaar heen. Dus je kunt toch ook zeggen, ik ben het met je eens dat ook op die scholen in Amsterdam...
1: Dan zijn we er toch?
5: Maar je hebt het over vrij zijn. Ben je niet pas echt vrij als je jezelf niet continu in een hokje plaatst, maar gewoon jezelf als individu ziet? Dan ben je toch veel vrijer?
1: Tuurlijk, alleen een heleboel mensen die nog worstelen met hun zijn. En niet, die moeten zichtbaarheid hebben van de mensen waar ze op lijken. Ja. Ja. Omdat ze anders helemaal soms denken, ik ben de enige op de hele wereld. En als wij worden teruggedrukt in die kast, wat een heleboel mensen nu weer willen. Nee, laat maar niet laten zien hoor. Doe maar niet laten zien. Dan zijn er voor een heleboel jonge mensen, die hebben helemaal niet eens door dat...
5: Ik heb vroeger bijvoorbeeld, dat kan ik oprecht zeggen, de allermeeste steun gehad aan iemand zoals André van Duin.
1: Ja.
5: En die heeft zelfs een liedje daarover geschreven, waarin hij letterlijk zingt, ik schreeuw het niet van de daken.
1: Dat was een hele andere manier van dat beleven.
5: Dat is jouw manier.
1: Ja,
4: jongens, we gaan hier straks op zeker nog even...
1: Mag ik dan even erbij zeggen nu? Want anders ben ik bang dat ik hier helemaal zo zandig zit.
4: Nee?
1: Ik zit nu in een hele mooie nieuwe opera. Helemaal nieuw, Kolja. Nee, maar dat moet ik even vertellen. Naar Arthur Chappin. En dat gaat ook over homoseksualiteit in de 19e eeuw in Rusland, waar het ook niet mocht.
3: Dan komen twee mannen samen. Dus die heeft het goed bekeken, toch?
1: Ja.
5: Maar dan komen Guido en ik. Wij komen kijken bij jou samen.
1: Nou maar kijken.
3: Ja. Kijk, en niet dat, op de eerste rij.
1: Wij doen dus die opera nu ook in deze periode, omdat het ook weer een beetje actueel is natuurlijk. En ik wil dat even zeggen, vanaf 3 september, 1 maand, staan we in de theaters. Maar voor, want er komen
4: zijn er
1: nog zoveel...
4: Zijn er nog kaarten?
1: Er zijn nog heel veel kaarten, maar je bent op zoveel onderwerpen straks...
4: Nou ja, we gaan van het ene drama gewoon naar het andere.
1: Ik kon juist vertellen dat ik dat daar...
3: Maar ze kan zo bij de VVD als ik het...
0: Ongelooflijk.
1: Ik ga het leuk even doen. Maar ik vind jou wel leuk hoor, Chris.
0: Ja, leuk hoor. Dat is wel zien.
4: Van het ene drama gaan we even naar het andere drama. Dat gaat over de bondgenoten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo fan, Guido. Jij volgens mij wel.
1: Waar hebben we het over?
4: De bondgenoten.
3: Ja, beroepsmatig. Want wij hebben ze natuurlijk inmiddels wel voorbij zien komen, al die soap. Toen met Big Brother, jou wel bekend. Bondgenoten doet het wel trouwens heel erg goed. Hè? Hebben goede tijden, slechte tijden verslagen in de kijkcijfers. Meer dan 600.000 kijkers elke dag bij SBS6. Maar het wordt nu een soort treinramp in slow motion. Want jij doelt waarschijnlijk ook op het liefdeskoppel wat nu aan het ontstaan is natuurlijk. Anouk,

0: Ja, wat is daar aan
1: en
0: de hand?
1: Diederik? Nou, jij zegt, Francis, van, ik ken het niet... maar ken je nog van vroeger Rich en Brooke van The Bold and the Beautiful?
2: Ja, die ken ik.
1: Nou, dat is wat dit is, maar dan met echte mensen.
2: Oh, ja.
1: Dus en minder wat je nu dan hebt...
0: Ritge, zei mijn oma altijd.
1: Ja, Ritge en Brooke. En Stephanie Forrester, en die boze schoonmoeder.
3: Is een rol voor jou?
1: Nee, schat.
2: Bold and Beautiful.
1: Ja, As the World Turns, had je vroeger.
0: Maar wat is er aan de hand met Anouk?
1: Nou, je hebt nu Anouk, dat is dan een beetje Brooke, zeg maar. En die zit dan in dat huis bij de bondgenoten. En die heeft een vriend al heel erg lang. Ik geloof 5, 6 jaar.
3: Max.
1: Maar ze vindt ook, dat ziet iedere kijker, de Rich van bondgenoten. Diederik heel erg leuk. En dat bouwt zich op.
3: Maar het is wel een badass, is dat?
1: Is een badass, ja. Maar die familie en het thuisfront ziet dat natuurlijk ook. En op een gegeven moment had je door dat zij echt vastberaden was... om toch die flirt met die Diederik voor te zetten. Want op een gegeven moment mag zij bellen met haar vriend. Die is dan thuis. En die, zij zegt op een gegeven moment tegen hem een hele simpele vraag. Wil je dat ik naar huis kom? Hij geeft een heel simpel antwoord, maar zij gaat denk ik niet.
4: Wil je echt dat ik ga of wil je dat ik blijf... en jou echt het tegendeel ga bewijzen?
5: Ik wil dat je komt, voordat je naar huis komt.
4: Ben je het 100% zeker?
5: Ja, ik ben het 100% zeker. En dat wil jouw hele familie wil dat ook.
4: Oké, want ik heb wel het gevoel dat als ik nu naar huis kom... dat ik echt in een bak ellende thuis kom.
5: Noek, je hebt dingen gezegd, Noek, dat kan niet. Als jij het wil redden met mij, dan moet je gewoon naar huis komen.
4: Oké, maar je gaat op vakantie, dat weet je ook. Dus dan ben je er ook niet en dan ben ik alleen. Snap je wat ik bedoel?
2: Nou, dit gaat uit.
5: Ik dacht dat ik duidelijk was.
2: Ach, god, die jongen.
1: Dat is natuurlijk heel treurig.
2: Wat is... Ik zit tegelijk in. Nee,
1: het is treurig en spannend tegelijk, maar je zit er meteen
3: in. Ik weet bijna zeker, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt... dat zij gewoon bijna met voorbedachte raad het programma ingaan... als je denkt dat die relatie al niet zo lekker liep... en dat dit voor haar ook een manier is om er heel lafjes van af te komen.
2: Hoe weet jij die dingen allemaal?
3: Dat is mijn vakgevoel.
1: Dat is heel lang
0: en zijn ervaring.
3: Ook dat. Ja.
0: crisisoverleg Infantino. Ik dacht, daar moeten we het daar weer over hebben. Dit gaat maar door.
2: Nog niet
0: ik, en Raymond zei tegen mij, jazeker.
1: Ja, want ik vind dat spannend. Omdat we ons allemaal hier vaak over Infantino druk maken. Vaak in negatieve zin. Nou ja, Chris heeft ook vaak gezegd dat de dingen waar hij van beschuldigd wordt... dat ook in Nederland gebeurt. Als het gaat om de vercommercialisering van het voetbal. Maar ik vind het wel spannend om te volgen, overleeft hij het?
0: En er zijn ontwikkelingen.
1: Ja, en dus was er dat crisisoverleg.
6: Ja, in Marokko heeft hij zijn staf bij elkaar geroepen... om te kijken, jongens, kunnen we nog... door dezelfde deur met elkaar. Er is nog weinig over uitgelekt. Want hij was een beetje pissig, die Infantino. Dat zijn naaste medewerkers allerlei dingen lekken naar de Times. De Times is zeg maar de grote bron van alle ellende. Daar wordt alles... Martin Ziegler, een beroemde journalist... die heeft alles naar buiten gebracht eigenlijk. Natuurlijk gelekt vanuit het FIFA-kantoor. En Infantino, die voert een doodstrijd. Want die wil natuurlijk president blijven. Al moet ik wel zeggen, in Europa zijn we allemaal tegen Infantino... zoals we in Europa allemaal tegen Trump zijn. Maar in de rest van de wereld heeft hij nog heel veel aanhang.
1: Ja, ja.
3: Hoe kan dat dan?
6: Omdat het is een one country, one vote. En hij heeft heel veel goede dingen gedaan ook. Voor met name kleine landen. Die hebben een budget verdubbeld.
0: Maar wat is er besproken daar in Marokko vandaag, bij de FIFA?
6: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Want dat is eigenlijk nog helemaal niet naar buiten gekomen. Maar hij zal een vote of confidence willen hebben... van zijn naaste medewerkers. Van jongens... Ja. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, wat mij meteen opviel, jullie kennen zijn naam wel... die nummer 2, die ook zo'n brief had gelekt, die zweet.
6: Die zweet, dat is de secretaris-generaal. Malmström.
1: Ja, zoiets.
6: Die, Mathias Grafström. Met een omlaad.
1: Ja, nee, ik vraag het aan jullie. Ja, want die heeft dan dus inderdaad een interne brief gestuurd... en kritiek geuit, maar die brief is gelekt, tussen aanhalingstekens. Dus dat denk ik al, ook niet betrouwbaar, die man. En die heeft ook heel lang met Infantino samengewerkt... maar nu ineens wordt er van alles gelekt. En dan denk ik dus, ja, dan stel dat Infantino wel omvalt... maar we krijgen dan die zweet. Dan hebben we toch hetzelfde als toen Blatter wegging... en we kregen Infantino, daar is niks veranderd.
6: Die zweet wordt het 100% zeker niet. Nee. Waarschijnlijk wordt het de voorzitter van de CONMEBOL. Dat was een Canadees, die is daar een beetje naar voren geschoven door de landen. Maar tot 8 november kun je kandidaat stellen. En Infantino heeft hoog steun van heel veel landen in de wereld. Het is niet zo dat hij nu door iedereen weggewuifd wordt. Dat is helemaal niet het geval.
0: Maar de KNVB heeft gezegd, we gaan hem aanpakken.
6: Ja, de KNVB,
0: voegen ze het woord?
6: De KNVB, die hebben de
0: partij... Daad bij het woord?
6: Die KNVB, die hebben een partij boter op het hoofd. Die zeggen, ja, dat plan van de vercommercialisering is slecht. Nou, UEFA, waar de KNVB onder valt, is de meest commerciële... partij in de wereld qua voetbal. Ze hebben alles verkocht en vercommercialiseerd. Alleen, zij hebben altijd hun stakeholders heel goed meegenomen... waardoor het een gedragen besluit was. Infantino heeft als een zonderkoning geregeerd, alles in zijn eentje gedaan... en daarom valt hij nu in zijn eigen zwaard. Maar we moeten niet gaan zeggen, jongens, oh, het is zo erg... dat Infantino 20% van de rechten van de WK wil gaan verkopen.
0: Maar denk jij dat hij blijft zitten, dat hij alles gaat doorstaan?
6: Nou, hij gaat het heel moeilijk krijgen. Want op een gegeven moment wordt die druk zo groot ook van binnen de organisatie.
0: En dat zou natuurlijk wel jammer zijn, hè, Tim? Want het is wel lekker lullen over hem.
7: Nou, nee. Ik vind het eigenlijk fijn als hij weggaat. Maar de FIFA vind ik sowieso oninteressant. Wij hebben in onze podcast gewoon heel erg over de romantiek van het voetbal. En dit vind ik echt
0: daar recht tegenin gaan.
7: Ja, ik vind dat helemaal niet leuk.
6: Ja, maar voetbal is niet romantisch. Ja. Voetbal is gewoon een keiharde business waar heel veel geld.
0: Tot slot nog even, want we moeten naar de reclame. De KNVB, heeft die dikke advocaat al gebeld?
6: Nee, Dikkie niet. Maar ik denk dat Louis naast de telefoon zit, hoor. Die wil heel graag. Die wil heel graag. Dikkie zegt, joh.
8: Die checkt elke keer doet hij het
6: zegt
8: nog.
6: Tegen Truus, hebben ze al gebeld? En ja, dat zou natuurlijk of Michael Reiziger of Louis van Gaal. Als dan 10 Nederlanders vragen, zeggen 9 Nederlanders, Louis moet het worden.
8: Ja, maar wat zegt de KNVB?
6: Kijk, dat is zo'n politiek correcte organisatie. Ja.
0: Even kort nog, Louis van Gaal, Tim?
9: Nee, top? Ben je helemaal gek.
0: Nee?
7: Maar Michael Reiziger ook niet.
0: Nee. Goed, jongens, we laten het voor nu eventjes hierbij. Maar zometeen zijn we weer terug. Ja, natuurlijk.
2: Oh,
0: met meer nieuws, groot nieuws, kleine dingen.
2: Blijf kijken.
0: Tot zo. Tot zo.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: Ja, daar zijn we weer. U kijkt nog steeds naar de Oranje Zomer. We hebben het veel gehad over voetbal. Wat een lekkere discussie net. En dat kan allemaal hier, hè?
2: Nou ja, ik vind ze toch leuk.
0: Ja, precies. Ja. We hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn. We drinken daarna gewoon een biertje met elkaar.
2: En dan gaan we aan die borrelplank natuurlijk.
8: Ja. Die mag je mee naar huis.
0: Dat zou ik niet doen, die staat er al de hele week. Even terug naar het voetbal. Er zijn een aantal mooie transfers geweest. Ik zag dat Joël Veldman naar West Ham gaat, las ik net.
6: Mooie move voor hem, zeker.
0: En ik was toch wel een beetje verbaasd over Salah, die naar de vierde club van Turkije gaat.
7: Ja.
0: Maar dit waren de beelden toen hij daar aankwam. Even voor de duidelijkheid, is hij met die witte pet. Hoe keek jij ernaar, Tim?
7: Ik heb er goed over nagedacht. Op het eerste oog is het verrassend natuurlijk. Want hij is jarenlang de beste speler bij Liverpool geweest. Maar toen Slot daar kwam, merkte Slot ook al. Het eerste seizoen was hij heel goed, hoor. Salah is niet meer de allerbeste van Liverpool. En dan heeft hij ook niet meer een aparte status. Dus Slot ging ook ruzietjes met hem maken. En hij had geen voorkeursbehandeling. Dus hij moet nu naar een club waar hij de allerbeste is. Salah is niet meer de Salah van 4 jaar geleden. Dan kom je uit in Turkije, waar ze volgens mij de helft minder belasting betalen. Dat speelt mee. En trapt soms.
0: Hij kiest niet voor het grote geld. Hij gaat ook naar Saudi-Arabië.
7: Jou niet.
8: Die kun je in je zak steken.
6: 23 miljoen euro verdienen. Ja. 23 miljoen euro.
0: Dat zeg ik. Niet voor het grote geld.
6: En in Turkije hebben ze een speciale regeling voor artiesten en voor kunstenaars en voor artiesten. Die betalen maar een beperkt aantal procentjes belasting.
2: Dus, dat zou hier in Nederland ook eens leuk zijn. Dan kan de VVD daarvoor zorgen.
6: 7%. Nee, wij gaan dat juist zwaarder belasten. Ja. Nee, 7% in Turkije. Dat zou heel goed zijn, ook in Nederland.
0: Hebben jullie die beelden gezien van Neymar na een gewonnen wedstrijd van Santos?
6: Ja.
0: Hier hing een beetje de clown uit. Moet je kijken. Ze komen terug in de kleedkamer.
2: Jeetje, wat
0: de tegenpartij, de verzorgers en de trainers van de tegenpartij, die staan achter wat hekken. Hij is een beetje de weg kwijt of zo.
6: Knettergek.
7: Wat hij is wel gek, ja. Er zijn ook filmpjes dat op de verjaardag van zijn dochtertje, dat hij aan het poker is online, terwijl zij een kaarsje aan het uitblazen is, en dat hij gewoon 1 miljoen verliest of zo, gewoon zoiets absurds. Dus hij is gewoon totaal buiten de realiteit. Maar ja, hij is vanaf kinds af aan is hij de opvolger van Pelé genoemd. Ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Helemaal
0: dat heeft hij toch niet kunnen waarmaken? Toch?
7: Nee, maar ik denk ook dat die druk wel meespeelt. Maar was een geweldige voetballer. Maar je moet het mentaal ook maar kunnen.
0: Nog één laatste klein voetbaldingetje. Franco Baresi, een van de beste verdedigers aller tijden, samen met Frans Beckenbauer. Die werd vandaag begraven. De grote drie waren er. De grote drie Nederlandse spelers bij AC Milan. En de harde kern van AC Milan is hierbij. Ik kreeg hier kippenvel van.
9: Ja, dit zijn wel prachtige beelden natuurlijk.
12: Van Basten droeg ook de kist.
0: Chris, jij hebt niet zo snel kippenvel, van dit wel?
6: Nou ja, het is ook een grootheid. Hè? Altijd bij één club gespeeld. Nooit een andere club gespeeld. En het was echt in Italië werd echt met heel veel respect over hem gesproken. Ja, en daar was ook heel typerend dat Van Basten was ook een van de kistendragers. En dat was wel heel speciaal. Een heel mooi moment. En ook de Inter Milan-delegatie was er vandaag. Met heel veel respect en waardering naar hem toe. Dus het was een hele mooie, emotionele begrafenis is geweest vandaag.
0: Ja, nou, mooi. Ja. Ik blijf nog even bij jou, Chris. Want jij zit natuurlijk de hele dag voor de tv nu te kijken naar het vrouwenwielrennen.
6: Ja, ongelooflijk goed. Ja, ik heb echt vanmiddag best bewonderd zitten kijken. Demi Vollering, ze won toch wel een redelijk zware etappe. En zij is ook het boegbeeld van de Nederlandse wielrennen. En zij heeft nu zij gaat hopelijk aanstaande zondag de gele trui meenemen in Nice. En ze op een top sportvrouw. Wat leuk is, er wordt ook heel goed naar gekeken. Gemiddeld kijken er meer mensen naar het vrouwenwielrennen dan vorige paar weken geleden naar het mannenwielrennen. En de Tour de France, laten we eens kijken naar groeiend gras. En er was helemaal niets aan. Was helemaal geen spanning.
12: Ik ben zo benieuwd waar dit heen gaat, Chris.
6: Waar ik heen ga is dat we eigenlijk in Nederland voor het vrouwenwielrennen veel meer respect naar waardering moeten hebben. Het is echt een topsport en het is eigenlijk een beetje ondergewaardeerd. En nu komt het weer naar boven, gelukkig. En het sudo-sport doet er gelukkig heel veel aandacht
0: wel, aan. Chris, een heel klein relletje zag ik voorbij komen, Francis. Ja.
2: Is dat met die borst?
0: Ja. Ja. Heb je het gezien?
2: Nou, het schijnt dat je aerodynamischer bent als je volle boezem hebt.
0: Ja.
2: Geestig, hè?
0: Ja.
2: Maar er was een vent die moet nou die BH's controleren, want ze vullen het op of zo.
0: Daar zoeken ze nog mensen voor.
2: Het was een rel dat het een meneer moest doen, geloof ik. Hè?
0: Is toch ook een beetje ongemakkelijk?
2: Dat
0: toch?
2: Is heel ongemakkelijk. En ik denk dat komt natuurlijk omdat zo'n wielerclub. Het is natuurlijk eigenlijk altijd toch een mannenbolwerk. En vrouwen komen steeds meer, ook in het voetbal. En in het wiel, we worden gelukkig steeds meer serieus genomen. Maar dan denken ze niet helemaal
0: nou,
2: na.
0: Zelfs Chris Woers, de positieve.
2: Ja, dat vind ik dus heel leuk.
0: Dat wil echt wat zeggen.
12: Maar zou dit niet iets voor Caroline van der Plas zijn? Want die is gewend om alles in de BH te stoppen.
2: Waarom moet die nou weer erbij?
12: Ja, maar die heeft een complete koude buffet in de bus te houden. Nee. Dus die weet in ieder geval hoe dat werkt.
9: Maar het is toch gek wat je zou zeggen dat je aerodynamischer bent als je juist een minder grote voorgevel hebt, toch?
0: Ja.
2: Nee, maar daar ging het niet om. Het gaat erom dat die vrouwen dus opvullen. En om dus valsspelen tegen te gaan, moeten ze gecheckt worden. Laat dat een vrouw doen, niet een meneer. Maar ik denk dat ze daar niet goed bij nadenken.
12: Maar jij bent een sopraan en ook een hele goeie.
2: Dank
12: jij
2: wel.
12: Is jouw, zeg maar,
2: dat zit niet in
12: jouw
2: je
12: gemoed, nee. Is dat belangrijk voor het zingen of niet?
2: Nee, dat zit vooral. Nee, dat zit niet hier. Hier zit het zit eigenlijk meer in de buikspieren. En ik ben wel fors, hoor. Maar dat zegt niks over je volume. Dat zit voornamelijk hier. Hier zit
12: maar als jij bijvoorbeeld als sopraan beter zou kunnen worden, zou jij dan bijvoorbeeld een borstverkleining of vergroting overwegen?
2: Het heeft niets met je borsten te maken, dus ik veroverweeg niets.
0: Nou, je hebt in ieder geval humor. En ik vroeg me even af, in zware tijden, in moeilijke tijden, zwarte humor. Wat vinden jullie daarvan?
2: Wat is zwarte humor?
0: Zwarte humor, morbide humor, echt geitjes.
12: Het kan niet zwart genoeg
9: zijn. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja.
0: Ja.
9: Ja.
0: Ja,
9: had je wat in gedachten dan?
0: Ik had wat in gedachten. Er was een begrafenis in Ierland. Een jonge jongen die overleed, maar hij was de grappenmaker van de hele groep. En hij wordt ter aarde gelaten.
9: En hij was toch niet dood?
0: Nou, dat was hij wel.
13: Hallo? Hallo? Hallo?
0: Je ziet mensen met tranen, je ziet mensen lachen.
12: Maar ze wisten het wel, denk ik, van tevoren.
0: Ik weet het niet.
9: Nee, wat jij zegt, je ziet wel mensen lachen. Wat wel duidelijk wordt, is dat iedereen daar denkt van zo was hij ook.
0: Ja,
9: en dan past het natuurlijk wel, dan kan het, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Zou jij dat geintje kunnen uithalen?
9: Nee, want je moet dat ook opnemen.
0: Ja.
9: Dat zou ik niet kunnen.
0: Nee.
9: Dat zou ik niet kunnen, nee.
0: Jongens, ik vond het gezellig vanavond.
2: Dank u wel.
0: Dank jullie wel allemaal. Yeah. Morgen dan zijn we er weer, onder andere met Job Kroester en Stacey Lookhuizen. Kent u die nog? Tot morgen.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee Israëlische militairen gedood. Vier andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
17: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verweij en aan de andere kant van de lijn Bas van der Hoven. Bas, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Ja, we gaan het niet hebben over Ajax en FC Twente, die later vandaag gaan spelen voor het hoofdtoernooi in de Conference League. We gaan het ook niet hebben over Sano en Kossies, die op dit moment medisch gekeurd zijn. Daarover later meer op VI Pro. En nu is er al het nodige te lezen op VI.nl. Maar wij gaan het hebben over onze landgenoten in de Premier League. Die mogelijk hier en daar wat veranderingen gaan aanbrengen in hun loopbaan. Nou, laten we beginnen met Joel Veltman. Joost Blauw brengt dat hij hard op weg is naar West Ham United.
2: Ja. Ja, prachtige move, vind ik.
1: Zeker
2: treft
1: weten,
2: hij, treft hij met Nuno Espirito en Santo. Een trainer die graag met drie centrumverdedigers speelt. Nou, West Ham zou ook gewoon vast kunnen houden aan de speelwijze met vier verdedigers. Ja, met Veldman heb je dan denk ik gewoon een geweldige optie. Hè? Die als rechter centrale kan, maar ook als rechtsback. Ja. Brengt veel ervaring met zich mee. Heeft rust aan de bal. Hè? Wat denk ik voor West Ham ook heel belangrijk is. Na een jaar tegen degradatiestrijden moet die selectie weer omgebouwd worden naar een team. Hè, dat vaak de bovenliggende partij zal zijn volgend jaar in de championship. De doelstelling is om binnen een seizoen terug te keren naar het hoogste niveau. Nou, we hebben in Duitsland gezien dat het vaak vrij lastig is met de grootmachten die naar beneden kukelen. Dus ja, ik denk een hele mooie uitdaging bij een hele mooie club. Hè, want West Ham is toch wel tragisch eigenlijk. Hoe die naar beneden zijn gezakt. Was een tijd lang heel stabiel. In een periode met Slaven Bilic en Dimitri Payet, zeg maar, leken ze nog echt een tijdje ook die top te gaan aanvallen. De verhuizing heeft ze ook geen goed gedaan, hè, naar het London Stadium. Het publiek zit ver van het veld. Jij bent er geloof ik ook geweest, hè, het London Stadium?
1: Ja, zeker. Ik heb toen een wedstrijd tegen Bournemouth gezien. En inderdaad, ja, weet je, het complex. Hè, want het is natuurlijk in dat hele Olympische gebied, het complex en de omgeving prachtig, maar het is niet de entourage, de sfeer en het kort op het veld zitten. En daar stond dus wel echt bekend om. En dan is inderdaad wel een behoorlijke verandering, Bas.
2: Ja, het was Upton Park. Dat was echt zo'n buurt, zeg maar. Bij een avondwedstrijd dacht je, na afloop dacht je van, nou, snel wegkomen hier. Dat was rauw, hè. Dat past ook bij het karakter van West Ham. Ja, ze maakt het onaangenaam. Ze maakt de topploegen onaangenaam. Als je naar Upton Park moest, dan maak je maar op voor een strijd. En dat zijn ze wel een beetje kwijtgeraakt.
1: Er is er ook een hele foute actiefilm opgenomen bij Upton Park, of niet?
2: Ja, die hooliganfilm.
1: Nee, die niet. Volgens mij is het een hele foute actiefilm. Ja, de hooliganfilm, dat is sowieso een goede film. Maar die actiefilm, ja, ik zal dat even op moeten zoeken. Maar als je naar Veltman kijkt, hij kon verlengen bij Brighton. Hij houdt op dit moment zijn conditie pijl bij Ajax. Na dagen van zijn loopbaan. Zou je zeggen, terugkeer zou misschien mooi geweest zijn. Hè? Even vanuit zijn perspectief geredeneerd. Maar ja, nog even Londen voetballen. En je zegt terecht, West Ham United, prachtig shirt, prachtige club.
2: Ja, en ik denk dat die factor Londen ook niet te onderschatten is. Hè?
1: Nee, precies.
2: Voor veel spelers. Dat, bijvoorbeeld Sandro Tonali, die van Newcastle naar Tottenham gaat. Dan denk je, nou, sportief, Tottenham heeft grote ambities. Maar is dat sportief nu echt een stap vooruit? Maar beeld je zin dat je met je gezin in Newcastle woont. Hè? Niks tegen Newcastle. Maar in Londen zijn natuurlijk wel...
1: Voor een weekend leuk.
2: Ja, toch?
1: Ja, dan hebben we een heel jaar te zitten. Dat is weer een andere kant, hè, Bas? Maar goed.
2: Nee, dus ik denk een geweldige avontuur voor Veltman.
1: Ja, absoluut. Als we het dan hebben over Londen. Tottenham Hotspur aast op Cody Gakpo. Opvallend. Liverpool is bereid om eventueel in gesprek te gaan. En daarvoor zou 70 miljoen op tafel moeten komen. Maar ze zien hem ook net zo graag blijven. Dus dat is een beetje open vanuit Liverpool. Volgens mij ligt de bal vooral bij Gakpo. De andere kant is. En dat is het misschien wel het meest interessante in dit verhaal. Als je kijkt naar Roberto De Zerbi en Cody Gakpo. En je kijkt naar de speelwijze waarbij de spits in gaat zakken. En je eigenlijk hele snelle dominante buitenspelers. Dan zou ik dat wel een combinatie vinden. Die in ieder geval nieuwsgierig maakt.
2: Ja, ben ik helemaal met je eens. Om eerlijk te zijn, gewoon als Premier League-volger zou ik een transfer wel toejuichen. Omdat ik het bij Liverpool toch wel lastiger zie worden voor Gakpo. Dat heeft ook te maken met de geweldige ontwikkeling van Ngamboa natuurlijk. Ja. Ze hebben Victor Muñoz gehaald. Hè, die ook lid was van de gouden selectie van de Spanjaarden. Linksbuiten overgekomen van Osasuna. Gakpo was vorig seizoen, hoorde hij nog bij de vijf spelers. De veldspelers van Liverpool die de meeste speelminuten kregen in de Premier League. Ik denk dat dat dit seizoen wel anders zou zijn geworden. Nou, Liverpool wordt dan bijvoorbeeld ook nog gelinkt aan Barcola. Dus ze zijn zoekende op die flank. Ja, Gakpo met de waarde die hij heeft ook, hè, en de bedragen die ook genoemd worden, is natuurlijk wel een speler waarmee je ook je transferpotje kunt vullen. En bij Liverpool moet die rechtsbuitenpositie is nog steeds een probleem. Er is eigenlijk nog geen vervanger voor Salah gehaald. Dus ja, ik kan me eigenlijk vanuit Liverpool perspectief ook wel indenken dat ze niet onwelwillend tegenover een transfer staan. Ja, kijk je naar Tottenham. Die selectie is al flink versterkt. Achterin natuurlijk heel veel opties erbij gekregen. Hè, met onder andere Senesi en Van Hekken. Op middenveld Matheus Fernandes. Tonali, echt geweldig versterkt. Spectaculair. Alleen ja, voorin is het toch wel zoeken. Je hebt natuurlijk Matisse Tel. Groot talent. Alleen ja, in mijn ogen toch meer een spits dan een linksbuiten. Hetzelfde kun je zeggen van Richarlison. Die kunnen allebei wel vanaf links spelen, maar ja, voelen zich volgens mij prettiger in de punt van de aanval. Solanke is dan nog een optie voor die spitspositie. Maar ja, op links is er inderdaad een vacature. Dus ja, ik denk ook met De Zerbi, zo'n aanvallende coach. De vacature die er is. Een club die flink geïnvesteerd heeft. Kan ik me ook wel indenken dat dit voor Gakpo een mooie stap zou zijn.
1: Ja, want dat is wel grappig. Als je dan ga je kijken hoeveel heeft hij gespeeld. Nou, heel veel in de Premier League. Vaak ook in de basis. Maar toch is het vorig seizoen heel vaak gegaan over het feit van ja, de stelling van, bedoel, zij maken er ook een rondje Premier League natuurlijk in Engeland. En dan ging het vaak over het feit van ja, hoe hebben ze het in godsnaam toegelaten dat ze Luis Diaz hebben laten gaan. Ja. En dat heeft hij toch wel een heel seizoen moeten horen.
2: Ja, absoluut. Omdat Gakpo werd verweten dat hij te veilige keuzes zou maken aan de bal. Hij is natuurlijk minder het type buitenspeler zoals Diaz, die aangespeeld wordt, die versnelt, die zijn directe tegenstander opzoekt, die heel veel diepte maakt. Dat heeft Gakpo van nature wat minder. Hij is ook minder explosief. Nou, Gakpo, het achtergrondstuk van Joost op VPRO gaat het er ook over, dat Gakpo een van zijn kwaliteiten ook is om juist naar het centrum te trekken in de omschakelingen. Ja. Bij Liverpool ook niet voor niets regelmatig in die spitspositie uitgekomen. Ja, bij Liverpool was het vorig seizoen één grote zoektocht. Ook met om Florian Wirtz natuurlijk optimaal te laten renderen. Ekitike werd dan ook nog genoemd als optie vanaf de flank als Isaac fit was. Nou, Iraola heeft wel duidelijk gemaakt dat hij Wirtz duidelijk als nummer 10 ziet. Dus die twijfel is weg. Ja, dan heb je nu eigenlijk nog zonder dat ze Barcola dan eventueel halen, eigenlijk al drie linksbuitens in de selectie. Dat wordt gewoon een kwestie van speeltijd verdelen. En Gamoa, die carrière zit in de lift. Dat gaat normaal gesproken alleen maar stijgen. Dus ja, ik denk dat Gakpo dit wel een mooi moment is om een overstap te maken.
1: Maar is het ook niet heel belangrijk als je op VPRO ook overigens de Zerbi, die hem heel erg graag wil hebben en daarin ook uitgelegd waarom dat zo is. Nou, we hadden het er net al over. Hij is betrouwbaar, maar ook in de ruimtes. Want de Zerbi wil natuurlijk laag op het veld het overtal uitspelen, grote ruimtes de aanvallers brengen. Nou ja, goed, kijk maar toen de tijd bij Brighton. Die Japaner op de flank, die was natuurlijk ook altijd in enorme ruimtes. Dat meenemend, maar vooral het simpele feit van nu gaat het over tactiek. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk is het voor een speler toch super belangrijk dat je in ieder geval het gevoel hebt van ja, mijn trainer wil me gewoon dolgraag hebben. En ja, Iraola laat dat gevoel toch veel minder blijken dan de Zerbi in dit geval.
2: Ja, 100%. Absoluut. Muñoz is de nieuwe aankoop daar voor die linksbuitenpositie bij Liverpool. Hè. Misschien gaat er dan nog wel bij komen. Nou, maak je de stap naar Tottenham, dan ben jij die man in wie veel geïnvesteerd is. Ook als je naar de concurrentie kijkt voor die positie. Ja, ga je naar Spurs als Gakpo zijnde, dan start je 9 van de 10 wedstrijden in de Premier League. Blijf je bij Liverpool, dan zijn het een beetje afhankelijk van de blessures. Gakpo is natuurlijk wel vaak fit. Dat is ook echt wel een kwaliteit van hem in de voorbije jaren. Dan zal het misschien 3 of 4 van de 10 wedstrijden zijn. Zo schat ik het een beetje in.
1: Ja, er gebeurt heel veel in de Premier League. City, nieuwe trainer, Liverpool, nieuwe trainer. Toch, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Ik kijk in het nieuwe seizoen het meeste uit naar Tottenham. In hoeverre, hij was natuurlijk interim. Hè. Dan is het heel lastig, vooral zijn manier van spelen, om dat in korte tijd erin te brengen. Maar ik heb toch het gevoel, tenminste voor mij in ieder geval, Spurs maakt het meest nieuwsgierig. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ben ik met je eens. Voor mij is Spurs tot nu toe de winnaar van deze zomer. En dat begon eigenlijk al met dat het ze lukte om in zo'n benarde positie de Zerbi te strikken. En waar je bijvoorbeeld Newcastle eigenlijk de een na de andere bepaalde spelers ziet kwijtraken. Zit Spurs in de lift en ik vind het echt wel... Ja, een stunt om Tonali te kunnen wegkopen bij Newcastle. En Matheus Fernandes, die is overgekomen van West Ham. Ja, vond ik ook echt een spectaculaire speler. Die zich echt onttrok aan de malaise bij West Ham. Net als ja. Somerville eigenlijk. Daar moest Spurs ook wel wat doen. Hè. Vorig seizoen was het dun. Er zat heel veel druk op de jonge talenten. Op Archie Gray, op Lucas Bergvall. Nu met Tonali staat daar gewoon een super volwassen Premier League topper. Hè, dat is geen talent die nog allerlei stappen moet zetten in zijn ontwikkeling. Nee. Die is er al. Dat is mooi dat Spurs dat soort transfers heeft kunnen doen.
1: Ja, absoluut. Dan gaan we naar de laatste Nederlander die we in deze aflevering gaan bespreken. En dat is Reinders in dit geval. Nottingham Forest zou hem heel graag willen halen. Als ik dat bericht lees, in eerste instantie denk ik van dat is wel niet serieus dat überhaupt een optie is. Andere kant is wel, we hebben het net over de kansen bij Gakpo als het gaat om speeltijd bij Liverpool. En misschien zou het beter zijn om naar Spurs te gaan. Ja, goed, met het aantrekken van Anderson en Bouadi. Wellicht, weet je, hoe gaat dan zijn speeltijd er ook uitzien?
2: Mm. Ja, tot nu toe is Enzo Maresca ook aan de slag gegaan met Foden op de teampositie. Dan krijgen ze Cherky natuurlijk bij als die aansluit. Die teampositie, dat is zeg maar bezet. Daar hoef je het niet meer over te hebben. En dan ga je dan naar de 6 en de 8 kijken. Hè. Bernardo Silva zijn ze natuurlijk kwijtgeraakt aan Real Madrid. Maar Nico Orardi, Ait Nouri, was in een groot deel van vorig seizoen geblesseerd. Is normaal gesproken linksback. Nico Orardi is van nature middenvelder. Deed het geweldig als linksback, maar is van nature wel een middenvelder. En juist zijn kwaliteit om telkens in 16 meter gebied te komen. En ook zijn timing daarbij. Hij werd door Guardiola gezien als een enorm wapen. Dus ik verwacht dat Maresca daar zeker in verschillende wedstrijden het ook een beroep op wil doen.
1: Ja, met momenten toch, Bas? Want in principe kan dat ook vanuit de linksbackpositie.
2: Ja, klopt. Klopt. Maar ik verwacht wel dat hij daarin gaat afwisselen. Zeker met Ait Nouri, die vorig seizoen in de eerste seizoen zelf lag je volgens mij echt maanden uit. Dus ik verwacht als hij fit is dat ze met Orardi wel iets meer gaan afwisselen. Dus dat hem ook wel regelmatig op het middenveld gaan zien. Nou, Anderson, die schaalt voor zo'n bedrag. en terecht ook. Die moet je wel opstellen met zijn kwaliteit. Heeft natuurlijk ook, ook gewoon een sterk WK achter de rug. Kan als 6 spelen, kan als 8 spelen. Zal ook afhangen van de toekomst van Rodri. Hoe dat er exact uit gaat zien. Ja, krijg je daar Bouadi nog bij. Ja, dan met de speeltijd voor Reinders die vorig seizoen al terugliep. Ja, dan...
1: ja, alleen dat, hè, Bas, dat vind ik toch. En jij weet dat beter. Jij hebt dat proces nog veel beter gevolgd. Hij begon zo goed en hij liet duidelijk zien dat hij dat niveau aan kan. Hij kan het niveau van City gewoon aan. Dat heeft hij laten zien. Alleen op een gegeven moment valt een puzzel. Hij is er even uit geweest. Het team loopt. Dat is, soms heb je als speler gewoon ook echt botte pech. En mijn gevoel zegt, als je kijkt naar, Veldman, logisch. Gakpo zou logisch kunnen zijn als je die stap maakt. Bij Reinders zegt mijn gevoel van ik denk dat het te vroeg is en dat je nog echt wel voor je kans moet gaan. Omdat er altijd kansen komen in zo'n overvolle speelagenda. En op het moment dat het loopt wanneer jij er staat, kan het ook zomaar anders vallen. Want hij heeft in die periode toch laten zien dat hij dat ook aan kan. En ik denk vooral zijn multi-inzetbaarheid. Kijk, die andere posities die je benoemt, dat zijn meer specialisten, toch? Die zitten echt wel heel erg gebonden aan één positie. Mm. Ik heb dat bij Reinders toch minder.
2: Ik ben het eigenlijk wel met je eens. Want Reinders, hè, die fase waarin hij zich geweldig liet zien vorig seizoen, speelde City eigenlijk in een soort kerstboomformatie met heel veel beweging in de as. Het spel was ook echt geënt op de as. In de loop van het seizoen veranderde dat, ook door de komst van Semenyo bijvoorbeeld en Doku. Die zich echt sterk ontwikkelde, koos Guardiola toch weer vaker echt voor klassieke buitenspelers. Vielen eigenlijk ook gewoon vacatures in de as weg op die manier. En volgens mij zei Guardiola daar in de loop van het seizoen ook wat over, hè, dat het eigenlijk niets met Reinders te maken had. Die selectie van City vorig seizoen was gewoon... Het was niet gedacht vanuit één speelwijze. Het was, hè, Guardiola had eigenlijk allerlei tools... Waarmee hij moest zorgen, zeg maar, zoeken naar aanvallend zoveel mogelijk rendement. En de succesformule bleek er één te zijn, of de meest succesvolle formule, met buitenspelers. Ja, waardoor het de stoelendans in het midden, zeg maar, die verloor Reinders. Maar ja, het kan zomaar weer zijn, hè, dat het weer de andere kant op beweegt. En Reinders, wat je zegt, is natuurlijk wel... Ja, echt wel een veelzijdige speler die het beste is als acht. Maar ook tussen de linies gewoon behendig is. Diepgang heeft in zijn spel. Ook behoorlijk wat scorend vermogen. Het viel begin vorig seizoen ook al op. Het snelle handelen in het 16 meter gebied. Had toen ook duidelijk een klik met Haaland. Dus ja, ik denk dat het vooral in zit hoe geduldig hij zelf is.
1: Ja, dus de conclusie van deze Nederlanders: Veldman doen. Gakpo, advies om het te doen. Reinders, ga voor je kans en zorg dat je een van de drie plekken hebt tijdens de stoelendans.
2: Ja, en ik vind Nottingham Forest ook wel erg onzeker, hoor. Zit het daar allemaal even tegen, dan voor je het weet ben je in een degradatiestrijd verwikkeld.
1: Nou, duidelijk Bas, dan zijn we rond. En dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze ZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
2: Tot ZSM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone.

0: Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee, naast! Hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de Fantasy Voetbal Subliek op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
1: ESPN Fantasy Voetbal is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis in de ESPN Goal app.
2: Daar zijn we op de woensdag. Het is vandaag een dag waarop Voetbalpraat om 7 uur begint. En dat is wel lekker ook eigenlijk, moet ik zeggen. Want over 2 dagen is het zover. Het 71ste eredivisie-seizoen staat voor de deur. 70 keer een kampioen gekregen. Waarom die ene keer ook weer niet, Marciano?
3: Corona, toch?
2: Heel goed, Marciano.
3: Kijk,
2: dat is
3: scherp.
2: Een begin. Marciano Vlijm scherp. Datzelfde geldt ongetwijfeld voor Anker Jansen. En natuurlijk ook voor Thijs Wagerman. Welkom alle drie. Ja, Cambuur kan vrijdag voor het eerst in de geschiedenis koploper van de eredivisie worden. Hebben ze nog nooit meegemaakt. Tegenstander Excelsior trouwens wel, om 8 uur. Dan is alles live bij ons te zien. Waar verheug jij je het meest op, Anker Jansen?
4: Nou, nog niet per se op de seizoensopener vrijdag.
2: Dat niet per se?
4: Nee.
2: Alhoewel, nieuw stadion.
4: Ja, nee, ja, ik ben er nog niet geweest. Dus wat dat betreft, ik moet toch een keer samen met Marciano richting Leeuwarden.
2: Ja.
4: Maar, gewoon een nieuw seizoen. Weer een hoop nieuwe spelers. Toch ook wel weer leuke aanwinsten. Benieuwd hoe ze het allemaal weer gaan doen. Ja.
2: Ik vind het wel een heel braaf, politiek correct. Jan-Peter Balken in de antwoord.
5: Ja, maar wat kan ik dan in godsnaam antwoorden?
2: Je kan toch bij wijze van spreken zeggen van, nou, ik denk dat PSV het bij lange na niet gaat halen dit seizoen. Om tegenstellen tot wat heel veel mensen denken. Ik denk even dat NEC.
4: Je wou een hot take.
2: Gewoon even iets lekkers gewoon aan het begin van de show.
4: Nou, ik denk dat het nog wel eens een lastig seizoen voor FC Twente kan gaan worden.
2: Oké. Voor zover het dat al niet is?
4: Nou ja, ze zijn niet echt lekker begonnen, nee.
2: Nee?
4: Nee.
2: Maar waar baseer je dat op? Of waarom zeg je jouw onderbuikgevoel dat?
4: Nou, dat ze een trainer hebben die ze voor een jaar verlengd hebben. Dat ze nu Europees al best wel een slechte prestatie hebben geleverd. En dat het best wel onrustig lijkt. En dat er nu al een beetje, voordat een seizoen begint, al een beetje een soort van stresssituatie ontstaat. Ja, dat vind ik best wel opvallend.
2: Want eruit tegen Ferencváros, dat was ook een beetje, vond ik tenminste, 50-50 wedstrijd, toch? Of niet?
4: Nou ja, dat zou kunnen. Maar volgens mij was er in Enschede wel wat meer verwachtingen. En misschien ook wel logisch, hè? Want je hebt vorig jaar heel goed gepresteerd. En je speelt eigenlijk met hetzelfde elftal, aangevuld met Weghorst en Adelgaard.
2: Ja.
4: Dus het was wel een grote tegenvaller.
2: Ja. Morgen spelen ze uiteraard tegen Dutch, moeten we zeggen, 1904. Dunajská Streda, de nummer 2 van Slowakije. Die gaan wij trouwens live en exclusief uitzenden. Kun je gewoon bij ons bekijken, geen enkel probleem. Zou die daar dan al rare dingen doen als jij zegt dat er stress is?
4: Nou ja, hij wordt ook wel gedwongen, want Lemkin is geblesseerd.
2: Van de Brom hebben we het over trouwens, voor de duidelijkheid.
4: Ja, Lemkin is geblesseerd, dus daar zou hij moeten wisselen. En ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat Van der Belt plaats zou moeten maken voor Weidman. Dat was dit weekend in de oefenwedstrijd tegen Genk ook het geval.
2: Ja.
4: En Weidman had daar wel een behoorlijke wedstrijd afgeleverd. Dus maar misschien zijn er nog wel meer wijzigingen, dat weet ik niet.
2: Nee.
4: Maar het voelt gewoon onrustig, al zo vroeg in het seizoen. En dat is best wel gek, want we hebben het net over een seizoensopen. Het seizoen is nog niet eens geopend. En
2: nee.
4: Het is al een beetje van, hoe gaat het daar allemaal in Enschede?
2: Ja, dus, Van der Brom ging ook nog lang door over de nederlaag tegen Ferencváros. Dat het leergeld was betaald.
3: Leergeld.
2: En dat het eigenlijk allemaal nog steeds onnodig was. Ik blijf dus lang kennelijk zitten met zoiets, is dat logisch?
3: Dat denk ik wel. Dan is Dutch misschien wel een tegenstander waar je het een en ander goed kan maken. Kijk, het is natuurlijk wel gewoon een divisie lager. Zo simpel is het ook. Alleen aan de andere kant, Dutch is ook een ploeg die gewoon ook FC Twente enorm veel problemen kan opleveren. Want ze hebben ontzettend veel diepte. En
2: ben jij even in Dutch 19?
3: Ja, ik ben er wel heel even. Ik heb ze tegen Bolton Wanderers even gekeken. Een 6 minuten. En ook Bolton Wanderers is toch gewoon Premiership volgens mij. Die hadden het heel lastig tegen ze. En ik denk dat als je in de situatie zit.
4: Championship.
3: Championship, sorry. Als jij in de situatie zit waarin FC Twente totaal niet voetbalt of niet meer voetbalt, want ze vorig seizoen ontzettend goed deden, dan is denk ik elke tegenstander lastig. En je sterkhouders als Van Rooij, als die het al af laten weten, gewoon simpel voetballen, de dingen doen waar je goed in bent en je gaat andere dingen doen, want ja, dat vind ik best wel opvallend, dat er een aantal spelers die sterkhouders zijn, gewoon ja, eigenlijk een beetje tegen Ferencváros door de mand vallen. En ik bedoel niet Ferencváros negatief, maar Ferencváros is wel een ploeg waar je minimaal, nou ja, meer tegenstand kan bieden en ook zelfs in thuiswedstrijden misschien wel dominant moet zijn. En dat was je op 20 minuten, de eerste 20 minuten daarna was het weg. En ik vind gewoon dat enorm jammer dat er gewoon bepaalde dingen die vorig seizoen heel goed waren, zoals het aantal goals tegenkrijgen, dat waren ze een van de beste. Het druk zetten vooruit op PSV na waren ze ook de beste in. Dat is allemaal weg. En dat is binnen, wat is het, een zomerstop, een WK en een voorbereiding.
2: Maar kan
3: is
2: dat ook
3: weg.
2: Zo weer terugkeren?
3: Dat weet ik niet. Ik denk
2: het is
3: dat
2: er geweest, toch?
3: Het is er geweest, maar je hebt nu ook een aantal andere spelers. Je hebt met Weghorst heb je een andere type spits. Er wordt gezegd, we moeten hem eerder zoeken. Ja, dan moet je ook de juiste momenten vinden. Nou, Rots weten we van, hij heeft zijn momenten en hij heeft zijn wedstrijden. Aan de andere kant, Oyasetter is wel in vorm. Dat is de, vind ik, de enige die echt laat zien dat hij het verschil kan maken. En de rest, ja, dat zijn allemaal Van der Belt, Linsson. Dat zijn allemaal spelers waarvan ik denk, ja.
5: Oyasetter ook alleen in de thuiswedstrijd, hè? Viel in de uitwedstrijd ook
3: door. Ja, in de thuiswedstrijd moet je dit soort wedstrijden zeker niet verliezen, maar dan moet je wel het verschil maken. Ja. En als er dan eentje echt constant zijn tegenstander opzoekt en voorbij gaat, nou ja, dan is dat wel een optie.
6: Van der Belt en Linsson werden vorig jaar heel erg geholpen door dat voetballende vermogen van Lammers natuurlijk. Ja. Zeker dat koppeltje Lammers-Linsson was heel waardevol.
3: Zeker.
6: Nu gaat het in aanvallend opzicht best wel veel over de beperkte creativiteit op dat middenveld.
3: Ja.
6: Maar dat komt denk ik ook door, ja, met Weghorst staat er een heel ander type. En dan gaan ze het nu proberen met Weidman, wat ik wel snap, want die brengt veel meer passing natuurlijk ook dan Van der Belt. Maar dat scheelt ook wel een hele hoop in de punt natuurlijk.
2: Maar Lammers is volgens kwade tongen inmiddels gedegradeerd naar derde spits. Hoe gek is dat, Thijs?
6: Ja, dat vind ik wel heel opmerkelijk. Ja. Fennegorf Hesselink is een veelbelovende spits. Nou, die maakt een hele knappe kopbal natuurlijk ook tegen Ferencváros.
2: Dat is een prachtige kopbal.
6: Maar ja, ja.
2: Dat kan het wel mooi zijn. Serieus,
6: een oude
2: vaak doen we een beetje balinerend over.
6: Ja, ja, ja. Nee, met van grote afstand, heel zuiver. Maar ja, van tevoren dacht natuurlijk iedereen, ja, de concurrentiestrijd Weghorst Lammers, dat gaat hem worden.
2: Ja.
6: Maar dat Lammers inmiddels nu op het derde plan is beland, dat vind ik wel heel opmerkelijk. Juist als je zag hoe hij gedurende het seizoen vorig jaar ook steeds belangrijker werd voor Twente.
2: Ja, hoe kan dat eigenlijk? Want Van Bron kan ook heus wel inzien dat die jongen prachtig en volleer tweebenig is.
5: Ja.
2: Dat hij sierlijk is.
5: Dat lijkt me wel.
2: Dat hij makkelijk
3: is. Ik heb vorig jaar over Lammers ook gezegd dat ik wil dat hij meer gif heeft. Meer in de 16.
2: Maar kan je dat kweken?
3: Ik denk dat bij dit soort type spelers is het enorm. Het vertrouwen is heel erg belangrijk.
5: We moeten ook niet vergeten dat hij wel uit een hele lange blessureperiode is gekomen.
3: Maar dan nog, bij PSV had hij het gif en beheerde
5: hij
3: ook.
5: Nee, dat snap ik wel. Het is een zachtgekookt ei, maar dat zal hij altijd blijven.
3: Ja,
5: hij is inmiddels al op zo'n leeftijd.
3: Hij kan wel ontzettend goed voetballen.
5: Geweldig. Alleen, hij eindigde vorig seizoen echt extreem goed.
3: Ja,
5: niet, hij gaf heel veel assists, maar hij liet het elftal echt zoveel beter spelen.
3: Ja, zeker.
5: En het probleem nu is in mijn optiek heel erg dat Weghorst gewoon in de stijl van Sam Lammers speelt. Hetzelfde geldt voor Adelgaard. Die moet die rol van Rots overnemen.
6: Het zijn hele andere spelers natuurlijk.
5: Terwijl, dat is niet te doen voor hem, want daar liggen die kwaliteiten helemaal niet.
2: Maar is het probleem dan überhaupt ook niet Wout Weghorst? Want als die komt, moet hij spelen. Tenminste, bij Twente lijkt dat.
5: Dat is natuurlijk ook het probleem. Je krijgt waarschijnlijk Wout Weghorst niet binnen als je hem niet tegen hem zegt van, nou luister, jij bent gewoon
2: spits nummer 1.
5: Ja, nummer 1 spits. Dus ja, hij speelt. En ja, je hebt het ermee te doen. Maar je zult echt op een andere manier moeten gaan spelen. Maar als FC Twente wil je hem laten renderen.
3: Is Lammers nu niet tot derde spits gedegradeerd om die discussie, zeg maar, iedere week als het bij Weghorst, zeg maar, niet lukt?
5: Dat weet je toch, als je Weghorst
3: dat je dan in één keer maar één slachtoffer en dat je Lammers dan derde spits maakt om maar de discussie weg te halen.
2: Ja, maar dat is toch eigenlijk gek?
3: Ja, het is gek, maar
2: kom je in een discussie terwijl je niet kiest voor sport?
3: Luister, Weghorst die staat er twee wedstrijden in en het ging eigenlijk bij elke persconferentie toch over Lammers en waarom Lammers niet ingevallen was en waarom Lammers niet, nou ja, als je hem derde spits maakt en je bonjourt hem half richting de uitgang, dan heb je die discussie niet. Dan is Weghorst je eerste spits.
2: Maar daar neem je er eigenlijk afscheid van.
3: Nou, daar lijkt het toch nu ook op, of niet?
5: Nou,
3: als
5: dat,
3: jij,
5: dat
3: als
5: is
3: jij
5: ook
3: een type spelers als Lammers derde spits maakt,
2: Ja. Ja, maar waar, ik bedoel, maar dat is...
3: wat doe je er dan mee?
6: Met zijn salaris kunnen ze ook niet veroorloven om hem een heel jaar op de bank te houden, toch? Daar is Twente ook niet de club naar.
2: Maar die zou je toch dan meteen ophalen als je...
3: Zeg eens.
2: Nou ja, ik moet even heel hard op denken. Ik kijk even naar mijn voorspelling wat ik als ranglijst heb gedaan. Die zal een hele... Nou, FC Utrecht, ja, maakt dat uit.
4: Maar heeft hij natuurlijk al een keer uitstekend gepresteerd.
6: Ja.
4: En ja, die zijn nog steeds met David Min in de weer.
3: En die, hoe heet hij?
4: Stepanov.
2: Ja. Hij is bij Heerenveen geweest. Kan die Groningen ook een keertje proberen misschien?
3: Maar goed, het is natuurlijk best wel heel gek. Je speelt zo ontzettend goed. Er is niet heel veel veranderd. Je hebt Zerouki heb je teruggekregen. Heb je gehaald.
4: Twee wedstrijden onderweg, dus we hebben het over. Maar
3: nee, twee wedstrijden, het was wel shocking, de tweede wedstrijd.
4: Dus het is
3: dus
4: het echt
3: was
4: wel...
3: niet twee wedstrijden onderweg. Het is, de tweede wedstrijd was echt shocking.
2: Kan ik meteen even naar de ranglijst? Want ik wilde ook weten waar jullie ze dan geplaatst hadden zo ongeveer. Waar plaats je Twente dan? Als jij zegt, Anko... Het kon wel eens niet zo lekker lopen met de Twente dit jaar.
4: Ja, dat hangt voor mij ook wel af van haal je Europees voetbal. Ja. Nou, daar ben ik best wel bang voor. Want mocht je Dutch overleven, wat overigens geen onaardige ploeg is... want ik heb ze ook moeten bekijken omdat ik er morgen heen moet. Dat wordt echt nog wel een behoorlijke
2: kluit. Mag.
4: Maar mag. Sorry, ja, in mijn
2: of wil jij liever gewoon even wat anders gaan doen, Anko Jansen?
4: In mijn geval echt mag. Ja. Je hebt gelijk, sorry.
2: Ja, ja, ja.
4: Sorry.
2: Maar... Laat jou aan Europa ruiken en wordt meteen... krijg ik Dutch, doe even normaal, man. Ja, heb ik Dutch.
4: Ja, nu ben ik even van... Maar apropos, waar was ik?
6: Was een heel aardige ploeg.
2: Nou, jij ging
4: geen onaardige ploeg. Maar mocht je wel doorkomen, wat ook kan... dan kom je wel Karabach of Kiev. Nou, dat wordt nog een hele kluif. Vette kluif.
2: Ja.
4: En ik denk voor Twente dat wel een verschil gaat maken... als ze tussen 5 en 8 kunnen spelen.
3: Het is wel gek. Of, dan kom je van niet. De Europa League... En dan heb je eigenlijk dat je naar een lage divisie... en dan heb je voor de finale, mocht je de finale halen... krijg je als toetje krijg je Karabach.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, het is ook gek. Alleen,
3: het is heel gek,
2: ja, maar goed,
3: want je kan in één keer helemaal niks hebben.
2: Nee, maar het is ook wel logisch toch ergens dat teams die een verleden hebben opgebouwd... en punten hebben gespaard, dat die,
3: ja, maar
2: dat die
3: NEC, beschermd worden. NEC, als ze, mochten ze het onverhoop niet tegen Olympia... hebben ze automatisch Europees.
2: Maar dat is ook een regel.
3: Ja, en dan vind ik dit had eigenlijk ook zo.
2: Jij wilde nog een vierde competitie bij, gewoon speciaal voor FC Twente. Ja.
6: Vang netjes.
2: Jullie mogen nog naar het Mickey Mouse Park daarna. Nee, dat kan toch niet?
3: Nee, maar gewoon dat je als Europa League deelnemer... in de kwalificatie dat je dan...
2: Dat je toch automatisch naar de conference...
3: Ja, dat je automatisch conference. Je hebt een heel jaar gestreden om Europa League... en dan zou je dus eigenlijk kunnen eindigen met niks... nog voordat de competitie begint of één wedstrijd oud is.
4: Ja. Ja, maar
3: dat zou echt zuur zijn.
4: Ja, maar Marciano... Ook wat dat betreft had Ten Hag natuurlijk wel gelijk. Hebben we ook aan onszelf te danken als Nederlands voetbal... met die coëfficiënten. Dan speel je gewoon een voorronde. Dat is van tevoren duidelijk. En als jij in een derde voorronde verliest... ja, dan is het gewoon pech gehad. Dan moet je er maar klaar voor zijn.
3: Ze kunnen wel heel makkelijk roepen... en Ten Hag kan dat ook zeggen... dat we het aan onszelf te danken hebben... Er is hard gestreden voor die derde Champions League plek. Mm-hmm. Daar is hard voor gevochten. En daar stonden wij elke week hier in de Polonaise. Alleen, uiteindelijk kom je op een situatie... waarin je net boven je macht terechtkomt. En dan kost het je gewoon punten. Dus het is niet aan jezelf te danken. Tuurlijk hebben we slecht gespeeld. Maar het is ook omdat je net even boven je... Je haalt te weinig punten.
4: Ja, maar in dit geval is het...
3: Nee, het is niet aan jezelf. Het is gewoon...
4: Nee, maar het gaat meer over... Het gaat niet over de kwaliteit. Het gaat niet over de kwaliteit. Het gaat toch niet over de kwaliteit in dit geval? In dit geval gaat het erover dat er teams zijn... die in Europa gewoon met B-teams aan de start verschijnen.
3: Hoeveel Feyenoord vorig?
4: Nou, niet alleen Feyenoord. Ajax heeft het met Farioli bij Eindhoven... ook gedaan. En het is meerdere keren voorgevallen.
3: Oké, het was een beetje, maar Eindracht uit en we gaan nu terug naar dingen. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. Maar het
4: dat was
3: wel...
4: al een ronde verder, hè?
2: Nee, maar voor de duidelijkheid, dat had denk ik voor deze derde Champions League plek niet zo gek veel uitgemaakt. Want het was natuurlijk al mooi dat we überhaupt een derde Champions League plek hadden.
4: Maar je geeft wel een signaal af. En als jij een ronde verder kan komen met Frankfurt, want dat was al geen poolfase meer.
2: Oké, dus als Twente, ik sluit hem even af. Als Twente wel Europees voetbal haalt, zie je ze niet bij de eerste 8 eindigen.
4: Nou, eerste 8 moet dan nog lukken, maar ik verwacht, laat ik het zo stellen... dat is wel vrij safe, wederom, maar ik verwacht niet weer een seizoen als vorige.
2: Nee, dat lijkt mij ook niet.
6: Ah, ze mikken ook nog wel op een 8 en een nieuwe buitenspeler ook. Hè. Dat kan ook wel
4: nee, ja, dat is natuurlijk
6: maken.
4: Altijd, op dit moment, dat is natuurlijk altijd afwachten... want over een maand kan
3: jij
4: de wereld
3: er
4: weer
3: op. Jij kent Van toch wel een beetje als speler?
4: Ja.
3: Wat is er met hem aan de hand?
4: Nou, hij moet weer... Hij heeft onder Schreuder heel goed gepresteerd en Schreuder... die hamerde bij hem heel veel op dat hij veel meer risico in zijn spel moest gaan leggen. En ik vind dat hij dat op dit moment weer een beetje kwijt is. En dat lijkt wel een beetje een vertrouwenskwestie. Ik vind dat hij heel veel vertraagt, heel veel voor de veilige optie kiest. Terwijl hij al voor Saruki speelt. Saruki is al daar in de controle, de passer. En hij moet dan wat meer creativiteit brengen, wat meer tempo in het spel brengen. Ja, en dat doet hij te weinig. En ja, als je dan ook nog overtredingen als vorige week gaat maken en ja, ook de manier hoe hij dan overkomt, ook wel een beetje als een jochie. Ja, het moet wat meer een kerel worden die ook wat meer lef durft te tonen.
7: Maar het is geen jongen meer inmiddels, toch?
4: Nee, maar het is ook misschien wel een karakterdingetje. Ja. Het is een lieve jongen. Hij kan gewoon echt goed voetballen. Maar ja, het is te weinig op het moment.
5: Ja. Ja. We gaan naar het nieuwe seizoen. Waar we natuurlijk allemaal hopen op een free horse race. In ieder geval ik. En misschien moeten we AZ wel niet uitvlakken op dat gebied. Die hebben we afgelopen weekend gezien. Niet helemaal in een eerlijke wedstrijd, maar toch. Wie is jouw favoriet voor de titel, Thijs?
6: Ja, toch nog wel PSV.
5: Ja?
6: En daar neem ik dan ook in acht dat die transfermarkt nog een maand open is. En dat daar echt nog wel wat gaat gebeuren. Want als je ze op dit moment bezig ziet, vooral defensief, is dat wel redelijk zorgwekkend.
5: Ja.
6: Maar ook al in de voorbereiding en ook uiteindelijk Villarreal gingen ze natuurlijk hard af. Maar dan zag je nog steeds aan de bal gaat het af en toe zo snel met driehoekjes en diepgang. Dat zit er nog steeds wel in. En ja, je mag hopen dat ze zich verdedigend nog gaan versterken. Dus dan geef ik PSV nog steeds wel de grootste kans.
5: Ja, maar ze zeiden gisteren bij Voetbalpraat, zeiden ze, ja, het is eigenlijk al heel lang hebben we het over de centrale van PSV. Dat is natuurlijk ook zo.
6: Ja.
5: Ze waren op zoek naar de laatste die echt goed was. Ik dacht toen naar Moreno, maar goed, tenminste dat
6: ja, Boskagli werd nog genoemd.
5: Ja,
6: maar dat is minder een echte verdediger, meer voetballend was die natuurlijk heel goed.
5: Maar ze hebben dus niet zoveel ingeleverd dat je denkt, nou, die zijn...
6: Nee, het gemis van Saibari gaat natuurlijk heel groot zijn, want dat was een speler met exceptionele kwaliteit die je ook niet één op één kunt vervangen.
5: Nee.
6: Maar ja, we kennen Bos ook wel als een trainer die dan daar toch weer een list op verzint. En wat hij ook vorig jaar zei, dat natuurlijk aanval de beste verdediging is. En daarom met Schouten die hele organisatie veel beter in elkaar viel. Ja, zoiets zie ik nu ook nog wel gebeuren. En ja, daarbij natuurlijk Sano nu extra smaak op het middenveld.
5: Ja, Kostic, vandaag in Eindhoven gekeurd, hè?
6: Ja, precies. Kostic die veel als wingback heeft gespeeld. Nou, dat is een heel ander type dan wat ze tot nu toe daar tot de beschikking hebben. Dus ja, dat geeft Bos ook wel weer de middelen om mee te kunnen gaan spelen.
5: Maar als Kostic komt, maar wie is er dan de pineut eigenlijk?
6: Ja, op dit moment is veel Noah Fernandez natuurlijk linksback gespeeld. Mauro kan daar spelen.
5: Ja.
6: Ik denk wel echt dat hij voor die linksback positie komt. Maar hij gaat het natuurlijk wel heel anders invullen dan een Noah Fernandez heeft.
5: Maar waar gaat Mauro dan spelen?
6: Ja, op 6.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, dan dus wel.
6: Ja.
5: En hoe ziet het middenveld er dan uit?
6: Ja, daar hebben ze echt veel keuzes, inderdaad. Want je kan ook met Sano en Veerman als blok, denk ik.
5: Ja.
6: Daar geloof ik zeker in de Eredivisie in dat samen kan. Nou ja, op 10 heb je natuurlijk nog Mijnans, Til die daar ook kan spelen. Dus het zijn heel veel smaken.
5: Wanner.
6: Ja, Wanner niet te vergeten, inderdaad.
5: Ja.
6: Ja, die komt nu ook weer terug natuurlijk. Dus ja, dat zijn ongelooflijk veel keuzes. En daarom valt ook niet uit te sluiten, Bos, in gesprek met Sanne van Dongen. Zei dit ook van, ja, misschien ga ik wel anders systeem spelen of nog meer middenveld. Ja, het liefst speelt hij met 11 middenvelders, maar hij heeft er ook bijna de selectie naar inmiddels.
5: Ja, daarom. Maar is dat logisch dan dus ook in jouw ogen of juist niet? Ik bedoel, de verdediging heeft iedereen het over.
6: Ja.
5: Dus daar moet nog groen tegenaan, zo simpel is het.
6: Ja, nou, ik vind het wel logisch dat je kijkt naar wat je beschikbaar hebt en daar de meest efficiënte samenstelling van gaat maken.
5: Ja.
6: En daarbij, je komt ook altijd in een seizoen, loop je weer tegen blessures aan. Dubbel speelschema natuurlijk, dus daar kan je ook veel in gaan rouleren.
5: Drio is naar Rangers, naar alle waarschijnlijkheid. De gesprekken zijn geopend.
6: Ja, die was ook wel op het zijspoor geraakt natuurlijk.
5: Was al klaar.
6: Ja, de derde of vierde linksbuiten ondertussen.
5: Ja. Zie jij Feyenoord of Ajax, Anko, het PSV wel zo lastig maken dat?
4: Nou, allereerst hoop ik het.
5: Ja,
4: zou leuk zijn voor de competitie.
5: Ja.
4: Nou ja, Ajax timmert aan de weg. Feyenoord vind ik op zich ook nog niet minder geworden. Alleen zijn daar wel weer heel veel geruchten om echt hele belangrijke spelers als Ueda, Hajmoussa, Reed. Ja, vallen die alle drie weg of vallen de twee weg? Ja, dan moet ik nog zien wat de nieuwe technisch directeur dan terughaalt. Maar ik vind op dit moment dat Feyenoord er ook niet minder op is geworden. Dus ik hoop dat het in ieder geval spannender gaat worden. En de verwachtingen hoe het op dit moment is, lijkt dat ook wel zo.
5: Ja, Reed, trouwens, vandaag de deal is afgeketst met AS Roma. De vraagprijs was toch te gortig. Is dat tactisch of is dat of denk je definitief? En kan zo'n jongen dan inderdaad daar nog overheen naar dat eerste persoonlijke akkoord met?
3: Het is. Ik ken hem dan persoonlijk en niet in deze situatie natuurlijk dat zoiets moois afketst.
2: Sterker nog, jij noemt hem gewoon Giffy.
3: Giffy, ja. Ja, voor Persie noemen we ook Giffy. Ik denk dat hij het type is wat de knop ook heel snel omzet. Net als Veerman vorig seizoen. Dat zijn van die jongens die weten echt wel dat de volgende trein die komt wel in hun carrière wel langs. Het was zonde voor hem dat hij geblesseerd geraakt is, want toen was er al heel veel drukte om hem heen. En nu gewoon een goed seizoen spelen en dan staan ze wel weer in de rij. Backs die zijn zo gewild. Backs en aanvallers die zijn zo gewild.
2: Goed, aan de andere kant, dat duurt nog heel lang. Hè? Ik bedoel, er hoeft maar zo meteen nog maar weer iemand langs te komen die wel zegt van hier heb je het.
3: Alles kan, maar ik zou voor hem persoonlijk zou ik het ook wel goed vinden als hij gewoon weer een heel steady seizoen bij Feyenoord gewoon aan die rechterkant speelt. A, voor Feyenoord goed, want wat erachter zit is misschien toch wel ietsjes minder. Maar goed, voor Feyenoord is dat goed, maar ik denk voor hem ook. Maar gewoon meer body, meer...
2: Is wel misschien wel eens een stuk minder, toch ook?
3: Nou ja, je hebt Deil en Lutomba.
6: Ja, Nieuwkoop.
3: Nieuwkoop.
6: Ja, Nieuwkoop is veel geblesseerd. Ja.
3: Tuurlijk. En ik denk dat voor hem Champions League een heel seizoen spelen belangrijk zijn. Eerste, tweede aanvoerder is hij. Dus
2: dat is trouwens wel interessant, hè? Eerste, tweede aanvoerder, dat moet nog gekozen worden.
3: Ja. Dus ik hoorde ergens dat hij aanvoerder was.
5: Hij was bij de oefenwedstrijd. Laatste was hij aanvoerder.
2: Ja, maar de Overhoepers gaat deze week bekendmaken wie dat een aanvoerder is.
3: Nou ja, hij zou het makkelijk kunnen zijn. Hij is al tweede
2: aanvoerder. Maar is het een logische aanvoerder?
3: Ja, wat is logisch? Vorig jaar werd er gezegd, ja, we hebben weinig Nederlands sprekende spelers. Wie moeten we aanvoerder maken? En toen werd hij het. En ik denk dat hij geen gekke dingen doet. En hij best wel goed voor de camera zijn verhaal vertelt. Het zou kunnen. Kijk, als hij tweede, Hadj Moussa is het geweest. Die kwam amper uit zijn woorden en die kwam ook voor de camera. Dus waarschijnlijk zullen ze er eentje kiezen. En, Valente werd genoemd. Nou ja, ik zou Riet, zou ik niet eens een hele slechte keuze vinden.
2: Nee?
3: Heel eerlijk. Ondanks dat hij jong is. Ik vind leeftijd maakt niet zoveel uit, weet je. Aanvoerder is degene die dingen goed kan verwoorden. In het, wat hij bij Jong Oranje ook, of bij onder 19 deed hij ook die in de kleedkamer dat gesprekje om iedereen...
6: Hij is veel volwassener dan zijn leeftijd.
3: Absoluut. Ja. Dus hij is
2: hij ziet er ook volwassener uit dan zijn leeftijd.
3: Ja, mooi, hè?
2: Hele lieve jongen. Nee, maar hij ziet er, ik denk dat hij gewoon van zijn 16e tot zijn 92e eruit ziet alsof hij 30 is.
3: Ja. Nee, dat zou ik niet. Ik ga daar gewoon niks over zeggen.
2: Niet?
3: Nee.
2: Ik zeg het gelijk eigenlijk ook. Goed, dit was even kort dan over die aanvoerder. Zometeen gaan we natuurlijk verder praten. Dat doen we onder andere over die titelstrijd. Ajax gaan we er nog in fietsen, want die zijn inderdaad zo ongelooflijk veel aan het shoppen dat je denkt, hoe doen die mensen dat eigenlijk allemaal? Dat en heel veel meer. Dus graag tot zo.

0: Daar zijn we met deel 2 van Voetbalpraat. Overmorgen is het zover op de vrijdag. Cambuur Excelsior om 8 uur. Dan trappen we het nieuwe seizoen 26-27 af. Dat wordt interessant, uiteraard. Nieuwtjes van vandaag gaan zoals gewoonlijk ook weer over Gianni Infantino. Gaan we zo meteen even terug naar de Eredivisie. Want die heeft vandaag met de Marokkaanse bond gezeten. En die dacht, het wordt me wel een beetje heet onder de voeten. Als ik die Marokkanen nou eens eventjes de WK-finale van 2030 beloof, dan moeten ze me wel blijven steunen. Dat is uiteraard uitgelekt. Ja. Kan het nog gekker eigenlijk of niet, Marciano?
1: Ik begrijp de beste man niet zo goed. Want volgens mij is het één stem, toch? Waar hij zo mee koketeert dat elk land één stem heeft. Dus ook Tofulu en Marokko en
0: Maar dit Duitsland. Is natuurlijk een makkelijk voor de hand liggende dingetje. Nee, kan het praktisch meteen even regelen.
1: Tuurlijk, hij een beetje kat in nauw. En die gaat nu allerlei dingen beloven. En uiteindelijk, niks blijft geheim. Nee. En dit is eigenlijk koren op het mol van de UEFA. De UEFA die wil het liefste, wil de FIFA een kopje kleiner maken. In dit geval Infantino. Omdat ik denk persoonlijk dat die strijd om geld. Hè, FIFA is altijd een klein beetje jaloezer geweest richting de UEFA met de Champions League. De uitbreiding van de Champions League. In één keer zoveel wedstrijden meer, zoveel inkomsten meer. Ja, en de FIFA was altijd maar aan het wachten op die ene moment, eens in de 4 jaar. En dan zie je dus dat er zoveel toernooi bij zijn gekomen, zoveel geld gegenereerd. En waar geld gegenereerd wordt, worden mensen hebberig en gierig en meer macht willen hebben. En Infantino valt er volledig voor. Net zoals Blatter er volledig voor gegaan is. Ik weet niet of ik er niet voor gevallen was. Ik durf het niet 100%
0: Ik zou wel eens zeggen, onze goudvink hier aan tafel, zowel in het casino als aan de pokertafel. Wat maakt het allemaal uit?
1: Ik weet niet of ik er heel erg keurig bij had gezeten, maar goed.
0: Je weet het niet.
1: Je weet het niet.
0: Nee. Maar dit is al zijn kop. Uiteindelijk kost dit hem toch zo'n
1: Tuurlijk. Tuurlijk. Dit is toch wachten tot het kop eraf gaat.
0: Ja, terecht ook. Anko, ik zie dat ze in Europa, dat je nu pas bij 4 wedstrijden 4 keer geel geschorst bent. Is het net wat laat gekomen voor jou?
2: Nou, begin je weer.
0: Nou ja, dus er komen meer wedstrijden aan, dus het is eigenlijk ook niet zo heel erg gek.
2: In Europees verband of in competitieverband?
0: Nee, dus in Champions League, Europa League, Conference League ben je pas na 4 gele kaarten geschorst.
2: Nou, dat duurt wel even dan.
0: Dus dat duurt wel even.
2: Ja,
0: dus
2: Twente, die
3: verzoek van Company ook, hè?
0: Ja, toch?
3: Ja? Ja, die zei omdat er die extra tussenronde tussen was gekomen, dat er grotere kans was op schorsingen en zo.
2: Ja, nou, hij speelt nu natuurlijk in die ronde speel je 8 wedstrijden.
0: Ja. Zonder trouwens van de week een leuk stukje uit met Joël Veldman, die al heel lang meetraint bij Ajax, uiteraard. Hij gaat een contract tekenen bij.
1: Nou,
0: West Ham United.
3: Zo.
0: Championship. Prachtig mooi, of niet?
1: Ja. Super.
0: Ja.
1: Prachtig gekregen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik zat meteen aan te denken als het dan toch over een back gaat. En Reed ging er misschien vandoor. Ik weet niet of Veldman en Rotterdam-Zuid heel gelukkig zijn.
3: Hij sloot
0: er
3: niet uit in dat interview.
0: Nee, toch?
3: Dat was wel opvallend natuurlijk.
0: Maar dit is toch best wel opmerkelijk, of niet?
3: Ja, zeker omdat hij ook zei van misschien een avontuur. Dan denk je toch aan een ander land, niet waar hij al jaren gezeten heeft.
0: Ja. Ja. Nou, naar Brighton en Hove Albion is het dus West Ham uit
1: mooie club
0: geworden. Zeer mooie club. Ajax gaat zich binnenkort versterken met Joffre Torrens. Dat is een 19-jarige Spanjaard, linksback. Technisch vaardig, met opkomende kwaliteiten van Barcelona. Er komt geen einde aan, of wel?
3: Het lijkt er niet op bijna. En wel weer een typische Jordi Cruijff-constructie ook natuurlijk. Ja. Huur met een optie tot koop, tot dan 50% van de transferrechten bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk financieel redelijk beperkt in dit stadium. En de geluiden zijn dan dat hij als stand-in voor Kyle Henrique kan fungeren. En wellicht dat Owen Wijnald dan toch nog een stap gaat maken. Al hoopt Ajax daar natuurlijk al jaren op.
0: Ja.
3: Maar dan is dit een goedkoop alternatief waar ook bij Barcelona best wel hoog van wordt opgegeven.
0: Ja, want
1: is het dan niet zo dat als jij zeg maar Barcelona bent en volgens mij Hansi Flick wil hem zeg maar eigenlijk best wel veel zien en hij moet spelen, die leeftijd. Is het dan toch gek dat je dan stand-in wordt voor een speler die eerste keus bij een voor Barcelona mindere club.
3: Ja, je zou denken dat je hem inderdaad dan op een iets lager kaliber wel 34 wedstrijden kan laten spelen.
0: Maar hij is niet voor de keukenkampioen-divisie, toch?
3: Nee, het is niet uitgesloten dat hij daar wel wat potjes gaat spelen. Ja. Dus hij mag daar ook gewoon nog spelen. En het is bij Ajax wel dat kruisbandverleden van Henrique. Dus hij wordt daar wordt wel heel voorzichtig mee omgesprongen. Dat is ook de reden dat hij nu heel geleidelijk wordt opgetraind. En Wijndal eigenlijk nu in al die kwalificatieduels nog heeft gespeeld.
1: En het goed doet.
3: Ja, dus straks met midweekprogramma.
1: Niet zo kijken. Nee, hij doet het gewoon
3: serieus
1: goed.
3: Naar behoren,
1: hij doet
3: toch?
1: Het echt wel goed.
3: Vind je niet?
2: Kinderhanden snel gevuld.
1: Nou ja, laat die kinderhanden snel gevuld zijn.
3: Maar
1: ja,
3: hij doet het toch prima. Het
4: maar die speelt toch wel... Eigenlijk had hij toch al lang... Dat is toch niet meer
1: een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar als jij drie keer buiten de boot valt... op een ander veld moet trainen, want dat is ook gewoon gebeurd...
4: dat jij verhuurt...
1: Is het toch knap dat jij eigenlijk zo... constant maar blijft hameren op het feit dat je die kans... en dat je het iedere keer weer probeert. Ik had al lang gezegd, krijg allemaal de...
4: Rambam.
1: Ja, Rambam.
4: Ja, maar goed dat hij vertrekt. Dit waren ook een beetje dus etalagewedstrijden weer, neem ik aan, voor
3: Feyenoord. Ja, en dus omdat Henrique nog niet fit was. Dus die gebruikt ze wel in die oefenwedstrijden de hele tijd. En die wordt echt voorzichtig opgebouwd. En wat voor Barcelona ook nog wel een argument is... is als hij dan eventueel na dit seizoen verkocht wordt aan Ajax... dan behouden ze dus wel ook weer een terugkoopoptie. En dat zie je wat die Spaanse clubs nu ook steeds meer doen. Ja, ik heb hem aan de aanleiding hiervan in de beelden gedoken. En ja, het is inderdaad technisch is hij goed. Kan ook in die rol aan de binnenkant spelen.
1: Verdedigen.
3: Dus dat is altijd iets minder bij deze jongens. Maar ja, het zag er in wat ik tot nu toe heb gezien redelijk. Ja, wel veel belangrijker. Ja, maar vooral voetballend is hij erg goed.
4: Ja, en hoe belangrijk is het in de Conference League en, en acht topwedstrijden in de Eredivisie?
1: 16, 8 topwedstrijden denk ik.
4: Huh?
1: Je speelt toch 16 echt lastige wedstrijden als ze eigenlijk zijn in de Eredivisie? Uit thuis?
4: Ja. Ja.
1: Utrecht thuis is ook niet een lekkere wedstrijd, toch?
4: Nee. Nee, inmiddels niet meer.
1: Ook. Nee, maar het zijn gewoon lastige wedstrijden. Ja. Als jij daar niet scherp bent, ook Feyenoord, ook PSV... dan zijn dat wedstrijden waar je gewoon denkt van... shit, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
4: Ja, ja, maar goed, als je van Guy komt... ik bedoel, dat was al jaren niet heel...
1: Nee, oké, maar goed. Het is uiteindelijk staat er bij Ajax. Ik heb ze wel als favoriet.
4: Voor de titel?
1: Ja.
4: Ja?
1: Ja, ik denk dat er op dit moment, zoals ik ze zeg maar bezig zie... en zoals ik Michel de wedstrijden zie aanvliegen en de spelers ook hoor... is er wel heel veel duidelijkheid. Er is een bepaalde intensiteit. En of elke speler die nu in alle wedstrijden meegedaan hebben... of die allemaal mee kunnen uiteindelijk in de intensiteit waar het naartoe moet... weet ik niet. Maar als ik kijk naar de spelers en die Tolu dan als voorbeeld... nee, er is wel wat power bij.
4: Zo.
1: Corners tegen en corners B is ook denk ik geen probleem meer. Nee. Dus ja, weet je, er gebeurt een hoop.
4: Maar zeg je in Tolu, noem je nu bewust omdat je denkt dat de eerste spits wordt? Is natuurlijk wel niet degene voor wie ze de redelijke prijs hebben betaald.
1: Ja, maar volgens mij moest die ook nog opgetraind worden qua fitheid.
4: Viel me en nog
1: qua...
4: niet mee.
1: Nee,
3: Leonardo viel me nog niet mee. Nee. Ja, nee, klopt.
4: Had hij nog een beetje woestijnzand in zijn radar?
5: Ja, nee, kan ook. Het is ook zo moeilijk om daar nu al een oordeel te plakken natuurlijk. Maar ja, wat je van hem gezien hebt... zie ik wel iemand die in het voetballen heel veel moeite heeft.
1: Een paar maar dat had hij bij Benfica ook al. Het is echt een
5: soort Inzaghi.
1: In de box is hij levensgevaarlijk.
5: Ja, maar hij is ook langzaam. Dat durf ik echt te stellen. En dat klinkt hard, maar hij is langzaam.
1: Sprint richting de goal.
5: Ik vind wel in het voetballen... Nou ja, je hebt nu echt wel jongens daaromheen... die echt wel willen combineren met een spits. Maar hoef je bij hem echt niet mee aan te komen.
1: Nee.
5: Ja, en die Tolu daarentegen, daar zei iedereen van... Ah, dat is natuurlijk een beest. Ja. Maar die vond ik dan weer voetballend veel beter dan wat er over hem gezegd werd.
1: Die is komen aan.
5: Het is wel een momentopname.
1: Nee, maar dat is een beetje door de omstandigheden hebben ze die binnengehaald. Dus het kan zomaar dat het gelukje wat je hebt, dat je die speler kan binnenhaalt... dat je oplossing is straks in de spits.
4: Dat is zoals jij ooit 3,5 euro in die gokkast gooide.
1: Oh, ja, die vind je mooi, hè? Ja, dus dat is een beetje, ja. Een
4: nou
1: beetje
4: ja, dat je dan de jackpot krijgt, dat kan toch? Voor
1: dat komt in één keer zo binnenwaaien.
4: Dat was lekker, hè?
1: Ja, dat was leuk.
4: Ja. Maar goed, wat dat betreft, maar mede daarom maak je ze...
1: Ik denk als ik kijk naar wat er ook aankomt... ik zie hoeveel mogelijkheden Ouazzane en hoeveel kansen die... ook krijgt om zich te bewijzen. Ik zie Berghuis weer Berghuis worden. Nou, en dat vind ik altijd wel een beetje een graadmeter. Als het binnen een selectie, zeg maar, binnen Ajax dan goed gaat... en is duidelijkheid, zoals onder Farioli. En nu weer met Michel, dan zie je dat Berghuis... ook in één keer Berghuis wordt.
5: Ja. Blind voegt ook echt wat toe, hè?
1: Ja, natuurlijk.
5: Alleen die hebben we nu nog niet getest zien worden...
1: Nee.
5: Hoe dat verdedigend zich allemaal nog staande houdt.
1: Maar het enige wat mij straks echt een beetje afgevragen... is dat wat er met Baas gaat gebeuren. Nee. Want het kan niet zo zijn dat Baas die de afgelopen 2-3 seizoenen... als een van de weinigen echt overeind bleef... en Ajax ook voetballend van achteruit constant maar weer bij de hand nam... dat die nu... in één keer op een zijspoor. Dat zou ik heel gek vinden. Nou, dat zou ik raar vinden.
4: Ja.
2: Denk je dat het gebeurt, Thijs?
3: Ja, het zou zeker kunnen. Ja, op dit moment wel.
1: Ook dat eerste... zou je met twee linksbenige centraal.
3: Nou, dat heeft Michel wel geprobeerd in de tweede helft tegen Burnley. En dan speelde Daley Blind meer aan de rechterkant, Jurie Baas aan de linkerkant. En omdat ze eigenlijk in de opbouw met een rechtsback die dan zich naast de centrumverdedigers kwam, dan Blind alsnog veelal in het midden uit. Dus op die manier kan je het wel oplossen natuurlijk.
1: Ja, die paas is alleen al tegen Volendam.
2: Maar Bouwman is hem nu een soort van voorbij.
3: Ja, omdat voorlopig dan als rechtsbenige krijgt hij de voorkeur. Baas is ook heel veel geblesseerd geweest in de voorbereiding. Maar bijvoorbeeld de allereerste training dat Daley Blind meedeed, die was dan voor media ook toegankelijk. En toen maakte Michel gelijk het koppeltje Daley Blind met Dijansen. En dat zou qua profielen ook alweer een logische match kunnen zijn. Omdat Dijansen wel de meest mandekker is in ieder geval de linksbenigen die ze tot de beschikking hebben. Straks komen ook Soutalo en Itakura nog terug natuurlijk. Waarvan het wel de verwachting is dat minstens één van die twee ook nog wel gaat. Maar het is zeker, Michel heeft dat ook absoluut niet uitgesloten.
4: Om met twee linksbenigen aan de gang bij Ajax.
3: Ja.
2: Jurie Baas naar PSV. Zou ik geen gekke gedachten vinden.
4: Als die echt buiten de boot valt.
2: Ja, serieus.
3: Het is wel een interessant.
4: Als je het is toch grappig dat de ene gewoon niks heeft en de andere heeft veel te veel.
3: Het gaat nooit gebeuren natuurlijk. Maar je zou bij Baas denk je ook wel eens van welke buitenlandse club zou hem dan oppikken? Want met zijn profiel, het is natuurlijk vooral heel voetballend. En misschien dat hij in Italië in een driemans bijvoorbeeld.
2: Ik vond hem vorig jaar echt
1: Atalanta zou kunnen.
3: Ja, precies.
2: Maar hij is echt in hele lange periodes vorig jaar misschien wel de enige sterkhouder geweest. Ja, toen iedereen op omvallen stond, toen bleef hij staan. Ja. Hij was aanvoerder op een gegeven moment. Ja. Hij was
3: maar
2: echt...
3: na de winter ook wel een stukje minder.
1: Ja, maar mag het?
3: Maar
4: zou je nou zou je het als je PSV was Blind doen?
2: 100%. Ik wel. Ja, zeker.
4: En dan is niet Blind, maar Baas.
2: Verwacht ik al op. Nee, maar past toch ook helemaal bij Bos?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Nou, meer met de Bos.
3: Ja.
1: Peter, jeetje, wat ben jij, joh.
4: Net zo maar geen.
1: Lange rust gehad.
4: Maar goed, Julian Brandt speelt ook een rol in jouw titelaspiraties, denk ik.
1: Absoluut.
4: Ja.
1: Absoluut. En dat gaat dan wel ten koste van of een Klaassen of een Gloek, neem ik aan. Ik denk niet dat hij hangend vanaf links gaat spelen als Gods eventueel.
4: Maar het lijkt wel een beetje de doorbraakjaar van Glock, toch?

0: is op rechts, want je hebt ook op een gegeven moment diepgang nodig.
1: Absoluut.
0: Juist in dat geduldige combinatiespel.
2: Past Brandt het best bij Klaassen of het best bij Klok?
0: Als ze samen zouden spelen?
2: Ja.
0: Ja, je zou in de Eredivisie denk ik ook wel met Brandt op 8 en Klok op 10 kunnen spelen. Dat zeker. Alleen ja, als de weerstand hoger
1: als
0: wordt
1: in
0: en
1: de
0: in defensief
1: opzicht,
0: is dat wel gevaarlijk natuurlijk. Maar ook Brandt is het beste wel in die 10-rol en dat hij wel de vrijheid heeft. Ik ben wel benieuwd, want in principe is hij op die positie ook verder dan Klok natuurlijk.
3: Matthijs, wat mogen we nog verwachten dan bij Ajax? Dus behalve een 6 dan, dat is het?
0: Nog altijd is dat wel echt het geluid. Ja, en ook nog toch nog wel een buitenspeler.
3: Ja.
0: Die geluiden vangen we ook wel op. En dat is vooral om die diepgang meer te stimuleren.
1: Ja. Even over
2: die,
1: de 6, hè.
2: Met al die centrale verdedigers.
1: Maar NEC, hoe zij die 6 hebben gehaald? Nee. Waar hebben ze die vandaan getoverd?
2: Die was goed, hè?
1: Even serieus.
3: Ja, maar
1: niet alleen
3: bijna al hun spelers, toch? Dat je denkt, hoe kan dat nou?
1: Heel veel spelers. Want ze hebben natuurlijk ook met Willemsen en...
3: Tuurlijk.
1: Noem ze maar op.
2: Le Breton even opgehaald in Frankrijk.
1: Le Breton is ook natuurlijk weer een voltreffer. Sano's, voltreffer.
3: Poef.
1: Er zijn er wel een aantal die iets minder. Maar laten we zeggen dat 80% van wat ze binnenhalen, dat is gelijk...
3: En dat is heel veel, hè? Iedereen preest altijd Mark Overmars de hemel in. En die had ook wel een paar zeer dikke transfers.
1: Maar zie jij, kijk, Nejasmic bij Ajax, Nejasmic bij PSV, Nejasmic bij Feyenoord. Kan allemaal. Qua potentie en qua hoe hij het invult. Die bal die hij op het middenveld krijgt.
3: Tussendoor naar Sherry.
1: Ja. Een soort no-look-achtige. Iedereen, het hele team ging naar voren en hij speelt...
0: Want dat is het enige ding wat je bij hem kan zeggen van motorisch en technisch. Ja. Maar ook hier, want hij heeft die bal niet eens perfect liggen. Eigenlijk door zijn eerste aanname. En hoe die hem
1: was toch geen 10.
2: Nee. Maar met het allermooiste nog, want motorisch dat op het oog. Mm-hmm. Maar als je hem ziet terugsprinten, als ze soms in een ondertal zijn. Zeker. En hoe hij dan al leest van daar wordt het gevaarlijk. En dan komt hij weer met een sliding ertussen dat je denkt...
3: NEC moet echt nog op.
1: Maar zou jij Sano gehaald hebben of niet, Jasmic, als je PSV bent?
0: Oeh.
1: Als jij dat
0: PSV,
1: geld hebt.
0: PSV denk ik wel Sano. Omdat dat middenveld zo dynamisch is. Maar zou je het op Ajax leggen, dan hebben ze veel meer behoefte aan een type Nejasmic natuurlijk nu.
1: Nu heb je Mauro op die positie. Dus stel je voor dat je Nejasmic met zijn mes tussen de tanden voetbal en zijn basing en zijn ding, en je hebt Veerman erbij lopen. Dat zou toch ook...
0: Ja, wordt dat niet te statisch?
1: Denk je?
0: Ja, vrees ik een beetje voor.
1: Nou, zou kunnen wat je zegt.
2: Maar het hoeft toch...
1: Het zijn allebei geweldig middenvelders.
3: NEC moet echt wel oppassen. Serieus, dat kan toch nog gefluiten? Want er zijn zoveel spelers met een ongelooflijk potentieel.
2: Nou ja, en ik vond gisteren ook al, en het was niet alles was goed, maar die Bischoff hebben ze ook weer knap gevonden.
3: Ja, die vond ik
2: zag ik weer een paar keer dribbelen. Met die heeft ook tempo
3: die
2: in zijn spelen.
3: Maar gaan, die bleef maar gaan, jongen.
2: En die kan lopen ook al.
0: Dus perfect voor die rol ook.
2: Dat hebben ze ook al weer.
3: En jij, voordat de uitzending begon, zei jij, maar het is af en toe ook nog een beetje blind. Maar ik zou toch, als ik hem moest verdedigen, dan zou ik niet gewoon op blindheid.
1: Nee, dat was een beetje de azijnzeiken die ik...
3: Dat was jij toen in die rol.
1: Dat mocht heel even. Maar bij de 16 waren de 3 momenten waarin ik denk, speel hem 1 tikkie eerder, dan heeft Sherry net even iets meer tijd.
3: Maar hij kwam ook nog in de klutsen.
2: Helemaal met je eens.
3: Ja, maar hij kwam ook nog in de klutsen.
1: Ja, natuurlijk. 100%. Ja. 100%.
3: Ja, toch?
1: Ja. Maar die vinden ze ook weer gewoon, hè? Huur. Ik vind dat echt redelijk knap wat ze doen.
3: Goed, dus jij houdt het op PSV, jij zegt Ajax en jij zegt?
1: Feyenoord.
3: Feyenoord gaan er natuurlijk al Ueda en Moussa.
2: Ik hou het voorlopig op PSV.
3: Je houdt het voorlopig op PSV?
1: Ja, maar dat kan niet.
2: Hoezo? Hoezo bepaal jij dat nou voor mij?
1: Er wordt gevraagd, wat denk je? Je kan niet zomaar halverwege in één keer gaan zeggen...
3: Ja, maar dit klinkt wel een beetje alsof je verloofd bent met Anita. En dan zeg je, Anita, ik hou het voorlopig.
2: Nou, Laura.
3: Maar het zou kunnen.
1: Het zou kunnen dat halverwege in één
2: keer. Nee, ik ben al 18 jaar bij mijn vrouw, dus ik hou het bij PSV.
1: Wel
3: goed. Dat is wel een logische combinatie. Ja. Ik, heel even trouwens nog Shelbourne. Daar spelen ze dus een competitie in een kalenderjaar. Dus zij zijn in 2025, dat lijkt een eeuwigheid geleden, dus derde geworden in de competitie. En daarom spelen ze nu dit.
0: Ja.
3: Wie kan daar het meest over zeggen van jullie? Oh, ja. En toen gingen ze allemaal naar elkaar kijken.
0: Nee, het is, ik vind Shelbourne minder dan de tegenstander van Twente.
3: Ja, toch? Ja.
1: Veel minder, ja.
2: Ja, ik heb me op Dutch gericht. Dus ja. Shelbourne
1: is met standaard situaties lastig. Ze hebben,
3: zitten midden in de competitie. Ze staan vijfde op dit moment.
1: Standaard situaties zijn ze behoorlijk goed. Ze zijn fysiek. Ze willen graag fysiek spelen. AZ heeft het heel lastig gehad. Hè, want die hebben
3: afgelopen
1: ze,

0: november?
1: 5-3-2, dichtgegooid. Het zou heel goed kunnen dat ze hier gewoon 5-4-1 gaan spelen. Ja. De coach is er niet helemaal naar. Ik denk dat Ajax hier echt, als ze hier maar enigszins ook Shelbourne in de buurt van de keeper laten komen, dan doe je iets niet goed.
0: Ja?
1: Ja, het is echt niet best. Als je druk op de achterhoede zet, maken ze fouten. Afgelopen weekend verliezen ze 1-0. Ook door een drukzetmoment. Die speler geeft de bal zo weg. Ja, ze hebben twee buitenspelers die best wel oké zijn. En een back die heel graag opkomt. Dat is in een notendop een beetje hun spel. Veel over de flanken. Nou, en ze proberen ook de tegenstanders naar de flanken te loodsen, zodat ze met hun sterke koppen alle ballen weg kunnen koppen.
0: Maar je zegt ze eigenlijk 1-3-0 thuis en 1-3 uit.
1: Nou, Vojvodina was beter.
0: Vojvodina is beter dan zelf.
2: Die waren slecht. Nou,
3: maar wie zou je in de spits zetten? Want het wordt wel heel erg kleine ruimtes natuurlijk.
1: Nou ja, ga dan maar voor onze Leonardo, Marcus Leonardo. Dan laat die jongen dan maar fitter worden.
3: Ja, dat is het. Want dat zei Mitchell ook wel, dat hij echt nog wel een tijdje nodig heeft. Ja. Ik heb bijna 2 maanden niet getraind in de zomer.
1: Nou, en laat hij maar zijn echte goal maken in plaats van een penalty.
0: Maar je bedoelt dat het een optrainwedstrijd wordt voor...
1: Het is wel een serieuze wedstrijd, want hierna krijg je nog een ronde. Alleen, deze tegenstander, die hebben in Europa nog nooit iets gepresteerd. Het is volgens mij...
4: Noem maar 5 van Ierland, dus moet je gewoon
1: Het is trouwens de eerste
4: weg
1: club...
4: oprollen. En
0: als je daar niet van kan winnen. Maar,
1: nee, daarom. Ja. Nou mag jij het echt een keer
0: zeggen. Nu mag ik het wel
1: zeggen.
0: Mag je nu echt zeggen. Kan winnen. Nou. Ongelooflijk. Goed. We hebben nog een minuutje of 2,5. Ik ben toch zeer benieuwd wie jullie op het nummer 16, 17 en 18 plaatsen het komende seizoen, als het gaat over de Eredivisie. Marciano, wie wordt laatst?
1: Nou, ik denk dat Telstar het ontzettend moeilijk gaat krijgen dit seizoen.
0: Dus die worden laatst?
1: Dat denk ik. Ja. Ik vind het eigenlijk nooit zo leuk om dit te zeggen.
0: Waarom niet?
1: Nou, omdat ik het... Vindt ik het hoop het voor Telstar van niet, natuurlijk. Nee, weet je? En het is...
2: Correa-bal, het
1: is weg.
2: Is weg, hè?
1: Ja, ik heb ze tegen Wolfsburg gezien en het was niet best.
0: Nee?
1: Nee. Nee, ik denk Telstar laatst en dan zal het... Ja, Willem II, Cambuur, ADO...
3: Excelsior.
2: Nee, Excelsior niet. Ik denk Excelsior gaat verrassen.
1: Pek Zwolle ook. Of niet?
0: Ja? Maak je een beetje zorgen om Zwolle?
2: Nou, ik denk dat ze een betere selectie hebben dan die ploegen die net genoemd zijn. Ja. Alleen, er zijn wel een paar problemen. En je hebt een hele moeilijke start. Hoe gaat dat mentaal voor ze zijn? Ik denk dat de trainer, want ik heb ze nou weer een paar keer gezien in de voorbereiding. Ik vind nog steeds dat er een 1,5 jaar met deze man geen plan ligt. Weet hij het zelf wel? Ik zie het in ieder geval niet. En de beste spelers, die spelen nooit hele wedstrijden, zijn heel blessuregevoelig. Dan heb ik het even over Namli, Ryan Thomas, Sissoko, die er nu bijgekomen is, die in de top zit qua kwaliteit en heel weinig 90 minuten heeft gespeeld. Dus wat dat betreft maak je lichtelijk zorgen. Maar ik denk dat ploegen als Willem II, Telstar, dat die in kwaliteit wel veel minder nog hebben.
0: Ja. Ja,
1: ADO.
0: Thuis?
1: ADO,
3: ja,
1: ADO.
3: Zeker.
0: ADO, man, die moet je niet onderschatten.
2: Ik
0: heb ADO op 13 gezet.
3: Ja, ik denk
0: ADO
3: op 13. Zo met gemak de top van het rechterrijtje.
2: Heel belangrijk dat Pascal Mulder, die is nu een blessure, dat meevalt. Dat vind ik echt een hele belangrijke speler daar centraal achterin.
3: Ja.
2: Maar ik denk ook dat ADO wel eens kan gaan verrassen.
1: Ik zet
2: talentvol ploegje wel.
1: Ik zet op 14.
3: Goeie spits, hè?
1: Fantastische spitsen.
3: Spitsen inmiddels, ja, klopt.
2: Nou, Boerdaan is ook niet verkeerd.
1: Ja. Nee, daarom zeg ik. Nee, een heel jong team en echt leuk om naar te kijken.
3: Ja.
1: Alleen het is heel jong en enthousiast en fysiek fit. En dat heeft hij wel voor elkaar gekregen in de voorbereiding. Dus ik verwacht best wel wat van Cambuur, echt.
0: Goed, we gaan naar die competitie toe, jongens. Nog 2 dagen. Ajax kan op 6000 Eredivisie goals komen. Twente op 2000 Eredivisie wedstrijden. Willem II. Derde ploeg kan dat worden met 750 nederlagen.
1: Daar
0: bedoel ik niks mee. Daar bedoel
2: slechte
0: ik niks
2: afsluiting.
0: Ja, dat is een hele slechte afsluiting. Dankjewel Thijs, dankjewel Anko, dankjewel Marciano. Morgen weer na Ajax en na Twente. Dan hebben we een uitgebreide voetbalpraat. Toedeloe.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden, omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Ik kots van het gedrag van spelers. Het zijn niet mijn woorden, maar de woorden van Hans Nijland. Het gaat natuurlijk over spelers die het niet meer kunnen opbrengen te spelen voor hun huidige werkgever, terwijl de nieuwe al bijna rond is.
3: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 6 augustus met Leon ten Voorde. Even voordat we beginnen, heb je een hond?
4: Gehad. Ja.
2: Oh, nou, hoe dat zit, straks meer erover. Maar het was gisteren onderwerp in de voetbalpodcast met Johan. Dus straks in de vraag van vandaag meer erover. Eerst even naar die zaak waar ik mee begon. Sano, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, ik heb het zelf meegemaakt met vorig jaar met Salah Eddine bij FC Twente. Toen kwam ik aanlopen op de parkeerplaats bij de Adelaarshorst. En opeens zag ik daar de elftal leider van FC Twente met Salah Eddine niet richting stadion lopen, maar richting uitgang. En toen dacht ik, hé, wat is hier aan de hand? En toen ben ik een beetje gaan informeren. Ja, en die bleek toen heel ziek, zwak en misselijk te zijn. Die wilde niet voetballen. Die heeft de hele busreis, dat hele eind van Enschede naar Deventer, ja, heeft hij gezegd dat hij ziek was, dat hij de hele nacht niet geslapen had. Want ja, die kon toen naar PSV.
2: Ja.
4: En die wilde naar PSV. En die wilde niet spelen. En die is toen een uur voor de aftrap afgevoerd. En uiteindelijk is die ook vertrokken, omdat ze zeiden bij Twente, ja, hier, ja, waar moeten we hier mee? Dus dat was een beetje een déjà vu gevoel wat ik kreeg bij Sano.
2: Ja, want wat dat betreft, het lijstje is lang, hè. Koopmeiners deden bij AZ, later ook in Italië.
4: Ja.
2: Anthony bij Ajax, Bruno Silva bij Groningen. Daar ging het verhaal ook over bij ons op de site. De lijst is eindeloos en vaak is de speler de winnaar in dit verhaal, hè?
4: Ja, klopt. Want een trainer gaat dan toch denken van, ja, dan kom je met zo'n helverhaal, kom je bij me, je wil niet spelen, je bent bang voor je benen, voor je knieën, noem alles maar op. Ja, wat moet je dan eens trainen? Dan kun je niet zoveel meer, hè? Dan word je gewoon eigenlijk gechanteerd. Want ja, je weet ook van, als ik hem op ga stellen en het gaat mis, hij bakt er niks van, dan sla ik mezelf voor de kop van, hoe heb ik dat kunnen doen om met een totaal ongemotiveerde speler in deze zo'n belangrijke wedstrijd te gaan spelen. Dus je kunt eigenlijk als club, word je, en als trainer word je gechanteerd en kun je geen kant op. Dus ja, ik snap wel dat ze bij NEC hebben gezegd van, dan ga je ook maar meteen het hotel uit. Dan ga je maar meteen weg, want dan ben je hier een blok aan het been. En dan heeft iedereen het vandaag in het hotel alleen maar over Sano.
2: Ja, en bovendien, als hij zo ziek is, voor je het weet steekt hij iemand aan. Wil je ook niet hebben natuurlijk, hè?
4: Ook dat nog.
2: Ja, dat kan je ook niet hebben. Maar dus
4: het is een duivels dilemma voor een club. Kijk, ja, je hoort dan ook nu de verhalen dat hij gezegd had van, ja, ik ga beide wedstrijden nog spelen, hè, voor de Champions League en de voorronde. Dan kun je nog op me rekenen. Maar dan, ja, dan komt er zoveel druk op. Ook van, natuurlijk vanuit de andere kant. De zaakwaarnemer gaat zich ermee bemoeien. Er zal ongetwijfeld vanuit PSV zijn gezegd van, jongen, doe wel voorzichtig aan vanavond. Met een andere woord van, je gaat maar niet spelen.
2: Nou ja, dat is ook wel een interessante rol van PSV. Dat natuurlijk deze week door AZ werd weggespeeld. Het was weliswaar met 10 man, maar ze verloren met 4-0.
4: Ja.
2: En toen ineens was de nood heel hoog in Eindhoven om meters te maken en snel iemand te presenteren. Zit er misschien ook wel een beetje achter, toch?
4: Ja, zou kunnen. Maar goed, dat zijn aannames van onze kant. En dat is heel lastig om te zeggen. Ze wisten natuurlijk zelf ook al dat ze er wel wat moesten doen. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik kijk naar het middenveld van NEC en ik kijk naar het laatste half jaar van Sano. Ja, dan heb ik soms het gevoel, uitstekende speler, hè? Hele goede voetballer, maar dat ze de minste hebben gekocht.
2: Ja, jij zou eerder, nou, die nu achter die op 6 staat. Het is
4: Nimmers.
2: Ja, sorry.
4: Ja, spreek maar gespeeld.
2: Ja, ik wil dat die naam even opzoeken. Laat ik het goed uitspreken, want dat is ook zo aardig. Dat is wel zo aardig.
4: Zal ik dan beginnen bij Le Breton?
2: Le Breton, heel goed, toch? Maar is dat een, ja, is middenvelder, maar die is ook wel aanvallend.
4: Middenvelder.
2: Ja, heel erg aanvallende middenvelder inderdaad, ja.
4: Ja, maar die vind ik zo goed. Die heeft alles van de moderne middenvelder. Die intensiteit, technisch vermogen, loopvermogen. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje onbegrijpelijk dat hij nog steeds niet is opgepikt door een echte topclub.
2: Ja, Nejans Beach, heb je dat nog?
4: Ja, die is ook verschrikkelijk goed.
2: Die pakte in NEC als echte zes alles achterin. Hè? Die schoot alles weg, die zat overal tussen.
4: En die speelde ook nog de ballen vervolgens heel rustig naar de goede kleur.
2: Dus jij zegt PSV heeft misschien wel de minste gekocht achteraf. Misschien dat hij bij PSV zo meteen floreert, hè? Dat kan ook, hè?
4: Daarom kunnen we
2: dit onthouden wij, hè? Deze knippen we los.
4: Nee, hier blijf ik achter staan. Nee, Sano is een hele goede speler. Hoewel die na de winststop was hij wel een stuk minder. Dat kan natuurlijk, hè.
2: Ja.
4: Maar ik vind die andere twee bij NEC, vind ik eigenlijk, laten we het zo zeggen, minstens zo interessant.
2: Dat snap ik inderdaad. Dat is ook wel een aardige vraag, want Michael van der Bos vraagt ook... beste toppers daar, waarom komen Ajax en PSV niet uit bij Nemanjić uit? Want ze zoeken een zes, Ajax al langer. Hij is in mijn ogen de beste zes van de Eredivisie. Nu haalt PSV Sano weg bij mijn clubpie. Ook een goede speler, maar als je een zes wilt... is Nemanjić beter.
4: Ja.
2: Ik heb liever dat hij bij NEC blijft, zegt hij. Maar hij is benieuwd naar het antwoord.
4: Nou, dat hebben we eigenlijk net al gegeven. Hè?
2: Ja.
4: We zijn het met hem eens.
2: Ja. Ook wel aardig dat we door die transfers van PSV ook veel antwoorden kregen. Bijvoorbeeld Jari Oosterloo, die zei... ik merk dat de hele tendens rond Ajax, die alleen maar oudjes wordt halen... en de jeugd links laten liggen, wat in mijn optiek wel meevalt, zegt hij. Want er zijn echt nog wel ook nog wat jongere spelers bij... Maar de twee echt oudere spelers die je haalt, Ter Stegen en Blind, financiële verplichtingen vallen best mee. Henrique en Brandt zijn twee spelers waar je zeker nog 3 of 4 jaar mee kunt spelen op topniveau. En Leonardo en Tolu hebben ook nog wel restwaarde. Wat ik vooral gek vind, schrijft Jari, is dat er bij PSV wordt gesproken over restwaarde. Maar het in de weg zitten van jeugd eigenlijk nooit. Hè. PSV had Mijnans, Sano, vorig jaar Wannar, 3 spelers, rond de 15 miljoen. Terwijl je Fernandes hebt. Ze halen in de laatste 3 jaar Perisic, Plea, Kostic, die geen restwaarde hebben, de jeugd in de weg zitten. Misschien ligt het aan wat Ajax in de laatste jaren roept... dat het daar meer de focus op ligt. Maar kunnen jullie uitleggen hoe dit komt? Of is het onbewust?
4: Ja, ik denk wel dat het een beetje onbewust is. En het heeft ook wel mee te maken dat er een enorme koerswijziging toegegaan is bij Ajax. Dat daar nu alle focus op ligt. En na 3 hele slechte jaren. Je moet niet vergeten, Ajax is natuurlijk een AA-merk in Nederland. Ja. Dus ja, alles wat daar gebeurt wordt groot uitgelicht. Ik weet niet of je het zo moet stellen dat het bij Ajax dat we het over de restwaarde hebben en bij PSV niet. Het is wel zo bij PSV de laatste jaren. De grote klappers die ze gemaakt hebben op de financiële markt is natuurlijk wel vooral van jongens die ze zelf hebben opgeleid. Hè?
2: Ja, Sabari, Gakpo, dat soort jongens inderdaad. Ja,
4: ja. Dat is absoluut een feit. En je ziet nu ook wel dat ook PSV haalt veel ervaren jongens. Dus ja, ik deel die mening niet dat er alleen maar bij Ajax over gesproken wordt. Het is wel een feit, Johan had het daar gisteren ook al over in de podcast, dat ze gewoon heel veel spelers hebben gehaald die wat ouder zijn en waar inderdaad geen restwaarde op zit. Dus ja, het is wel duidelijk, ze moeten dit jaar kampioen worden. Want ja, anders volgend jaar, dan worden we heel nieuwsgierig hoe het dan gaat aflopen met Ajax. Met al die nieuwelingen die ze gehaald hebben. En dat salarishuis wat ze toch op de kop hebben gezet.
2: Ja, precies. Hey, we hadden het net over transfers, hè? En wanneer een speler wel of niet gaat of niet. En wie de grote winnaar is. En nou zei ik gisteren tegen Johan ook, hoe vaak kan je als club, Feyenoord in dit geval, tegen Reed nee zeggen? Dan komen we steeds meer details naar buiten. AS Roma zegt 29 miljoen plus 10% doorverkooppercentage. Heb ik me licht opgestoken bij onze collega Mikkel Schouka. Die zegt waarschijnlijk is het zo'n 25 miljoen plus bonussen. Dus ga daar maar vanuit. Feyenoord wil ruim 30 miljoen. En hij vertaalt dat als 30 miljoen vast hebben plus misschien nog door bonussen en dat soort zaken. Maar zo groot is dat verschil toch niet? Ik bedoel, moet je als club soms ook niet een beetje water bij de wijn doen om die speler toch een mooie transfer te laten maken?
4: Ja, of ze denken van, er komt straks, het is nog geen eind augustus, 2 september dit jaar, hè, ja, de transfermarkt. Dus we gokken erop, we wachten nog. Omdat we weten, misschien hebben ze ook wel signalen vanuit de markt, hè, dat er gewoon clubs zitten, op het vinkertouw zitten, die straks nog meer willen betalen. Dat kan natuurlijk, hè?
2: Ja, maar dan moet je dus ook heel goed onderhandelen en praten met je speler en steeds uitleggen wat er gebeurt. Dat vraagt ook wel een spel van TD en speler en zaakwaarnemer, denk ik, of niet?
4: Ja, maar er worden natuurlijk enorme spelletjes gespeeld op het moment waar wij niet altijd weten van hebben van wat er gebeurt. Bepaalde zaakwaarnemers hebben een speler die ze dan weg willen brengen bij de club. En dan hebben ze een speler, diezelfde club wil dan een speler die ook bij diezelfde zaakwaarnemer zit. Dus ja, dan worden er dan ook gewoon deeltjes gemaakt van, als jullie meewerken met die overgang, dan zorg ik ervoor dat jullie deze jongen, dat hij weer naar jullie gaat. En ja, daar heb je niet altijd zicht op als buitenwacht, maar dit soort dingen, die worden gewoon gespeeld. En dat is masseren met de ene zaak waarnemen. En dat is geven en nemen. Dat is een heel interessant spel waarin en volgens mij een hele mooie docu in zit, hoe dat gaat.
2: Eigenlijk een beetje wat misschien ook al nu naar buiten komt over Sano, om terug te keren bij dat PSV-onderwerp, die dus eerst 20 miljoen of 18 miljoen moest kosten. Uiteindelijk zegt, ik wil naar PSV. PSV zegt, wij willen ook wel. Maar dan bellen ze eerst de zaakwaarnemer op en zeggen ze, deal gaat niet door. Helaas, jammer joh. En dan ineens kan de prijs toch zakken naar 14,5 miljoen.
4: Ja, Ja, ja, dat zijn allemaal van die spelletjes. En waar je, wat er precies allemaal gaande is, is heel lastig, ook voor journalisten, om daarachter te komen hoe zoiets gaat. Maar,
2: vaak ziet de speler ook nog af van een deel van de transfersom, toch? Want dat is ook vaak onderdeel van die onderhandelingen.
4: Ja, dat klopt. Ook dat speelt nog een rol. Hè. Bijvoorbeeld, Julian Brandt gaat transfervrij naar Ajax. Maar geloof mij dat Ajax dan daardoor weer heel veel geld is kwijt aan tekengeld. Dus dat zijn allemaal van die dingen. De zaakwaarnemers deelt er natuurlijk ook in. Hè. Die hebben ook nog een stem daarin. Waardoor je soms denkt van, hey, een club gaat nu wel akkoord met een lagere prijs, maar er zit dan weer een addertje onder het gras met, inderdaad, wat je zegt van, dat ze misschien wel afzien de speler en de manager van bepaalde percentages.
2: Er zullen vast nog heel veel van dit soort transfers de komende dagen gaan komen. Kostić trouwens ook naar PSV. Is dat een goede zet?
4: Waar gaat hij spelen?
2: Linksback, denk ik, hè, of niet? Waar zou hij anders moeten spelen?
4: En dan gaat Mauro naar het middenveld.
2: Ja, daar stond hij nu ook al.
4: Ja.
2: Want nu stond Fernandez linksback natuurlijk.
4: Ja, maar dat vind ik doodzonde van zo'n groot talent.
2: Ja.
4: Want dat vind ik echt een hele goede speler. En dat is in mijn ogen de volgende speler uit de eigen opleiding van PSV die ze, ja, als die zich gaat ontwikkelen, straks weer voor een hele mooie prijs kunnen gaan verkopen.
2: Ja, maar goed, dat is een beetje de vraag, dat hele middenveld. Ik zei het gisteren ook tegen Johan. Ja, hoe ga je dat inrichten zo meteen? Je hebt Sano, je hebt Veerman, of heb je Sano gekocht omdat Veerman waarschijnlijk ook weggaat? Dan kan je hebt Wanner nog rondlopen. Lopen er genoeg, hè, Meinans?
4: Ja, dat wordt interessant. Fernandez, vind ik echt, die hoort echt in het rijtje thuis.
2: Ja, ja, eigenlijk, de Bos heeft genoeg te kiezen op het middenveld.
4: Op
2: het
4: middenveld wel, op andere plekken wat minder. Hè?
2: Nee, achterin moet er nog inderdaad flink nog wat gebeuren.
4: Hoe kan dat, hè? Dat PSV al, ja, daar lopen geen specialisten rond die verstand hebben van centrale verdedigers, krijg je soms een gevoel.
2: Maar wat is dat dan?
4: Ja, dat is heel bijzonder, omdat iedereen constateert al jaren, want PSV heeft het geweld voor elkaar, maar als ze toch ergens toch wel wat fundament kunnen gebruiken, wat versterking, dan zegt iedereen in die achterhoede. En ze komen elk jaar aan met spelers waardoor het niet beter is geworden.
2: Ja, of moeten die spelers dusdanig wennen aan de manier van spelen van Peter Bos? Ik kan me ook voorstellen als je, zoals Gazirovski uit Valencia komt, en je eigenlijk alleen maar achterin hoeft te staan met 5 man... en je vangt op en je moet ineens heel ander voetbal gaan spelen, dat ook nog wel een dingetje is.
4: Ja, maar je mag ervan uitgaan als je hem bekeken hebt en gescout hebt, dat je daar rekening mee hebt gehouden. Van wat voor type je in huis haalt.
2: Ja, maar is dit type voetballer wat je zoekt voor PSV en met het budget dat ze daar hebben, is dat dan zo makkelijk te vinden? Ik bedoel, kijk bij Twente hoe lastig het ook is soms om goede verdedigers achterin te vinden. Dat hebben ze ook gemerkt in die tijd dat Prupper wegging.
4: Ja, maar ik vind, we moeten het ook niet overdrijven. We doen nu net alsof Peter Bos een soort voetbal speelt wat ongekend is. Hè, wat we jarenlang ook over Ajax zeiden. Van,
2: ja, maar Ajax betaalt ook 22 miljoen voor Suterlo. Wat is het, 23 miljoen?
4: Dat is maar het Ajax-voetbal, dat is heel moeilijk om ingepast te worden. En dit en dat. En dat vind ik bij PSV nogal meevallen. Kijk, als er één ploeg echt is in Nederland die onderscheidend voetbal speelt, is dat NEC. Die het echt heel anders doet dan andere ploegen. Dat vind ik bij PSV, vind ik, dat wordt wat overdreven, vind ik. Om te stellen van, ja, ze kunnen geen centrale verdedigers vinden. Want Bosbal, dat vereist zoveel specifieke kwaliteiten.
2: Nou, toch is dat, maar is dat echt niet zo dan? Want als je nou toch kijkt door de jaren heen hoe moeizaam het is. Nou ja, ik noem net Suterlo bij Ajax. Hoe moeilijk in de top voor sommige clubs het is om de juiste verdediger te vinden.
4: Nee, volgens het Nederlandse begrippen dan. Zoals wij als buitenwacht soms denken van, goh, er moeten wel goede centrale verdedigers te vinden zijn voor een bepaalde prijs. Alleen PSV heeft voor Nederlandse begrippen toch wel hele goede financiële mogelijkheden. Ja, ik vind wel opvallend wat ze de laatste jaren hebben gehaald voor centraal achterin, waarvan nooit iemand het gevoel heeft gehad van, die is onomstreden. Ook Boskali heeft het goed gedaan. Maar daar hadden we toch ook altijd wel bepaalde twijfels over op sommige momenten.
2: Dat is geen Hansko die ze gehaald hebben bij PSV.
4: Nee, die ontbreekte.
2: Ja.
4: En ja, dat is eigenlijk al jaren het geval. Dus je zou eigenlijk nu denken van, ja, we zijn nog voorbereid. En nogmaals, het is niet zo makkelijk zoals wij en de supporters soms denken om aan spelers te komen. Maar ja, ik vind dit wel vrij opvallend.
2: Eerst dat ik te denken, we zitten in de scouting bij PSV. Maar volgens mij, ja, Stuart is als technisch directeur was een aanvaller. Brands was toch redelijk verdedigend ingesteld?
4: Ja, maar Stuart zal toch ook wel een beetje kijken als aanvaller van of verdedigers, denk je niet?
2: Nou ja, hij was een buitenspeler. Hij was natuurlijk niet in de as. Dus het is, die heeft alleen maar tegen een linksback en een rechtsback gestaan. Of waar hij achteraan moest, of die voorbij moest.
4: Dus hij mag zich vanaf nu volgens jou niet meer met centrale verdedigers bemoeien?
2: Nou ja, het is niet zo dat hij een trackrecord heeft van goede centrale verdedigers, toch?
4: Nee, dat is waar. Nee, dan moet hem een. Ja, ze hebben in het voetbal tegenwoordig overal specialisten voor. Dus ik pleit nu voor PSV dat ze daar een centrale verdedigerspecialist aan de staf gaan toevoegen.
2: Het is natuurlijk waar we het al over gehad hebben in deze podcast ooit over Brighton. Dat voor elke positie een datascout heeft zitten. Die precies weet, dit is wat de trainer wil. Dit is wat de club zoekt. Deze categorie. En daar komen ze met een heel lijstje aan zetten. Je mag er ook aannemen dat in Eindhoven en ook in Amsterdam dat soort mensen op die manier werken, toch?
4: Ja, maar ik weet niet of we in Nederland al zover zijn dat we per linie met een...
2: Nou, per linie, dat zou heel wat zijn. Want per positie is het natuurlijk bij Brighton. Per positie.
4: Dan gaan we een stap verder, hè?
2: Gaat nog een stap verder. Maar per linie zou al heel wat zijn, toch?
4: Ja.
2: Bij Twente hebben ze dat niet zo te horen.
4: We boren hier een nieuwe markt aan. Nee, Tenacht doet alles, hè?
2: Ja, dat is ook wel makkelijk, toch?
4: Ja.
2: Ja, je hebt natuurlijk het hele netwerk liggen.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden en sluit af op ora.nl.
2: We moeten slimmer worden. De restverdediging moet beter en er bestaan geen kleine ploegen in Europa. Kortom,
4: kijk,
2: jij had een toppersconferentie.
4: Ja, ik was bij de persconferentie van John van der Brom. Een van mijn favoriete bijeenkomsten zijn altijd persconferenties voor een Europese wedstrijd.
2: Ja, dat blijkt inderdaad, want dat was, daar werd de tekst uitgesproken, hè?
4: Ja, voor de tekst moet je vaak na afloop dan, hè, met mensen gaan praten.
2: Dat is wel beter dan vaak, hè?
4: En dan mag het dan ook vooral niet opgeschreven worden.
2: Nee, dan hoor je wel het meeste.
4: Ja, vaak wel.
2: Zeggen we nou DAC of DAC? Wat is het?
4: Het is zelfs geloof ik Dutch.
2: Dutch? Ja, Dutch 1904 uit Slowakije.
4: Had je er ooit van gehoord?
2: Nee, maar er bestaan geen kleine ploegen in Europa. Dus ik onderschat niemand.
4: Dat werd ook nog verteld.
2: Ja, daarom. Ja, die stond er ook bij. Maar hoe staat het met het gemoed in Enschede?
4: Nou ja, je weet hoe dat gaat. Als Twente wordt uitgeschakeld in Europa in zo'n draak van een wedstrijd, ja, dan is het chagrijn meteen aanwezig.
2: Ja, dat dacht ik ook al na die Europa League-uitschakeling. Je voelde die al aankomen. Ongeveer.
4: Ja, dat voelde je. Dus John van der Brom is gewaarschuwd.
2: Ja, precies.
4: Ik bedoel, Jozef Oosting ging er vorig jaar vrij snel uit. Nou, zover is het niet, maar er is wel heel veel chagrijn meteen in Enschede. En het seizoen moet nog beginnen eigenlijk, de competitie tenminste. Ja, daar moet je wel een beetje voor waken. Dus het is wel belangrijk dat ze vanavond toch wel een goede prestatie neerzetten. Los van het feit dat je gewoon door moet naar die finale van de play-offs van de Conference League. Hoop je eigenlijk wel dat er ook een soort van reactie komt. Want ja, dat gevoel is al wel in Enschede aanwezig van, ja, dit was wel heel erg slecht. En ik vind, de paniekstand is ook wel meteen in de hoogste stand aangezet. Hè. Dat is ook wat overdreven, want voor de eerste wedstrijd vond vrijwel iedereen en ook alle supporters dat ze in Enschede vrij aardig voor elkaar hadden. Hè. Er waren nog 9 basisspelers, waren er over. Nou, iedereen wist ook nog waar er nog wat moest gebeuren. Die eerste wedstrijd, dat ging nog wel. Hè. Je verliest hem wel, maar er waren toch wel wat momenten daar waarvan je denkt van, nou ja, in deze fase van het seizoen, zo slecht was het nog niet. Nou, dan komt er een totale wanprestatie in Budapest overheen. En dan is Leiden in last. En dan, ja, dan slaan ook veel mensen op tilt. En ja, dan is de druk om meteen groot richting deze wedstrijd. Dat is absoluut een feit.
2: Ja, want dat is een beetje wat we hebben het vorig jaar ook vaak over gehad, hè, wat in Enschede snel kan gebeuren. Dat op het moment dat het eenmaal niet goed is, dan kan het ook heel snel in een paar stappen heel slecht zijn.
4: Ja, wat dat betreft heeft Twente de kenmerken van een topclub.
2: Ja,
4: het is een grote club waar iedereen wat van vindt. En als je dan op vakantie bent en je volgt dan een beetje wat meer, omdat je dan niks te doen hebt op dat strandbedje. En dan volg je dus de kanalen waar de supporters op zitten. Dan denk je wel van, wat is daar gebeurd?
2: Ga je me nu echt vertellen dat jij op het strandbedje lekker in het zonnetje lag en ondertussen even ging kijken hoe de supporters gingen reageren op die wedstrijd?
4: Ja, dat moet ik wel hier toegeven, ja.
2: Je had ook gewoon een boek kunnen lezen, op even los kunnen komen van Twente.
4: Nee, vind ik lastig. Ik heb beide wedstrijden gezien. Ik heb de return bij de Mac in Amsterdam gezien. Ik kwam net uit het vliegtuig. Niemand begreep ervan wat ik aan het doen was daar.
2: Hoe heb je dat uitgelegd dan, thuis?
4: Niet.
2: Oh, niet?
4: Nee,
2: maar ze weten
4: het
2: al.
4: Daarna bij de 1-0 ben ik in de auto gestapt. Ik had een chauffeuse. En op de A12 heb ik de rest van de wedstrijd gezien.
2: Ja, nou, dat heb je veel gezien inderdaad bij die terugwedstrijd. Hè? Dat was niet, maar wat was dit? Want het is natuurlijk wel, Van der Brom zegt ja, het moet allemaal beter en het moet allemaal slimmer en dat soort dingen. Maar het zat hem niet in die restverdediging heel slimmer. Het zat hem ook in de instelling in die wedstrijd. Dat was heel, heel lamlendig in die tweede wedstrijd.
4: Ja, het was een beetje het grote cliché weer wat je van stal moest halen. En dat wil je liever niet. Van dat de jongens weer op pad zijn en dan in Europa tegen de grote heren moeten spelen. Maar als je dan kijkt naar die ploeg, daar zit FC Twente best wel veel routine in. Maar de ploeg vanaf de eerste minuut stond totaal, staat niet in de wedstrijd. En ze hebben op geen moment de knop gevonden om er overheen te komen.
2: Ja, en had Van der Brom daar dan toch niet zelf moeten ingrijpen door te zeggen, weet je wat, ik zie dat het niet marcheert met Weghorst zoals ik nu zou willen. Ik ga bijvoorbeeld toch Lammers erin zetten omdat die spelers dat gewend zijn. Die eigenlijk nog weinig kans heeft gekregen deze voorbereiding.
4: Ja, maar ik keek afgelopen weekend was ik bij de oefenwedstrijd in Genk, waar Twente speelde, met nagenoeg de basisformatie. En dan hebben we het over Sam Lammers. Maar in de rust werd gewisseld en toen ging Weghorst eruit. En toen kwam Lucas van der Gorff-Wesseling erin. En niet Sam Lammers. En toen vroeg ik na afloop van wat zegt dit over de pickorde? Toen zei Van der Brom, ja, daar moet je zelf maar gaan invullen. Hij brandt zijn vingers daar liever niet aan die spitsen kwestie. Maar ja, dan weten wij wel genoeg. En dan is 1-1-1-2. En dan is gewoon de volgorde op dit moment dat Lucas van der Gorff-Wesseling Sam Lammers voorbij is.
2: Maar is dat terecht? Vind je dat terecht?
4: Vind ik dat terecht. Kijk, als jij als club Wout Weghorst in huis haalt, 53-voudig international, dan weet je gewoon, ja, die gaat in het begin spelen. Nou, dat loopt nog niet echt allemaal even soepel. Die afstemming is daar. En ik vind ook, dat is ook wel logisch, hè, dat heeft ook tijd nodig. Dus je weet, Lammers komt dan, ja, die moet dan achteraan sluiten. Ik had niet verwacht dat Van der Gorff-Wesseling zich zo zou ontwikkelen in deze voorbereiding. Die heeft het echt heel goed gedaan. En ja, die vinden ze op dit moment blijkbaar verder dan Sam Lammers. En Sam Lammers die is natuurlijk in het meevoetballen is die prima. Maar ja, je weet ook hoe dat gaat, hè. Op het moment dat het niet loopt, wordt een speler die op de bank zit door supporters met een minuut groter gemaakt. En dat is ook wel een beetje aan de hand met Sam Lammers. Want ja, diezelfde supporters hebben ook anderhalf jaar lang, ja, waren ze op z'n zacht gezegd niet zo heel erg tevreden over Sam Lammers. Ik kan me nog herinneren vorig seizoen dat hij werd gewisseld en dat er een heel cynisch applaus in de grotsvesten op hem neerdaalde. Daar vond ik ook van alles van. Dus ja, 6 goals gemaakt Sam Lammers vorig seizoen. Ook een tijdje geblesseerd geweest. Het gaat wel vrij snel, hè, hoe die ja, nu opeens spits nummer 3 is. Dus ja, we moeten het even afwachten hoe dat met Weghorst gaat. Het project Weghorst.
2: Je kijkt vooral ook naar de manier van voetballen eigenlijk. Dat is een beetje waar je naar zoekt. Hoe voetbalt een ploeg? En Twente speelde in die eerste wedstrijd tegen Ferencváros in Enschede, tweede helft, prima combinatievoetbal. Alleen die spits werd niet bereikt. Alsof ze iets anders moesten doen met Wout Weghorst. Dat ze daar nog die afstemming zochten.
4: Ja, ik had het gevoel, terwijl ik keek vanaf mijn vakantieadres van, dat de spelers voor de wedstrijd naar die opstelling hebben gekeken en daar Sam Lammers aan gestaan. Want ze gingen met hem om, met Weghorst, alsof hij Sam Lammers was.
2: Ja.
4: Ja, dat is niet de bedoeling. Daar heeft Van der Brom ook wel wat over gezegd afgelopen zondag in Genk. Van, ik vind dat Weghorst dieper weg moet blijven. Kijk, Twente zoekt naar rendement. Twente heeft vorig jaar goed gevoetbald over het algemeen. Maar ja, die goals kwamen maar niet. En Weghorst moet voor dat rendement gaan zorgen. En die andere spelers moeten dan zorgen eigenlijk voor het voetbal. Dat is heel simpel gezegd. Maar dat is wel de redenatie. Ze zoeken een spits die goals maakt. Die in die 16e is als die ballen komen. Maar in de eerste wedstrijd kwamen die ballen er bijna niet. En in de tweede wedstrijd veel te laat.
2: Ja, en heel eerlijk, dan vertaal ik het terug naar Wout Weghorst, is ook niet de doelpuntenmachine die er 20 per jaar in legt, hè? Niet meer.
4: Ja, dat heeft hij bij Ajax niet gedaan. Maar ik denk, ja, ik denk nog steeds dat hij er wel 15 kan maken in de Eredivisie. Als hij een heel seizoen daar speelt, dan moet hij het nog steeds toe in staat zijn.
2: En laten we vanavond beginnen.
4: Of is dat gewaagd?
2: Nou ja, ik weet het niet. Ja, ik vraag me, we hadden pas in de vraag van vandaag, wanneer scoorde Weghorst voor het laatst in Oranje? Dat was er ook al 2 jaar geleden. En toch
4: ja,
2: zit er altijd bij.
4: Niet heel veel basisplaatsen gehad. Hè?
2: Nee, maar goed. Het is de stormram die op het einde erin moet komen en die voor gevaar en voor reuring moet zorgen bij Oranje.
4: Nee, maar dat heeft hij in de laatste wedstrijd, waar hij als stormram is gebruikt tegen Marokko, heeft hij dat wel gedaan.
2: Heeft hij goed doorgekopt, inderdaad. Dat was inderdaad een goed moment, inderdaad. Ja.
4: Nee, maar het is een heel interessante situatie waarin je op dit moment verkeert bij Twente. En dat is de spitspositie van hoe gaat zich dat ontwikkelen met Weghorst. En ook de doelmannen kwestie, hè. Want ja. Van der Brom zei ook op die persconferentie, en dat was wel heel interessant, ja, dat hij niet een nummer 1 heeft aangewezen. Hij heeft niet een duidelijke nummer 1 gezegd van, jij bent mijn nummer 1. En Joël Drommel is binnengekomen, die is nu 2 keer meegetraind. Unistal gaat natuurlijk voorlopig keepen.
6: Maar ik had na afloop en ook tijdens de persconferentie niet het gevoel van Unistal is de rest van het seizoen de nummer 1. Dat wordt nog interessant.
2: En Drommel is natuurlijk een heel andere keeper eigenlijk.
6: Ja, die zag ik op de training al, op de eerste training. Een bal met links inspelen, twee linies overslaan. Ja, dat willen trainers wel graag zien, hè? Meevoetballende keepers. En Unistal is geweldig met zijn reflexen.
2: Ja.
6: Maar ja, echt meevoetballen is nooit zijn kwaliteit geweest, hè?
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje, als je nog teruggaat naar die wedstrijd van NEC in Europa. Als je daar Gretas ziet staan. Ja, die, dat was een soort van bijna laatste man af en toe. Hoe diep die af en toe ook stond in zijn 16 meter. Maar dat hij daar wel overal tussen zat, overal bij was. Die verdedigt zo vooruit eigenlijk. Dat is wel heel prettig.
6: Ja, en trainers, dat zie je ook, hè, overal in het amateurvoetbal ook. Die willen gewoon heel graag die keeper gebruiken voor in de opbouw. Als elfde veld spelen. En dat is, ja, daar kun je alles van vinden. Van een keeper moet eerst maar eens ballen tegenhouden. Dat is zo. Maar het is wel prettig dat hij een beetje mee kan voetballen.
2: Ajax vanavond tegen Shelburne kan al beschikken over Ter Stegen en Brandt. Die kunnen allebei spelen. Kijken of ze dat ook gelijk gaan doen. Wat denk jij?
6: Ik denk niet allebei.
2: Nee, ik denk dat Michel ze rustig gaat brengen. Hè?
6: Ik denk dat de trainer denkt van, ook zonder deze twee giganten moet dit klusje te klaren zijn.
2: En er was nieuws. Mo Salah heeft een nieuwe club gevonden. Die dacht, waar ga ik naartoe? Er werd nog gesproken dat misschien Liverpool de ploeg zou zijn waar hij nog toch weer terug zou willen keren nu Arne Slot weg was. Maar nee, Trabzonspor.
6: Ja. Opvallend, hè?
2: Binnengehaald als een held, hè? Maar het zegt ook wat over de status.
6: Ja, dat gebeurt al snel, hè?
2: Toch? Ja, dat is waar.
6: Ja, waren mooie beelden.
2: Maar het zegt ook wat over je status van Mo Salah, dat je dan uiteindelijk uitkomt in Turkije, toch?
6: Ja, is wel bijzonder. En dan ook, normaal gesproken worden, met alle respect, dit soort spelers op deze leeftijd dan opgepikt door een van de clubs uit Istanbul, hè? Die zijn daar altijd heel happig op. Maar nu gaat hij naar Trabzonspor. Ja, het is wel is een hele bijzondere transfer. We hadden toch een beetje verwacht van, die gaat misschien wel naar de zandbak. Maar hij heeft een halte eerder gepakt.
2: Ik zat nog te denken, Louis van Gaal, die wordt dus nu genoemd als mogelijke bondscoach. Maar dat was een suggestie volgens mij vanuit de journalistiek. En toen dacht Voetbal International, we bellen Louis even op. En toen zei Louis, ik ben eventueel wel beschikbaar. Maar de grote Louis van Gaal, die nog niet gebeld is door de KNVB, die dit dan op deze manier, wat moeten we daar nou, wat moet je daar nou mee? Moet je hem op de blote knieën bellen als KNVB zijnde of niet?
6: Nou, gezien andere kandidaten die er met over zijn gebleven, zou ik op de drie wielen nu naar Portugal gaan en Louis achterop zetten en weer terugfietsen. Dat zou ik ervoor over hebben.
2: Maar zelf, zoals Louis van Gaal nu solliciteert, is ook wel wat, toch? Ik bedoel, dat hoeft ook niet, toch?
6: Nee, maar Louis gaat dan straks zeggen van, als ze mij ernaar vragen, ik lieg niet, dus dan zeg ik gewoon wat ik vind en denk. Ik ben eerlijk geweest, ik heb niet gesolliciteerd.
2: Nee,
6: heb geantwoord op een vraag van.
2: Ja, ik heb geantwoord op een vraag van. En als in het theoretische geval dat, dan had ik kunnen zeggen. En dat is dan een beetje het verhaal, toch?
6: Ja, we kennen Louis.
2: Ja. Maar dat is jij zegt, wat er ook gebeurt, de jong moet nu als een sodomieter daar naartoe gaan.
6: Ja, maar wie moet het anders worden?
2: Een reiziger. Van Nistelrooy.
6: Nou, dat bedoel ik. Op de drie wielen naar Louis. Ik word hier heel erg. Ik maak me grote zorgen over de staat van voetbal. Ik zie dan.
2: Je lijkt Erik ten Hag wel.
6: Ja, maar die had ook het grootste gelijk van de wereld. Maar die wordt dan weer, omdat Twente dan die wint van Ferencvaros, wordt hij dan afgemaakt. Dat hij dat durft te zeggen. Maar ik denk, als iemand als ten Hag zijn zorgen niet meer gaat uitspreken over totale Nederlands voetbal, wie moet dat gaan doen? Dan mogen alleen nog maar Janne van Leeuwen dat laten doen, want dat is de hoogste baas. Want ook Van Bronckhorst mag daar niet meer roepen, want ook Feyenoord zal wel eens een keer een wedstrijd verliezen. Ja. Dan mag ook Peter Bos het niet meer gaan roepen, want PSV zal ook wel niet anders gaan winnen. Want dan word je afgerekend van, win eerst zelf maar eens een keer een wedstrijd. Dus Marianne van Leeuwen mag van nu alleen nog maar iets vinden van de staat van voetbal. Nou, dan weten we waar we aan toe zijn, want Marianne van Leeuwen heeft nog in de afgelopen jaren dat zij de basis van het Nederlands voetbal nog geen enkele voetdruk achtergelaten waar we beter van gezegd worden. Dat geldt ook voor haar compaan Nigel de Jong. Die zit er nu 4 jaar, geloof ik. En noem maar 1 daad op waar die mee onderscheidend is geweest, waar we wat aan gehad hebben in Nederlands voetbal. Help me eens.
2: Maar ik bleef stil in deze. Ik was ook aan het zoeken. Ja,
6: dus we zijn overgeleverd aan de goden. En dat is echt een hele treurige constatering. En kijk, dat project met Reiziger, dat was natuurlijk al 1,5 jaar geleden is dat in gang gezet. Dat is gewoon de grote wens van de leiding van het Nederlands voetbal. Nou, dan komt er een EK overheen met Jong Oranje, wat niet helemaal goed gaat. Er komt heel veel kritiek op Reiziger. Ja, vervolgens laten ze natuurlijk helemaal versloffen, de KNVB. En ja, zitten ze met de handen in het haar. Op de een of andere manier is Slot het niet geworden. Die zegt dan opeens van, ik geef toch de voorkeur aan een club. Dat vind ik toch wel merkwaardig. Hè. Daar moet iets voorgevallen zijn.
2: Kan niet anders.
6: Want anders zegt Arne Slot vanaf dag 1 van, ja, ik ben heel erg vereerd dat je me belt. Bondscoachschap is een geweldig ambt. Dat ambieer ik ook maar later in mijn carrière. Want ik wil nu, ja, ik wil nu eerst nog een club trainen. En dat is een hele plausibele reden. En iedereen moet ook zijn eigen keuzes maken in het leven. Maar het is wel heel vreemd nadat het 4 weken boven de markt heeft gehangen, dat opeens die uitspraak naar buiten komt. Waarop Slot ook nog weer via media laat uitlekken van, oh, maar dit is geen beslissing van vandaag geweest. Dus ja, daar is wat voorgevallen. Dat kan niet anders. Die deur is niet meteen dichtgegooid bij het eerste gesprek. Daar geloof ik niks van.
2: Nee, geloof ik ook niet, nee.
6: Maar nu is er dus totale paniek. En zijn ze toch maar weer bij Reiziger uitgekomen. En ja, je vraagt je toch wel af, welke criteria legt de KNVB nu aan? Wat is nu het allerbelangrijkste criterium voor de KNVB om een bondscoach aan te stellen?
2: Nou, wat denk je? Wat zou het zijn dan?
6: Ja, ik vraag me af of kwaliteit op nummer 1 staat.
2: Omdat je nu bij Reiziger uitkomt?
6: Ja, omdat waarom zou Reiziger bondscoach van het Nederlands elftal moeten worden? Kijk, in Spanje weet ik, hè, die man is heel succesvol. Die is vanuit de bond doorgegroeid. Maar die heeft toch wel een andere staat van dienst al jarenlang binnen die Spaanse bond gehad. Noem maar 1 argument waarom Reiziger de ultieme kandidaat is voor het Nederlands elftal.
2: Ik denk dat ze dan terugkomen op een goed jaar met Jong Ajax.
6: Dat vind ik vrij mager.
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat het referentiekader is dan.
6: Ja, ja. En misschien zal de commissie Mijnals hier ook nog een heel grote rol in spelen.
2: Weet niet. Of misschien heeft hij een hele goede aanbevelingsbrief gekregen van iemand.
6: Ja, ja. Ik vraag mij af wat het criterium is.
2: Ja.
6: Maar ik maak me wel grote zorgen over de staat van voetbal. En ik maak me ook grote zorgen dat ik dan Nigel de Jong en Clarence Seedorf zie zitten. Seedorf, geweldige speler, een wereldster geweest. Nigel de Jong, prachtige carrière. Maar ja, we moeten ook eerlijk zijn. Nigel de Jong werd technisch directeur bij de KNVB op basis van wat? Wat had hij daarvoor laten zien in het voetbal?
2: Nee, niks. Alleen hij was succesvol ondernemer. Had goed, een leuk bedrijf. Goed, ja.
6: Hij was gek van oude auto's en daar handelde hij in. Clarence Seedorf, nogmaals, geweldige speler. Maar wat heeft hij nou na het voetbal eigenlijk ook als trainer laten zien dat hij die functie daar heeft bij de KNVB? Ja.
2: Maar de vraag zit ook misschien wel breder. Het is ook heel lastig om nou een rijtje te maken. Ik bedoel, we kunnen het rijtje maken. Arne Slot, Peter Bos, misschien Giovanni van Bronckhorst erop zetten, Erik ten Hag. Dat is het rijtje gedroomde bondscoaches die je eventueel had kunnen benaderen. Hè? In januari, februari al. Maar het is ook een teken aan de wand dat wij geen enkele Nederlandse trainer meer in een topcompetitie actief hebben op dit moment. Hè?
6: Nee, maar dat
2: dus
6: klopt.
2: Er zit ook niks onder en achter.
6: We doen altijd heel interessant over onze trainerscursus. En als ik zie, ik krijg er ook wel een beetje mee. Hè, wat je voor die UEFA Pro, wat je er allemaal voor moet kunnen. Dat gaat ook allemaal heel erg ver. Maar we kunnen toch bij de KNVB wel constateren dat ze het totaal onderschat hebben. Ze hebben het laten versloffen. Ik bedoel, Peter Bos heeft nog net niet openlijk gesolliciteerd om bondscoach te worden. Nou, bij Koeman wist iedereen wel van, ja, die gaat naar het WK. Ook al word je wereldkampioen, ook al haal je de halve finale, die gaat stoppen. Alleen al vanwege privéredenen. Dat voelde je aan. Nou, als je hele dagen met Koeman samenwerkt als technisch directeur, dan weet je ook precies wat er leeft. En dan Koeman heeft ook later gezegd, geloof ik, bij ESPN van, ik had het prima gevonden als ze ondertussen met andere kandidaten waren gaan praten. Dat was allemaal heel erg logisch geweest. En Peter Bos stond te trappelen.
2: Ja.
6: Die wilde nog net niet diezelfde 3 wielen uit de schuur halen waar ik nu Louis mee op haal uit Portugal. Wilde die pakken om naar de Zeist te gaan fietsen.
2: Ja.
6: En ook op basis van de prestaties en van de basis van het EK en ook hoe het Nederlands elftal speelde, had je ook als KNVB zelf de beslissing kunnen nemen van, we gaan naar het EK niet verder met Ronald Koeman.
2: Naar het WK bedoel je? Of naar het WK,
6: ja. Want dat heeft ons niet zoveel gebracht, als we eerlijk zijn. We komen niet verder. Dus die beslissing hadden ze ook kunnen nemen. Ze hebben het gewoon laten versloffen. Ze hebben het onderschat. Ja, en nu zitten ze met de handen in het haar, nu aan de Slot niet wil. En is de grote paniek.
2: Ja, dus op de brommer, op de fiets, op de 3 wielen naar Louis.
6: Omdat ik het anders ook niet meer zie. Of je moet naar het buitenland gaan.
2: En wat zou er dan gebeuren internationaal met ons aanzien als we aankomen met Louis van Gaal toch weer als bondscoach voor de 4e keer?
6: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet zo heel erg interessant hoe ze in het buitenland naar ons kijken. Of op dit gebied wel als het om een manier van voetballen gaat. Louis maakt als Europees kampioen over 2 jaar.
7: Dat denkt Louis ook.
6: En ik denk, daarom.
7: Ja.
6: Nou, als je dat zelfvertrouwen al heeft, bedoel, dat zelfvertrouwen
7: heeft onze
6: vorige bondscoach geen enkele keer uitgestraald, hè,
7: nee,
6: in de aanloop en tijdens het WK, dan hebben we in ieder geval een bondscoach die overtuigd is van zijn zaak.
2: En daar maken we Maarten Wijfels dan ook heel gelukkig mee, want dan is het doel van Oranje duidelijk. Want Wijfels had tijdens het WK grote vragen bij wat nou precies het doel was van dit Oranje. Die miste dat heilige doel wereldkampioen worden. Over
6: had
2: Wijfels
6: had hij goed gezien.
2: Ja, zeker, had hij goed gezien. En over Wijfels gesproken, je weet, ik hou altijd van kroonmomenten, hè, met onze verslaggevers, onze watchers.
6: Zeker.
2: Dus Pim Ras werd 60 in juli. Toen heb ik gezegd, ja, daar moeten we even iets mee doen. Maar Maarten Wijfels is nog op vakantie, maar die wordt vandaag 50. Ah, dat is toch een momentje, een mijlpaaltje, hè? Je bent nu heel stil.
6: Oh, ik moet wat zeggen. Ik dacht nu dat er een jingle werd ingezet van Langs Zal Leven.
2: Ik ga geen Langs Zal Leven inzetten. Maar ik zou het wel leuk vinden, onze luisteraars, als we eventjes, als we Maarten 60 of Maarten 50...

0: Zat je niet in de AD Voetbalpodcast?
1: Nee, toen waren er alleen nog maar postduiven, hè?
0: Toen waren er maar postduiven, ja. En toen deden we alles door met een telegram. Stop. Lang zal die leven. Hiep, hiep, hoera. Stop. Maar misschien als je 60 wordt en je zit in de podcast, dan gaan we dit nog even onthouden. Dat snap je wel natuurlijk, hè?
1: Ja, dat moeten we nog een paar jaartjes, hè?
0: Ja,
1: houden
0: die 4 jaar?
1: Houden de luisteraars dat vol?
0: Ja, dat denk ik wel, toch? Onze luisteraars houden dat vol. Maar goed, als je Maarten wil feliciteren, je weet wat je moet doen. Zoek hem even op Instagram of X.
1: Ja, van harte trouwens, hè, van onze kant uit.
0: Ja, zeker. Van harte, Maarten. 50 is mooi. En dus ik hoop dat je een mooie dag hebt op je vakantieadres. Volgende week is hij weer terug in de podcast ook trouwens. Dan langzaam komt iedereen terug. Mikkel is ook al terug. Komt allemaal wel goed komende week. En dan blijven jullie ook nog gewoon in de podcast. Gaat helemaal goed komen. We gaan nog één ding doen. Dat weet je. Dat is de vraag van vandaag.
2: De vraag van vandaag.
0: Dit was de vraag van Johan. Die had alles te maken met een huisdier.
3: Ik kwam een foto tegen van een bekende Engelse speler die een aantal jaar geleden, toen hij tekende bij zijn nieuwe club, zijn hond meenam. Vond ik zo'n leuke foto. Ik ga hem jou sturen. En dan willen we van de luisteraars weten om welke bekende Engelse speler het gaat.
1: Ja, dit is toch een onmogelijke vraag?
0: Nou, kennelijk is het niet zo onmogelijk.
1: Is het een speler die nu nog bekend is?
0: Jazeker. En actief? Ik moet zeggen, Maurits heeft de eervolle vermelding in deze podcast. Die zei ook, ik weet precies hoe die hond ook heet door de Manchester City documentaire op Netflix. Dus had jij op het strandbedje nou niet al die Twente supporters voor haar in de gaten gehouden om te kijken hoe het ervoor staat bij Twente, maar gewoon die Netflix-serie gekeken over City, had je het antwoord geweten?
1: Nou, heb je wel een punt.
0: Maar ik geef je een hint nu. City.
1: City.
0: Denk even aan iemand die redelijk vaak dronken over het veld loopt aan, of door de stad loopt aan een feestje.
1: Ja, nu tuurlijk Jack.
0: Ja. Ja. Jack Grealish, dat was het antwoord die we zochten, ja. Die hond heet trouwens Sky.
1: Hmm.
0: Dus bij deze, dan nou, meten ze contract ondertekenen.
1: Nee, maar jij dacht dat ik geen hondenliefhebber was, hè?
0: Nou, ik zag jou nou niet met een golden retriever of een labrador door de straten schruinen 's avonds.
1: Ik had toevallig een kruising van die twee honden.
0: Nee, echt?
1: Ja.
0: Ik ben ook een hondenliefhebber, maar ik had jou nou niet gezien met een golden retriever / labrador. Of een kruising, al helemaal niet.
1: Ja, maar je wilt toch graag dat als je thuis komt s'avonds, dat er nog iemand blij is.
0: Ja, dat iemand kwispelend voor de deur staat.
1: Ja, nee, ja. En ik heb in mijn hele leven heel wat stokken weggegooid, ja.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Maar ik heb ook aan dat één hond gehad. Dus ik hou van honden, maar het was inderdaad, ik had het niet verwacht bij jou. Maar goed, wel mooi. Maar nu niet meer dus.
1: Nee. Het is, je bent natuurlijk veel weg in ons vak. En ik vond het altijd wel lastig om dat lieve beest alleen te laten.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer, ja. Dat klopt.
1: Dus dan moet je keuzes maken, hè?
0: Nee, dat snap ik. Ja, nee, dat hoort er ook bij. Nou, Maurits heeft de eervolle vermelding. Heb jij een mooie vraag voor morgen voor Dolf?
1: Ja, of de mooie vraag is, weet ik niet. Maar ik blijf wel bij FC Twente, als je het niet erg vindt.
0: Nee, mag.
1: En dan bij de tegenstander, Dutch. Daar wisten we natuurlijk tot 2 dagen geleden helemaal niks van.
0: Nee.
1: Maar ene Peter Hiballa is daar trainer geweest.
0: Oh, echt?
1: Je verwacht het niet, hè?
0: Nee. Nou ja, gezien Peter Hiballa's cv, die is zo lang. Misschien had ik het wel weer bijna kunnen verwachten, ja? Maar goed, ga door.
1: Nou, je hebt het over zo lang, dat is bij hem sowieso in ieder geval. Hiballa heeft natuurlijk akelig veel clubs gehad. En het dienstverband was niet altijd heel erg lang, hè, waar die zat. Noem mij de club op waar hij het kortst heeft gezeten. En hoeveel wedstrijden is hij daar coach geweest?
0: Dus welke club heeft Peter Hiballa het kortst gezeten als trainer? En hoeveel wedstrijden is hij daar dan coach geweest?
1: Ja, want hij heeft het hier wel redelijk lang uitgehouden bij deze club. Volgens mij zelfs 2 seizoenen. En uiteindelijk is hij wel met ruzie weggegaan, omdat hij niet eens kon worden over het contract.
0: Nou, ben benieuwd of mensen weten wat de kortste club is waar die ooit heeft gezeten. Waar die kortste heeft gezeten en hoeveel wedstrijden. Kan je doorgeven via X en Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even op Instagram. @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Je kan reageren door een DM'tje te sturen of te reageren op de stories. Leon, ik wens je een mooie avond.
1: Dankjewel.
0: Want als ze vanavond winnen en volgende week winnen bij Slowakije, zijn ze er nog niet, hè?
1: Dan gaat de reis of naar Polen, want daar speelt Dynamo Kiev de thuiswedstrijden. Of we gaan naar Karabach.
0: Dat is ook geen makkelijke loting, hè, voor een plekje in de Conference League.
1: Nee, dat is voor de laatste horde is dat gewoon heel erg ingewikkeld. En bij Twente waren de supporters heel erg blij op maandagmorgen toen die voorloting kwam, hè, dat er heel veel clubs al wel afvielen. Maar als ik achteraf naar die lijst kijk, dan was het denk ik veel leuker geweest als je gewoon naar Freiburg had gekund, of naar Brighton, of naar Atalanta Bergamo of Monaco. Want Ja, nu moet je misschien naar Karabach, naar Azerbeidzjan. Daar is

0: Ik ben al 2 keer geweest en dat is niet zo'n hele makkelijke klus, ver van huis. Dus ja, ja, ja.
1: En vorig jaar goed gedaan in de Champions League ook,
0: gelukkig met lotingen de laatste jaren.
1: Ja, en Karabach goed gedaan in de Champions League vorig jaar.
0: Zeker, ja, absoluut. Al eigenlijk al een paar jaar, hè. Ja. Er zitten altijd wat verdwaalde Brazilianen, dus dat is echt wel een hele lastige klus.
1: Ja, nou, laten we eerst maar eens deze horde nemen met FC Twente. Vanavond ook Ajax. Morgen in de podcast komen we erop terug met Dolf. En praten we ook gelijk over het voetbal in de Eredivisie. Dat gaat starten natuurlijk gelijk ook dit weekend. En de KKD gaat ook van start, dus dat allemaal morgen. En we hebben een nieuwe KKD-watcher, dus je hoort morgen hoe of wat daarover meer. Ik wens je een mooie dag, Leon, en dankjewel, hè.
2: Oké, groetjes.
3: Van hakken, snijden en koken. Meten, passen en zagen. Tot inkopen, rekenen en targets. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Zo geeft onze software je inzicht in je planning, projecten en personeel. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Goede Zone FM.
5: Oh, wat doe je met me?
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan. Daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files door grenscontroles een paar bijzonderheden. A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord stond een auto in brand. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oprit is dicht en de rijbaan is ook afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Ongeluk met een vrachtwagen houdt 2 rijstroken van de A16 dicht. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

0: New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.
1: Hi! This is...

0: naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staan nog 6 kilometer file vanaf knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van één van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en het blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die er in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute. De A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig, en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht 4 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging daar.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: I don't wanna let it go.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

one's going out to everybody

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige, aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Namorgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Parkeer staat A73 en verder over de A67. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file voor knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. If you...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castlelake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Vlakke breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Ajax is art.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

het even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf ook gek dat ik iemand straks nog mis.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: korte voetbal, dat vind ik vooral kult. Ik heb er wel eens wat van gezien, hier en daar. En dan dacht ik, qua niveau is het niet al te best. Maar goed, deze ploeg heeft het al een keer tot de groepsfase gered. Toen kwamen ze niet een ploeg als Ajax tegen, moet ik zeggen, in de kwalificatie daarvoor afgaan. Want het is voor de jongens die hierbij zijn, nou, zelfs voor de coach, zagen we in het interview, toch ook vooral een hele grote eer om hier te zijn. En ondanks dat Ajax van ver komt, denk ik dat we toch al mogen spreken dat Ajax hier behoorlijk de favoriet is vanavond en volgende week.
1: Mogen we zeker stellen. Ja, je zei het al. Ik heb inderdaad ook wat filmpjes langs zien komen van de spelers van Shelbourne die gisteren de trap op kwamen lopen. Dat gigantische stadion hier zagen. En echt die kopjes die onder de indruk waren van hoe massaal het hier is. Zelf spelers in een stadion waar nog geen 6000 man in past. En hier in de arena is het andere koek. Ze vinden het mooi om hier te zijn, maar ze komen ook met een strijdplan. En dat strijdplan zal er aan Ajax kant ook zijn. Straks zal Rob van Rossum jullie vertellen wat de opstelling van Ajax wordt. En misschien is het goed om dan nu eventjes naar de opstelling van Shelbourne FC te gaan kijken.
0: Over strijdplan gesproken. Er komt vanuit de UEFA een opstelling. Die hebben 4-3-3. Neergezet.
1: Ja,
0: en Daar Beuze, die heeft er een paar dagen op gestudeerd. Die zegt, volgens mij is dit geen 4-3-3. Dus nou, vertel de luisteraars maar.
1: Ik heb er met twijfels bij of dit 4-3-3 wordt in de praktijk. Maar zo is het inderdaad door de UEFA neergezet. Dat is alle informatie die we hebben. Dus ik ga het gewoon eventjes zo vertellen zoals het ons ook is verteld. Op doel staat met nummer 19, Eddie Beach. Een opvallend figuur. Zijn flaporen zijn ongeveer net zo breed als zijn schouders. Het is zo'n jongen waarvan je meteen zoiets hebt van dit is een cultfiguur. Een viermans defensie bestaande uit Bone, Barrett, Ledwich en Norris. Aanvoerder met 29. Barrett, ervaren speler, al meer dan 100 duels voor Shelbourne. Een driemans middenveld met McInroy, Henry Francis en Moore. Moore, eentje om op te letten, die scoorde er nog 2 in de vorige ronde. En dan een driemans aanval dus bestaande uit Kelly, Caffrey en Mbeng. Mbeng normaal gesproken de rechtsback. Ja, die zou in theorie wel rechtsbuiten kunnen spelen. Maar het zou me niet verbazen als het een en ander schuift. En als het in de praktijk 5 verdedigers zijn. En dat zou op zich ook wel te begrijpen zijn vanuit Shelbourne opzicht.
0: Ja, ze zijn er ook klaar voor. Bloed, zweet en tranen niet helemaal afgespeeld. Dat is toch maar zelden zo. We gaan hoe dan ook op tijd beginnen dus aan deze wedstrijd. Spelers van Ajax komen, net als de spelers van Shelbourne, achter Attila Karaoglan aan. Dat is de scheidsrechter van vandaag. Een Turkse scheidsrechter. En de Ajaxiden hebben zelfs de warmloopjackies aan. Nou heb ik ook wel een jasje aan, maar in principe 20 graden vanavond was het toch ook zonder die mooie warmloopjackies van Ajax ook nog wel behoorlijk prima toeven geweest. Trouwens ook warmloopjackies bij de Ieren. Donkerblauw, een beetje de kleur van het Schotse elftal. De Ajax-mars klinkt al. En als we naar Ajax kijken, dan kijken we toch ook vooral naar één speler vanavond, Daaf.
1: Ja, en dat is de man met de aanvoerdersband om de arm. Niemand anders dan Davy Klaassen. Voor hem een extra bijzondere avond. Want hij speelt vanavond zijn 400ste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax. En dat zijn ongelooflijk imposante cijfers. En er staat inmiddels ook weer een goede vriend van hem in de basis. Die er ook behoorlijk veel heeft. Daley Blind, die speelt zijn 336ste wedstrijd. Nou, dan heb je alvast twee namen die er sowieso in staan. Maar Davy Klaassen staat toch echt bovenaan als we het over de huidige selectie hebben. 400 wedstrijden dus. 111 doelpunten maakte hij al deze eeuw. Dus maar één speler die er meer maakte. Klaas-Jan Huntelaar. Maar interessante cijfers zijn het zeker. En dat hij die wedstrijd hier met de aanvoerdersband om mag beginnen. Dat zal hem goed doen. De speler die ook de meeste Europese duels voor Ajax ooit heeft gespeeld. Davy Klaassen dus. We gaan nu naar de opstelling van Ajax.
2: Ajax Wieren, dit zijn onze strijders voor vanavond. Met nummer 26, Maarten Paas. Nummer 3, Anton Guy. Nummer 5, Owen Wijndal. Met nummer 6, Juri Regeer. Nummer 9, Kasper Dolberg. Nummer 10, Oscar Gloch. Nummer 11, Mika Gods. Nummer 17, Daley Blind. En dan met nummer 18, voor zijn 400ste wedstrijd in het Ajax-shirt, onze captain, Davy Klaassen.
0: Ja, ze hebben hem even naar het einde geschoven.
2: Met nummer 23, Steven Berghuis. En met nummer 30, Aaron Bouwman. dan?
0: Dat dacht ik, maar dat was niet zo.
1: Nee, er waren er nog twee.
0: Ja, maar het was zo lang stil natuurlijk, omdat het hele stadion even ging juichen voor Davy Klaassen, die nu in de huddle staat met Ajax. Ajax, dat zal in de eerste helft dan richting de Noordtribune gaan spelen, richting het minder valide platform. En met de fanatieke thuissupporters op de F-site in de rug. En dan in de tweede helft dus, zoals gewenst, de andere kant op. Ajax in het rood met wit. Het nieuwe thuisshirt natuurlijk, dat Ajax hier in de arena aan heeft. En dan zal ik ook het shirt van Shelbourne, het uitshirt, maar eens even omschrijven. Het is zwart tot donkerblauw, met lichtblauwe cijfers achterop. En ook de sokken en de broek zijn donkerblauw. De keeper, Eddie Beach, met babyblauw, wordt als laatste geroepen. Hij wilde de huddle ontlopen, Daaf, deze zomeraanwinst. Die weet blijkbaar nog niet zo goed hoe het eraan toe gaat. Want hij wil dan naar zijn doel, maar hij moet meedoen met de huddle.
1: Eddie Beach, als er iemand bij hoort, dan is het Eddie Beach, als we op de zuidzijde van de Johan Cruijff Arena zo'n beetje iedereen zien springen en de sfeer de opperbest in zit. Als we Casper Dolberg achter de bal zien staan in de middencirkel, als iedereen zijn positie aan het innemen is. Scheidsrechter kijkt om zich heen, checkt of alles in orde is. Als ik ook, misschien nog een enkele stoel leeg zie in de Johan Cruijff Arena, maar het zit bommetje vol als de scheidsrechter nog een laatste keer op zijn horloge kijkt. En inmiddels is afgetrapt door Ajax. Dolberg tikt de bal terug naar de veilige voeten van Daley Blind.
0: Ja, en die geeft hem rustig naar de rechterkant. Regeer heeft hem alweer ingeleverd. En dan zijn we weer terug bij Daley Blind. 1 meter over de middenlijn in de 12e seconde van deze wedstrijd. Een van de grotere wedstrijden in de historie van Shelbourne. Alhoewel ze ooit op Camp Nou hebben gespeeld. Later meer misschien daarover. Nu eerst deze wedstrijd. Want Ajax valt meteen aan met Daley Blind. Kaatsje was er van Gloch. Mooi voetbal. Hakje van Dolberg naar Gloch. Eerste schot wordt geblokt. Druk blijft erop. Komt een afstandsschot van Berghuis. Wordt van richting veranderd. Nee, zegt de Turkse scheidsrechter. En dus de eerste doeltrap. Ajax met drang richting de goal van Shelbourne. Na 45 seconden mag die keeper die we net al bespraken, Eddie Beach, de bal pakken voor een doeltrap.
1: Ja, legt de bal neer voor de doeltrap als iedereen ongeveer rond de middenlijn staat. Alle spelers verzamelen zich daar een beetje aan de rechterkant van het veld rond die middenlijn als Eddie Beach de bal daar nu naartoe gaat schieten. Bal lang onderweg richting McInroy, maar daar zit Regeer tussen. Die krijgt hem op de borst, tikt hem naar Dolberg. Bal nu terug naar Wijndal aan de linkerkant. Die speelt hem terug naar Daley Blind. Blind verplaatst het spel dan naar de rechterkant. Daar staat Aaron Bouwman net voor de middenlijn. Tikt hem weer terug naar Daley Blind. Iedereen nu op de helft van Shelbourne. En ruimte aan de linkerkant bij Mika Gods. Mika Gods, paasje tussendoor. Mooi gegeven Wijndal. Die kan hem dan verder voorgeven. Daar zit een been van Shelbourne tussen. Mika Gods kan dan misschien opnieuw, maar daar zit Shelbourne tussen. Maar ook meteen de Jurie Regeer die er bovenop zit. Dus Ajax weer met de overname. Mooie actie. Mika Gods met nog een mooie actie wordt het. Want hij speelt 2-3 man voorbij. Uiteindelijk een sliding van een bang om een inworp voor Ajax te geven. En die is snel genomen. Daley Blind speelt hem naar het midden. Daar is Aaron Bouwman.
0: Ja, de 88-jarige Jacques Zwart die zit waarschijnlijk ergens op zijn stoeltje hier in het stadion daarvan te genieten. Want het was een echte schaar. Een ouderwetse van Gods. En zo kwam hij er voorbij. En nu aan de andere kant een ingooi. Aan de rechterkant voor Ajax. Dus onder het uitvak. Felrood. Dat is de kleur van de Reds. Zo noemen ze zichzelf dan ook. Zoals veel ploegen natuurlijk. En een schitterende aanname weer zien ze. Uit een bal door de lucht van Mika Gods. Wederom is de 16 inmiddels ingelopen. Het onderuit gaat. Scheidsrechter. Hier moet je een penalty voor geven. Maar er is geen VAR. Dus Ajax gaat er geen krijgen. Ik denk dat het er wel een had moeten zijn. Het was een domme overtreding. Gods wordt onderuit gehaald. Ajax krijgt hier geen penalty in de derde minuut. Michel, de trainer van Ajax, Michel Sanchez, staat zich ook bij de vierde official op te winnen. Dit had er gewoon in moeten zijn, volgens mij, Daaf.
1: 100% mee eens. Mika Gods wordt daar gewoon onderuit gehaald. Van achter, been aangetikt, gaat onderuit. Maar de scheidsrechter wilde dus niks van weten. Als er een VAR aanwezig was, dan kan ik me niet anders voorstellen dan dat hij de scheidsrechter naar de zijkant had geroepen. Nou, fijn, dat is dus niet het geval. Positief is dat Ajax goed en dreigend begint. Het is Bouwman nu met de bal aan de voet, speelt Daley Blind in. Net over de middenlijn speelt hem naar de linkerkant. Mika Gods, die zit er al heerlijk in die eerste 3 minuten. Gods, nu met een rustig pasje naar zijn directe tegenstander. Mooi pasje weer. Wijndal legt hem terug. Maar een Iersbeen zit daar tussen. En dan kan Shelbourne misschien proberen te counteren. Maar die paas naar voren belandt over de zijlijn. Aan de linkerkant ter hoogte van de middenlijn. Daley Blind lijkt die inworp te gaan nemen. Nou, er is wel een VAR aanwezig, ja, volgens mij.
0: Ja, ik kreeg het al door vanuit de regie. Vorige week niet. Maar nu wel, er is een VAR. En die gaat nu kijken en dan gaat Ajax misschien toch wel een penalty krijgen, Daaf.
1: Daar heeft het alle schijn van. Scheidsrechter staat nu voor het scherm. Voor mijn gevoel was het heel laat om nog de VAR in te schakelen. Waren er al wat
0: misschien had de scheidsrechter ook niet door. Dacht hij ook dat er geen VAR bij was.
1: Nee, we zien nu de herhaling op de schermen. En we zien dat inderdaad er een tackle wordt ingezet door rechtsback Mbeng op de voet van Mika Gold. Dat is net binnen de 16. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat die Turkse scheidsrechter de bal op de stip gaat leggen. Hij staat nog steeds te kijken. Spelers worden bij hem uit de buurt gehouden. Hij ziet nog wat beelden die vertraagd worden, waarin we toch echt zien dat die voet van die rechtsback op de voet van Mika Gods wordt geplant. Maar hij heeft nog niet genoeg gezien, die scheidsrechter. Nu wel. Fluit gaat in de mond. Spanning stijgt. Hij maakt het VAR-gebaar en hij wijst naar de stip. Het wordt inderdaad een strafschop voor Ajax. Mika Gods loopt daar al de 16 in met de bal in de handen. En hij lijkt heel graag die penalty zelf te willen nemen.
0: Onur Ozutoprak is de video assistant referee. Die gaan we niet meer vergeten hoor. Bedankt voor het correct ingrijpen, denk ik hier. En Attila Karuaglan kon niet anders, de Turkse scheidsrechter, dan alsnog die penalty geven. En Mika Gods gaat zo te zien die bal zelf nemen. Hij heeft in ieder geval klaargelegd, de Belg, om in de inmiddels zesde minuut van deze wedstrijd Ajax meteen al op 1-0 te brengen tegen Shelbourne.
1: Ja, Gods heeft de bal neergelegd. Toch dan nobel van Mr. 1-0 Davy Klaassen om in de 400ste wedstrijd zijn 1-0 af te laten snoepen. Misschien wel hier door Mika Gods. Laten we hopen dat dat wel het geval is. Dat zou betekenen dat de bal erin gaat. Mika Gods heeft de aanloop nu genomen. Of de aanloop gaat hij nu beginnen, moet ik zeggen. Mika Gods schuift hem binnen door het midden, rustig over de grond. Keeper Eddie Beach gaat naar de rechterhoek. En wat speelt hij in de eerste 5 minuten van deze wedstrijd? Mika Gods met al een paar mooie, siervolle acties aan die linkerkant. Zelf de penalty versierd en heel koelbloedig binnengeschoten.
0: Ja, en tijdens het WK was er heel veel kritiek op penalties met hupjes. Maar dit was er eentje met een hupje die wel gewoon goed werd uitgevoerd. Misschien heb je enig idee wat ik bedoel als ik dat zeg. Even inhouden tijdens je aanloop. Dat kun je op 2 manieren doen. Je kunt inhouden en dan gewoon iets minder hard lopen. Je kunt ook een klein hupje maken. En dat vinden vooral schrijvende journalisten vaak vervelend. Nou, Mika Gods doet het hier. En tijdens het WK ging het heel vaak mis. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. Maar dit keer gaat het gewoon goed. En hij doet het ook nog door het midden. Laag door het midden. Niet hard ingeschoten, maar gewoon gewacht tot Eddie Beach een hoek indook. En daarna de bal dus binnengeschoten. Mika Gods is, zoals Daaf al zei, de man van de eerste 5 minuten. En nu zorgen voor Ajax dat het niet net zoals Vojvodina weer een doelpunt tegenkrijgt. Dat gebeurde toen 2 keer bij een voorsprong. Maar nu staat het de 1-0 en valt Ajax wel weer aan. Na een korte opleving, hele korte, van Shelbourne.
1: Ja, het is de onderschepping van een bang aan Shelbourne zijde. Beach wordt gedwongen om de lange bal te spelen naar de spits van dienst. Caffrey, Daley Blind, wint dat kopduel. Geeft daarbij wel een inworp weg aan de Ieren. Dat is een metertje of 5 over de middenlijn aan de rechterkant. Snel genomen door een bang. Terug naar Bone. Bone die hem weer terugspeelt naar Beach. En Ajax meteen met de druk zetten. Dolberg richting Beach die hem weer dwingt om de lange bal te spelen. Die komt zo weer bij Ajax terecht. Nu aan de rechterkant achterin bij Ntongai, die dus de voorkeur krijgt boven Rosa, die vorige week nog startte tegen Vojvodina. Spel verplaatst zich naar de linkerkant via Blind naar Mika Gods. Mika Gods laat maar weer wat moois zien tegenover zijn directe tegenstander Mbeng. En weer dat steekballetje naar Wijndal. Paar keer al goed gegaan. Nu moet Wijndal hem bij een medespeler krijgen. Dat is Jury de Geer. De Geer die chipt hem richting de tweede paal, maar dat doet hij net iets te hard en te hoog, want Davy Klaassen kan daar niks mee. Die bij de tweede paal verdekt stond opgesteld om daar misschien wel de 2-0 binnen te schieten. Zover komt het nog niet na 8 minuten spelen. Bijna 8 minuten spelen staat het 1-0 voor Ajax en is het een doeltrap voor Eddie Beach.
0: En meepraten kan natuurlijk ook altijd. We komen de afgelopen weken achter dat dit het seizoen is natuurlijk waarop onze luisteraars eigenlijk vooral op vakantie zijn. Dus vooruit, laat het maar weten. Radio@ajax.nl. Waar ben je deze wedstrijd aan het beleven? In welke tijdzone? Want dat is ook nogal extreem zo af en toe. Klaassen stuurt ondertussen Gods wettig richting de achterlijn. Gods is de man voorbij. Maar dan heeft de keeper inmiddels de bal. Hij speelde hem er voorbij. Mbeng. de toch wel snelle rechtsback. Maar gods is nog sneller. Maar daarna was de keeper op de juiste plek. En die had hem dus, Beach. 9 minuten van de wedstrijd. 1-0 de stand. Radio@ajax.nl. Dat is je uitlaat wat mij betreft. Laat het maar even gaan. Alhoewel, we zeiden het al. Vanaf het begin, vanaf voor deze wedstrijd, was er al een hele positieve sfeer rond Ajax. Hier in de Johan Cruijff Arena. Erbuiten bij de komst hier naartoe. Eigenlijk zelfs op social media. Er eerst een goede vibe rond Ajax. En het staat met 1-0 voor.
1: Absoluut. Shelbourne aan de bal met een bang. Die een crosspaas naar het midden in gedachten heeft. Maar daar zit Deli Blind goed tussen. Overname Ajax. Spel verplaatst zich alweer naar de linkerkant. Daar is Mika Gods. Geeft af aan Wijndal. Wijndal terug naar Gods. Dat is ongeveer halverwege de helft van Shelbourne. Gods kijkt even rustig om zich heen. Vindt tussen de linies Regeer. Die krijgt druk van McInroy te verwerken. Maar gaat daar goed mee om. En geeft de bal af aan Bouwman. Bouwman geeft hem aan Entongai. Weer terug naar Bouwman. Zo speelt Ajax de bal rustig rond. Allemaal op de helft van Shelbourne dat zich aardig in aan het graven is. Het lijkt er inderdaad meer op dat ze met 5 verdedigers spelen dan de 4 die op het wedstrijdformulier staan. Gods weer met een mooie actie. Geeft af aan Regeer. Die kan misschien gaan schieten vanaf randje 16. Raakt daarbij McInroy. Dus het is Shelbourne met de overname. Een countermogelijkheid. Goed ingrijpen van Davy Klaassen om die counter eruit te halen. Maakt daarbij wel een overtreding. En dus wordt het een vrije trap voor Shelbourne halverwege hun eigen helft. En kunnen zij even ademhalen, want er is een storm van Ajax bezig in die eerste 10 minuten van de wedstrijd die alleen doelpunten heeft opgeleverd. De strafschop van Mika Gods. Shelbourne heeft er nog niet veel tegenover kunnen zetten. Kan misschien nu wat gaan opzetten. Het is aanvoerder Barrett die de vrije trap neemt en naar voren zal gaan schieten. Dat ook doet. En de bal komt op het hoofd van Jurie Regeer terecht. Die kopt hem over de zijlijn. Ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant is het een bang die de bal het veld weer inbrengt. Dat is aanvoerder Barrett die de bal echt naar voren kegelt. En die komt zo in de voeten terecht van Maarten Paas.
0: Maarten Paas geeft rustig een tikje naar voren richting Bouwman. Paas heeft een conculega bijgekregen natuurlijk met de komst van Mark ter Stegen. Die nog niet in de basis staat. Maar wat een bank heeft Ajax voor deze wedstrijd. Want mocht je net zijn ingeschakeld, Ajax heeft eigenlijk maar op 1 plek de ploeg gewijzigd. Alleen deze man die nu de bal krijgt, nee, Berghuis, die geeft hem terug op Entongai. En dat is de enige wijziging vergeleken bij vorige week. Die geeft de voorzet nu de Deen, wordt weggekopt. En dan Klaassen, die Ajax in balbezit vecht. En dan krijgt hij de vrije trap tegen. Ja, dat is licht. Je bevindt je nu, denk ik, na die penalty even in een fase dat de Turkse scheidsrechter misschien iets van mededogen heeft met de Ieren die zo vroeg op achterstand zijn gekomen. Maar de bank, zullen we er nog even naar kijken? Voor de gein.
1: Ja,
0: Ajax.
1: Dat is wel een bank om over naar huis te
0: Heerkes,
1: schrijven. Heerkes,
0: Ter Stegen, Caio Henrique, Lucas Rossa, Juri Baas, Abdella Ouazzane, Jordi Mocchio, Julian Brandt, 48 Duitse interlands, Maheka Rizzo, Marcos Leonardo, Oliver Edwardsen en Tolu Arokadare. We gaan vanaf nu Tolu zeggen.
1: Ja.
0: Is er ook bij op de bank. Kortom, er is behoorlijk wat in te brengen. Er zijn nog mogelijkheden en dat terwijl Ajax al met 1-0 voor staat. De zon schijnt hier in de Johan Cruijff Arena. Zo vroeg in het seizoen. De Ieren hebben de bal even. De bal gaat even helemaal terug richting die bonkige aanvoerder die de bal naar de linkerkant speelt. En dan krijgt hij hem weer terug. De aanvoerder Barrett is het, hè? Ja.
1: Ja, Barrett heeft nu de bal weer in de voet. Speelt hem terug naar zijn doelman, Beach. Die gaat weer voor de lange paas naar de rechterkant. Daar is een bang, maar daar is ook Wijndal. Die wint dat kopduel. Mika God staat er om de bal op te pikken. Loopt nu eigenlijk richting zijn eigen keeper toe. Geeft de bal af aan Bouwman. Daar is wat ruimte aan de rechterkant. Bouwman in de middencirkel. Kijkt om zich heen. Twijfelt wat. Gaat toch voor de linkerkant. Daar is Deli Blind. Die kan natuurlijk een goede paas versturen tussen de linies. Toch het balletje terug op Bouwman. Halverwege de helft van Shell. Dat zich helemaal ingraapt daar voor het eigen doel. Opnieuw terug naar Deli Blind. Nu de combinatie daarvoor in. Klaassen krijgt hem net niet terug van Dolberg. Wel de overname weer van Ajax. Regeer krijgt hem bij Berghuis. Randje van de 16. Gaat schieten Berghuis. Maar dat is een afzwaaier. Gaat hoog over en naast. Maar het was wel weer een aardige aanval van Ajax. Waar er in de kleine ruimte wordt gecombineerd. Net niet Davy Klaassen 1-op-1 gestuurd kon worden door Kasper Dolberg. Maar het ziet er goed uit aan Ajax. Kant. Het wordt de zoveelste doeltrap voor die doelman van Shelbourne, Eddie Beach. En we zien dat alle spelers zich daar aan de rechterkant, zo rond de middencirkel, aan het verzamelen zijn voor die lange trap die nu komt.
0: Ja, hard en hoog is hij bij Regeer, die zijn duel niet wint, maar hij is toch in balbezit. Bal werd doorgekopt op het middenveld bij de Ieren en Ajax. Neemt hem over aan de rechterkant met de loopactie bij Anton Guy. Hij is nog steeds niet bij de kapper geweest. Vorig jaar was hij toch vaak standje 2 op de tondeuze. Inmiddels is zijn haar ietsje langer van deze blonde Deen. Geeft hem op Aaron Bouwman, allerminst blond. Hij naar de linkerkant, kalende Daley Blind. En nu zal ik stoppen met de kapsels te vermelden. Daar is hij, Aaron Bouwman. Hij geeft hem naar de rechterkant van hem. 10 veldspelers van Ajax nu op de helft van Shelbourne. De combinatie tussen Klaassen en Regeer loopt even spaak. En dan is het aan de rechterkant weer Davy Klaassen met nummer 10. Vandaag de aanvoerder kaatst eventjes. Via Regeer zijn we weer bij Daley Blind. Opening naar links. Rustig aannemen daar bij Mika Gods. Wat heeft hij in petto? Hij maakt het hier in Beng wel heel erg moeilijk. In deze eerste 14 minuten. Staat nu stil in de 16. Is een Beng door zijn benen. Speelt een Beng door zijn benen. En lijkt hem dan kwijt. Maar een Beng geeft hem een Beng. En dat is te licht voor een penalty deze keer. Gods klaagt wel. Maar hij speelt hem in ieder geval door de benen. Het telt niet op het scorebord. Maar het is misschien wel... pijnlijk genoeg voor een Beng die echt totaal zoek gespeeld wordt door deze Belg vanavond.
1: Mika Gods heeft er overduidelijk zin in. Dat is duidelijk. Ging nu misschien iets te ver in zijn actie. Het levert een doeltrap op voor Shelbourne die inmiddels is genomen. Er wordt gezocht naar Caffrey. Maar meteen alweer de overname van Ajax. Want Regeer zet zijn hoofd eerder tegen die bal. Nu is het Ledwich, de centrale verdediger achterin. Die de bal ook maar weer een peer naar voren geeft. Er is geen medespeler in de buurt. Het is een beetje paniekvoetbal bij Shelbourne. Dat de bal geen 3 keer naar elkaar over kan spelen. Ajax met de overname in de middencirkel. Aaron Bouwman die afgeeft aan Daley Blind. Die twee weten elkaar goed te vinden daar achterin. Oscar Glog aan de linkerkant. Nog niet zo heel veel gezien. Glog naar Regeer. Terug naar Daley Blind. Blind opent naar de rechterkant. In het midden van het veld is het Aaron Bouwman. Aan de rechterkant staat Berghuis te vragen. Die krijgt ook. Speelt meteen weer terug naar Bouwman. Zo speelt Ajax geduldig rond op die helft van Shelbourne. Op zoek naar een gaatje. Blind. Blind kan heel ver komen. Nu Wijndal. Wijndal met de voorzet. Daar is Klaassen. Maar daar komt de bal niet. Hoog weggewerkt door Norris, de linksback van Shelbourne. Maar bal nu alweer bij Ajax terecht met Bouwman. Halverwege die helft van Shelbourne. Bouwman naar Gods. Gods probeert te kaatsen naar Dolberg. Dat gaat niet goed. Dus overname van McInroy aan Ierse zijde. Maar alweer die overname van Ajax. Dan is er wel een overtreding gemaakt op die middenvelder McInroy. Dus een vrije trap voor Shelbourne. Halverwege de eigen helft.
0: Ja, zo'n 20 meter voor de middenlijn. En dan kunnen we er net wel even ophalen, zeg. Want we hebben net gevraagd waar de luisteraars zoal zitten. Atlanta, USA. Daar mailt Marijn vandaag. Hij zegt dat de verbinding anders klinkt dan anders. Nou, we zitten toch echt weer gewoon op onze plekje hier bovenaan op de pestribune van de Johan Cruijff Arena. Waar het prima toeven is nog steeds. Dus Marijn, volgens mij zou er niks anders moeten klinken. Terwijl Ajax een vrije trap krijgt in de middencirkel, zag ik ook een schitterend mailtje van Erik. Want die is helemaal niet op vakantie. Die is gewoon bij een grote supermarkt, laat ik dat maar even zeggen, aan het werk in de hub. Hartstikke goed bezig, Erik. Niet iedereen is op vakantie. Waar ze allemaal wel zitten, dat zullen we straks wel bekijken. Want eerst is Blind nu in balbezit bij Ajax. Op de helft van de helft, een beetje in de as. Geeft hem naar zijn rechterkant. Aaron Bouwman, lage bal richting Dolberg. Kasper Dolberg. Houdt zijn mannetje in zijn rug, speelt hem dan terug. En dan is het Berghuis nu, ja. Nu staan ze bij de Ieren georganiseerd. Aangroep voor de eigen goal. En hij komt er nu even niet doorheen. Dolberg maakt een onhandige overtreding. Hij dacht de bal nog te kunnen hebben. Maar met zijn oranje schoenen, want die heeft hij aan vanavond, haalt de Deen de speler die bij hem stond. En dat was volgens mij de middenvelder Henry Francis onderuit. En dan is het nu een vrije trap die al genomen is door Shelbourne. Uitvak heeft volgens mij een geweldige dag gehad in Amsterdam. Maar ze zijn nu stilletjes.
1: Ze zijn wat stilletjes. 600 man ongeveer is er meegekomen vanuit Ierland. Daar zag ik ook wat filmpjes van voorbij komen. En foto's van alle Ieren aan de grachten. En in de Amsterdamse kroegen. Die zullen vast een kostelijke dag hebben gehad. Ja, misschien dat ze al zo vroeg zijn begonnen. Dat ze al een beetje moe aan het worden zijn. Dat sluit ik allemaal niet uit. Het blijven Ieren. Als Ajax een vrije trap krijgt. Zo'n 10 meter voor de middenlijn aan de linkerkant. Die is snel genomen door Wijndal. Inmiddels naar de rechterkant verplaatst. Daar is het Anton Guy die teruggeeft aan Bouwman. Die we veel aan de bal zien daarachter. achterin. Zo ook Daley Blind. Daley Blind schuift wat op naar de linkerkant. Daar is het Mika Gods. Mika Gods weer tegen Mbeng. Het wordt een beetje een nachtmerrie voor hem deze avond, die Mbeng. Want Mika Gods is er nu weer langs. Buitenkant. Voorzet van Gods. Komt tegen het been van Ledwich aan. Dus niet Tolberg bereid die daar voor het doel staat te azen om een voorzetje in ontvangst te nemen. Daley Blind neemt over aan de linkerkant. Speelt weer naar het midden toe. Daar is Aaron Bouwman. Bouwman blijft rustig. Heeft Guy naast zich. Guy naar Regeer. Kaats terug naar Ntongai. Aan de rechterkant staat Berghuis weer te vragen. Maar speel gaat toch naar de linkerkant toe. Bouwman met passen over de helft van Shelbourne. Daley Blind met een slim balletje in de richting van Tolberg. Maar ook slim verdedigd door Gaffer. De aanvoerder van... Garrett moet ik zeggen. De aanvoerder van Shelbourne. Ajax weer met de overname. Bouwman achterin. Bouwman naar Mika Gods. Kaats naar Daley Blind. En Daley Blind terug naar Aaron Bouwman. Ja, het is echt door die... Die Ierse muur heen voetballen. Nu misschien via de rechterkant met Berghuis. Geeft af aan Ntongai. Klaassen, mooi driehoekje aan die rechterkant. Klaassen weer terug naar Berghuis. Er wordt mooi gevoetbald. Maar nu zit er een Iersbeen tussen. Dan kunnen ze er misschien snel uitkomen. Maar dat voorkomt Davy Klaassen. Die vooralsnog een uitstekende 400ste officiële wedstrijd voor Ajax speelt op het middenveld. Ook verdedigend zijn bijdrage levert door overal bovenop te zitten. Hier de bal ook weer veroverd. Uiteindelijk is het wel een inworp voor Shelbourne. Het is Ledwich aan de linkerkant ongeveer op de helft van de eigen helft van Shelbourne. Die teruggooit naar Barrett, de aanvoerder. Nu misschien een mogelijkheid voor Shelbourne om gevaarlijk te worden. Want daar zit een gevaarlijke countermogelijkheid in. Maar weer goed verdedigend werk. Ditmaal van Yuri Regeer. Die daar met een voetje tussen zit. Regeer nu in de middenlijn. Of middencirkel moet ik zeggen. Aan de rechterkant Berghuis gevonden. Die komt in de bal ter hoogte van de middenlijn. Nu een lange paas van Berghuis. Mooi op Wijndal. Als het geen buitenspel is, kan Wijndal gaan scoren. Maar die heeft net iets te lang nodig om de bal op doel te krijgen, want daar is een vliegende tackle van Ledwich die voorkomt dat Wijndal die prachtige crosspaas van Berghuis kan verzilveren. Het is een hoekschop voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Het is Mika Gods die achter de bal gaat staan. Veel spelers van Ajax die zich verzamelen voor het doel. Het is eigenlijk alleen Yuri Regeer en nu toch ook Wijndal die daar achterin blijven hangen bij die ene eenzame speler van Shelbourne die daar staat. Dat is Caffrey die vandaag in de spits staat. Twee handen in de lucht bij Mika Gods inmiddels. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat die bal gewoon voor het doel geslingerd gaat worden. Het is even wachten, veel beweging voor het doel. Hier is die bal richting de eerste paal weggekopt door een Ierse verdediger. Bal komt bij Glog terecht, randje 16, maar die laat de bal afsnoepen door een Ier. En dan is daar misschien weer een countermogelijkheid voor Shelbourne, maar heel slecht uitgespeeld. En uiteindelijk is het nota bene Mika Gods met een verdedigende actie. Geeft daarbij wel een inworp weg, maar de angel is uit de aanval. En inmiddels de ingooi genomen door Shelbourne, dat terugspeelt en achterin de bal eventjes rustig rond laat gaan. Shelbourne lijkt iets beter in die wedstrijd te komen. Die storm van Ajax van de eerste 10 minuten is een beetje gaan liggen. Shelbourne heeft de rust gevonden, maar nu wel weer Ajax. Aan de rechterkant is het Ntongai. Speelt hem terug naar Steven Berghuis. Berghuis naar Regeer. Die heeft aardig wat ruimte. Een beetje in de midden van de helft van Shelbourne. Geeft af aan Daley Blind. Die kan ook bijna doorlopen tot aan de 16. Maar komt daar wel een hele muur aan spelers van Shelbourne tegen. Bal gaat rustig rond. Nu bij Bouwman aan de rechterkant. Zoeken naar Berghuis. Berghuis buitenom. Voorzet met rechts. Daar zit Norris tussen de linksback van Shelbourne. Bal gaat net niet uit. Blijft er een beetje hangen. Berghuis zet zijn lichaam erin. En krijgt de bal bij Yuri Regeer. Ook nog steeds aan die rechterkant. Geeft hem terug aan Berghuis. De voorzet van Berghuis richting de tweede paal. Daar is Wijndal. Nu moet hij er wel in. En nu gaat hij er ook in. Het is 2-0 voor Ajax. En het is Owen Wijndal die een prachtige voorzet van Berghuis nu wel verzilvert. En hard binnen schiet in de rechterkruising.
0: Ja, ik dacht nog even dat hij hem over zou schieten. Want zoveel scheelde dat toch niet. Hij stond dichtbij. Moest hem met rechts schieten. En dan vraag je je af, hoe goed is die rechter? Nou, prima natuurlijk om die bal van 4 meter binnen te schieten. Uitstekende fase van Ajax tegen Shelbourne. En zo'n beetje op de helft van de eerste helft leidt Ajax met 2-0. Voorzet komt vanaf de rechterkant. Berghuis krijgt hem van Regeer. Dan is daar helemaal vrij bij de tweede paal. Owen Wijndal die hem op zijn dijbeen aanneemt. Nou, misschien op zijn kruis zelfs wel een beetje. En dan ligt die bal klaar. Komt de keeper nog wel uit, maar daar kan hij dan misschien het doel ietsje kleiner maken. Maar is er toch genoeg ruimte voor Overwijndal om hem binnen te prikken. Het is 2-0 voor Ajax op een avond die wel erg makkelijk lijkt te gaan verlopen.
1: Ja, daar een panna van een bang bij Mika Gods. Dan heeft hij toch nog een klein tikje terug uitgedeeld, die rechtsback van Shelbourne. Zoals je hoort is er dus weer afgetrapt en Shelbourne begint voortvarend. Die hebben door, ja, er moet nu toch iets gaan gebeuren met die 2-0 achterstand op het bord. 24e minuut loopt inmiddels. Sam Bone aan de bal, probeert daar zijn spits in één keer te bereiken. Dieptebal naar Caffrey, die wil hem eigenlijk terugkoppen, maar er staat helemaal niemand. Dus de bal via Bouwman in de handen van Maarten Paas, die snel het spel hervat en de bal in de voeten rolt van Jury Legeer. Die maakt wat meters richting de middenlijn. De middenlijn inmiddels over. Wijndal aan de linkerkant geeft hem terug aan Jury Legeer. Speel nu naar de rechterkant. De bal gaat heel snel rond bij Ajax. Dat is goed om te zien. En Tongai speelt af naar Jury Legeer. Regeert tussen de linies naar Klaassen. 1-2'tje met Berghuis. Brengt bijna Tolberg in positie om te schieten. Maar dat loopt net mis. Eddie Beach knalt de bal nog maar eens naar voren. De doelman van Shelbourne. Maar die bal komt in de voeten bij Aaron Bouwman, die daar achterin alles onder controle heeft. De laatste man is. Daley Blind staat links aan zijn zijde. Wat verder naar voren geschoven. Alle tijd en ruimte om mee te doen in het aanvallende spel. Daley Blind vandaag, zoals hij dat ook zo goed kan. Bal nu terecht bij Steven Berghuis aan de rechterkant. Heeft Guy nog voor zich staan. Gaat de bal spelen naar Jury de Geer. Kaats terug naar Berghuis. Nu Aaron Bouwman speelt zich allemaal af op die helft van Shelbourne. Zoals dat eigenlijk de hele tijd het geval is. Daley Blind kaatst naar Dolberg. Krijgt hem nu terug van Jury de Geer aan de linkerkant. Mika Gods, van hem komt het meeste gevaar. Die geeft een diepteballetje richting Daley Blind. Is die bal over de achterlijn? Dat dacht ik, maar niet gevlagd. Daley Blind dan met de voorzet. Ik weet Klaassen net niet te bereiken. Bal blijft daar wat hangen bij Oscar Glog. Oscar Glog, Daley Blind. Blind aan het puntje van de linker 16. Of het linkerpuntje van de 16 moet ik zeggen. Dolberg naar Berghuis. Er is veel dreiging, maar wie haalt de trekker over? Jury de Geer speelt naar Entongai. Bal tegen een hand lijkt het, maar Ajax nog steeds in balbezit. Hele kleine ruimtes, wat gefrommel daar op het randje van de 16. Maar het komt nog niet tot een schot. Entongai kan hem misschien voorgeven. Nee, toch terug naar Jury de Geer. Aan de linkerkant Daley Blind. Leek te kunnen gaan schieten, maar geeft hem toch af aan Steven Berghuis. Berghuis naar Entongai in de 16, heel dicht bij het doel. Maar daar zijn ook wat Ieren die de bal onderscheppen. En via het been van Ledwich wordt het dan een hoekschop. Ja, er staan zoveel spelers in die 16 dat er bijna geen ruimte is om te voetballen. Het zag er een beetje knullig uit wat zich daar afspeelde. Maar het levert een hoekschop op voor Ajax. Nu aan die rechterkant en het is Steven Berghuis die de bal neer gaat leggen.
0: Ja, dat doet hij dan onder het uitvak, want die zitten daar boven op de tweede ring natuurlijk. En die kijken er wat bescheten naar. In de 26e minuut twee armen de lucht in. Wijd bij Berghuis, dat zal toch een lange variant zijn. Kort zou kunnen, want Regeer staat daar wel in de buurt. Maar daar staat ook een speler bij. Dat is de Schotse speler McKinroy. Die daar Regeer, of Gods is het, afdekt. Want Gods staat daar voor die korte variant die er dus niet komt. Scheidsrechter heeft nog even gezegd dat men zich in de 16 moet gedragen. Gaat die bal toch naar Gods? Ter hoogte van de 16 meter. Gods met een balletje achteruit. Daar is het een scheppende bal van Guy. Bal wordt eruit gehaald. En dan aan de rechterkant is de aanname daar weer bij Gods. Gods gaat maar weer de actie aan. Gods in de 16. Zoekt zijn mannetje nog een keer op. Heeft hem eerst teruggekapt bij de tweede paal. Bouwman kwam wel goed voor zijn man. Maar die bal van Gods was juist iets harder. En dan had hij niet voor zijn man, maar erachter moeten komen. Aaron Bouwman. Aanval gaat verder. Want het is Glog die hem weer inbrengt. Geeft hem aan Daley Blind. Hij naar zijn rechterkant. Anton Guy nog steeds in de as. Verder door richting Gods. Combinatie met Berghuis. Ajax van voet naar voet nu. De Ieren lopen er achteraan. Kan Ajax wederom een kans creëren? Eerst maar terug richting Daley Blind. Daley Blind, Owen Wijndal. Gaat hij schieten? Nee, speelt hem even naar de linkerkant. Lage bal van Klaassen. Weer richting Owen Wijndal. Met geluk terug bij Klaassen. En dan Oscar Glog. Het voelt alsof Ajax met 13 man staat. En Shelbourne maar met 11. En de bal wordt weggekopt door een van die 11. Over zijn eigen doelman heen was dat Boon. En dan is het dus een corner weer voor Ajax.
1: Ja, zoveelste hoekschop voor Ajax. Nu weer aan die linkerkant waar de meeste zijn genomen. Mika Gods is degene die achter die bal gaat staan. Gods die dus de 1-0 binnenschoot in de 16e minuut. Vanaf 11 meter nadat de VAR moest ingrijpen. 2-0 werd door Wijndal gemaakt. Inmiddels de 28e minuut van de wedstrijd. Bij dus een 2-0 stand. Als Mika Gods klaar staat om de hoekschop te nemen. Daar is die bal weer richting de tweede paal. Daar staat Davy Klaassen. Bal is net iets te hard. Klaassen Jansen doet zijn uiterste best om hem nog binnen te houden. Dat lukt. Maar uiteindelijk gaat hij dan toch over de achterlijn in een poging om die bal nog bij een ploeggenoot te krijgen. Dus is het een doeltrap voor Eddie Beach. Hij heeft er al een hele hoop moeten nemen. Ik denk dat er nog geen één bij een ploeggenoot is aangekomen. Ajax staat ook defensief ijzersterk opgesteld. En wint eigenlijk bijna alle kopduels daarvoor in. Als het überhaupt tot een kopduel komt. Het is Beach met de aanloop. De bal gaat weer richting de rechterkant van het veld. Juri de Geer moet dat kopduel gaan winnen. En doet dat ook wederom. Davy Klaassen probeert Guy te bereiken. Maar geeft een slordig paasje. Komt in de voeten van een tegenstander. Maar binnen no time is die bal alweer onderschept door Daley Blind. En kan Ajax rustig gaan beginnen aan de opzet van de volgende aanval. Blind neemt aardig wat meters. Middenlijn nu over aan de linkerkant. Speelt de bal naar het midden toe. In de middencirkel is dat Aaron Bouwman. Bouwman met een rustig drafje richting het midden van de helft van Shelbourne. En geeft weer af aan Daley Blind. Die echt de regisseur is daar op het middenveld eigenlijk. Hij staat achterin, maar het spel speelt zich nou helemaal af. Op die helft van Shelbourne aan de rechterkant is het een 1-2'tje tussen Berghuis en Klaassen. Dat gaat net niet goed. Een hakje van Klaassen was de bedoeling. Maar hij komt uiteindelijk terecht bij een tegenstander. Daley Blind zorgt er intussen voor dat de counter eruit wordt gehaald. En via Bouwman kan Ajax opnieuw aan een aanval gaan beginnen.
0: Ja, na precies een half uur spelen is het de aanname bij Anton Guy. Die hem in de voet speelt van Regeer. McKinroy, die kale middenvelder, wordt even op de kijk gezet door Juri de Geer. Geeft hem naar de linkerkant. Goeie bal van Blind. Mooi door in één keer naar Gloch. Die hem weer in één keer door naar Wijndal speelt. Wijndal moet even terug richting Gods. Gods kan hij met het schot komen misschien. Gaat de 16 in, draait weer weg. En nu mooie bal op Wijndal. Wijndal kan niet voorzetten met links, want er staat een mannetje voor. Dan maar even terug in de voeten van Juri Regeer. Het is echt een oogstrillend positiespel van ons alle Ajax nu. Tegen de Ieren van Shelbourne natuurlijk. Het is een wat minder niveau, maar het is wel lekker om naar te kijken. Ajax zo positiespelend. Schot van afstand belandt op het platform. Daar was gelukkig nog een goede reflex van een fan die daar was opgesteld. Het schot van Anton Guy. Het had er weer zo één kunnen zijn. Want als hij scoort is het mooi. Maar als hij scoort is het ook meestal belangrijk. In de 3-0 tegen Shelbourne. Daar draait Anton misschien zijn handje voor om.
1: Ja, nee, het is misschien niet het moment voor een wereldgoal van Anton Guy. En laten we eerlijk zijn, we zien het ook liever op een belangrijk moment. Dit was een beetje een afzwaaier, maar toch elke keer als hij die bal aanlegt vanaf een metertje of 20 à 30, dan zit je toch even jaren in te houden, want daar kan zomaar de kruising in vliegen. Dit keer dus helaas niet als Ajax opnieuw achterin aan het overspelen is op zoek naar de ruimtes voorin. En die zijn er toch zeker. Daley Blind gevonden in de middencirkel. Aan de linkerkant staat Mika Gods, die wil de bal wel krijgen. Die gaat hem ook krijgen. Slim paasje van Daley Blind. Mika Gods de 16 in. Legt hem af. Mooi gedaan. Gloch moet 3-0 maken, maar doet dat niet. Het is Eddie Beach met een goede redding. Bal is ook niet heel goed ingeschoten door Gloch. Gaat voor de linkerhoek, terwijl die rechterhoek wat meer open leek te liggen. Prachtige paas hoor van Daley Blind. Ligt ten grondslag aan deze kans die Mika Gods wegstuurt, die niet zelfs zuchtig is. En de kans gunt aan Oscar Gloch. Die Gloch krijgt nu de bal opnieuw van Mika Gods. Mooie actie van hem, de nummer 10 van Ajax. Legt af, de rechterkant, daar is Anton Guy. Die schept hem naar het hoofd van Dolberg. Dolberg met de kopbal, maar de redding van Beach. En dan de overname van Shelbourne. Een paar grote kansen voor Ajax.
0: Ja, mooie aanval. Mooi gekopt ook wel van Dolberg. Tegen draad gekopt, zoals het moet eigenlijk. Maar de keeper kon hem hebben. 32e minuut van de wedstrijd. Ajax domineert en het positiespel is zo goed dat we er eigenlijk niet aan te pas komen om al die vakantiekaartjes die in onze e-mailbox hebben gekregen eens een keer te openen. Gods draait weg bij de mogelijkheid tot schieten. Kapt hem eigenlijk af. En moet dan uiteindelijk terug uit. Doet dat ook richting Anton Guy. Dan is daar Berghuis. Berghuis weer naar Gods aan de rechterkant allemaal. Dan gaan we met een opening naar de linkerkant. Nog steeds van de as. Daar is het Daley Blind. Daley Blind Regeer. Scheidsrechter loopt ook in de weg. En er lopen ook nog wat Ieren tussen. Maar die komen er echt niet aan te pas. Het is een grote rondo geworden. Kaats nu van Gods naar Berghuis. Opening naar rechts. Naar Davy Klaassen. Terug naar Juri Regeer. En dan hebben we aan de rechterkant weer Mika Gods gevonden. Mooie beweging, Mika Gods. Berghuis schuift hem door. Het opweg net niet bereikt. En daar zie ik ook de teleurstelling bij Berghuis dat dit niet lukte. Dat laatste balletje, want dat had het kunnen zijn op Dolberg. Om weer een kans op scoren te creëren. Het is pas 2-0, want het had al veel meer kunnen zijn tussen Ajax en Shelbourne.
1: Lange bal naar voren. Kopduel wordt gewonnen door Bouwman, wilde ik zeggen. Maar hij kan hem eigenlijk zo op zijn borst aannemen. Geen enkele tegenstand van zijn directe tegenstander. Grote passen nu bij Oscar Glog. Geeft aan Mika Gods de 16 in aan de linkerkant. Mika Gods schaar buitenom. Voorzet is daar. Wil weer Glog bereiken. Maar daar zit een Iersbeen tussen. Maar wel Wijndal met de overname. We zien inmiddels dat de vlag omhoog is gegaan. Het was dus buitenspel voor Mika Gods. Gods die daar weer een mooie actie in petto had. En ook goed aan het afwisselen is tussen... Eens een keer schieten en ook het overzicht bewaren en de bal afgeven. Net deed hij dat het allerbest toen die gigantische kans van Oscar Glog daarop volgde. Nog maar 2-0, zoals jij al zei, Diederik. Het is inderdaad één grote ronde. Ik krijg het bijna een beetje te doen met de spelers van Shelbourne... die echt als figuranten op het veld staan. Nu weer zo'n lange bal. Dat is het enige wat ze kunnen proberen. Deze komt wel aan. Dat is de eerste tot nu toe. Maar daar is Wijndal die er alweer bovenop zit. Met hem ook Daley Blind. Maar nog steeds Shelbourne weet de bal net in de ploegtaal met McInroy. Aan de linkerkant is het Kelly. Die wordt ingespeeld. Nu toch een moment dat... Shelbourne die bal toch minstens 10 keer naar elkaar overspeelt. Het is de verdienste van de ploeg. Want het is nog niet eerder gelukt na 34 minuten spelen. Nog steeds is het Shelbourne dat aan het overspelen is. Nu met McInroy, die middenvelder die veel in het spel betrokken wordt. Bone met een lange paas naar de linkerkant. Daar is het Norris, die linksback uit de jeugd van Liverpool komt hij. De bal komt uiteindelijk terug bij Ledwich. Die speelt hem terug naar Beach. Die speelt hem weer terug naar aanvoerder Parrott. En ze zijn toch aardig aan het rondtikken zo, Diederik. Wat gebeurt hier?
0: Nou, inderdaad. Dit is toch leuk. Ook voor de supporters die hier naast ons zitten. Want naast de perstribune is, zoals bij de UEFA te doen gebruikelijk... een soort hospitality vak. Ik denk ook wat familie van spelers bijvoorbeeld. Maar er zit er ook eentje naast ons met een bucket hat op. Ik weet niet of je hem al hebt zien zitten. Maar die komt zo van een Iers festival afgelopen.
1: Ja, ja, ja.
0: En die is werkelijk zo fanatiek aan het klappen met dat hoedje op. Dat het me wel voor hem inneemt, moet ik zeggen. Sowieso heb ik wel sympathie hoor voor de Ieren. Die toch ook maar mooi een rondje verder zijn gekomen. Onder een nieuwe trainer midden in een seizoen bovendien. Hè, want zij spelen van zo'n beetje maart tot oktober. Zo loopt dat seizoen in Ierland. Ze hebben maar een hele korte zomerstop gehad. En presteren in de competitie ook niet al te best. Ja, en dan doen ze in ieder geval mee. Vanavond 36e minuut, 2-0 de stand. De bal is bij Oscar Glog. Geeft hem terug richting Daley Blind. Hij weer naar de linkerkant. Terug naar Oscar Glog. En Oscar Glog naar het midden. In de voeten van Aaron Bouwman. Nou staan er wel 10 heel diep op het veld. Zo'n beetje op de hoogste kwart zelfs. En dan gaan we door met de bal naar Regeer. Regeer in de as. Daar heel dichtbij was Glog. En heel dicht naast hem stond weer Klaassen. Maar die kreeg hem niet. Aanvallende bal is weer voor Ajax. Dus de aanval gaat verder. Met nu Berghuis bij de cornervlag aan de rechterkant.
1: Berghuis probeert hem met rechts voor te zetten. Komt met wat geluk bij Juri Regeer terecht. Legt af. En het hakje dan van Wijndal komt wel bij Blind. Maar een beetje achter hem. Waardoor het tempo uit die aanval is. Maar het tempo kan er snel weer in komen. Dat laat Bouwman zien. Met Jean die een goede actie in petto heeft. Daar twee man eigenlijk uitkapt. En de bal afgeeft aan Anton Guy. Die geeft aan Klaassen, kaatst naar Juri Regeer. Regeer kijkt en ziet aan de linkerkant Daley Blind. Blind met een bal richting de tweede paal. Daar is Klaassen. En daarachter ook nog Berghuis. Maar de bal van Blind is aan de harde kant en gaat over de achterlijn. Dan wordt het dus een doeltrap. Beach pakt de bal van de blauwe pion die daar achter het doel ligt. Die pionnen die toch in het wereldwijde voetbal alle ballenjongens hebben vervangen. Nou, die ballenjongens die lopen er nog wel, maar die leggen die ballen op de pionnen neer. Zodat het niet meer mogelijk is om tijd te rekken als ballenjongen zijnde. Al zal daar vanavond sowieso geen sprake van zijn geweest. Er is niemand die aan Ajax zijde tijd hoeft te rekken, want het gaat hartstikke goed voor Ajax. Het enige wat je de ploeg van Michel Sanchez kan verwijten is dat het nog maar 2-0 staat in de 37e minuut. Als Shelbourne nu in de aanval is, als de vlag niet omhoog gaat, kan het een kans worden. Die vlag gaat alsnog omhoog en het werd sowieso geen kans, want Maarten Paas met de bal in de handen en die rolt hem naar Anton Guy.
0: Kordaat ingrijpen van Aaron Bouwman. 18 jaar oud is hij. Hij wordt over een paar weken 19. Dat is moeilijk voor te stellen als je hem ziet lopen. Want zelfs hier van bovenuit de Johan Cruijff Arena is het een enorme verschijning. En dat terwijl die mannetjes voor ons Maduro dan mannetjes zijn. Bal is bij Berghuis. Goeie bal op Doorberg. Doorberg in de 16. Kan hij nog wegdraaien. Komt niet door de schot. Voorzet wel. Twee man van Ajax kunnen iets. Er komt een soort halve omhaal. Maar die halve omhaal die levert weinig op van Steven Berghuis. Weinig meer dan een corner. Want de bal wordt van richting veranderd. Het gaat over de achterlijn. Corner dus. Die Steven Berghuis aan de rechterkant zelf zal gaan nemen.
1: Ja, hij had echt iets moois in gedachten, Steven Berghuis. Hij nam de bal aan. De bal sprong op van zijn voet. En toen hield hij hem nog een keer hoog. En wilde toen in één keer die bal uit de lucht nemen. Ik snapte het idee. Maar het kon eigenlijk niet. Nu die corner van Berghuis, die heel hard is. En net aan binnen gehouden kan worden aan de andere kant door Oscar Glog. Er kan nog wel iets uit ontstaan. Glog met twee Ieren om zich heen. Een van die Ieren tikt de bal over de zijlijn. Het wordt dus een inworp voor Ajax. Metertje of acht van de achterlijn verwijderd. Het is Davy Klaassen met de bal in de handen. Neemt even de tijd en gooit het naar zijn goede vriend Daley Blind. Die aan de zijlijn geplakt staat en de bal nu naar het midden speelt. Daar staat Wijndal. Wijndal die eigenlijk even de positie van Blind heeft overgenomen. Speelt naar Bouwman. Zo verplaatst het spel zich naar de rechterkant. Waar Berghuis de bal weer terug speelt naar Bouwman. Bouwman, Ajax schuift steeds verderop. Iedereen diep op die helft van Shelbourne. Nu Wijndal aan de linkerkant geeft naar Oscar Glog, die ook veel aan die linkerkant te vinden is. Af en toe wat wisselt met Mika Gods, lijkt het. Krijgt de bal terug van Klaassen. Klaassen naar Dolberg. Nu Oscar Glog, randje 16. Naar kap naar zijn linker toe, maar dat is doorzien door rechtsback Mbeng, die er nu vandoor gaat. Grote passen, steekt de middenlijn over Mbeng. Nog altijd aan de rechterkant probeert hij Kelly te vinden. Dat lukt niet. Veelbelovende actie van die rechtsback, maar er staan zoveel Ajaxiden daar verdedigend goed opgesteld dat het voor hem onmogelijk is om de bal bij een ploeg te krijgen. Dus de overname van Ajax. En daar zien we dat Mika Gods aan de rechterkant van het veld opduikt. Geeft de bal aan Berghuis. Berghuis lijkt te zeggen, ga maar weer naar die linkerkant toe. Mika Gods blijft daar toch aan die rechterkant hangen. Krijgt de bal ook weer terug van Berghuis. Berghuis krijgt de bal vervolgens weer terug van Mika Gods. En dat herhaalt zich nog een keer. Het balletje gaat soepel rond. En Ajax wacht even tot er een gaatje in die defensie te vinden is. Een gaatje in die Ierse muur. Die nog altijd daar achterin opgesteld staat. De voorzet nu van Guy het hoofd van Dolberg. En uiteindelijk nog een gigantische kans weer voor Wijndal. Maar hij krijgt zijn voet wel tegen die bal. Maar het komt iets onder die bal terecht. Waardoor de bal eigenlijk een meter of 10 overgaat. Het is een grote kans opnieuw voor Owen Wijndal. Maar niet zijn tweede goal. Het is een doeltrap voor Eddy Beach.
0: Ja, en die neemt daar de tijd voor, Eddy Beach. Want die weet ook wel, het is eenzijdig allemaal. De nummer 19 van de Ieren. Er is geen nummer 1 bij. Heeft de bal neergelegd, 40ste minuut. Ik denk dat ze met 2-0 wel naar de rust willen, eerlijk gezegd. Die Ieren, lange hoge bal van hem. Het is trouwens een Welshman, die keeper. Geen Ier. Hij ziet dat de bal aan de linkerkant bij Ajax wel gewoon wordt opgepakt. Met Wijndal, die hem op regeer geeft. En dan weer Bouwman. Ja, het is feestelijk. Ook op de Zuidtribune, de F-side, is het al de hele wedstrijd feest. En zoals we vorige week de Serviërs die meegereisd waren hier in het stadion allemaal met de blote basten zagen. Zo zie ik ze nu daar precies in het midden achter de goal van Paas. Ook toch vooral met blote torso's. Aan de linkerkant voor Ajax. Nu de aanname op de hoek van de 16 meter bij Mika Gods. Mika Gods draait weg. Nee, dat doet hij uiteindelijk niet. Hij geeft hem door richting regeer. Helemaal naar Anton Guy. Linker, rechterkant is het weer de linker van Steven Berghuis. Door naar Klaassen met een kaats. Uiteindelijk dus weer Berghuis. Berghuis, hakje van Dolberg, komt niet aan. Frustratie bij Berghuis. En een mogelijkheid op een counter met Kelly die weg is namens de Ieren.
1: Kelly met veel Ajaxiden om zich heen. Wordt teruggedwongen. Gaat ook terug. Weet de bal wel bij een medespeler te krijgen. Henry Francis is dat. Nu de bal bij aanvoerder Barrett. Speelt naar de rechterkant. Daar is het Bone. Kelly nu weer in de bal. Mbeng aan de rechterkant. Gevonden tegenover Owen Wijndal. Speelt hem eventjes terug naar McInroy. Die speelt hem weer terug naar rechtsback Bone. Zo is het weer even een moment dat Shelbourne de tijd en ruimte krijgt. En ook zeker neemt om de bal over te spelen. Iedereen nu op de helft van Ajax voor de verandering. Mooi paasje. Buitenkant voet van Boon op Kelly. Rechtsbuiten. Die vindt Blind op zijn pad. Bal gaat over de zijlijn. Dus een inworp voor Shelbourne ver op de helft van Ajax. Dit is een spaarzaam moment voor de Ieren om eens gevaarlijk te worden. En dat kan nu zeker als Wijndal een overtreding maakt op Kelly. En er een vrije trap komt voor Shelbourne. Dat is een metertje of 5 van de rechterpunt van de 16 verwijderd. Een positie waar je de bal toch gevaarlijk voor het doel kan slingeren. Daar richting de tweede paal. Dat is ook denk ik wat er gaat gebeuren. Het is de kale kop van McInroy die achter de bal gaat staan. Samen met nummer 27, Caffrey. Misschien het moment om eens te vertellen wat de opa van Sean Caffrey heeft uitgespookt bij Shelbourne, Diederik.
0: Nou, hij is ooit aanvoerder geweest van Shelbourne. En hij was de aanvoerder toen ze op Nou Kamp speelde. Kamp Nou in de jaren 60. Jij weet het jaartal misschien precies.
1: 1963.
0: 63. De opa, dat is een echte Shelbourne familie. Zoals wij bijvoorbeeld de familie Blind hebben, zullen we maar zeggen. En zijn kleinzoon gaat nu misschien wel gaat hem zeker nemen. Die vrije trap slingert op de 16 in, wordt weggekopt door Bouwman. Afvallende bal is nog wel voor de aanvoerder. Barrett brengt hem in en er komt bijna een kans, maar het is buitenspel. 43e minuut, nee hoor, Ajax heeft nog aanvallend niks te duchten van de Ieren. Terwijl bij Ajax vrij fanatiek Leonardo warm aan het lopen is. Dat zag Dolberg net volgens mij, dat werd door de camera's in beeld gebracht. Dat vond Dolberg zo op het oog niet zo leuk. 44e minuut van de wedstrijd. Ingooien is er volgens mij, want de bal ging uit bij Ajax. En dat geeft ons toch wel de kans om misschien heel even naar die mailtjes te kijken. Want echt, we krijgen een filmpje uit de auto bij Valence. Dat is echt de Route Soleil. Hè? Dat zijn echt mensen die op vakantie zijn. Michael of Michel. Wesley, die is in Kaapverdië. Daar is het 5 over 5. Of was het net in ieder geval 5 over 5 toen die mailde. Ja, dat is lekker borreltijd natuurlijk om naar Ajax te luisteren. Mika zit hier in de Johan Cruijff Arena naar ons te luisteren. Via ajax.nl/audio kun je altijd zonder vertraging luisteren. Nou, mocht je last hebben van blikkerig geluid, zoals sommigen, probeer dat anders. Probeer eens de player via ajax.nl/audio. Misschien dat het dan beter voor je werkt. Sowieso heb je dan nog minder vertraging bij Ajax Radio. Pascal is onderweg terug naar Nederland vanuit vakantie. Hans, die zit met zijn zoon Matteo in Puglia te luisteren. Ja, heerlijk. Zuid-Italië, ja. Arbas, Zwitserland, Nicolaas. En dan allemaal leuke fotootjes erbij vanaf het water in Noorwegen. Een meertje in Noorwegen.
1: Oh, jaloers maken.
0: Heerlijk, de familie Beekmans. Nou, familie Beekmans, ik hoop voor jullie dat Ajax het overwicht nog met wat meer doelpunten onderstreept.
1: Jury de Geer speelt af naar Daley Blind. Het speelt zich inmiddels allemaal weer af op de helft van Shelbourne. Aan de rechterkant wordt Steven Berghuis gevonden. Die tikt hem even terug naar Bouwman. Die zich ook veel in dat aanvalsspel bemoeit. Bouwman krijgt de bal opnieuw terug van Berghuis. Klaassen staat om de bal te vragen. Er wordt een station overgeslagen en aan de linkerkant Wijndal gevonden. Speelt af naar Oscar Gloch, die toch veel daar aan die linkerkant te zien is. Meer dan echt op de 10-positie. De 10 die ook op zijn rug staat. Mika Gods staat daar nu eigenlijk. Die geeft de bal aan Ntongai. Terug naar Bouwman. Er wordt soepel gecombineerd aan de rechterkant van het veld. 1 minuut blessuretijd komt erbij. Die is ook direct ingegaan. Dus we gaan bijna rusten. Kan Ajax nog iets? Kan Ajax nog een derde doelpunt maken. Daley Blind kijkt om zich heen.

0: Sinov vindt de Turkse scheidsrechter het mooi geweest. Het lijkt het eerste, want er wordt nog niet afgefloten. En Mika Gods is onderweg naar die linker cornervlag voor het allerlaatste wapenfeit van de eerste helft.
1: Ah, en Aaron Bouwman en Daley Blind zoeken hun positie om die bal misschien binnen te koppen. Ze doen dat in de buurt van de penaltystip. Klaassen staat ook klaar. Dolberg is bij de tweede paal. Hij had hier zojuist bijna als een echte silent killer, zijn vroegere bijnaam, hier de bal toch binnen geschoven. Knap het hoekje gevonden, maar net niet binnen. Daar komt de voorzet en die gaat richting de 16 is een variantje. Dus kan verdedigd worden en dan is het nu wel klaar voor wat betreft de eerste helft. Dat vindt ook de Turkse scheidsrechter. Die heeft dankzij een VAR ingreep kunnen zien dat het een penalty was voor Mika Gods. Die Mika Gods ook zelf benutte. Daarmee kwam Ajax op voorsprong en er was ook nog een lekker tweede doelpunt. En dus leidt Ajax met 2-0 tegen Shelbourne. Kun je in de rust ook zeker je mailtjes blijven sturen. Radio@ajax.nl. Wat verwacht je ervan? Van wie hoop je dat hij nog binnen... 2-0 bij Ajax tegen Shelbourne.

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
1: Voor iedereen.
0: Oh, voor de superfans. De experts.
1: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
0: De meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
3: Ja, is meer voor mijn partner.
0: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live. Een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij Supportersvereniging Ajax.
1: Dag, ik ben Hugo.
2: Hoi, ik ben Soef.
1: Soef.
2: Hey Hugo, mogen weer, hè?
3: Hoppa.
2: Wat heb je nodig?
1: Ja, heel erg. Soef! Hier!
2: Ik vind het echt een verschrikken, hè? Plezier brengt ons samen.
3: Ik heb een nieuwe hub. Dat gaat even niet. Ga je niet zitten.
4: Vanaf nu heet de Eredivisie de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
5: Alle Ajaxiden scoren voordelige energie voor thuis met Tink E. Ga naar tinkenergie-ajax.nl en pak je voordeel. Tink Energie is official sponsor van Ajax.

En ook dit seizoen organiseren we het natuurlijk weer. De Fun Games bij Ajax in de rust. En er staat echt een ontzettend grote groep. En zij gaan aan de gang. Gaan ze scoren of gaan ze niet scoren? Dat gaan we zien in de Ajax Fun Games.

Ja, en alle pogingen zijn geweest. En dan kijken we op de grote schermen naar de eindstand. En dan zien we dat Ajax in het thuistenu 6 doelpunten heeft weten te scoren. En Ajax in het uittenu heeft gewonnen deze keer met 8 doelpunten. Zij gaan heel hard rennen, de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax, langs de tribune. Als ze voorbij komen, geef ze een lekker applaus. Ajax.

0: talent. We zijn er allemaal mee geboren. Maar als je jong bent, heb je nog geen idee wat het is of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is, je babbel of je handen. De AX Foundation helpt om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
1: De supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live. Een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax. Ben jij al lid van de Ajax Kids Club?

gratis meedoen aan de Ajax Kids Tour? Ontvang elk jaar een leuk cadeautje? Stel jouw vraag tijdens de Ajax Kids Persco. Evenementen voor iedereen. Elk jaar een gaaf zomerdoelboek. Knuffelen met Lucky. Toffe prijsvragen. En nog veel meer kortingen en voordelen. De Ajax Kids Club is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wil jij ook gebruik maken van deze unieke voordelen? Word dan lid via ajaxkidsclub.nl.

0: Welkom terug in de Johan Cruijff Arena voor de tweede helft tussen Ajax en Shelbourne. Shelbourne uit Ierland dat hier naartoe kwam met het enthousiasme van een schoolklas op schoolreisje. Maar dat was al snel bekoeld, denk ik. Want in de zesde minuut kreeg ze een penalty tegen dankzij een VAR ingreep. Het was voornamelijk een overtreding op Mika Gods. Hij maakte de 1-0 en Wijndal maakte de 2-0 in de 22e. En het had daarvoor ze ook al 5-0 kunnen zijn. En dan moeten we nog een tweede helft.
1: Ja, misschien wel moeten zijn. We benoemden het in de eerste helft al. Het lijkt eigenlijk meer op een rondo dan op een echte wedstrijd. Als Shelbourne inmiddels heeft afgetrapt. Wat gaan we in die tweede helft zien? In ieder geval niet veel nieuwe spelers. Helemaal geen nieuwe spelers zoals Rob van Rossum ons hier ook mededeelt. Zijn beide ploegen ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. We hopen hier toch stiekem wel wat mensen van die bank aan Ajax-zijde te gaan zien. Want daar zitten wel wat namen. Noem gloednieuwe aanwinst Julian Brandt. Michel Sanchez heeft op de persconferentie gezegd dat hij waarschijnlijk wel wat minuten gaat maken wat later in de wedstrijd. Ik denk dat iedereen daar wel naar uitkijkt als Ajax de eerste aanval van de tweede helft aan het opzetten is. Via wie anders dan Mika Gods, die Wijndal weet te vinden. Wijndal de 16 in de voorzet richting Klaassen komt niet aan. Dat is een recept wat we vaker hebben gezien vanavond. Die combinatie aan de linkerkant tussen Gods en Wijndal. Die voorzetten van Wijndal komen nog niet echt aan. Het is opnieuw Mika Gods aan de bal. Halverwege de helft van Shelbourne. Geeft naar de linkerkant. Daar is het Daley Blind. Daley Blind speelt naar Regeer. Een mooi driehoekje die uiteindelijk bij Berghuis terechtkomt. Die ook aan die linkerkant staat voor de verandering. Hakje van Wijndal naar Gods. Het lukt allemaal net niet in die kleine ruimte. Maar er is wel een overtreding gemaakt. En de eerste gele kaart van de wedstrijd wordt daar zelfs uitgedeeld aan Ledwich, als ik het goed heb. En het is een vrije trap voor Ajax op een hele gevaarlijke plek. Echt het randje van de 16 helemaal aan de linkerkant. En ik denk dat het Mika Gods wordt die achter die bal gaat staan. Ja, inderdaad. Het is Mika Gods die de bal neerlegt en hem daar in die verre rechterhoek zal willen gaan krullen. De gele kaart was voor Evan Caffrey, de nummer 27 van Shelbourne, middenvelder, aanvaller. Hij heeft niet veel aangevallen in ieder geval. Dat komt omdat Shelbourne eigenlijk helemaal niet aan aanvallen toe is gekomen in de hele eerste helft. En ik gok zo dat dat in de tweede helft niet heel anders zal zijn, Diederik.
0: We gaan het zien. Hij was ook de man die de enige vrije trap die zij nog enigszins gevaarlijk op het doel van Ajax konden richten nam. Ajax krijgt nu aan de linkerkant die vrije trap. Berghuis zou hem voor kunnen zetten, maar hij wordt door Gods richting de goal gewipt en hij gaat ernaast. Maar het was in het zijnet en dus is er een hoek van het stadion die al waren begonnen, die al was begonnen met juichen. Want hij ging in het zijnet en dan bolt dat en hij leek zo richting de goede kant van de paal te zeilen, maar hij ging er net aan de verkeerde kant naast. En dan blijft de Godse, zie ik nu ook in een mooie close-up te geven, verbouwereerd staan met zijn handen achter zijn haardos. Dat matje dat steeds langer wordt, daar krapt hij eens even aan. Ja, het was hem bijna geweest, Mika.
1: Regeer met de bal in de voet. Grote passen richting de middenlijn. Die steekt hij nu ook over. Bij Shelbourne zijn ze nog wat achteruit aan het lopen. Daar kan Ajax misschien van profiteren, maar de bal van Regeer op Glog is dan niet ideaal. Shelbourne neemt over en peert die bal meteen weer naar voren. Maar Paas staat goed op te letten. Komt uit zijn doel en geeft mee aan Blind. Blind met een crosspaas naar Berghuis. Prachtige paas zoals Daley Blind die kan geven. Berghuis zelf kan dat natuurlijk ook. Nu een kort balletje op en Tongai die meteen geeft aan naar de linkerkant. Daar is Daley Blind weer. Die kan misschien een keer gaan schieten. Doet dat ook. En het is Eddie Beach die gestrekt gaat en de bal over het doel tikt. Ja, Blind komt daar wel vaak in de positie om te schieten vanavond. Gaat toch meestal voor de paas, maar probeert het nu een keer. En een gek schot is het helemaal niet. Beach moet dus in actie komen. En het wordt een hoekschop voor Ajax aan de linkerkant. Mika Gods achter de bal.
0: Ah, in de 49ste minuut voor vak 124. Altijd enthousiast als Ajax daar een corner moet nemen. Aan de zijde dus van de F-site. Daar staat de doelman die nu zijn mannen heeft neergezet. En Ajax beweegt met Aaron Bouwman. Maar de bal komt maar niet. Ja, kort uiteindelijk richting Berghuis. En die laat zich door McKinroy in de luren leggen. In ieder geval kan die kale middenvelder de bal wegglijden. Hij werkt er hard voor. Ja, dit is wel het soort speler waar het bijvoeglijk naam wordt bonkig voor is uitgevoerd. Die kale McKinroy, opgeleid bij Celtic. En dan vraag je toch af, ja, wat leer je dan zo'n beetje in de opleiding van Celtic? Want hij kan vooral verdedigen, dat lijkt in ieder geval vanavond het geval. Dat zal ook zijn opdracht zijn. De bal is aan de rechterkant bij Ajax, bij Klaassen. Lage bal richting Berghuis. Berghuis, goede bal richting Guy. Guy nu even achteruit. En dan is het via Regeer en uiteindelijk Aaron Bouwman. Blind die hem heeft. Lage bal van hem richting Dolberg. En dan Regeer weer naar Dolberg. Terug uiteindelijk, ja, maar helemaal richting Blind.
1: Ja, Ajax blijft combineren. Bouwman nu richting de 16 helemaal van Shelbourne. Aan de rechterkant Berghuis gevonden. Berghuis komt met zo'n kenmerkende voorzet. En daar zit Dolberg met zijn voet tegenaan. Het is 3-0 voor Ajax in de 50ste minuut van de wedstrijd. Ik zei het al, Berghuis met zo'n typerende bal richting de tweede paal. Die belandt perfect in de voeten van Kasper Dolberg. Die ook zijn doelpuntje meepikt vanavond.
0: Vond ik ook lekker om dat eventjes te horen. De Kasper Dolberg fanclub hierboven is weer blij. Hij heeft zijn doelpunt gemaakt. En het is een echte spitsgoal. Ja, van wat zal het zijn? 1,5 meter, 2 meter voor de goal. Daar duikt hij op. En dan moet je maar net dat uitschuifbeen hebben. En hij leek eerder vanavond, maar dat is wel vaker zo. Misschien niet helemaal op het scherp van de snede aan deze wedstrijd te zijn begonnen. Maar hier moet je toch wel scherp voor zijn, Dave, om die bal daar toch maar even binnen te tikken. Hij pikt zijn doelpunt mee in de 50ste minuut. Kasper Dolberg. Ja, dat staat er toch maar mooi op. Hoe het ook gaat lopen met Kasper Dolberg, hij heeft in ieder geval gescoord. En ook in deze Europese missie.
1: Ja, een echte spitse goal is het. We zien hem nog een keer terug op de schermen. Echt die scherpe bal van Berghuis. En gewoon echt een prima goal. Inderdaad, dat uitschuifbeen van Dolberg. Een doelpunt dat we graag van hem zien als Ajax alweer heeft overgenomen. En Berghuis, Gods bereikt met een klein gelukje. Gods buitenom, binnenom speelt ze helemaal zoek. Gods uiteindelijk toch weer buitenom. En nu net iets te veel van het goede. Want het levert uiteindelijk geen kans op. Maar wel een hoekschop voor Ajax. Daar zijn de spelers van Shelbourne het niet mee eens. Maar de zuidzijde van de arena zeker wel. Die laten van zich horen. Er wordt gesprongen, er wordt gezongen. De sfeer zit er opperbest in de Johan Cruijff Arena. En die goal van Dolberg heeft die sfeer nog maar een extra boost gegeven. Als Ajax mag gaan ingooien ter hoogte van de cornervlag aan de linkerkant. Dat nu heeft gedaan. Wijndal vindt in het midden Daley Blind. Veel spelers van Ajax verzamelen zich alweer voor dat doel van Eddie Beach. Als Regeer de bal afspeelt naar Mika Gods. Die gaat weer de actie aan bij Mbeng. Komt naar binnen toe. Gaat nu weer een beetje naar buiten. Het is wel pas halverwege de helft van Shelbourne. Nu het spel toch naar de rechterkant. Aaron Bouwman. Bouwman kijkt rustig om zich heen. Geeft af aan Yuri Regeer. Balletje tussen de linies. Het is Daley Blind die weer ver op de helft van Shelbourne opduikt. De bal terugkrijgt van Regeer. Weer teruggeeft aan Regeer. Er wordt aardig gecombineerd. Bal terug bij Daley Blind. Die gaat hem richting de tweede paal geven. Daar is Davy Klaassen ook de vuisten van Beach. Berghuis geeft dan af aan Oscar Glog. Die verliest de bal. De bal komt terug bij Berghuis. En die gaat maar net naast. Het scheelt nou nog geen meter, denk ik.
0: Nee, en krijgt Ajax gelukkig wel een corner aan de rechterkant. En wat ook lekker is om te zien natuurlijk als Ajax-supporter is dat Ajax er bepaald niet minder gas op is gaan geven in de tweede helft. Zeker niet natuurlijk gesteund door de F-side. Want wat een geweldig feest is daar weer. Lange corner. Berghuis wordt bijna bij Blind in bij de eerste paal bezorgd. Maar die gaat er onderdoor. Ligt daar nog op de grond. Ajax heeft afslaande bal weer. Het is nu Aaron Bouwman. Even naar de rechterkant. En Tongai verder door naar rechts. Daar is de aanname bij Steven Berghuis. Steven Berghuis. Lage bal. Goed gedaan. Combinatie Regeer. En dan Tongai. Terug uit bij Aaron Bouwman. Aaron Bouwman verder door naar de rechterkant. Daar is de aanname bij Steven Berghuis. Een lage bal naar Blind. Lang onderweg, maar dat kan allemaal. Want ze staan zo laag. Allemaal in de eigen 16. Klog. Combinatie van Dolberg naar Klaassen richting de achterlijn. Ah, met een hakje. Kon niet anders. Houdt hij er uiteindelijk toch nog een corner uit. Want ongelukkig gaat de bal tegen de voeten van Mbeng. En dan is Ajax alweer snel met het nemen van die corner. Want inmiddels is Gods alweer in balbezit. Loopt zich vast deze keer. Dan kunnen ze dan uitverdedigen. Het wordt knap lastig voor Henry Francis.
1: Ja, Henry Francis raakt de rug van Wijndal. Via die rug van Wijndal komt de bal dan weer bij Mbeng terecht. Die weet hem vervolgens weer via Wijndal over de zijlijn te schieten. Even lucht voor Shelbourne dat een inworp krijgt. Ongeveer halverwege de eigen helft aan de rechterkant. Ook even alle tijd neemt om die inworp te nemen. Ajax herpositioneert, maar zet vol druk. Blijft eigenlijk voorin op het veld staan. En herovert ook direct de bal weer. Davy Klaassen geeft aan Steven Berghuis. Berghuis aan de rechterkant is Guy. Guy naar Dolberg. Dolberg randje 16. Heeft veel spelers in zijn rug. Ja, het is een beetje een mispeer van Dolberg. Maar meteen alweer de onderschepping. Berghuis gaat maar in schieten. Maar dat schot dweilt een metertje naast de linkerkruising van het doel van Eddie Beach. Die maar weer een doeltrap mag gaan nemen. Waar hij er heel veel van heeft genomen deze wedstrijd. En er komen niet veel aan. Ajax zakt iets verder terug. Alle spelers verzamelen zich zo rond de middenlijn als Eddie Beach die bal gaat schieten. Dat wordt waarschijnlijk weer het hoofd van Jurie de Geer. In de rug gelopen door Caffrey. Het mag door. En de bal schiet daar over de zijlijn. En het wordt een inworp voor Ajax. Daley Blind gooit.
0: Daley Blind doet dat vooruit richting Wijndal. Rustige bal van hem naar Davy Klaassen, aanvoerder in zijn 400ste Ajax-wedstrijd. Geeft de man Bouwman. Bouwman lekker makkelijk, subtiel voorbij zijn man gelopen. En dan is het een rustig balletje naar de linkerkant, naar Wijndal. Ajax speelt al de hele avond met Shelbourne. En dat is in dit seizoen toch heerlijk. Gods naar de achterlijn. Gods met de voorzet. En dan weggekopt. En dan is het volgens mij een penalty. Want er is hands gemaakt. Ja, de scheidsrechter zag het zelf. Lijkt zichzelf te excuseren tegen de Ieren. Maar ze hebben al een vreselijk lastige avond. En ineens dit ontzettend ongelukkig. Maar ja, wij pakken dit cadeautje toch maar uit, lijkt me. Ik zie nu een herhaling waarin de voorzet komt van Gods. En inderdaad, goed gezien, het was Hens, Daaf.
1: Het was Hens, ja, het gebeurt echt op nog geen meter afstand. Die voorzet wordt met de linkervoet van Mika Gods gegeven aan het randje van de 16. En ja, eigenlijk waarmee hij in duel is, dat is Caffrey. Die staat recht naast hem en die krijgt de bal keihard tegen de hand aangeschoten. Je ziet dat die bal inderdaad iets van richting verandert. Het is heel erg ongelukkig, maar Hens is Hens. En we zien dat Mika Gods opnieuw achter die bal gaat staan. Was al verantwoordelijk voor de 1-0 vanaf 11 meter. En kan nu dus zijn tweede gaan binnenschieten. Mika Gods versus Eddie Beach. Stappen naar achter zijn genomen. Een diepe zucht bij Mika Gods. Krijgt nu het startsein van de scheidsrechter. Aanloop is daar. Dan krijgen we weer dat hupje net als net. En weer door het midden. Maar Eddie Beach, die heeft dat door. Want die blijft ook staan. En nee, de bal gaat er dus niet in.
0: Hij schoot hem uiteindelijk in de rechterhoek in. En daar dook hij naartoe. Dat was een beetje in onze richting. Maar Eddie Beach dook naar de linkerkant. En Mika Gods, die wordt nu toch geloof gestraft voor dat hupje. Want die bal die wordt er aan de rechterkant uitgehaald. Dan schiet hij hem laat in de hoek. En dan had hij de goede kant gekozen, Eddie Beach. Davy Klaassen wordt naar de kant gehaald. En voor hem in de plaats zie ik met nummer 38 Marcus Leonardo staan. En dan ben ik benieuwd wat dat voor de andere wissel betekent. Want er staat nog een wissel klaar. En Oscar Gloch gaat ook naar de kant. En voor hem in de plaats Jordi Mocchio. En dus gaan we met Leonardo en Dolberg nu Ajax in actie zien. Bij een 3-0 stand. Dat 4-0 moeten zijn. Want Mika Gods miste de penalty. Nu heeft hij de bal afgesnoept. Dan gaat hij de 16 meter weer in. Wil hij het meteen herstellen. Legt hij hem voor. Berghuis kon hem binnenlopen. Maar dan had hij hem wel nog even voorbij die keeper moeten schuiven. En hij schoof hem precies tegen Beach aan.
1: 100% kans voor Steven Berghuis. Na weer een uitstekende actie van Mika Gods aan de linkerkant. Die de bal pan klaar legt voor Berghuis. Maar die schiet hem eigenlijk recht op Beach af. Die toch twee fantastische reddingen in 1 minuut tijd in petto heeft. Om maar te voorkomen dat Ajax op een 4-0 voorsprong komt. Maar op deze manier kan het niet lang duren voordat hij er alsnog in ligt. Bouwman inmiddels in balbezit in de middencirkel. Geeft aan de linkerkant mee aan Daley Blind. Blind die alle ruimte krijgt om wat meters te maken. Teruggeeft aan Aaron Bouwman. Halverwege de helft van Shelbourne speelt Leonardo in. Eerste balcontact voor hem. Ja, hij stond daar ook toen Berghuis kon schieten. Als Berghuis er niet had gestaan, dan had Leonardo misschien de bal wel binnen kunnen schieten. Ja, fijn, Berghuis had dat ook moeten doen. De stand is nog altijd 3-0 in de 59ste minuut. Als Ajax de bal weer heeft onderschept na kortstondig balbezit van Shelbourne. Berghuis geeft naar Mocchio. Zijn eerste balcontact in de middencirkel. Meegeven aan Daley Blind. Iedereen weer op de helft van Shelbourne. Als Mika Gods nog maar een keer wordt gezocht. In zo'n paasje weer in petto heeft. Naar Wijndal toe. Wijndal deelt daar dan een duwtje uit aan Henry Francis. Daarvoor wordt gefloten. Een doeltrap voor Shelbourne. En achter dat doel, daar is waar het gebeurt. Daar gaat de F-side los. Nou, er zijn volgens mij steeds meer shirts uitgegaan achter dat doel. De vlaggen wapperen heen en weer. En de sfeer zit er opperbest in hier vanavond in de Johan Cruijff Arena.
0: Hou jij maar aan vanavond, shirt. Wij zitten wel op een hoekje van de perstribune waar het over het algemeen vrij rustig is. En waar we ons toch wel, en dat merk je waarschijnlijk wel als je vaak luistert naar Ajax Radio, best een beetje als fan kunnen gedragen. Maar ik heb toch nooit een Ajax shirt aan. Ik heb ook nooit met ontbloot torso gezeten. En dat ben ik eigenlijk ook niet van plan. Nee, gaan we gewoon niet doen. Shelbourne ziet dat een aanval strandt. En ze waren zomaar een keer in de aanval door een overtreding blijkbaar van Berghuis. Ik vond dat het wel meeviel, maar de Turkse scheidsrechter heeft ervoor gefloten. En dus na precies een uur spelen aan de linkerkant 20 meter over de middenlijn. Een vrije trap voor de Ieren die je maar eens naar voren kunnen pompen. Ajax met die twee wissels binnen de lijnen op zoek naar een grotere voorsprong. Maar eerst maar eens deze verdedigen.
1: Ja, dit zien we niet veel. Het is Caffrey die achter de bal gaat staan. Halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant. Zo'n beetje tegen de zijlijn aan gaat Caffrey de bal maar eens voor het doel slingeren. Nee, toch een korte variant. Het is McInroy die de bal krijgt aan de rechterkant. Ja, ze moeten nu die bal toch naar voren pompen om daar nog iets uit te halen. Dolberg kopt weg, maar komt wel weer bij Caffrey terecht. Op de helft van Ajax richting de 16 aan het dribbelen nu die Caffrey. Barrett, de aanvoerder, geeft mee aan Kelly. Kelly komt nu de 16 binnen. Kelly de linksbuiten stuit op Berghuis en de overname alweer van Ajax. Even een momentje van dreiging van de Ieren. Dat kan nu weer gebeuren als Kelly de bal terugkrijgt van Dolberg. Maar die schuift hem alweer zo in de voeten van Entongai. Dan kan Ajax gaan counteren. Dolberg ziet daar Mika Gods diep gaan. Gods heeft McInroy bij zich. Als die hem voorbij komt dan is het bijna 1-1. Maar dat lukt niet. McInroy krijgt daar nog wat hulp van Ledwich. Om te voorkomen dat Gods of op het doel kan of kan afleggen op Marcos Leonardo. Die daar ook aankwam sprinten. Het is nu Shelbourne dat weer achterin aan het overspelen is. McInroy. McInroy naar de linkerkant. Daar is Ledwich. Die vindt Norris. En zo krijgt Shelbourne van Ajax even de tijd en ruimte om de bal rond te laten gaan. Via Barrett naar McInroy opnieuw. Aan de rechterkant is het Bone. Zo gaat het balletje toch aardig rond eventjes bij Shelbourne. Ajax zet matigjes druk. Begint dat nu iets meer te doen. In de persoon van Mika Gods. Boom met een lange bal naar een Beng. En dan is dat een overtreding, denk ik. Nee, niet. Nee, wel gegeven inderdaad door de Turkse scheidsrechter. De overtreding is van Wijndal en de vrije trap is dus voor Shelbourne net iets voor de middenlijn aan de rechterkant.
0: Ja, wordt de bal neergelegd door Beng die dat snel... Hij krijgt hem nu, een Beng, uit de vrije trap die dus al genomen was vanuit het centrum van Ledwich. En de bal gaat nu terug bij de Ieren naar aanvoerder Barrett. Barrett verder door naar het midden, aanname bij Henry Francis. Dat is overigens zijn achternaam. Niet dat we hem de hele tijd bij zijn voorname erbij noemen. Hij heet gewoon Henry Francis. En Ajax pakt de bal in de opbouw van de Ieren over. En er komt een schot van Steven Berghuis van precies 16 meter. Daar sleept hij de bal naar links en dan haalt hij genadeloos hard uit. Maar Eddie Beach heeft hem net onder de lat als een beachvolleyballer overgebokst. En het is een corner voor Ajax aan de rechterkant. En er is iets mis met de verlichting bij reclameborden. Want die staan in die hoek te fel.
1: Ja, die staan echt op standje oogschade op dit moment. Als Guy die vrije trap, of die corner moet ik zeggen, neemt. Wordt weggekopt door Ledwich. En dan wordt het opnieuw een inworp voor Ajax. Daar bij de cornervlag in de buurt. Mika Gods laat dat over aan Deli Blind. Die gooit naar Juri Regeer. Regeer naar Blind. Veel spelers van Ajax. Ja, bijvoorbeeld die 16 van Shelbourne. Als inderdaad de reclameborden daar in de hoek weer wat gedempt zijn. We kunnen er nu weer naartoe kijken zonder dat het pijn doet. Oh, Leonardo met een siervolle paas, zegt Mokio dan. De twee invallers. Maar het komt niet tot een schot op doel. Er is ook een overtreding gemaakt. Maar dat is toch een beetje Braziliaanse samba te zien bij Marcos Leonardo. Die een soort Zidane-achtige paas geeft. Maar hier ook een moment om naar uit te kijken. Het gaat gebeuren. Nummer 8. Julian Brandt staat klaar langs de zijkant om het veld in te gaan komen. Het is ook Oliver Edwardsen die het veld in komt. Hij voor Steven Berghuis. Maar hier eens even luisteren wat het applaus gaat zijn voor toch wel de meest bijzondere aanwinst tot nu toe. Ja, wordt goed ontvangen. Julian Brandt. Toch wel hoge verwachtingen van hem. Meer dan 300 wedstrijden voor Dortmund gespeeld. 48 interlands voor Duitsland. Moet een creatieve impuls gaan geven aan dit Ajax. Een Ajax dat vanavond al niet heel veel aan creativiteit miste. Het kan er alleen beter op worden. 3-0 staat er op het scorebord in de 65ste minuut. En met een paar nieuwe spelers kunnen we toch nog 25 minuten gaan genieten van dit Ajax.
0: Ja, met het balbezit bij Owen Wijndal. En het wijzen bij Anton Gaay aan de rechterkant. We wachten op het eerste balcontact van Julian Brandt. Nu eerst Aaron Bouwman. Balletje naar Mokkio. En daar is de kans voor Leonardo. Geen buitenspel. Schuift hem naast. En dan toch buitenspel volgens de grensrechter. Dit had hem ook weer kunnen zijn. Je noemde het net Braziliaanse samba. Dat is niet echt waar hij volgens mij onbekend staat. Om de samba-kunsten. Maar juist wel het afmaken. En dit was er toch eentje die er best in had gekund. Hij schuift hem naast. Als ik het goed heb, zijn tweede grote kans voor Ajax om te scoren. Dat kon hij namelijk ook al tegen Burnley. En toen lukte het hem ook niet. 66ste minuut, bal gaat hard en hoog naar voren. Daar is het Mokkio, die goed kop zeg. Met overtuiging de bal bij Gods krijgt. Maar helaas is het overnemen. En weer van Shelbourne. Bal gaat over de zijlijn. Ajax mag gooien. En dat gebeurt ook. De bal gaat even terug uit van... Het is Blind en Gods die helemaal net voor de verdediging staat. Die het zelf op wil bouwen. Geeft hem aan de rechterkant. Aaron Bouwman. En helemaal aan de rechterkant is het Anton Gaay die hem wil hebben. En daar is voor het eerst Julian Brandt. Met een tikje als eerste balcontact. Dat hij zich niet zal herinneren, denk ik.
1: Nee, het is op zich een prima paas op Daley Blind. Die ook weer een prima paas geeft op Mika Gods. Gods gaat de bal nu voorgeven. Glijdt een beetje uit bij die voorzet. Dus komt niet aan bij een medespeler op die manier. Maar een mispeer van Moore aan Shelbourne zijde zorgt wel weer voor balbezit voor Ajax. Twee invallers. Edwards en Brandt gaan een 1-2'tje aan. Daar zit een Ierse verdediger tussen. Maar Ajax gooit alweer. En Tongai aan de rechterkant met aardig wat Ieren om zich heen. Dus even een tikje terug naar Bouwman. Die speelt snel door naar Daley Blind. Die heeft wel meer ruimte om een paas te versturen. Doet dat in de richting van Brandt. Paas komt net niet aan en komt wel weer terug zo in de voeten van Daley Blind. Die doet wat passen achteruit. Staat nu ongeveer halverwege de helft van Shelbourne. Een beetje aan die linkerkant. Geeft mee aan Yuri Regeer. Jordi Mokkio. Mokkio mooi doorgespeeld naar Wijndal. Wijndal met de voorzet. Maar ja, daar staat eigenlijk niemand. Edwards is te laat bij de tweede paal. Maar de bal wordt wel zo over de eigen achterlijn gespeeld door Ledwich. Of nee, het is toch Edwards die hem als laatste heeft geraakt. Want het is een doeltrap. Eddie Beach pakt die bal van de blauwe pion af. En stuurt zijn mannen een stukje naar voren toe. Het was wel weer een mooie actie daar aan de linkerkant. Een paas van Mika Gods op Wijndal. Die elkaar uitstekend weten te vinden aan de linkerkant. De voorzet komt wel aan bij Edwards. Maar die kan daar net niks mee. Dus een doeltrap voor Shelbourne.
0: Een doeltrap richting de rechterkant voor Shelbourne. Dat is voor ons de linkerkant. Daar staat Jordi Mokkio. Die kopt wederom. Kopt hem dit keer over de zijlijn. Fysiek sterk daar Jordi Mokkio bij deze invalbeurt. 3-0 de stand nog steeds bij Ajax tegen Shelbourne. De eerste helft van de tweede helft zit er inmiddels op. Meepraten kan nog steeds via radio@ajax.nl. Want het is nog steeds een feestelijke avond. Ongetwijfeld ook als je in Calcutta zit te luisteren. Dat zou natuurlijk ook kunnen. De bal is nu bij Jordi Mokkio. Die krijgt ruimte om zich heen. Geeft hem aan Brandt. Brandt even terug in de voeten van Regeer. Lekkere combinatie. Brandt, dat ziet er allemaal soepeltjes uit bij de 30-jarige middenvelder. Nu eerst het balbezit bij Regeer. Regeer naar Daley Blind. Die is al wat ouder. En dan Brandt. Brandt even achteruit in de voeten van Bouwman. Bouwman schept hem naar de tweede paal. En dat is veel te ver. Hij was bij de derde paal zo gezegd. En gaat uiteindelijk over de achterlijn. En dus is het een doeltrap voor Eddie Beach.
1: Ja, die pakt de bal opnieuw van de blauwe pion af. Dit keer aan de rechterkant van zijn doel. Die Eddie Beach die echt wel mooie reddingen heeft laten zien vanavond. Maar toch ook drie keer heeft moeten vissen. Zesde minuut Gods, 22ste minuut Wijndal en de 50ste minuut Dolberg. Dat zijn de drie die er op het scorebord staan. Nog zo'n 22 minuten voetbal te gaan in de officiële speeltijd. Om daar nog wat doelpunten bij te maken. Dat moet er zeker in zitten. Ajax oppermachtig vanavond in de Johan Cruijff Arena. Als Yuri Regeer afgeeft aan Edwards en die nu aan aan de rechterkant op de positie van Berghuis staat Daley Blind in de middencirkel. Die heeft een crosspaas naar rechts in gedachten. Lijk ik aan zijn lichaamstaal te zien. Houdt toch eventjes in. Daley Blind nog altijd. Dribbelt nu iets naar links toe. Heeft niet heel veel afspeelmogelijkheden. Gaat naar Bouwman. Die weet meteen weer Blind te vinden. Die echt de regisseur is. Nu een mooi 1-2'tje tussen Leonardo en Brandt. Maar Leonardo krijgt de bal dan net iets achter zich. Waardoor hij niet vol kan uithalen. Doet dat dan half. Maar dan is het geen enkel probleem voor Beach om die bal af te pakken. Daar zagen we wel eventjes waar Brandt zo goed in is. Daar tussen, tussen het middenveld en de verdediging opduiken. En een steekpaas versturen op de spits. Leonardo kon daar net niet een grote kans uithalen. En de overname van Shelbourne inmiddels met veel ruimte op het middenveld toch bij Moore. Grote passen de middenlijn over. Kan dit dan de eerste kans, het eerste schot worden? Het schot is daar van Moore, maar ook de redding van Maarten Paas die de bal eigenlijk recht in zijn handen geschoten krijgt.
0: En heeft hem rustig naar de linkerkant geschoven waar de aanname is. Bij Daley Blind, die echt een baken van rust is. Ook in deze wedstrijd weer. Speelt hem rustig door in de voeten van Wijndal. Levert hem weer terug in bij Daley Blind. En dan wordt de ruimte gezocht door Wijndal in het centrum. En maakt hij daardoor de ruimte vrij voor Gods die de actie maakt. Door het centrum vanaf de linkerkant. Schot is geblokt. Afslaande bal is inmiddels bij Brandt in twee instanties lage voorzet. En die wordt naast gewerkt. Edwardsen wijst naar de zijlijn. Het was niet Brandt, maar Edwardsen. Ze zijn allebei blond, maar Brandt is een stuk langer. En Brandt, die volgens mij ook iets meer tatoeages heeft, die loopt naar de rechterkant. De nummer 8 van Ajax van vanavond. Het is even wennen. We kennen hem natuurlijk wel, want hij heeft hier bijvoorbeeld eens een keer met 4-0 verloren. Met Borussia Dortmund als basisspeler. En hij neemt de corner aan de rechterkant.
1: Ja, Julian Brandt gaat de aanloop nemen. Nee, toch even wachten, want de scheidsrechter spreekt daar wat spelers toe in de 16. Het is Mokio die daar staat met Norris. En daar is het een beetje ongezellig, een beetje duwen en trekken. Scheidsrechter zegt dat dat even klaar moet zijn. Nu toch het signaal gegeven aan Julian Brandt dat hij de hoekschop kan gaan nemen vanaf de rechterkant. Dus een uitdraaiende hoekschop zal dat worden. Brandt gaat nemen bij de eerste paal. Ja, daar staat niemand, niet een al te beste hoekschop. Maar hij krijgt een herkansing, want de bal wordt door Ledwich zo weer over de achterlijn geschoten. Het is Mika Gods die nu wat hulp komt bieden bij die hoekschop. En ook dus een korte variant geeft aan Brandt. Daar maakt Brandt gebruik van. Die krijgt de bal nu terug van Gods. Randje 16 is het Anton Guy. En die komt niet langs Ledwich. En dan is daar misschien een countermogelijkheid voor Shelbourne. Aan de rechterkant wordt Kelly gezocht en gevonden. Maar goed verdedigend werk van Edwardsen nota bene die de bal onderschept. 1-2'tje met Daley Blind. Nu wat ruimte voorin, maar ook veel Ajax ziet er nog terug. Mooie actie, Julian Brandt die daar een mannetje uitspeelt. En een mooie paas verstuurd naar Leonardo, maar die weet hem weer niet op doel te krijgen. Mooie actie hoor van Julian Brandt, dit is wat we van hem willen zien. En weer lijkt hij Leonardo in scoringspositie te krijgen. Maar dat linkerbeen is misschien niet zijn favoriete been, want hij schuift hem weer een soort hobbelend balletje langs het doel, een metertje of drie.
0: Wat weet jij van Freitas?
1: Wat ik weet van Freitas, die komt erin. Dat zie ik inderdaad. Portugese spits aan Shelbourne zijde. Die in de basis stond de afgelopen wedstrijden. In de tweede ronde van de Conference League playoffs. Waar Shelbourne won van Numme Kalju FC uit Estland. Vergeef het me als ik het verkeerd uitspreek. Het is dus eigenlijk een extra aanvaller die in het veld komt. Want er stond niet een echte spits in het veld bij Shelbourne. Inmiddels Ajax weer in balbezit met Jury de Geer. Die ziet dat er heel veel ruimte aan de rechterkant ligt bij Anton Guy. Die houdt op zijn beurt even in en speelt hem terug naar Daley Blind. Die in de middencirkel staat. Mooie paas naar Brandt. In één keer doorgespeeld richting Leonardo. Dat gaat niet goed. Brandt nu uit de lucht geschoten. Maar die raakt hem niet lekker genoeg. Anders was het een wereldgoal geweest. De bal gaat een meter of vijf naast aan de rechterkant van het doel. Maar het is duidelijk dat Julian Brandt impact heeft op het voetbal van Ajax. Er gebeurt wel wat als hij aan de bal is. Nu een doeltrap voor Eddie Beach die zijn spelers richting de middenlijn stuurt.
0: Ik krijg een berichtje van een Ajax-collega dat keeper Eddie Beach toch helemaal zo slecht niet is.
1: Nee.
0: Dat is inderdaad wel zo. Wij hebben de hele dag al over Eddie Beach gehad met z'n tweeën omdat we het zo'n schitterende naam vinden. Maar inderdaad, die Eddie Beach, ook keeper van Gateshead geweest. Ook zo'n hoog amateurclub in Engeland. Best wel een talentje ooit en hij is lang.
1: Ja, maar hij heeft zelfs in de jeugdopleiding van Southampton en van Chelsea gezeten.
0: Het ligt niet aan hem vanavond. Dat kun je inderdaad wel stellen. Terwijl Mokyo de bal hard overschiet. 75e minuut van de wedstrijd. En Ajax heeft het aan zichzelf, maar toch ook wel een beetje aan Eddie Beach te danken, dat het hier pas 3-0 is in deze wedstrijd. Het klassenverschil is echt enorm. Dat dachten en hoopten we eigenlijk al wel toen Shelbourne uit de koker kwam voor Ajax. Ze hebben dan van die Aston gewonnen. Maar verder is dit niet van het niveau waar Ajax van hoeft te schrikken, gelukkig. Alhoewel er natuurlijk nog 15 minuten nu en 90 volgende week op het programma staan. Het gaat toch ook vooral een feest worden, denk ik, daar in Dublin. Want daar komen ze vandaan. Al mogen er maar 3000 mensen in bij een Europese wedstrijd, waar er normaal 6.500 ingaan in het stadion van Shelbourne. Hoe dat dan precies in elkaar steekt, dat weet ik ook niet. Maar het is natuurlijk wel jammer. De Ajax-zieden die daar een kaartje voor hebben weten te bemachtigen, die gaan in ieder geval een onvergetelijke dag tegemoet. Dat kan niet anders. Je kunt nu stemmen op je Ajax-ziet van de wedstrijd via de Ajax-app. Misschien heb je zojuist wel een pushbericht gehad. Wie is het voor jou, Daaf?
1: Wie is het voor mij? Ja, Mika Gods. Toch eigenlijk zonder twijfel. Die speelt echt een fantastische wedstrijd.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Hij heeft de bal nu weer aan de linkerkant.
1: Ja, Mika Gods komt naar binnen toe. Zoekt de ruimte voor het schot. Kan hij nog zijn tweede doelpunt maken? Ja, toch een smetje op zijn wedstrijd. Die gemiste penalty. Had vanaf 11 meter zijn tweede binnen kunnen schieten. Dan was de stand 4-0 geweest. Dat is nu dus 3-0. Als Ajax er weer lustig op los combineert op de helft van Shelbourne. En achter het doel zich ook van alles afspeelt. De F-side in samenwerking met alle andere delen van het stadion bezig aan dat welbekende liedje. Waar komen ze toch vandaan? Eddie Beach inmiddels met de bal in de handen. Dat was een schuiver van Mika Gods. Niet al te veel moeite voor de doelman. En nu Shelbourne aan het combineren. Heel veel Ajax-zieden om McInroy heen. En deze riskante paas die zo in de voeten van Bouwman terechtkomt. Mokyo speelt af naar Mika Gods. Die staat voor de verandering eventjes aan de rechterkant. Overal en nergens te vinden Mika Gods. En Tongai met een voorzet. Dat was de bedoeling. Maar die bal komt op de rug van James Norris. En dan wordt het de zoveelste hoekschop voor Ajax. En ook een wissel aan de zijde van Ajax. En dan gaat hij er dan toch vanaf. Nummer 11. Mika Gods kan rekenen op een gigantisch applaus in de Johan Cruijff Arena. Hij neemt ook zijn tijd om te klappen naar het publiek. Wat dat betekent, dat daar kan je over speculeren. Voor hem in de plaats komt Maher Carrizo. En van hem kunnen we nog 15 minuten gaan genieten hopelijk. Als de hoekschop genomen gaat worden aan de rechterkant door Julian Brandt.
0: Julian Brandt met zijn linkerarm de lucht in. Hij gaat naar de tweede paal. Het is niet zijn eerste assist. Want Blind kan net niet kop afslaan. De bal is voor Guy. Schiet hem aardig in. De bal wordt geblokt. Afstand schot van Edwardsen vanaf de linkerkant. Edwardsen die als een dure zou kunnen hij nu achter die bal aan blijft rennen. En hier lijken de bal even kwijt te zijn. Lage bal van Beach komt in de voeten van Anton Guy weer. De bal gaat naar de rechterkant. Ja, Ajax, als het nog even enthousiast wordt en even flink boos, dan zou je zeggen wordt het nog wel 5-0. Eerst een lage bal nu van Carrizo. Lage bal, dat komt niet aan bij Brandt. Brandt wil wel. Nu is erop gebrand. Aan de linkerkant voor Ajax is het Daley Blind. Die doet alles rustig aan. Geeft hem nu in de voeten van Regeer.
1: Regeer naar Leonardo. Nee, het is Wijndal die afgeeft aan Edwardsen. Edwardsen aan de linkerkant. Daar zal hij blijven staan, denk ik. Carrizo speelt toch liever aan die rechterkant. Daley Blind speelt naar Leonardo. Leonardo met de kaats. De Edwards is de bedoeling, maar een Beng staat dichter bij die bal. Een Beng probeert dan om Edwards heen te spelen. Maar het is een inworp voor Ajax. Shelbourne komt er daar niet uit. Het uitverdedigen lukt maar zelden bij de Ieren. En Ajax zet de druk er alweer volop met Bouwman. Die geeft aan Brandt. Brandt met de kaats naar Regeer. Een beetje aan de linkerkant van het veld wordt er rondgespeeld. Blind levert de bal in. Dat is zeldzaam vandaag en altijd eigenlijk. Nu een countermogelijkheid misschien voor Shelbourne als zij dit goed uitspelen. 2-2. Het is Caffrey die wordt weggestuurd. Maar uiteindelijk Kenton Guy die snel genoeg is om de bal in te halen. En het balbezit voor Ajax te herstellen. Maarten Paas die amper wat te doen heeft gehad vandaag. De bal eventjes in de voet geeft af aan Aaron Bouw. Bouwman. Die aardig flinke passen neemt onderweg naar de middenlijn. Nog altijd Bouwman. Wordt geen strobreed in de weg gelegd. Geeft nu af aan Jurie Regeer. Garizzo die vertrekt aan de rechterkant. Maar Regeer houdt toch eventjes in. Vindt aan de linkerkant Mokkio. Mokkio met een hoog diep balletje naar Brand. Brand met het hoofd, maar die krijgt hem niet op doel. Dus een doeltrap voor Shelbourne. Als er ook aan Shelbourne zijde een dubbele wissel plaats gaat vinden. Wie zien we daar staan, Diederik?
0: We zien daar staan nummer 14 en nummer 16. Dat zijn Alistair Coot. En dat is een Schot die zijn 90ste wedstrijd voor Shelbourne gaat spelen. En nummer 16, dat is Odran Casey. En dat is een Noord-Ier. Speelde ook tot afgelopen seizoen nog in Noord-Ierland. Maar heeft dus een winterse transfer gemaakt. En dan ga je in dat geval van Ierland dus tussen het seizoen in. Is aan het begin van dit seizoen aangehaakt. En het is een centrale verdediger.
1: Doeltrap wordt genomen.
0: Nee,
1: door,
0: het is een linksbuiten.
1: Wie is een linksbuiten?
0: Adrian Casey. Oh nee, wel,
1: het is wel een centrale verdediger. Ja, ze metselen het misschien toch nog eventjes dicht. Ik denk dat ze het wel prima vinden zo, deze stand. Willen het niet verder uit de hand laten lopen. Die Ieren, een Ierentreffer lijkt er toch niet in te zitten vanavond in de Johan Cruijff Arena voor Shelbourne FC. Als Daley Blind afgeeft aan Aaron Bouwman aan de rechterkant. Carrizo. Carrizo met de actie, komt naar binnen toe. Maar komt dan Boon tegen op zijn weg. En dan kan Shelbourne misschien nog gaan counteren. Er lijkt wel iets meer ruimte daarvoor te liggen achter de Ajax-defensie aan de linkerkant. Is het Vrijtast. Die Portugees die is ingevallen. Vrijtast. Komt toch wel wat dreiging vanaf. Maar verdedigend werk van Edvardsen zorgt ervoor dat het niet tot een schot op doel komt. Wel weer de overname van Shelbourne met Norris. Er wordt gecombineerd aan de linkerkant. Nummer 14. Andere invaller. Koet. Nee, die stond er al in. Koet. Die geeft de bal af weer aan Vrijtast. En zo laat Shelbourne de bal toch aardig rondgaan op de helft van Ajax. Nu het spel verplaatsen naar de rechterkant. Daar is het een bang op de rechtsback van dienst die nu op de rechtsbuitenpositie opduikt. Daar Vrijtas weet te vinden. Vrijtas, de 16 van Ajax in, die zoekt de ruimte voor een schot, maar vindt dat niet, want Aaron Bouwman, daar kom je niet zomaar langs en dat blijkt maar weer. Ajax kan misschien in de counter gevaarlijk worden met Brand. Ter hoogte van de middenlijn stuurt Carrizo weg. Mooie paas van Brand, maar ook een mooie tackle van Norris die voorkomt dat Carrizo daar gevaarlijk kan worden. Uiteindelijk een inworp voor Shelbourne na die actie van Mokkio. Die de bal over de zijlijn speelt en voorkomt dat Shelbourne naar voren kan.
0: Het is bijna donker in Amsterdam Zuidoost. Bijna helemaal om 40 minuten over 9. Het is nog zomeravond voetbal natuurlijk op deze 6e augustus. Maar voor je het weet is het seizoen weer echt begonnen. Aanstaande zondag begint de Eredivisie. En na deze ronde zou Ajax er nog één door moeten om ook in een hoofdtoernooi van een Europees toernooi, de Conference League, terecht te komen. 6 wedstrijden gegarandeerd en dus tot en met december voetbal. In oktober begint dat hoofdtoernooi. En Shelbourne heeft de bal, wil natuurlijk ook nog wel iets laten zien in de Johan Cruijff Arena voor die uitsupporters die zich, daar moet ik eerlijk in zijn, misschien komen door de vroege achterstand niet echt heel erg laten horen. Ze hebben zich ongetwijfeld in de stad laten gelden, maar de meegereisde supporters hier bij Shelbourne in de Johan Cruijff Arena zijn tam, timide. 83ste minuut is er wel het balbezit bij de Ieren.
1: Aan de rechterkant is het Vrijtas die toch wel iets in dat elftal brengt, de Portugees. Als hij aan de bal is, dan krijgt hij hem op zijn minst bij iemand van dezelfde kleur. Dat lukt lang niet iedereen bij de Ieren. En dat is ook zeker de verdienste van Ajax, dat uitstekend gepositioneerd staat. Nu een mooie paas toch op Koet. Koet kan nu de eretreffer gaan maken voor Shelbourne. Maar een prachtige redding van paas. Maar de rebound zit er alsnog in. En daar is dan toch die eretreffer. Het is Daniel Kelly die uiteindelijk de bal binnenschiet. En nu staan ze toch wel te springen en te juichen, die Ieren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dan toch wel mooi vind om te zien. Die gaan helemaal los in dat uitpak. Ja, toch een moment van onoplettendheid. Misschien een stukje gemakzucht aan Ajax-zijde in de 84ste minuut. Want er lag veel ruimte voor Shelbourne daarvoor in. Eerst was het Koet met een gigantische kans. Paas nog met een mooie redding. Maar de rebound is dan voor Kelly, die de bal mooi in de rechteronderhoek schiet. 3-1.
0: Ja, Bouwman was hem daar echt even helemaal kwijt. En Blind had er bij die rebound ook wel beter bij kunnen zitten. Centrale duo van Ajax. Hier zeker niet zonder schuld. Pijnlijk voor Ajax toch wel. Dit doelpunt 3-1. In een wedstrijd die Ajax volledig domineert. Het voelt als een feestavond. Maar een marge van 2 is dan toch wel heel beperkt. Als je ziet hoe de verhoudingen op het veld liggen. Blind zal het misschien wat willen rechtzetten. Heeft de bal nu naar de linkerkant gegeven. Daar is het Edwardsen. En dan weer terug naar Deli Blind. Lage bal van hem in de voeten van Regeer. Door naar Blind. Ja, als de wedstrijd, als de Eredivisie uit bij PEC Zwolle begint aanstaande zondag. Dan hoop je toch ook niet dat Ajax achterin zo ongeconcentreerd voor de dag komt. Natuurlijk, er is van alles voor te zeggen. De wedstrijd leek al wel beslist. En Ajax had hem helemaal in de tas en onder controle. Maar pijnlijk vind ik het toch wel. Regeer heeft hem. Bal naar de rechterkant. Daar is de aanname bij Guy. In één keer door naar Carrizo. En dan het overnemen weer bij de Ieren. In het centrum is er de invalspits die hem aanneemt. 3 man bezighoudt. En dan een harde sliding van Mocchio. Van achteren krijgt geel. Ja, dacht ook dat hij de bal speelde. 86e minuut van de wedstrijd. Mocchio geel. En zo komt er toch wat ergernis bij Ajax.
1: Ja, op het eerste oog leek het mij ook een tackle op de bal. Wel een beetje van achteren. De bal werd volgens mij geraakt. Maar daarbij ook een stukje van Koet. De nummer 14 van Shelbourne. Dus een vrije trap voor Shelbourne. En ja, we hadden het misschien niet moeten zeggen dat het uitvaktammetjes is. Want nu gaan ze helemaal los. En ja, daar hebben ze ook al een reden toe. Ze hebben een doelpunt gemaakt in de Johan Cruijff Arena. Dat is toch iets wat niet elke week gebeurt voor de club uit Dublin. Als ze nog maar is op zoek gaan naar een tweede treffer. Misschien wel Barrett geeft de bal aan Koet aan de linkerkant. Koet weet de bal niet binnen te houden. Is het dan wel een inworp voor Shelbourne? Vrij trap zelf snel genomen. Weer wat onoplettendheid bij Ajax. Het is nu toch wel een beetje oppassen. Caffrey geeft hem aan Barrett, de aanvoerder. Kaatst opnieuw met Casey. Barrett aan de linkerkant. Barrett met de voorzet richting de tweede paal. Daar staat Maarten Paas goed op te letten. En die houdt de bal vast en wacht eventjes tot zijn Ajaxide, zijn medespelers, wat zijn opgeschoten naar voren toe. Deli Blind krijgt de bal in de voeten gerold van Maarten Paas. Aaron Bouwman halverwege de eigen helft op een drafje, een lopend tempo gaat Ajax nu naar voren toe. Deli Blind speelt hem af naar Owen Wijndal. Wijndal terug naar Blind. Geen Caio Henrique dus deze wedstrijd. Wijndal lijkt de wedstrijd af te gaan spelen op die linksbackpositie. Eerlijk is eerlijk, speelt ook een hartstikke goede wedstrijd. Doelpunt ook gemaakt, 22e minuut. Had er nog wel één kunnen maken. Bouwman speelt af naar Deli Blind. Deli Blind kan een bal gaan geven richting de tweede paal. Maar gaat voor Edwards aan de linkerkant.
0: Edwards en ter hoogte van de 16 houdt hij even stil. En geeft hem dan naar Regeer. Regeer naar Blind. Blind kijkt om zich heen. Geeft hem naar rechts naar Bouwman. Bouwman. Ajax nu met 10 veldspelers diep op de helft van Shelbourne. Eerst maar even naar Regeer die vlak naast hem staat in het centrum. Dan Bouwman weer naar Regeer. En dan zijn we weer dus terug bij af. Want krijgt Bouwman de bal ook weer. En dan weer naar Regeer. Ja, zo kom je wel aan je aantal geslaagde passes. Eerst naar de linkerkant. En die is Wijndal staat daar. Die geeft hem terug richting Regeer. Wijndal weer. 20, 25 meter nog steeds van de goal. Dit is daar de actie bij Edwardsen aan de linkerkant. Geeft hem terug richting Regeer. Ze hebben toch iets opgeschoten. Mocchio gaat met de voorzet komen vanaf de hoek van de 16 meter aan de linkerkant. Wordt hij geblokt en gaat over de achterlijn. Dus het is een corner voor Ajax in de 88ste minuut. Gaat Julian Brandt de bal neerleggen aan de rechterkant. Linkerkant dit keer voor Ajax. Korte combinatie met Edwardsen. Edwardsen die nu misschien kan schieten legt hem terug. Anton Guy uithalen maar. Anton Guy naast.
1: Ja, die bal schuift hij een metertje of anderhalf langs die linkerpaal over de grond. En Beach die stuurt zijn mannen nogmaals naar voren. Die lijkt er nog wel geloof in te hebben om met een nog beter resultaat uit de Johan Cruijff Arena te vertrekken. Al kunnen we toch stellen dat wat er nu op het scorebord staat ook een prima uitslag is voor de mannen uit Ierland. Het is 3-1 in de 89ste minuut van de wedstrijd. Bal naar voren. Freitas probeert die bal te koppen, maar komt daar niet aan. Bal schiet helemaal door naar Maarten Paas die snel meegeeft aan

0: in het stadion nog met een iets positiever gevoel te laten vertrekken. Daley Blind met de bal aan de voet. Edwardsen gevonden op links. Die gaat de actie aan met een bang. Een bang zal denk ik blij zijn dat het niet meer Mika Gods is, want die speelde hem helemaal zoek. Nu Jury de Geer aan het randje van de 16. Moet toch iets terug. Geeft hem weer aan Daley Blind. Daley Blind geeft hij dan die paas naar voren toe. Nee, toch weer opzij naar Jury de Geer. En dan is het een beetje zoeken en breien daar op het middenveld op zoek naar een gaatje. Nu de rechterkant met Carrizo.
1: Carrizo rustig in de voeten van Regeer. Dan weer naar Anton Guy. Staat nog een wissel klaar bij de Ieren. Die met 3-1 denk ik echt zeer tevreden zullen zijn. Zeker gezien het wedstrijdbeeld. En dan is er nog een soort van hoop lijkt me voor die wedstrijd in Dublin. Ja, ik bedoel, de marge is maar 2. Had echt wel veel en veel groter kunnen en moeten zijn. Zeg ik als Ajax ziet. We krijgen er 3 minuten bij. En die zijn maar meteen ingegaan bij deze wedstrijd. Waar het dus 3-1 staat. En de Ieren in balbezit zijn aan de rechterkant.
0: McInroy met aardig wat passen aan de rechterkant. Is het een bang die teruggeeft naar invaller Casey. Nu naar de linkerkant. Daar is het Ledwich. Shelbourne speelt de bal rustig rond daar achterin. Het doel Koet gevonden op het middenveld. Daar zit Bouwman tussen en dan Ajax met de overname. Bouwman krijgt de bal terug van Mokkio. Mokkio vervolgens weer van Bouwman. Brandt. Brandt al eventjes niet gezien. Weer zo'n mooi paasje. Nu op Edwardsen. Edwardsen de 16 ingeeft af aan Leonardo. Leonardo kapt naar zijn linker. En het schot komt vervolgens tegen Barrett aan. Daar zat toch meer in voor Ajax. Edwardsen had daar misschien voor eigen succes moeten gaan. Gunt de goal aan zijn collega en aan spits Marcos Leonardo. Maar die kwam daar niet helemaal lekker uit. Wel weer een mooi paasje van Julian Brandt. Dat is toch wel een van zijn handelsmerken. En dat zien we meteen in deze invalbeurt wel terug. Zo nu en dan aan de rechterkant. En Tongai. Als we inderdaad horen, het was ook onze keuze dat Mika Gods wordt gekozen tot Ajax-ziet van de wedstrijd. Nu niet meer in het veld, maar was trefzeker vanaf 11 meter. En was echt in bloedvorm aan die linkerkant. Speelde zijn directe tegenstander bij Vlagen helemaal zoek. Als Ajax nog rond aan het spelen is, rond de 16, op zoek naar die vierde treffer. Als de hele F-side en eigenlijk de hele Zuidzijde en een groot deel van het stadion springt en 90 minuten lang zingt, is het Edwards aan de linkerkant die er nog maar een keer langs gaat. Edwardsen door het zoeken is naar Anton Guy, maar die komt daar niet helemaal uit. Het wordt nog een hoekschop voor Ajax aan de rechterkant. En het is Anton Guy die klaar gaat staan.
1: Wordt het een, volgens mij is het een doeltrap en een blessurebehandeling. En dus geen hoekschop. Nummer 2 en 55 gaan er nog inkomen aan de zijde van Shelbourne, Roche en Sean Gannon. Overigens is er nog een record net uit de boeken geschoten met dat doelpunt, bedenk ik me. Want samen met Luxemburg was Ierland een van de 2 landen waar Ajax nog nooit een doelpunt van had tegengekregen. 2 wedstrijden ooit tegen Shamrock Rovers gespeeld in het verleden. Of Dundalk, geloof
2: Dundalk
1: ik.
2: Was het, ja.
1: En daar toen geen doelpunt tegengekregen bij die Europese ontmoeting. En nu dus wel eentje. En dat in eigen huis. Ja, het is in alles toch wel een smetje, dat doelpunt, moet ik zeggen. En natuurlijk niet per se voor dat record, maar wel gewoon voor het feit dat die wedstrijd volgende week nog ergens over gaat.
0: Bouwman heeft de bal achterin, speelt naar Daley Blind als de laatste minuut van de blessuretijd aan het wegtikken is. En sommige Ajaxiden al onderweg zijn naar de uitgang. Maar Carrizo krijgt de bal nog aan de rechterkant. Cannon met de ingreep. Cannon, een hele ervaren rechtsback die op links staat. Maar de scheidsrechter vindt het mooi geweest en fluit af voor deze eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. Ajax oppermachtig in eigen huis tegen Shelbourne. Het leek zo nu en dan wel een rondo, maar het heeft zich toch niet helemaal uitgedrukt in de stand. Het leek de goede kant op te gaan. Ajax stond 3-0 voor, maar dan was daar toch dat doelpunt van Shelbourne. Er kon toch gejuicht worden in het uitvak. En dat is mooi voor het uitvak, maar het was zeker niet nodig. Een klein smetje dus wel op die avond, maar het is uiteindelijk toch een prima uitgangspositie om deze wedstrijd volgende week in Dublin over de streep te trekken.
1: Ik geloof dat Kelly de gelukkige is, die snelde naar Julian Brandt om volgens mij zijn shirtje te vragen. Die gaat hij volgens mij zo meteen krijgen. Daniel Kelly, de 30-jarige Ier. Die kan hij allemaal vast hebben, maar de wedstrijd van volgende week gaat nog ergens over. Zondag dan ben jij er, dan is Ajax Radio er natuurlijk weer voor die wedstrijd tegen PEC Zwolle. De aftrap van het Eredivisie seizoen. Luister mee vanaf de traditionele tijd van

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 2 minuten over 8, de hoogste tijd om te schakelen met de grootsvesten van de wedstrijd in de Conference League. De ronde tussen FC Twente en FC Dutch Dunajská Streda is inmiddels alweer begonnen. Dus gauw naar onze collega's Tijmen van Wissing, Bert Verlosteren en analist Jan van Staar. Een hele fijne eerste helft.
2: 30 minuut wedstrijd staat 0-0. Nog geen kansen gezien. De 1-2. Piazza en balbezit namens FC Twente. Gebeurt allemaal aan de rechterkant. Van Rooij speelt de bal naar Prupper. Hij dus ook in de basis. Prupper speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard speelt de bal naar Wijnman. Aan de linkerkant van het veld. Dan moet er wat beweging zijn. Dan wordt de bal naar Schroekje gespeeld. Dan hebben we een driehoekje met Prupper. Prupper speelt de bal naar de zijkant. En naar de linkerkant richting Oria Setter. Meteen dubbele dekking aan de zijde van de Slowaken. Dan moet de bal worden uitgehaald. De bal gaat naar Bruns. En zo is FC Twente al vroeg veel te vinden op de helft van de Slowaken.
3: FC Twente dus met veel nieuwe namen. Max Bruns, Robin Prupper en dus onder andere ook Marco Piazza al even genoemd. Zij zijn de spelers die dus in het elftal zijn gebracht door Sean van der Brom. Daar Rots op de nummer 10 positie. En Wijdman, een middenvelder die vaker toch ook wel minuten maakt in dit elftal. Ten faveur van Thomas van der Belt. Nu een overtreding van Dutch. En dan is er toch wat onmin bij Ramiz Serouki. Die vindt dat er meteen een kaart moet worden getrokken. Een
2: voordeelregel.
3: Ja, ook wel voordeel misschien. Maar en anders moet je misschien wel een kaart geven. En nu is er dus een vrije trap op een positie waar je eigenlijk niet heel veel mee kunt. Sterker nog, ik denk dat Ramiz Serouki gewoon de bal eventjes terug uithaalt richting Robin Prupper. Om dan weer aan een aanval te gaan bouwen. Want één ding is duidelijk. Dutch gaat verdedigen. Ze zijn sterk teruggeplooid richting de eigen 16. En dus moeten de acties komen van Urja Setter. Deze actie vindt geen doorgang. Wel een ingooi voor FC Twente.
2: Derde Europese wedstrijd al. Twente in de tweeluik met Ferencváros uitgeschakeld voor de Europa League. Nu dus in de Conference League. Voor het eerst Weghorst krijgt de bal die bij een medespeler. Dan komt Twente weer makkelijk in balbezit. Op jacht gaan naar een vroege goal, Jan?
4: Ja, goed. Het geeft eens te meer al de opstelling aan. Dus wat dat betreft, die tegenstander die zat toch in eerste instantie met 5 achterop spelen. Dat tweede voor en dan 3 voorop. Ja, wat behouden er allemaal. Maar bij Twente zal het met name gaan om de balsnelheid en het lopen zonder bal met name. Dat moet in een hoog tempo. Dus ik ben benieuwd of ze dat lang vol kunnen houden. Het ziet er in ieder geval aardig uit.
2: Tsurruki speelt de bal naar Adelgaard aan de linkerkant van het veld. We zitten in de 6e minuut van de wedstrijd. Oria Setter speelt de bal naar Prupper. Prupper neemt de bal aan. Prupper speelt de bal meteen weer terug richting Oria Setter. Oria Setter iets over de middenlijn speelt de bal dan naar Bruns. Bruns heeft wat ruimte, kan de bal dan inspelen. Het is goed neergelegd door Rots. Is aardig gespeeld van Roy. Weghorst kiest positie. Dan kan de bal worden weggewerkt door... hoe spreek je het eigenlijk uit? Het is de hele week dak geweest. En nu is het ineens Dutch, Tijmen. Jij bent van de namen.
3: Ja, het heeft te maken met de Hongaarse invloeden. Het is een ploeg uit Slowakije. Maar alles is eigenlijk Hongarije wat de club ademt. En dus spreken ze het ook uit als Dutch. Maar inderdaad, ik sprak een assistent trainer van Weleer van de club. En internationaal wordt vaak dak gebezigd. En dat heeft dan te maken met de afkorting van de naam. En de C staat dan voor club. En dus werd de K dan gehanteerd. Maar laten wij Dutch maar aanhouden. En Dutch is vooral tot verdedigen veroordeeld. En dat betekent dat FC Twente veel balbezit heeft. Met Ramiz Serouki aan de linkerkant van het veld. Nu Sundre Urja Setter. De man met de acties. De Noor gaat binnendoor, buitendoor. En dan weer binnendoor met de voorzet. En daar is de openingstreffer. Daan Rots, de nummer 10 van FC Twente. Maakt hier al heel vroeg de 1-0. Goeie actie van Urja Setter. Hij is de handen. Binder. Hij houdt een aantal verdedigers bezig. Chipt hem richting de doelmond. En daar is uiteindelijk Ivasic misschien wel kansloos. Misschien had hij moeten komen. Maar daar Rots kan die bal vrij simpel binnenknikken. En zo de vroege voorsprong voor FC Twente. 7e minuut wedstrijd. Urja Setter op het hoofd van daar Rots. Dan pakt het goed uit, Jan.
4: Ja, maar we hebben al vaker aangegeven als de buitenspeler met name Urja Setter de gang heeft. Ja, dat is de man die toch de openingen moet bedenken. En als dat vast komt te zitten, dan was het heel beperkt voorop. Maar ik moet ook zeggen dat de verdediging van Dutch nou er niet echt lekker uitzag.
2: Nee, ze zat het oog in Weghorst. Maar ja, hij kan goed de diepgang vinden. En vinden waar de bal terecht gaat komen in de 16. Dat is toch wel een handelskenmerk van Darots. Hij scoort dus vanuit zijn 10-positie. Hij speelt dus voor Linsson. En de vroege openingsgoal dus voor FC Twente in deze wedstrijd. En het balbezit is ook meteen al voor FC Twente. Ja, ik heb links en rechts gezien dat je Dutch een beetje kan vergelijken met het ADO Den Haag uit de Nederlandse Eredivisie. Goeie aanval over links dus. Oya Setter vindt dus Rots en de vroege openingsgoal voor FC Twente. Oenestal voor het eerst eigenlijk in balbezit in het groen. Zijn collega is erbij gekomen, Joël Drommel. En ook Pasveer zit op de bank. Ja, Joël Drommel dus terug van weg geweest. FC Twente legde hem vast, kocht hem terug van PSV. Is dat een aankoop voor de lange termijn?
3: Nou, ik ben toch enigszins, nou ja, geschrokken. Dat doe ik niet heel snel, maar toch was ik verrast door de opmerking van Sjoen van der Broem gisteren op de persconferentie. En die liet toch een beetje in het midden of Oenestal daadwerkelijk eerste keeper blijft. Bij leven en welzijn gaan wij nooit met een betere keeper meemaken dan Lars Oenestal bij FC Twente, is mijn verwachting. Maar ja, er zit natuurlijk een beetje sleet op de Duitser, die toch niet meer zo vlekkeloos keept als twee, drie seizoenen geleden. Ja, vorig jaar was het weer goed, toen was hij de minst gepasseerde keeper van de Eredivisie. Maar je weet, Erik ten Hag heeft het voor het zeggen en die wil heel graag een meevoetballende keeper. En als er iemand echt geweldig kan voetballen, Jan, dan is het Joël Drommel.
4: Ja, dat is gewoon een fenomeen. Dat is gewoon een elfde veldspeler. En goed, hij heeft dan een keeperstrui aan. Maar aan de andere kant, als je vindt opbouwen en je kan ook nog een keer gelijk de diepte spelen. Want dat is natuurlijk wel het voordeel met Drommel. Je kan gelijk de spits aan het werk zetten, met name de omschakeling. Dus ja, die concurrentiestrijd zal losbarsten. En Oenestal moet gewoon vol aan de bak. Ja.
2: Goed, Wijdman die doet weer zo'n achterloos hakje daar op het middenveld. Die moet gewoon de bal onder controle hebben en dan in balbezit blijven voetballen, Jan.
4: Ja, nee, weet je, het is met Wijdman. Die neemt soms, laten we zeggen, risico's. Terwijl dat helemaal niet nodig is. En vooral in het begin van de wedstrijd. Zorg nou eerst eens dat je lekker aan de bal komt. Dat je in de wedstrijd zit. En dan kan je, als het eenmaal loopt, kan je altijd een keer een hoogstandje plegen. Maar doe nou in het begin, wanneer je net in de basis staat weer, doe dan een beetje normaal.
2: Ja, de naam Kacharaba was even in balbezit. Het is wel irritant ook. De rugnummers kun je heel slecht lezen vanaf de tribune. Nu het balbezit voor Dutch. Die speelt de bal meteen, de doelman, naar de linkerkant. Maar die speler die komt niet in balbezit. FC Twente weer met natuurlijk weer Rots de doelpunt te maken. Hij heeft de bal gespeeld naar Seruki. Seruki naar Bruns. Allemaal nu op de eigen helft. Seruki krijgt de bal weer net over de middenlijn. Speelt de bal meteen dieper richting Rots. Rots richting Van Rooij. Van Rooij voorbij zijn directe tegenstander. Komt dan een volgende tegenstander tegen. Haalt dan de bal uit richting Seruki. Seruki ziet de ruimte aan de linkerkant. De bal aangenomen door Adelgaard. Adelgaard speelt de bal naar Oya Setter. De man van de assist. Oya Setter vanaf de linkerkant. Speelt de bal naar Wijnman. Wijnman halverwege de helft. Wijnman naar binnen. Wijnman met rechts. En de doelman Ivazic, die heeft de bal klem vast. Weer een speelprikje van Twente. We zitten in de 11e minuut. Staat 1-0 voor de ploeg van trainer John van der Brom door die vroege goal van Darots.
3: Ja, ik heb een beetje door dat je niet hebt voorbereid op de tegenstander. Het is inderdaad heel lastig om te zien wie er nou in balbezit is bij Dutch. Gelukkig voor ons is dat er vooral veel balbezit is voor FC Twente. Want ja, dat percentage gaat richting 70-75%. Want Twente is heer en meester in die openingsfase. Dutch, groepeert achteruit. Nu Piazza in balbezit. Piazza met het schot. En daar is al de 2-0. Marco Piazza. Ook hij is trefzeker. Mooi schot zeg. Marco Piazza. Hij schiet hem in het zijnetje vol met de vreef. Dat is een man met kwaliteit hoor. Marco Piazza viel ooit in de WK-finale namens Kroatië. En nu maakt hij hier de 2-0. Hij staat wel helemaal vrij. Maar hier zit wel een soort van venijn in. Wat je bij Wijdman daarvoor niet zag, Jan.
4: Nee, maar Piazza heeft ook veel meer kwaliteiten. En ik zag hem vorige keer al een invallen en ook afgetraind zijn. En nu speelt hij dan vanaf de rechterkant. Maar dan heb je wel iemand die body heeft en die ook het overzicht heeft. Maar ja, dit is een geweldige trap. En in de uiterste hoek, in zijn netje, ja, dan is het wel heel snel 2-0. Maar je ziet ook, hij kan, als hij fit is, volgens mij van beide kanten spelen. Al zal hij vanaf links nog beter zijn, Bert.
2: Ja, dat zei hij vorig jaar toen hij hier binnenkwam bij FC Twente. Wat is jouw favoriete positie vanaf links? En een week later had FC Twente een directe concurrent. Nou, wordt het dan dan ook nog 3-0. Weghorst wordt niet gevonden. Ook in tweede instantie krijgt Weghorst niet. Nou, volgens mij is de return volgende week al een formaliteit. Want ja, je zei het al, Twente gaat heel makkelijk winnen van Dutch. Je zei dat gaat 3-0 worden. Dat zei je vorige week donderdag al. Want dit is een te nemen horde voor de ploeg van trainer John van der Brom. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen als je dat weet als trainer. Want wij kennen de kwaliteiten niet van Dutch. Dat je wat anders gaat doen. Want ja, je kan Piazza natuurlijk een kans geven nu. Je kan Bruns nog een keer een kans geven. Wat dat betreft moet je daar ook doorheen kijken, toch Jan?
4: Ja, maar met deze selectie wat Twente heeft, moet het normaal gesproken geen probleem zijn. Je moet er gewoon niks weggeven, niet lichtzinnig zijn. En vol op de aanval blijven gaan. En ja, als je al naar 2-0 voor staat, naar binnen een kwartier, ja, dan moet je de score op laten lopen naar 4-5-0.
3: Ja, dat denk ik dus ook. Je moet nu vanavond al afmaken. Want je moet volgende week niet nog weer...
4: Nee, daarom. Nee, want,
3: en je moet ook gewoon even voor het goede gevoel een goede uitslag neerzetten.
4: Het is zo weekend ook, hè,
3: ja,
4: Tijmen.
3: Daarom. Want je moet ook nog naar Heerenveen. En dat is meteen een hele lastige uitwedstrijd. Komende zondag 4:15. Ja, dan denk ik toch echt wel dat Heerenveen, hoewel Twente nu toch echt wel mooie dingen laat zien, misschien wel de favoriet is in het Abel Enstra Stadion. Zeker gezien de fysieke belasting die FC Twente al heeft ondergaan. Maar het zal voor Prupper, die nu in balbezit is, toch een heerlijk gevoel zijn dat hij als aanvoerder nu na 11 minuten zit te kijken naar een tussenstand van 2-0 in het voordeel van Twente. En daar komt misschien al wel de derde, want Sundre Uriasetter is er weer vandoor.
2: Aan de linkerkant van het veld. Meteen zoekt hij zijn directe tegenstander op. Een hakbal. Adelgaard met de voorzet. Piazza. Zo, die krijgt de bal nog voor de goal. En dan kappen, draaien. Dit is mooi. SC Twente. Goed gedaan door Uriasetter. Alleen krijgt de bal niet bij een medespeler. Maar het zag er wel aardig uit. En dan kan Dutch weg, want Prupper die stapt verkeerd in. Maar dan krijgt hij hulp van een van zijn collega's, in dit geval Tseruki. Robin Prupper speelde verdienstelijk in de wedstrijd tegen Genk. Lange tijd natuurlijk uit de basis gelaten. De aanvoerder nog steeds in de kleedkamer, de aanvoerder, maar vanavond ook op het veld. Normaliter is dat Van Rooij wanneer Prupper niet speelt. En vandaag heeft hij gewoon de aanvoerdersband op om Robin Prupper dus speelt links centraal. Een balbezit voor Dutch met Nemanić. Die gaat met de bal en al zomaar een goede bal geven. Aan de rechterkant kan Dutch misschien gevaarlijk worden. Dan moet Prupper oppassen. Die kopt de bal en dan ineens geschoten. En zo waren een mogelijkheid voor Dutch. Omdat Prupper die bal half wegwerkt met zijn hoofd. En dan komt die bal zomaar voor de voeten van de speler van Dutch. En die bal die gaat een metertje of wat over de goal van Oenestal. Even wat gevaar. Volgens mij was het Bationo die schoot.
3: Nou, ik had het idee dat het Samsidin Ouro was met nummer 44. Of toch uiteindelijk toch Bationo?
2: Ja, die is het.
3: Is nummer 17. Nou, je moet ze allebei niet tegenkomen in het Doekersteegje. Dat leggen wij sowieso met z'n tweeën nog af, Jan, bij een van die twee spelers. Nu is trouwens wel Ouro in balbezit. Maar dat is ook weer van korte duur. Het schot gaat een half metertje over de goal. Het kan wel op applaus rekenen van Robert Klaus, de Duitse trainer van Dutch. Die toch ook even geschrokken zal zijn. Deze spelers zijn dit niveau niet gewend. Dit stadion, deze ambiance, hadden nog niet eerder voor 30.000 toeschouwers gespeeld. Al die spelers van Dutch. En ja, vandaag zitten er toch 25.000 hier in de Grolsvesten. In een zeer goed gevulde Grolsvesten. Prima omstandigheden, heerlijke grasmat. Maar nu begint Dutch toch ook aardig mee te doen in deze wedstrijd. Hier moet Aske Adelgaard ingrijpen. Komt daar uiteindelijk de sliding van Robin Prupper. En dan levert dit een hoekschop op voor de Slovaakse ploeg. En dan is Twente toch in deze fase even heel slordig. Toch, Jan?
4: Ja, we zitten even te kijken. Want het staat heel snel 2-0. Maar toen spelen ze met een 5-2-3 formatie. En nu de laatste fase spelen ze achterop in één keer met 4. Dus ze zijn aan doorschuiven.
3: Even
4: die
3: trainer
4: even, die heeft ingegrepen. Want ja, ze komen met, als je met 5 achterop speelt, kom je mensen tekort op het middenveld. Dus ja, wat dat betreft een logische keuze. Maar Twente moet even kijken nu wie er gaat doorschuiven. Want dan spelen ze 1-1 over het hele veld.
3: Ja.
2: Komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Die gaat dan richting de eerste paal. Daar wordt hij ook neergelegd. Dan moet Oenestal komen. Die bokst de bal half weg. Dan kan die bal worden opgevangen door Dutch in de 16. Draaien en dan weer een schot. En dan is het een doeltrap. Het schot was van Amar Ramadan. De nummer 10 vanaf de linksbuitenpositie. Want daar staat hij. Vanaf links mag hij dan naar binnen komen. Dan noem ik altijd in de volksmond de Vigo-rol. Wat hij mag hanteren. De man met rug nummer 10. Dus vanaf links schoot hij de bal. Die bal die gaat naast de goal. En dus kan Twente gaan bouwen aan een nieuwe aanval.
3: Ja, je hebt ooit Michel Flap bij Figo, met Figo vergeleken, ook ja, in de Figo-rol. Nee, dat is een eigen leven geleid, ook in de kleedkamer van Twente.
2: Dat is mooi.
3: En Michel Flap, ja, die had natuurlijk de weinige bescheidenheid dat hij zich ook een beetje gedroeg als Luis Figo. Maar ik had de indruk dat de voormalige Portugese voetballer van het jaar toch een iets andere status had dan Michel Flap.
2: Ja, nee, maar een spelverdeler die kan gewoon
3: dat is zeker
2: vanaf
3: ik snap
2: links,
3: ik snap
2: dat is de Figo-rol. En dan snapt iedereen in de huiskamer die de Portugees ooit nog even zien voetballen, die snapt het dan.
3: Ja, dat snap ik helemaal goed. En ja, nu heeft Twente gelukkig in deze wedstrijd een echte buitenspeler aan de linkerkant. Want die was er bijna weer vandoor. Sundre Uriassette. Hij kan de bal niet aannemen. Ja, hij kan het wel. Maar dat doet hij in buitenspelpositie. En dus een vrije trap voor Dutch. En die wordt genomen door de aanvoerder Kasharaba. Die nu de bal uiteindelijk aan de linkerkant ziet belanden. En zo heeft Twente toch even moeite met die tactische wijziging van de Slovaakse ploeg. Dan komt die voorzet, blijft die hangen. En daar komt dan weer een kans. En die gaat niet zo heel ver naast hoor. Twente heeft het even niet staan. En dan komt er in deze fase toch ook een mogelijkheid voor Uros Kabic. En die schiet die bal rakelings naast. Het is zaak voor Twente dat ze gaan hergroeperen. Nu ligt er wel heel veel ruimte aan de andere kant. Hier is Weghorst weg. Maar wat is dit een slordige bal van Wijkman zeg. Die dat veel te lichtzinnig doet. Weghorst werkt hard en dan mag het doorgaan. Die bal is toch achter geweest zou je zeggen. Daar Rots met de derde. Nee hoor. Dan blijft die bal uiteindelijk toch in het spel. Maar ik denk dat de VAR hier had ingegrepen. Want
4: lijkt mij wel. Want die was volgens mij wel achter. Maar Wijkman maakt een hele verkeerde keuze door Weghorst aan te spelen. Die juist ook de snelheid niet. En als je dat dan gaat bekijken, ja, dan is het eigenlijk een kansloze bal. Wat moet die jongen nou daar? Andere richting zijkant van de 16 meter. Nou, zeg jij het maar.
3: Ja, het is moeilijk om te zien hoor, of die bal daadwerkelijk over de achterlijn was. Het tekent wel weer het doorzettingsvermogen van Wout Weghorst. Als dit een doelpunt was geweest, dan hadden we allemaal geapplaudisseerd voor ja, de... Ja, vuurkracht die Wout Weghorst toch ook brengt in dit elftal. Hij werkt zich een slag in de ronde. Maar het ziet er ook inderdaad, als hij in de diepte moet lopen, wel een beetje houterig uit. Dit is wel mooi gedaan door Daros. De opening aan de linkerkant van het veld.
2: Oria Setter heeft even wat ruimte. Buitenom gaat Adelgaard met rechts. Dus een goede voorzet. Dan wordt die bal weggekopt en wordt hij ook ineens pardoes weggeschoten. Uit de 16 door Dutch. Dan is het een ingooi voor FC Twente. Ik heb nog wat nieuws over de broer van Wout Weghorst. Want die stopt, hè? De genadig voetballer bij Neo. Die stopt, want die
3: Twan
2: die gaat fulltime piloot zijn. Dus wat dat betreft een aderlating voor Neo. Want ook daar staat een Weghorst in de punt van de aanval. Nu aan de linkerkant van het veld. Adelgaard. Adelgaard mag ver komen. Adelgaard zet de 1-2 op met Weghorst. En dan zit er een verdediger tussen van Dutch. En dan wordt de bal door de keeper meteen naar voren geschoten. Krijgt Dutch ook een vrije trap. Een overtreding was het op een van de spelers van Dutch. We zitten in de 20e minuut. Staat 2-0. Vroeg openingsgoal daar Rots. 1-0, daarna de 2-0 van Piazza. En vanaf minuut 10 tot 20 ook een paar mogelijkheden gezien voor Dutch, de Slovaakse ploeg. Maar FC Twente, als Twente de druk erop houdt, Jan.
4: Ja, achterin zijn ze er toch heel kwetsbaar. Vooral als ze 1 tegen 1 komen te spelen, wat ze de laatste fase doen. Ja, dan gaat het erom, ja, kan je de juiste keuzes maken, kan je spitsen aanspelen. En ja, met name de vleugelspitsen, ja, die moeten het verschil gaan maken. En
3: maar toch, hè, Jan, ze doen iets nieuw niet goed. Ze hebben geen grip meer op de tegenstander.
4: Nee, omdat je gaat kijken van wie is nou de vrije man en wie moet ze dan oppakken. En dan gaat het om wie schuift ze dan door. Dus op het moment dat hun achterin met 5 gaan spelen, is het wat makkelijker. En nu ook weer over de rechterkant.
3: Ja, dit is een kans voor Twente. Hier komt Van Rooij met de voorzet richting de tweede paal. Matige voorzet van Bart Van Rooij. Een hoekschop dat wel, omdat Wout Weghorst weer vervelend genoeg is. En uiteindelijk daar Kasharaba de bal over de achterlijn werkt. En zo krijgt Twente weer de mogelijkheid. Maar ja, er had eigenlijk een echte doelkans moeten ontstaan voor FC Twente in deze manmeer situatie. En die ontstaat wel weer door de goede loopactie. Door de dribbel van Sundre Uriassette. De Noorse vleugelflitser die nu ziet dat de hoekschop genomen gaat worden door Wijdman. Het is druk daar in de doelmond van Dutch bij Ivazic. En daar komt die voorzet. Prupper komt bijna tot koppen. Maar hij wordt uiteindelijk weggewerkt. Adelgaard vangt de tweede bal op. De tweede bal is nu uiteindelijk beland aan de linkerkant bij Wijdman. Die daar nog stond vanwege die hoekschop. Die gaat er een actie beginnen. Kapt dan zijn man uit. Speelt de bal terug richting Zerouki. Zerouki vindt dan eventjes de rust bij Robin Prupper. En die speelt op zijn beurt de bal in op de voormalige aanvoerder Bart Van Rooij.
2: Van Rooij speelt de bal naar Prupper. En Van Rooij heeft altijd gezegd van ja, in de kleedkamer is Prupper altijd nog de baas bij ons. Daar is nooit een discussie over geweest. Nu het balbezit dus voor FC Twente. Twente staat met 2-0 voor. Met Bruns die dus verrassend een basisplaats kreeg in deze wedstrijd. Speelt de bal naar Van Rooij. Dan zijn we bij Piazza, de maker van de 2-0 aan de rechterkant. Piazza naar Rots. Rots doet dat goed. goed. Speelt meteen de bal door richting Tseruki. Tseruki had even iets meer ruimte voor zichzelf moeten maken. Nu stond hij eigenlijk te kort op rots. En daardoor leidt FC Twente bijna balbezit. Maar Twente blijft in balbezit via Prupper. Prupper naar de linkerkant. Nou ja, Setter haalt de bal weer uit richting Prupper. Prupper speelt de bal naar Weidman. We zitten zo halverwege de helft van Dutch in deze eerste helft. We spelen in de UEFA Conference League tussen Twente en Dutch. Mocht je net in de auto stappen. Het staat al 2-0 voor FC Twente. Maar ja, dit is geen Ferenc Varos. Dat mogen duidelijk zijn. Alhoewel, Twente heeft wel wat mogelijkheden weggegeven. Dat het vroeg op 2-0 voorsprong kwam. Dit is Prupper. Prupper speelt de bal naar Adelgaard. We zijn bij Bruns. We zitten in de 22e minuut van de wedstrijd. We gaan dus halverwege de eerste helft.
3: Ja, met nog altijd Bruns die eventjes op de bal stond. Nu de bal afgeeft aan de rechterkant naar Bart van Rooij. Dit is een goede paas van Bart van Rooij. Maar de aanname van Weghorst is niet optimaal. Toch weet hij de bal bij Piazza te krijgen. En zo de opening via Tseruki naar de linkerkant. Naar de man die toch elke avond of elke aanval kleur geeft. Nu gaat hij naar binnen. Sundre Uriasette zoekt de combinatie met Weidman. Weidman is toch wat te lichtzinnig in dit soort situaties. Heeft geluk dat Tseruki de tweede bal kan oppikken. Hij nu met de bal naar Adelgaard. Adelgaard naar Uriasette. Uriasette nu met de voorzet, zou je zeggen. Nee, hij kapt hem weer terug richting Adelgaard. Adelgaard zoekt een afspeelmogelijkheid. Vindt hij weer in de persoon van Uriasette. En zo is er daar heel veel getik en gebrei in de kleine ruimte. Moet Twente de opening zien te vinden. Met nu Van Rooij. Oh, die wordt net niet bereikt door Daan Rots. En zo zien we toch ook wel een klein beetje de finesse van de nummer 10 van vanavond, Daan Rots. Maar Twente heeft de ruimtes daar moeilijk te vinden. Want ja, het is toch wel heel erg compact waar Dutch staat te spelen. Maar het is af en toe wel dramatisch hoe Dutch staat te verdedigen. Nu ook weer de bal zomaar ingeleverd bij Daan Rots. Die op zijn beurt ook enorm slordig is.
2: Twente op de helft van Dutch met Prupper. Heeft de bal gespeeld naar Bruns. 23e minuut wedstrijd. Stand 2-0. Tseruki het inspelen op Weghorst. Weghorst probeert dan de 1-2 aan te gaan met Piazza. Goed meegedaan door Van Rooij. Zo blijft Twente in balbezit. Rots die speelt de bal naar Tseruki. Tseruki speelt de bal weer naar Rots. Rots meteen weer door richting Piazza. Piazza speelt de bal naar Tseruki. Zo is Twente 5 meter opgeschoten. Dan Weidman. Weidman aan de linkerkant speelt de bal meteen iets dieper richting Oya Setter. Adelgaard komt voorbij lopen. Dan is Weidman doorgelopen. Is dit een strafschop? De scheidsrechter wil er niet aan. Die kijkt nog niet op of om. De scheidsrechter die had het al lang door dat het geen strafschop was in zijn ogen. Twente had een strafschop willen hebben. Weidman, ja, er was misschien wat contact. Maar de scheidsrechter die wil er nog niet naar kijken. En nu Dutch met het balbezit op de eigen helft. Dat gaat allemaal moeizaam. Want Van Rooij heeft Weghorst al meteen gevonden. Weghorst legt de bal weer niet goed neer. Nu voor Piazza. Anders had Twente door kunnen voetballen. Ja, en nu heeft Dutch geluk in de persoon van Amar Ramadan. Die schiet via een speler van FC Twente de bal over de zijlijn. En Dutch, ja, als ze gaan combineren, dan ziet het er niet uit. Ze moeten het wel hebben van een beetje power voetbal, toch?
4: Ja, het is een beetje werklust. Het is hard werken. En dat doen ze dan ook wel. Maar aan de andere kant zit nog weinig finesse in. Nou, op een gegeven moment een tijdje even, na een minuut of 10, 12, toen kregen ze wat kansjes. Maar zo langzamerhand heb je toch het idee dat ze achterop het tempo niet aan kunnen. Daarom zei ik al, als je de balsnelheid hoog houdt en je loopt veel zonder bal, met name om ergens een man meer te creëren, dan speel je ze helemaal kapot. Want ik kan me niet voorstellen dat Dutch dat 90 minuten vol gaat houden. Zeker gezien de stand niet.
3: Ja, maar ze zijn ook weer naar die vijfmans defensie gegaan.
4: Ja, en dan geef je het initiatief gewoon weer weg aan Twente. Dus je loopt dan achter de feiten aan. Dus Twente kan eigenlijk steeds een vrije man vinden. Ja, en die drie voorop, die lopen eigenlijk alleen maar achter de bal aan.
3: Ja, en dus moet Twente zaken doen vanavond, want de tegenstander is er rijp voor de slacht. En dus zoekt Twente die derde treffen. Na een goal van Rots en Piazza is de zoektocht naar die volgende treffen via Pruppen. De lange bal richting Daan Rots. Die wint het kopduel niet. Die bal blijft daar een beetje hangen. Piazza moet dan helpen om druk te zetten. Gebeurt niet, maar uiteindelijk toch weer wat paniekerig weggewerkt door Dutch. Nu moet Bruns even laten zien dat hij een kerel is in die duels. En dat is hij in dit geval wel. Daar gaat uiteindelijk ook de spits naar de grond. Dat is Gagouau. En die grijpt wel naar het hoofd, maar die krijgt niks mee. Dan is er uiteindelijk Weidman in balbezit. Die speelt hem naar Aske Adelgaard. De linksback die overkwam van Go Eagles. En hij speelt hem naar zijn mede-Scandinavische vriend. En dat is Sundre Uriasetter.
2: Uriasetter speelt zichzelf vrij. Heeft de bal gespeeld met Seruki. Seruki krijgt de bal dan weer terug. Setter en dan Wijkman. Dit combineert aardig. Dit is heel aardig gecombineerd door FC Twente met Wijkman. Die krijgt terecht applaus omdat hij Piazza bedient. Piazza met een schaar. En even geen contact met Van Rooij. Dit oogde aardig. Ja, Tijmen, jij bent de vaste volger van FC Twente. Als jij afgelopen dinsdag de opstelling van FC Twente voor deze wedstrijd in had moeten vullen, was je dan op deze elf gekomen?
3: Nee, kijk, ik had wel verwacht dat Wijdman sowieso zou spelen voor Van der Belt. Ik had verwacht dat misschien Nijstad wel gewisseld zou gaan worden. Ja, en ik was toen nog niet in de wetenschap dat Lemkin geblesseerd was geraakt. Ja, dus Bruns is een logische vervanger, rechtscentraal. Pruppen vind ik nog niet zo heel onlogisch, maar had ik denk ik niet gedaan. En ja, uiteindelijk vind ik het heel verrassend dat Linsson op de bank zit. De topscorer van vorig jaar en toch de man die tussen de linies heel belangrijk is voor het positiespel van FC Twente. En Darots, ja, eerlijk is eerlijk, hij pakt het gewoon weer goed op. Hij deed het toen een keer op de nummer 10 positie om Veerman te ontregelen in de wedstrijd tegen PSV. Dat was volgens mij al 3 seizoenen geleden. Ja, hij kan het wel. Hij heeft daar een goed gevoel voor, Jan.
4: Ja, weet je wat, hij is natuurlijk fysiek ook in orde. En nu ook weer. Hij is altijd al speelbaar. En hij weet in ieder geval dat hij, laten we zeggen, wat dreiging naar voren heeft. En ja, de balans op het middenveld tegen deze tegenstander, dat kan wel met Wijdman en Seruki. Want ja, deze ploeg maakt er eigenlijk aanvallend niet zo gek veel van.
2: En weet je wat wel goed is van Rots? Die speelt ineens de bal door. Die gaat niet lopen met de bal. Wat dat betreft, dat kan hij ook niet. Hij moet het ook niet hebben van de actie. Maar hij weet wel waar de bal naartoe moet, Jan.
4: Ja.
2: Maar ja, nu heb je vanavond een goede uitslag. Dan moet je komende zondag uit naar Heerenveen. Dan heb je natuurlijk aan de tekentafel gezeten als trainer zijnde. Want dit was niet de favoriete opstelling van John van der Brom. Hoe moet je dan beginnen bij Heerenveen?
4: Nee, maar kijk, Van der Brom heeft 2 keer tegen Ferencváros met dezelfde ploeg gespeeld. En die is teleurgesteld in een aantal spelers qua niveau. Met name, nou, Heerenveen, ja, die schat ik toch hoger in als dat.
3: Nee, maar Piazza
4: zie...
3: gaat niet voetballen zondag.
4: Wie?
2: Wat zeg je?
3: Piazza gaat niet voetballen zondag, denk ik.
2: Nou, als Rots het vanavond goed doet en Piazza, die heeft nu een goal gemaakt vanaf rechts.
3: Ja, ik denk het toch niet hoor. Dat hij denkt van ja, Piazza, blessure gevoelig, niet de inhoud.
4: En moet hij dan heel snel weer achter elkaar weer wedstrijden spelen. Hè? Dan gaat het, kijk maar, nu ook weer zo'n opbouw. Hè? Als Twente een beetje gas geeft achterop. Ja, dat is niks.
3: Hey, maar eerlijk is eerlijk. Twente speelt een goede wedstrijd vanavond. Maar de afstemming met de spits.
4: Die
3: zien
4: is
3: we toch
4: niet.
3: Ook. Het eerste half uur is het toch zoveel wat er ook misgaat. Niet bij Wout Weghorst, maar met name die combinatie. Het onbegrip. Net ook weer die paas van Adelkaart. Een paar keer Wijdman die Weghorst niet goed in stelling brengt. Dit is trouwens wel de man van de wedstrijd. Door dusver. Uria Sette. Hij speelt weer iemand vrij. Dat is in dit geval Seruki. Seruki in de 16 meter. Seruki moet die bal afleggen. Die vindt eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Die vindt uiteindelijk toch wel Wijdman. Maar dan is de angel een beetje uit deze aanval. Die nieuwe leven wordt ingeblazen door diezelfde Wijdman.
2: 29e minuut wedstrijd. Piazza in balbezit krijgt een duw. Is dit een vrije trap? Ja, dit is een vrije trap. Ja, je had ook door kunnen laten spelen, scheidsrechter. Dat is de tweede keer dat hij de voordeelregel niet toepast. Want Van Rooij had gewoon richting de 16 kunnen gaan. Het is wel een vrije trap overigens. Een vrije trap voor FC Twente. Net buiten de 16 vanaf de rechterkant. Er staan wat mensen bij. Piazza staat erbij en ook Rots. Rots die kijkt even naar het Seruki. Moet ik het doen? Nou, dan ga ik het doen. Aldus Daan Rots. Nee, Daan Rots die laat de bal dan liggen voor Wijkman. Die gaat zich dus belasten met deze vrije trap. Met zijn rechter. Misschien dat het dan richting Prupper gaat en Weghorst. Dat zijn de koppers bij FC Twente. Bruns mogen we natuurlijk ook niet uitvlakken. Richting het half uur bij die 2-0 voorsprong FC Twente. Dutch. En komt de vrije trap. De scheidsrechter praat nog even met Seruki. Dan komt de vrije trap nu van FC Twente. Wijman met het gebaar. 1 handje omhoog. Die legt hem dan meteen neer voor Seruki. En is dat de 3-0? Nou, dat scheelt weinig. Ja, hier hebben ze over nagedacht. De setpiece coach van FC Twente. Dode spelmomenten, vrije trappen. Ja, want hij staat er wel even vrij. Nog even een babbeltje gemaakt met de scheidsrechter, Seruki. En niemand die uitstapt, want ze blijven lekker in de zone staan. En dat ziet dus Wijman, legt de bal breed richting Seruki. En dat scheelde me heel weinig. Weer de mogelijkheid voor FC Twente. Was een aardige vrije trap, toch?
4: Nee, dat is een prima vrije trap. En die kan er ook zomaar in vliegen. Maar goed, er zijn maar weinig beelden van deze vrije trap. Die spelers hebben bijna nog niet... niet met elkaar gespeeld. Dus wat dat betreft kan die tegenstander ook niet eens kwalijk nemen dat ze deze variant niet kennen. Maar het zou mooi zijn als Zerouki hem een keer weer van afstand binnen gaat schieten. Want af en toe doet hij dat wel eens.
3: Had jij hem gebruikt in deze situatie? Want dit is een 100% doelkans. Die kun je nooit meer gebruiken dit seizoen.
4: Nee, deze heb je weggegeven.
3: Ja, dus, toch? Ja. Nee, zo werkt het wel. Zo zitten ook de setpiece coaches te kijken.
4: Ja. Ja.
3: Nou, Heerenveen wordt hier niet doorverrast door zo'n vrije trap natuurlijk.
4: Nee, die worden helemaal niet verrast. Want die hebben alles wel op beeld staan. Dus wat dat betreft, nee, dan denk ik van... je moet wel steeds weer wat nieuws bedenken. En dat is een opdracht voor de trainer die daar verantwoordelijk voor is.
3: Ramadan in balbezit namens Dutch op de helft van FC Twente. De ploeg uit Slowakije moet dus de tegenaanval... om nog wat te maken van dit tweeluik. Voorlopig... laten zich vrij gemakkelijk afslachten. Is het een fase net na de 2-0 wel even een aantal keren in de doelmond van Lars Oerstal geweest. Maar verder heeft de Dutch nog weinig laten zien. Nu wel weer balbezit voor diezelfde Ramadan.
2: Ja, want de Slowaken zitten al wel in de competitie. 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten hebben zelfs vrijgekregen. Hoeven dit weekend niet aan de bak voor de competitie. Dit is een aardige voorzet van Roy. Kopt de bal een beetje orthodox weg. Dan wordt die bal weer ingebracht. Kopt de bal... Van Roy komt de bal weer richting het midden. En dan via Rots komt dan Dutch in balbezit aan de rechterkant. Op de helft van FC Twente. De aanvoerder nu in balbezit, Kacharaba. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die speelt de bal dan weer terug. En dan is Dutch op de eigen helft. En dan moet de ploeg terug. Dan sluit Twente op. En dan is de doelman Ivazic in balbezit. Ivazic speelt de bal dan met zijn rechter richting de rechterkant. Dan wordt die bal verlengd. Dan moet Prupper oppassen. Dat doet Prupper. Want die speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard loopt een beetje zoals Smal ook liep. Tenminste, als ik van een afstandje zo kijk, dan denk ik... hé, daar loopt Gijs Smal. Heeft ook zijn sokjes... zoals
3: voetje Gijs op de bal.
2: Man. Ja, ook dat. Dus wat dat betreft Adelgaard dus overgenomen. Je zei het al van Go Ahead Eagles. En nu dus linksachterop als vervanger van de andere rots. Mats Rots die bij Hoffenheim speelt. En daar heeft hij dus... Hij heeft eigenlijk ook niet zo heel lang voor FC Twente gespeeld. Wel jammer, want ik vond het altijd een genot om naar te kijken voor het seizoen. Mats Rots, nu Piazza. Piazza krijgt zomaar de bal. Piazza naar binnen. Piazza speelt de bal naar buiten. Naar Van Rooij. De voorzet die is goed. En daar stond Setter om de trekker over te halen. Dan de bal uit de tweede lijn. Opgepikt door Wijnman. Die krijgt applaus. Want zijn schot gaat net voorbij. De goal van Ivazic. De doelman van Dutch. Weer de mogelijkheid van FC Twente. Nog 12 minuten en wat extra tijd. Zo richting de rust bij die 2-0 voorsprong.
3: Aljaç Ivazic. De doelman die toch ook alles voetballend in ieder geval probeert in de opbouw. Zoekt nu bijval bij een van zijn centrale verdedigers. Dat is Nemanjić. En die speelt de bal dan naar Ivazic. En zo krijgt hij balbezit. Probeert die de vrije man te vinden in de opbouw. Is niet gemakkelijk bij Dutch, want Twente staat goed. Dit is wel wat FC Twente heeft geanalyseerd. De opbouw bij de keeper. En dus moet Weghorst te storen, druk zetten. Dat doet Weghorst zeker. Maar hier voetbalt Dutch aardig onderuit. Met uiteindelijk balbezit aan de linkerkant van het veld. Voor de man met nummer 18, Jukle Rood. Die hem uiteindelijk weer terugspeelt richting Ivazic. De doelman van Dutch die nu de lange bal hanteert richting de zijkant van het veld. En daar heeft Adelgaard toch wat ruimte gelaten aan zijn directe tegenstander. En zo heeft FC Twente even wat gas teruggenomen. Niet meer dat hele massale druk zetten zoals we dat wel zagen in de openingsminuten. Nu de opening naar de linkerkant van het veld. Daar moet Van Rooij onderscheppen. Doet hij ook. Levert de bal dan in bij Zerouki. En dus blijft het balbezit voor FC Twente. Maar hier is het uiteindelijk balverlies voor Max Bruns. Nee, Piazza lost dit geweldig op trouwens aan de zijkant van het veld. Ik dacht even, het wordt een ingooi. Maar dit doet Marco Piazza, de maker van de 2-0 geweldig. Ik wilde net even reclame maken voor de reclame op de boarding. Want zag je het voorbij komen? Nou, de Oosttribune. Elke maandag en vrijdag.
4: Ja, daar moet je zeker naar kijken. Want morgen is het weer zover, hè?
3: Ja, morgen gaan we het hierover hebben. En dan zal er genoeg besproken worden. Ook over de keuzes die Van der Brom heeft gemaakt in aanloop naar deze wedstrijd. Maar voorlopig staat hij aan de goede kant van de score.
2: 2-0 dus voor FC Twente. Maar dat balbezit ook voor FC Twente. Via Adelgaard nu Twente aan de linkerkant. De loopactie is van Wijman. Dan houdt Adelgaard in. Dan wordt de bal naar de binnen gespeeld richting Zerouki. Die bereikt dan Wijman. Die even lekker tussen de linie stond. Nu Wijdman, dit had beter gekund. Want aan de linkerkant had Oya Sette de bal wel graag willen hebben. En nu is Dutch weg aan de linkerkant. Met Ramadan. Ramadan met meteen twee mensen voor zich. In dit geval Bruns. Ramadan schiet de bal zomaar via een speler van FC Twente over de achterlijn. En dus een hoekschop vanaf links. Meteen de dubbele dekking toegepast door FC Twente. Maar de bal die had eigenlijk meteen naar Oria Setter gemoeten.
5: Ik
4: kan me hier zo kwaad op maken. Ja, dat je als middenvelder gewoon je spits, linkerspits, die op volle snelheid is, niet diepsteek. En deze keuze maakt. En nu ook nog een keer, 10 seconden later, krijg je een corner tegen.
3: Ja, maar dit is
4: onbegrijpelijk.
3: Maar het is al twee keer dat Wijkman balverlies heeft geleden de laatste weken waar een goal uit kwam.
4: Ja,
3: dat was tegen Genk zo en dat was tegen Ferencváros zo. En nu moet je dus uitkijken bij deze hoekschop genomen door Ramadan. En ja, daar zal toch ook Tristan Berghuis en John van der Brom naar kijken. Weer een verkeerde keuze van Wijkman in die situatie. En dus weer eventjes in de achteruit. Hier komt een hoekschop. Veel lengte, dat wel, bij FC Twente. Maar ook heel druk op de koffie bij Oenerstal. Daar komt Weghorst die bal weg, maar het gaat allemaal niet van harte. Balbezit blijft er voor de Slowaken. En dus blijft er altijd nog de dreiging voor de tegentreffer. Hier komt de kap, de draai. Uria Setter probeert druk te zetten. Lukt allemaal mondjesmaat. En daar komt uiteindelijk de voorzet in de handen van Lars Oenerstal. Oeh, dat doet dat met het vuistje. Dat het een hele lastige, rare bal is. Maar ja, uiteindelijk heeft hij ook het geluk dat de arbitrage buitenspel heeft geconstateerd. En dus is er een vrije trap voor Lars Oenerstal. Die toch ook, hoe je het went of keert, Jan, licht zenuwachtig is geworden van de komst van Joël Drommel.
4: Nou, ik hoop niet dat hij daar zenuwachtig van is geworden. Maar de laatste doelpunten die hij tegenkrijgt, we hebben het vaak over gehad. Hè. Normaal staat Twente minst gepasseerde verdediging in de Eredivisie. Die spelen de nul. Nou, die houden ze bijna niet meer. En ook de laatste twee keren, dan staat hij net op het verkeerde been. En dan valt hij in de korte hoek voor hem aan de rechterkant. Ja, of hij dan het verkeerd inschat en dan rekent hij op een bal in de verre hoek. Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar het verhaal is nu dat hij gewoon top moet zijn om die Drommel uit de kool te houden.
3: Ja, en zo zal er concurrentiestrijd zijn in en onder de lat bij FC Twente. Nu de lange bal van diezelfde Lars Oenerstal richting Daros. En die verliest het duel. En dus is er weer de overname van Dutch.
2: Maar Jeffrey de Lange, die was ook nog even in beeld, toch? Want Weghorst heeft met Drommel gewerkt en ook met de Lange. Waarom is dat eigenlijk duidelijk niet doorgegaan? Of was Drommel een goedkoper en een betere optie bij FC Twente?
3: Nou, beter weet ik niet. Goedkoper wel. Want Marseille, die onderhandelingen verliepen dusdanig stroef. En die willen Jeffrey de Lange niet zomaar kwijt. Nu maakt Weghorst trouwens een overtreding. Ja, uiteindelijk toch terecht voor gefloten. Ja, Weghorst is heel gretig. En dat toont hij hier. Nee, Jeffrey de Lange, ook wel jammer voor hem. Want hij is toch vooral bankzitter geweest onder de Serbi in Marseille. Hij heeft daar echt wel een leuke rol. Het is natuurlijk een prachtig leven. Hij heeft een geweldig salaris. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat lastig is voor FC Twente. Bovendien hing er nog wel een behoorlijk prijskaartje aan van rond de 3 miljoen. En Joël Drommel is gewoon een stuk goedkoper. En dan schakel je door als TD zijnde Erik ten Hag. En dan is Drommel denk ik ook een prima alternatief. Al ben ik zeer benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in de komende maanden.
2: Maar ja, Oenerstal is zo ervaren. Eigenlijk kun je de eerste tijd ook niet om Oenerstal heen. Maar ik snap jullie helemaal het meevoetballen van Drommel. Dat in vergelijking met Oenerstal. En Drommel heeft ook geweldige reflexen. Dus ja, wat dat betreft zou in potentie Drommel een betere keeper kunnen zijn. Nu gebeurt er iets rondom Weghorst. Die kreeg een duwtje in zijn rug. En die ligt daar nu op het veld. Heel veel spelers rondom Weghorst. We zitten in de 39e minuut van de wedstrijd. En Drommel, ja, die deed het vorig seizoen hartstikke goed bij Sparta. Er komt ook nog een gele kaart aan voor een speler. En Rots, die zegt tegen de scheidsrechter, hey, daar had volgens mij meer mee gemoeten. Wie krijgt er een gele kaart?
3: Een gele kaart, uiteindelijk krijgt Rots geen gele kaart. Maar Rots, kijk, en dit is het enge van Robin Pruppen. Dit vind ik zo verschrikkelijk eng. Kijk, ik ben ook een grote lafaard op de amateurvelden geweest. Maar je komt er vooruit. En hij hangt altijd de belezen aanvoerder uit. Van, oh, ik zit in het boekenclubje. Sociaal wenselijke antwoorden altijd. Het is altijd de eerste die bij... kijk, het is wel helemaal een bebloed gezicht. Het is een elleboog. Nee, maar het is een heel bebloed gezicht van Weghorst. Maar Robin Pruppen doet niet anders. Hij heeft vorig jaar Plea gewoon de vernieling ingeschopt met zijn hele harde tackle. Ja. En Robin Pruppen doet niet anders dan altijd zijn arm in de lucht. In dit geval is de man met 81 iemand die echt wel zijn elleboog daar heeft. Neem maar niets. En die plant hem daar echt wel aan de zijkant van het hoofd. Ja, dit kan misschien wel varwerk gaan worden. Maar Prupper is er als de kippen bij om daar... hier, kijk. Ho, Prupper doet net of Weghorst daar onthoofd wordt. Weghorst heeft inderdaad heel veel last. En Van der Brom begint nu ook. Hier gaat de VAR naar kijken.
2: Nee.
3: Hier gaat de VAR wel naar kijken.
4: Die zullen ongetwijfeld gaan kijken en wat de beslissing zal zijn. Maar goed, in die duels en of je dan je armen wel of niet te hoog hebt met de elleboog. Het lijkt erop. Ja, goed. En weg was met die lengte. Ja, die centrale verdedigers die gaan de duels aan. En nou goed, soms kom je wat lengte tekort. Maar zal die VAR hier nou op ingrijpen? Lijkt mij toch stug of niet?
2: Hij plant hem ook niet. Hij komt zo met zijn arm op de borstkas van Weghorst. En dan raakt hij met de elleboog ook het gezicht van Weghorst. Die nog steeds op de grond zit in de 41ste minuut van de wedstrijd. Het was een duel. Ja, er komt best wel wat bloed uit het gezicht van Weghorst. En de scheidsrechter die kijkt nog even. De scheidsrechter die wel onopvallend fluit. Sam Barrett. Dat is de leidsman van vandaag hier in de Grolsvesten. Dan gaat de scheidsrechter nog even naar Daan Rots. Om nog even uit te leggen van joh, het was geen bewuste elleboog. En dan een tikkie, een bemoedigd tikkie van Rots ten aanzien van de scheidsrechter. En ook Wout Weghorst die zich nog even moet melden aan de zijlijn. Want hij moet denk ik ook een ander shirt aan. Want dat is bebloed. En hij mag nog even naar de zijlijn om dan vervolgens weer in het veld te komen. Ja, want de scheidsrechter... Alhoewel, dat hoeft eigenlijk niet, want hij heeft een gele kaart gehad, de speler.
3: Nee, je mag er wel uit.
2: Maar hij moet er nu uit vanwege het bebloede shirt, trouwens.
3: Ja.
2: En bij FC Twente loopt iemand warm aan de zijlijn.
3: Nee, dat is Lucas.
2: Ja, Lucas Vennegoor of Hesselink. Maar hij moet gewoon even alleen zijn shirt uit. Want dat hoort. En zo krijgt Wout Weghorst een nieuw shirt. Heeft wel wat aardige tattoos ook, Wout Weghorst.
3: Ja.
2: Dat kan dan ook iedereen in de huiskamer en ook zien hier in de Grolsvesten. Niet helemaal gevuld. 25.000 toeschouwers. Maar ja, half Twente ligt nog ergens op het strand. En heel veel mensen zijn er helemaal nog niet bezig met voetbalwedstrijden. Dat is altijd in de maand augustus. In september begint het echte voetballeven weer. En ook het amateurvoetbal begint alweer. Maar nu toch nog 25.000 mensen in het stadion. En we voetballen weer. Meteen het schot uit de tweede lijn. Die bal die wordt van richting veranderd. Best wel wat moeite voor Oenestal. Amar Ramadan is wel gevaarlijk vanaf links met rechts schietend. En dan wordt een soort schwabbeballetje was het. En Oenestal heeft de bal. En dus is FC Twente in balbezit in de 43ste minuut met Prupper van de Boekenclub.

0: in zijn nieuwe shirt. Is nog niet gelukkig in deze wedstrijd. Hij heeft dus ook wel een behoorlijk bebloed hoofd. Dus hij zal niet tevreden zijn over de eerste 45 minuten. Die er bijna op zitten. Maar er is nog altijd balbezit voor Darts. En ik denk dat er wel een minuut of 2-3 gaan bijkomen door die situatie zojuist rondom Weghorst.
1: Mooie actie is dit van Wijdman. Krijgt daarvoor applaus. Nu kijken of er ook nog een vervolg is. De bal richting Weghorst. Weghorst kan de bal aannemen. En dan wordt die bal niet lekker meegegeven door Weghorst. Want de aanloopperiode was eigenlijk te kort voor Wijdman. Nu dan door het midden. Ah, rondzet op. Via Weghorst probeert Wijdman in balbezit te komen. Misschien nu dan Oriasetter in de 16. Oriasetter krijgt de bal bij Wijdman. Wijdman terugleggen. Nou, schieten. Dat doet Van Rooij. Dan is het een hoekschop omdat daar nog een speler van Dutch tussen zit. Maar even snel dat rots. Dat vond ik wel leuk. Op 10 speelt de bal naar Weghorst. En Weghorst probeert dan Wijdman te bereiken. En dan komt Wijdman niet tot een schot. Vervolgens komt de bal dan bij Van Rooij. En dan gaat de bal via een verdediger van Dutch over de achterlijn. En zo mag FC Twente op slag voor rust nog een hoekschop nemen.
0: Ja, en zo kan Twente dus alsnog die derde maken. Die kan er dan misschien een keer komen voor Wout Weghorst in dit soort situaties. Want Weghorst, hij wil hem wel richting Wijdman spelen. Maar het is allemaal zeer ongelukkig geraakt. Deze bal ook weer niet goed. Nu Uriasetter, die kap die draait rondom de 16. Heeft al geluk dat Wijdman die tweede bal kan oppikken. Wijdman terug naar Zerouki. En zo nog altijd wel veel spelers rondom de 16 meter. Maar ja, de angel is wel een beetje uit deze hoekschop. Ik begrijp dan nooit heel goed waarom je deze variant hanteert. Want je bent nu weer 50 meter terug geplooid. En dan staat Pruppen voorin en die zal nu weer terug
2: moeten. Wel balbezit, hè?
0: Ja, je hebt wel balbezit. Ja,
2: vlak slag voor rust.
1: Slim zijn toch, Jan?
3: Nou ja, ik had in ieder geval had ik die bal voorgeslingerd. En als je daar niet voor kiest, dan kies je voor balbezit. Maar eigenlijk tegen de rust aan. Eigenlijk heeft Twente niet zo gek veel kansen meer gecreëerd, hè?
0: Nee, het valt eigenlijk wel tegen, hoor. Wat ze hebben laten zien, vind ik eerlijk gezegd. Maar dat heeft met name ook te maken met de spits die gewoon niet lekker rendeert. Dit doet hij wel goed weg, hoor. Tweede bal is dan voor Daros. Ja, die komt ook in die wel. Oeh, daar gaat Ramadan er vandoor. En nu ligt er heel veel ruimte voor Dutch. Ramadan in balbezit. Ramadan moet die bal afgeven. Aan de linkerkant van het veld komt daar de kans aan voor Dutch. Nee, dan gaat hij uiteindelijk via Brunsen over de achterlijn. Die krijgt hem volgens mij in zijn klokkenspel. Dat doet heel veel pijn, maar hij moet even door de pijn heen bijten. 3 minuten extra tijd. De eerste minuut is ingegaan en hier was een grote mogelijkheid voor Dutch. Maar uiteindelijk is het toch ook wel besluiteloosheid van Jukle Rood, die hem uiteindelijk half voorzet. Maar die kan hem gewoon in de lange hoek schieten.
1: Het went wel in de ondertal, hè? 4-3, hè?
0: Dat kan echt niet in deze situatie, zo vlak voor rust. En dus de hoekschop voor Dutch. En ik heb zo'n gevoel dat die hem wel gaan voorslingeren.
1: Ja, zeker. Als je een goal wil maken, dan misschien wel uit een standaard situatie. Vanaf de linkerkant dus de hoekschop van Dutch bij die 2-0 stand. We zitten in de eerste minuut van de extra tijd. 3 minuten extra tijd komt er dus bij. Mede door die blessure van Weghorst. Oenestal probeert een speler van Dutch weg te drukken. Daar geen balverlies leiden. Dan wordt de bal verlengd door Oriasetter. Maar die bal die gaat via het hoofd door het midden. En daardoor is er nog even dreiging. En die bal die wordt ook nog aangeraakt door een speler van FC Twente. En Dutch krijgt ook nog een hoekschop vanaf de rechterkant. Wat vind je van de eerste helft? Twente begon ontketend, Jan. En...
3: ja, nou ja, goed. Het enige wat je ze kan verwijten is dat ze naar de 2-0 niet aan het doordrukken zijn. Ze willen dan wel, maar gewoon de grote kansen creëren. De eindfase waar ze toch wat slordig zijn. Wijdman een paar keer met de verkeerde keuze. Ja, een beetje besluiteloosheid. Wat Tijm ook terecht zegt, ook bij Twente aanvallend. Maar je moet eigenlijk doordrukken, want vanavond moet je het al afmaken.
1: Vanavond kan Twente het afmaken. Dan komt Twente ook nog waarschijnlijk in de problemen. Afvallende bal. Nou, nu weer de mogelijkheid om te schieten. Schot wordt gekraakt. Dan komt Serouki die in balbezit. En wordt de bal notabene weggewerkt door Wout Weghorst. En die bal wordt opgepikt. Tenminste, zo leek het. Door Dutch. Maar FC Twente komt in balbezit. En dan is er ook nog een gele kaart. Voor een speler van Dutch krijgt FC Twente nog een vrije trap. Omdat Adelgaard richting de grond gaat. We zitten dus in de derde minuut van de extra tijd. 2-0. De voorsprong, de sfeer is er hier in de Grolsvesten. Twente begon dus aardig aan de wedstrijd. Middenstuk hebben ze wat mogelijkheden weggegeven. En ook het laatste deel had FC Twente natuurlijk wel de controle in de wedstrijd.
0: Ja, dat sowieso. Maar dit is wel geweldig werk van Adelgaard. Kabic uiteindelijk met de gele kaart. Maar wat een knullige actie ook van Dutch. Ja, die zichzelf ook een paar keer in de voeten schieten. Hoe kun je daar nou balverlies leiden met Adelgaard in je rug? Nu de vrije trap. De laatste mogelijkheid misschien voor Twente. Marco Piazza in balbezit rondom de 16 van Dutch. Geeft nu de pas richting Daros. Mooie bal van Piazza. Die daar de ruimte vindt bij Daros. Daros dan terug richting Adelgaard. Adelgaard naar Wijdman. Kan Twente nog één keer een gevaarlijke mogelijkheid zien te creëren.

0: Wijdman, ja, die moet dan niet te lang gaan treuzelen, want dan krijgt hij uiteindelijk een moment dat er voor de rust wordt gefloten. Maar hij mag nog een vrije trap gaan nemen. Ik zou toch wel enige vaart betrachten, want ja, dan gaan ze alsnog afluiten. En nu kun je nog mooi tot de mogelijkheid komen. Nu de bal richting Uriazette. Hij nog met de laatste aanval van deze eerste helft. Sundre Uriazette. Ook hij speelt de bal terug. Ja, dan gaat hij echt een keer afluiten, die scheidsrechter. Daar komt dan de voorzet en die komt dan net niet voor de voeten van Marco Piazza. En hier is dan het laatste fluitsignaal voor wat betreft de eerste helft. Wij gaan hier rustig in de Grolsvesten. Twente leidt halverwege met 2-0 tegen het Slovaakse Dutch.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
2: 9:05 en de tweede helft van FC Twente tegen Dutch uit Slowakije is begonnen. De ruststand 2-0. Twente dus voorlopig op rozen. We gaan gauw weer schakelen met onze mannen ter plekke. Onze verslaggevers Tijmen van Wissingen, Bert Verlossen en natuurlijk ook huisanalist Jan van Sta. Hier de tweede helft. Veel plezier.
3: Een ongewijzigd FC Twente. Stand dus 2-0. Anderhalve minuut naar rust zijn we bezig. Twente weer op de helft van Dutch. En dan krijgt Twente de inworp mee. Want daar wordt iemand nog even geraakt. In dit geval is het Adelgaard. John van der Brom staat er bovenop. En ook de vierde official. Dan wordt er even weer een handje geschud. Adelgaard moeten ze wel hebben vanavond. Want vlak voor rust werd hij ook al een keer aangepakt. Adelgaard mag gaan inwerpen. Krijgt nog een schouderklopje van John van der Brom, de trainer van FC Twente. 2-0. Dat is dus de tussenstand. En Twente moet ruim afstand kunnen nemen vanavond van deze tegenstander. Dan is de return volgende week in Slowakije op 20 minuten rijden van Bratislava een formaliteit. Maar ja, je moet wel die derde en misschien ook wel die vierde nog even maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar nu het balbezit voor FC Twente, voor Oenestal. Die krijgt de bal van Bruns. Oenestal die kijkt. Twente bouwt op met 3. En Wijdman heeft zich even terug laten zakken. Die speelt de bal dan weer terug richting Oenestal. Dan krijgt Prupper de bal. Prupper kijkt. Prupper speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard wordt dan op de huid gezeten. Moet dan de bal weer uitspelen richting Oenestal. Dan moet Oenestal openen aan de rechterkant. En nu het balbezit voor FC Twente met Wijdman. Wijdman bemoeit zich dus met de opbouw in de eerste fase, Jan.
4: Ja, dat was Van Rooij die over de buitenkant kwam. Ja, het gaat zo snel, maar nu is Uriazette nu weer een kans voor Twente.
3: Ja, Wijdman, 3-0, wel goed.
4: Hij zag al dat hij de bal zou krijgen, Bert. Ja. Hij was wel sneller dan dat wij waren. Ja, nee, die zal hem al een beetje helpen. Wijdman met de 3-0. En dat was een mooie aanval van FC Twente. Heel goed gevoetbald van achteruit. Lars Oenestal, Bart Van Rooij. Bart Van Rooij met de paas naar Wijdman. En zo speelt Twente het helemaal stuk. Ja, Twente doet dit gewoon heel goed, heel geduldig. En zo is Wijdman toch een beetje de gevierde man. Hij is misschien licht onbetrouwbaar op het veld. Maar hij doet ook wel dingen waar je de franje vanaf ziet. En ja, dan zie je ook dat hij het eindstation is van deze hele mooie aanval. Want dat was het wel, Jan.
5: Ja, die aanval was prima. Maar je ziet dan ook als je gaat opbouwen. Nou, het begint al bij Oenestal die dan aan de rechterkant Van Rooij inspeelt. Goede keuzes maken. Ja, elke keer gaat het om keuzes maken. Logische keuzes. Maar ja, dit zijn doelpunten met de binnenkant voet in de verre hoek. Ja, dan zit je ernaar te kijken. Maar eigenlijk hier in de eerste aanname bij Adelgaard, die stond eigenlijk met de rug naar de tegenstander toe. En dan kan je niet doorvoetballen. Hij kan alleen maar terug. Ja, als je ziet waar Van Rooij voor ruimte krijgt, ja, dan kun je met drie bussen doorheen wandelen. Maar deze inspeelbal
4: is gewoon heel goed.
5: Die is gewoon heel erg goed.
3: En weer een assist van Uriazette, hè?
5: Ja, maar dat, kijk, als je ziet hoe hun verdedigen. Maar Uriazette, ja, we hebben het vaker aangegeven. Man heeft extra klasse. En het druipt er soms vanaf. En ik hoop dat ze nog even doorgaan met 4-5-0 timen. Want ja, je moet er nog naartoe altijd, hè?
4: Nee, dat is ook zo. En ja, dit is echt wel een formaliteit geworden, hoor, denk ik, voor FC Twente. Want dit gaat echt wel nog even oplopen. Want Twente is ook, zo lijkt in ieder geval, wat fitter. En ook heeft het nogal een aantal kandidaten op de bank zitten die echt wel kunnen invallen en die ook wel wat willen laten zien. En zo is het dus 3-0. Overigens Twente dus ongewijzigd. Dutch heeft wel 2 keer gewisseld. Kabic en Bationo zijn in de kleedkamer achtergebleven. En Valou en Matai Trusa zijn in het elftal gekomen bij Robert Klaus. Maar dat zal hem niet heel veel deren. Want op dit moment is het gewoon 3-0 voor FC Twente. Is er een hele ruime marge. Schitterende treffer van Wijdman. En dan heeft hij toch een klein beetje zijn gelijk, hoor, trainer John van der Brom. En zo is het zelfs Anko Jansen
0: Jansen die zegt dit is een makkie. Want hij doet morgen weer de analyse voor de Oosttribune. En ja, vanavond voor ESPN. En daar is Wijdman opnieuw. En zo is er uiteindelijk een grote kans op 4-0. Maar de aanval is nog in leven met Marco Piazza. Piazza die gaat naar zijn linkerbeen. Oh, dit is een mooie paas richting daar Rots. En dan Rots met een schot. En dan ja, is Twente echt wel voornemens om hier een monsterscore neer te zetten. Het kan gewoon echt een hoge score neerzetten, Jan.
5: Ja, nou goed. We hebben al aangegeven van als je internationale wedstrijden speelt, dan moet je eigenlijk het thuisvoordeel hebben. Nou goed, het publiek gaat een beetje meedoen. Speelt ook naar vak P toe nog eens een keer. Dan valt die 3-0. Dan moet je het gevoel hebben als speler. Ja, vandaag moet het gebeuren. En ja, je geeft wel aan. Ze hebben nog wat keuzes die ze kunnen maken. Maar deze ploeg, ja, er zit nog wel een verschil tussen de Europa League en de Conference League.
0: Ja,
5: als
0: nee,
5: een
0: absoluut. Absoluut. Oeh, daar gaat Prupper een gele kaart krijgen. Dat is slordig, Robin Prupper. Ja. Kijk, en dan hebben we de man van de Boekenclub. Die toch ook hier even zijn lelijke kant laat zien. En dat mag, dat hoort bij voetbal. Je mag fel zijn in de duels. Hij heeft hier een hoogbeen. Hij krijgt de gele kaart van Sam Barrett. En zo dus een dure gele kaart, dat wel. Want ja, die zul je in ieder geval, die heb je in ieder geval al genoteerd. En dat mag eigenlijk niet gebeuren bij een 3-0 tussenstand. Hij is er niet mee eens. Hij heeft nog wel eventjes een handje over voor de invaller. En dat is Martijn Trusa.
3: Balbezit FC Twente, goed ingestapt door Prupper. Speelt de bal meteen naar Piazza. Van Rooij is al onderweg. Piazza krijgt daar de bal niet. Prupper die kijkt. Ja, Van Rooij die staat nog steeds vrij. Maar Prupper kiest ervoor om de bal naar de linkerkant, naar Adelgaard te spelen. Adelgaard richting Prupper. Ja, Twente, net als in de eerste helft, scoort dus vroeg ook in de tweede helft bij die 3-0 tussenstand met Adelgaard. Adelgaard, oeh, dat is een lastige bal. Bruns wordt daar bijna in de problemen gebracht. Want Adelgaard raakte de bal niet goed. En ook niet heel erg sterk ingespeeld door Adelgaard. Er zat bijna een speler van Tasje tussen. Maar gelukkig voor Adelgaard stond daar Bruns op te letten. En nu krijgt SV Twente de vrije trap aan de linkerkant met Adelgaard. Die probeert het weer via de doelman te spelen. Die lijn die wordt nu dichtgezet. Dan via Prupper naar Oenestal. En via Oenestal waarschijnlijk dan naar de rechterkant. Dat gebeurt dan ook. Bruns nu in balbezit. Bruns richting Van Rooij. Is dat Wijman of Van Rooij? Nee, dat is Van Rooij. Van Rooij draait om zijn as heen. Dan wordt de bal diep gespeeld richting Rots. Rots komt niet in balbezit. Dan Saruki. Saruki speelt de bal naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal hoog de lucht in. Dan moet daar Rots de lucht in. Maar die wint dan wel vervolgens. Het komt er wel. Dan Wijdman via Rots. Rots krijgt de bal bij Piazza. Piazza Rots. Rots de maker van de eerste goal. En dan krijgt de aanval geen vervolg. Want Van Rooij wordt niet bereikt. En dan touch aan de rechterkant van het veld. In de 54e minuut van de wedstrijd. Twee wissels dus bij de Slowaken. Die dus al met 3-0 achter staan in deze wedstrijd. Ja, die zullen toch wel wat moeten doen. Maar ja, ik zie ze ook niet in staat om misschien een goaltje te maken bij 5-1 of zo.
0: Nou ja, ik moet in ieder geval zeggen, en ook complimenten voor de zelfspot. Ik heb, niet voor het eerst, dat wil ik ook wel weer toegeven, maar ik heb je niet uitgekozen om de humor, Bert, maar dit vond ik dan daadwerkelijk wel grappig, toch? Hè? De...
3: Nee, ja. Ik zit, ik zit 633 meter.
0: Is ook lastig te zien, hoor. Is heel lastig te zien. Ben ik helemaal met je eens.
5: Vindt die zo mooi, hè? Die timer.
0: Nee, maar die zelfspot vind ik ook leuk.
5: Ja, hartstikke goed, man.
0: En ik betrap Bert van Lossen op humor. Dus nee, wat mij betreft kan deze avond helemaal
5: niet...
0: Wat mij betreft kan deze hele avond niet meer stuk. Het is gewoon een heerlijke voetbalavond. Dat worden Twente publiek geniet ook. Ja, nee, het is toch heerlijk. We zitten hier in een prachtige temperatuur. Mooie ambiance, mooi veld. En we zien bij Vlagen een paar aardige dingen. Kijk, de tegenstand is natuurlijk waardeloos. En dit is geen Europese avond voor de boeken. En deze gaat ook niet de historie in als een naslagwerk. Helemaal niet. Maar Twente doet gewoon goede zaken. Het zagrijn is een beetje verdreven. Laten we ook een beetje wat vrolijkheid tonen. Misschien dat hier ook wat vrolijkheid in zit bij deze vrije trap. Benieuwd naar de variant van Wijdman.
3: In de eerste helft had Twente een aardige variant. Nu staat Saruki niet klaar. Wel Orias Setter en Adelgaard. Maar die staat er voor de restverdediging. Komt de vrije trap voor FC Twente. In de 55e minuut van de wedstrijd. Prupper maakt weer eens ruzie. Die wordt vermanend toegesproken door de scheidsrechter. Dan is er nog weer contact tussen Prupper en zijn directe tegenstander. Het is hem lekker neergelegd. Want die bal die kan gewoon binnenvallen. Het is inderdaad 4-0. Heerlijk neergelegd. Ja, het is Bruns die hem maakt. Maar wat een lekkere vrije trap, zeg. Toch?
0: Ja, absoluut. Het is een hele mooie bal. Wel echt heel matig verdedigd. Maar je moet hier de credits geven aan de traptechniek van de oude Wijdman.
4: En zo is de Fransman heel belangrijk namens FC Twente. Met deze ja, prachtige bal. Ik vind ook de keeper wel besluitloos.
5: Nou, ik wou het je niet zeggen van tevoren. Maar als ik kijk waar de keeper staat en wat hij doet. Ja, daar straalt ook niks vanaf. Je weet, je wordt altijd beschermd ook als keeper zijnde. Maar ja, die staat te kijken. En ja, daar lopen er een paar spelers in. Het blijft een lastige situatie om te beoordelen.
6: Lastige ballen van de keeper dit.
5: Ja, maar
6: die vrije trap. Heerlijk aangesneden van Wijkman.
5: Ze gooiden er nog één om. Zijn rookie lag ook in één keer in de 16 meter.
4: Hij was even onderweg hoor je, Bert.
5: Ja,
6: want dat maakt het dus juist moeilijk voor een keeper.
4: Ja, ja, ja.
6: Veel te lang onderweg is.
5: Ja.
6: Omdat je dan niet kan inschatten waar die bal uiteindelijk gaat komen.
4: Het is gewoon een slap balletje als hij gewoon met twee vuisten alle Oliver Kahn naar voren komt. Hij moet, dan is er niets aan de hand.
5: Hij moet al een meter of twee naar voren komen nu al.
6: Ah, dit is een mooie actie trouwens. Wijkman maakt een heerlijke actie.
5: Kijk,
6: en dit is dan weer gaat achteruit. Tactiek.
4: Ja.
6: Want dan speelt hij de bal weer breed. Dan zit er weer een speler tussen van Dutch. En nu Piazza. Piazza heeft de bal gespeeld naar Van Rooij. En dan, ja, Oria Setter komt dan niet in balbezit en ook Rots niet. En nu meteen weer de druk bij Adelgaard. Ja, als FC Twente even druk zet, dan heeft Twente de bal zo weer terug. Nu probeert Dutch wel tot een aanval te komen. Ze spelen aan de linkerkant van het veld. Daar speelt Amar Ramadan, de verdette van Dutch. Die gaat dan een individuele actie. Ja, die komt dan niet voorbij een speler van FC Twente. In dit geval Tseruki. Tseruki, de man op 6, heeft de bal teruggekregen van Bruns. De maker dus van de vierde goal. Alle spelers die dus in de basis zijn gekomen en die op een andere plek staan, die scoorden. Wijkman, Bruns, Piazza. Dat zijn toch drie van de vier. En Daros staat op een andere positie. Dus John van der Brom heeft dit heel goed gezien. Ja, ja. Zo zijn we natuurlijk ook. Nu wordt de bal goed gespeeld richting Rots, die daar goed tussen de linie staat. En daardoor aanspeelbaar is dan Piazza. Piazza die gaat naar binnen. Piazza wordt geen stroombreed in de weg gelegd. Dan komt Prepper weer in balbezit. Die speelt aan de linkerkant. En zo probeert FC Twente weer te bouwen.
4: Ja, en zo het gelijk van John van der Brom. En ja, dat is wel inderdaad wel scorebordjournalistiek. Maar het zal hem toch goed doen. Want ik zag toch ook wel enige opluchting bij de trainer. Twente gaat gehakt maken van Dutch. Heel veel is duidelijk. En dan zullen de wisselspelers ook nog wat willen laten zien. Want dit is ook het moment om bijvoorbeeld Lucas van der Goor-Vesseling te brengen. En ja, bijvoorbeeld een van die spelers die nog meer wel graag minuten wil maken. Younes Taha, wat daarvan te denken. Want hij is nog altijd in het ongewisse of hij zijn contract gaat verlengen. Hij vindt dat hij te weinig kansen krijgt. En dat vinden natuurlijk alle bankzitters. En als je het mij vraagt, ja, hij viel wel goed in bij Ferencvaros. Was in ieder geval heel gevaarlijk met zijn voorzetten. Dan denk ik ook wel dat hij in ieder geval ook wel recht heeft op een paar minuten. Misschien dat dat ook komende zondag gaat gebeuren. Want ja, de tombola van John die zal nog even gehanteerd worden.
6: Die
4: denk
6: hebben
4: ik
6: we nog, hè?
4: Ja, die hebben we nog, hè? De tom van John, hè?
6: Ja, ja, ja.
4: John van der Schip was dat destijds. Niet de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van FC Twente. Ik geloof dat met name Scott Booth ja, totaal niet met hem kon en vond het eigenlijk maar helemaal niets. De man die ooit nog actief was op het WK 98, Scott Booth. Dat is alweer een hele tijd geleden. Nu zien we Dutch in balbezit en dan is Van Rooij heel rustig. Hij, wat doet Onderstal nou?
6: Hij is geen terugspeelbal, toch?
5: Maar ik zou hem toch
4: ja,
5: aan de voet
4: hallo.
5: Pakken. Aan de voet pakken gewoon.
4: Wat doe je nou, jongen?
5: Geen enkel risico nemen. Voor hetzelfde geld gaat hij wel fluiten. Je weet het maar nooit,
4: ja,
5: hè?
4: Ja, Bert, dit is toch gewoon een terugspeelbal. Dit is toch gewoon een bewuste bal van... Ja, nou ja, ik had de scheidsrechter gefloten.
6: Ja, deze scheidsrechter niet, die overigens niet opvalt. Dit is wel goed van Weghorst. De bal aan de rechterkant, FC Twente weer met Piazza aan de rechterkant doorgelopen van Roy. Piazza gaat naar binnen. Oh, heerlijke bal van Piazza. Nou, Wijkman en de redding van de doelman. Goeie aanval, man. Wat een heerlijke bal van Piazza. Heerlijke schijnbeweging in zijn trap richting Wijkman. En hier had FC Twente gewoon de vijfde moeten maken.
4: Ja, dat absoluut. En goede redding uiteindelijk van Ivanišić. Ivasic, moet ik zeggen, sorry. Die kan hem pareren met de voet. Maar inderdaad, goed gevoetbald. Dit is eerst, ja, het eerste moment dat ik het idee heb. Wout Weghorst wordt nu goed benut. Sterk zijn lichaam. Bal naar de zijkant. Piazza dan met ja, de man die kan uitkappen. Goede paas. Het overzicht bij de Kroaten. En dan de mogelijkheid voor Wijdman. En zo laat Twente toch ook wel bij vlagen ja, een beter voetbal zien dan in het eerste bedrijf. In het eerste kwartier na
0: rust. Maar het eerste kwartier in de eerste helft was ook het beste kwartier van FC Twente in het eerste bedrijf. Dus ja, we zijn nog niet helemaal zeker van dit vervolg. Maar dit doet Prupper trouwens uitstekend. Dan is het Rots met de bal naar de linkerkant. Die wordt wat overmoedigd. Dit is namelijk een hele lastige bal voor Weidman. En dus kan Dutch overnemen. Maar druk zetten is er meteen van Sundre Ørjasæter.
6: Prupper heeft vorig jaar best wel een hele nare blessure gehad, hè?
0: Ja, met zijn rug.
6: Ja, gebroken, hè?
0: Ja, hij heeft een breukje gehad, ja.
6: Ja, dus wat dat betreft, dat heeft ook een smetje geworpen natuurlijk op de terugkeer voor het seizoen van Prupper. De man die nog best wel een tijdje onder contract staat en vanavond dus weer de kans krijgt. De aanvoerder dus van FC Twente bij die 4-0 voorsprong en het balbezit voor Dutch. We zijn dus ruim een uur onderweg. Er is wel wat beweging bij Dutch. Die zijn nog niet echt tot een uitgespeelde kans gekomen in deze wedstrijd. Ja, wat speelde prikjes, met name in de eerste helft. Nu Kapanat in balbezit, heeft de bal gespeeld. Bij een van zijn medespelers, een man die in het veld is gekomen, De Jonge. En zo probeert Dutch de bal een beetje rond te spelen. Maar ja, als Twente een beetje druk zet, dan heeft Twente ook weer de bal. Nu Dutch aan de linkerkant van het veld met Ramadan. Ramadan krijgt dan meteen dekking van Piazza. Wordt de bal weer uitgehaald en zo. Ja, dit zien we niet heel erg vaak in deze wedstrijd. Heel veel spelers van Dutch op de helft van FC Twente. Ja, dit is dodelijk. Weghorst, ja, die staat er alleen. Die moet dan Rots de bal meegeven. Gebeurt dan ook Rots. Ja, Rots staat dan ook alleen. Die kiest voor om de bal over de hele te spelen richting Weidman. Nu moet Weidman wel de bal binnenhouden. Dat doet hij. Komt niet voorbij zijn directe tegenstander. Er gaat dan ook een overtreding. En dan is er de vrije trap voor de Slowaken bij een 4-0 achterstand.
0: Ja, hier zie je dat een speler dan vermoeid is, hè, bij dit soort acties. En dus zal Van der Brom zo meteen gaan ingrijpen.
5: Ja, dat lijkt. Kijk, deze spelers hebben natuurlijk weinig 90 minuten in de benen. En ja, als je op dit niveau gelijk mee moet doen, dan is het misschien naar 75 minuten, 70 minuten is de pijp leeg. En dan, dat zie je ook bij Dutch. En die maken nu er ook een potje van, lijkt het wel. Die gaan meehelpen. Maar daarom zei ik al, als je tempo hoog houdt en met name balbezit gewoon wat sneller naar elkaar speelt, ja, dan is Twente gewoon verreweg de beste ploeg.
0: Ja, wel schitterend om te zien dat Weghorst hier zo onvermoeibaar is. Die blijft maar jagen, die blijft maar gaan, die blijft druk uitoefenen. Want er ontstond een grote kans voor FC Twente. Piazza is dan niet secuur genoeg met die voorzet op bijvoorbeeld Weghorst. Maar Ivasic werd dusdanig heet onder de voeten dat hij die bal over de achterlijn probeerde te spelen. Lukte hem zelfs niet door het druk zetten van Weghorst. Maar de voorzet van Piazza was niet afdoende. Nu Adelgaard in balbezit. Die toch een geruisloze indruk achterlaat vanavond. Speelt eigenlijk prima mee. Een van de nieuwelingen dus ook bij FC Twente ten opzichte van vorig seizoen. Hij kwam over van Go Ahead met wie hij al Europees voetbal speelde. Nu een prachtige paas richting Weidman van diezelfde Adelgaard. Hier ligt er ruimte voor Weidman. Weidman moet nu met de voorzet komen. Dit is een aardige voorzet, maar de bezetting voor de goal is niet helemaal optimaal. Wout Weghorst, waar was je? Ja, dat is dan ook de vraag die hij zichzelf stelt. Want dit zijn van die momenten waar Wout Weghorst zich moet laten zien.
5: Ja, en normaal gesproken dan glijdt hij dat soort ballen binnen. Dan kan je ook afvragen, is hij te laat? Dan komt het dieptepaas. Dan moet je Weidman, die gaat dan over de buitenkanten. Die geeft hem ook nog aardig voor. En alleen, ja, dan is de keuze voor het doel is gewoon wat minder. Maar dit was wel een enorme mogelijkheid.
6: Komt een dubbele wissel aan zo bij FC Twente. Keurde die gaat zo meteen denk ik komen voor Seruki. En Linsson gaat erbij komen bij FC Twente. De doelman in de problemen gebracht door zijn eigen verdediging. Dan krijgt FC Twente weer de bal met Seruki. Seruki, kappen draaien. Seruki onderweg van richting veranderd. En nu wordt het nummertje 5 wel binnen. En zo vallen ze als rijpe appelen. En Dutch moet oppassen dat het geen afstraffing krijgt hier vanavond in Enschede. Want Twente staat inmiddels op 5 en we zitten in minuut 64. De bal werd onderweg wel van richting veranderd. Maar Seruki die kan aanleggen, die kan kiezen. Lopen, lopen, lopen. En dan vervolgens aanleggen om te schieten. En dat doet dus Seruki, de man op nummer 6, goed. En ik denk dat hij er ook zo afgehaald wordt. Denk je niet, Tijmen?
0: Ja, want hij had ook een behoorlijk ei op de enkel vorige week naar die trap van Philippe Rommens, die toen met rood moest inrukken. En dit is een lekker moment voor Seruki. Ik denk dat Keulen inderdaad voor Seruki komt. En ik denk dat Weidman eraf gaat voor Linsson. Of misschien wel voor Piazza. En Seruki gaat inderdaad naar de kant. Daar Ros gaat ook naar de kant. Dat betekent dat Linsson op 10 komt. En dan gaat zometeen Weidman er ook nog wel af, denk ik, voor een van de andere middenvelders. Opvallend dat Tahar nog niet de minuten gaat krijgen. En dat Pjatza mag blijven staan. Maar Daanrots en Rami Sarouk gaan naar de zijkant. Linsson en ja, toch ook de andere ijskoude Scandinavië. De Noor, Matthias Keerle komt binnen de lijnen. Nummer 14 en nummer 4. En zo de eerste wissels van John van der Brom. Die voorlopig ja, het gelijk aan zijn zijde heeft met de wissels die hij voorafgaand aan de wedstrijd deed. Want ja, dat zijn toch wel de makers van de eerste doelpunten. En nu dus zijn ja, motor op het middenveld. Rami Sarouki met de 5-0. En we zien zowaar. Nee, hij kan nog steeds niet lachen. Erik ten Hag, hij kan nog niet lachen. De technisch directeur van FC Twente. En ja, wat moet je ook zeggen van de weerstand die je krijgt van Dutch vanavond. Want ja, dit is bijna ja, KKD-niveau zoals ze vanavond acteren.
5: Ja, nou goed, van tevoren was het, omdat je de ploeg niet helemaal kent. En je denkt van, wat zijn dan de kwaliteiten van die competitie? Nou ja, er wordt dan een beetje ophef gemaakt. Top 5 Nederland.
2: Ah, joh.
5: Nou, als je dit ziet, dan denk je, ja, top 5 Nederland, KKD.
2: Ja.
5: Zo is het niveau. En Twente speelt fris en fruitig. En heb je op de juiste momenten, dan scoor je altijd op de juiste momenten. Maar het gaat er natuurlijk om dat je door gaat drukken. Je moet doordrukken. We geven al aan, het is een thuiswedstrijd. Afstand nemen en zorgen dat je uit niet in de problemen gaat komen.
0: Ja, nu voorzet van Dutch. Die wordt al weggewerkt door Christian Lindström. Speelt hem naar Sundre Ørjasæter. De man die ja, toch echt wel een paar leuke acties heeft. Hier geen overtreding en dus kan Dutch overnemen. Kunnen zij dan nog tot een aanval komen? Voorlopig heeft Twente niet hele grote kansen weggegeven. Even de fase, minuut 20 tot minuut 30, waarbij het even wat moeizaam was. En ja, daarna heeft het elftal van John van den Brom het ook wel weer tactisch goed opgepakt. Al moet ik ook zeggen dat Dutch toen weer met 5 verdedigers ging spelen. Waar ze even de grip hadden met 4 verdedigers. Nu de opening van de Slowaken aan de linkerkant van het veld. Daar komt wat ruimte. Moet Linsson eigenlijk wat druk gaan zetten. En dan ja, is nog altijd de voorzetter niet uitgehaald. En daar moet Lars Oenestal nog even gestrekt. Zo, wat een mooie redding. Met zijn rechterarm in de linkerbovenhoek. En zo laat hij even zijn ja, fraaie, stilistische keeperswerk zien. Lars Oenestal, hij is er nog altijd. En deze bal plukt hij ook. Ja, hij is er. Toch ook even weer mooi om te zien. Dat, en dat is lichtelijk gekleurd. Dat geef ik toe. Maar bij leven en wel. Zijn, gaan wij nooit meer een betere doelman zien hier in de grondvestenbed.
6: Dat zegt Tijmen van Wissing, die ook zei dat Joël Drommel jaar in jaar uit de vaste waarde zou zijn voor het
0: Nederlands elftal. Nee. Ik zei dat Joël Drommel richting Oranje ging. Dat was in de periode dat Sergio Pat. Ik zei niet de vaste waarde in Oranje, maar ik vind Joël Drommel echt een van de meest talentvolle keepers in Nederland.
6: Ja, nee, ben ik ook met je eens. Maar Drommel vind ik nog niet van het niveau Oenestal. Alhoewel het meevoetballende deel wel beter is. En Drommel beschikt ook over een fantastische reflex. Nou, bij de Slowaken wordt er ook gewisseld. Bij FC Twente gaat er zometeen nog eentje bij komen. Nazi Unawar mag zowaar wat minuten maken vanavond bij FC Twente. Dubbele wissel ook bij de Slowaken. Uro wordt bedankt voor bewezen diensten. En ook Ramadan gaat eraf. Want die hebben ze in de competitie natuurlijk nog weer nodig. Twee spelers erbij. Silla. Ja, heel veel namen die ook zomaar. Gouaye gaat er ook bij komen. En zo veel wissels. En de belangrijkste, Ørjasæter, die moet natuurlijk gespaard worden. Want die begon heel erg goed. En dan zo richting het uur, dan ja, wordt hij steeds meer onzichtbaar. Onzichtbaarder.
5: Ja, dus, maar dat kost natuurlijk, kijk, de individuele acties, die kosten gewoon heel veel kracht. En hij is een man van de explosie. Hij moet dan een man opzoeken, hij moet een eindpaas geven. Ja, en dat vraagt gewoon heel veel. En we kennen allemaal het programma een beetje. Dus ja, hij heeft wel wat moeite. En je moet hem ook een beetje uit de wind houden.
6: Nou, weggooien. Een doelpunt? Nee.
0: Penalty?
6: Nee, ook niet.
0: Nou?
6: Nee, gaat te gretig voor de strafschop. Wout Weghorst.
0: Ja, we gaan het zien hoor, of de VAR nog gaat ingrijpen. Maar inderdaad, ik denk dat het ook inderdaad net te licht is. Maar hier zie je toch ook wel dat hij de echte intrinsieke snelheid ontbeert. Het is een mooi paasje trouwens van Weidman. Die in de eerste helft ook Weghorst in de diepte wilde spelen. Dat lukte toen niet. En in dit geval weet hij Weghorst wel te bereiken. Die probeert dan zijn man uit te kappen. Geen strafschop. Ja. Nee, want er is alweer ingegooid. Ik denk ook dat de VAR uit Engeland hier terecht vanaf blijft. Ik vind sowieso dat de VAR zelden ingeschakeld hoeft te worden. Nu Weghorst wel in de diepte. Kan hij nu afmaken? Oeh, de aanname is niet afdoende. En dan heeft hij gewoon te veel tijd nodig. En zo maakt hij gewoon met 5 treffers op de teller vanavond. Scoort hij gewoon een onvoldoende, jongens.
5: Ja, weet je wat het is? Je verwacht van een speler bij het Nederlands elftal. En hij met veel bombarding komt hij dan terug. Ja, en dan zie je dat hij voetballend en in het wenden, keren. En wat je nooit kan verwijten is dat hij keihard blijft werken voor het elftal. Maar je zou toch ook een keer verwachten dat hij wat technisch wat meer bagage bij Ajax had opgedaan. En nu ook weer. Dit zijn momenten dat hij niet kan kijken om hem heen. Hij wil voor zichzelf gaan. Ja, en of hij dan wel of niet gehinderd wordt. Maar ja, hij zit nog steeds niet op die doelpuntenlijst.
6: Maar ja, hij is pinchhitter in het Nederlands elftal.
5: Ja, nee, maar goed.
6: Hij is geen starter.
5: Nee.
6: En Ajax heeft hij vorig jaar
4: Twee goals gemaakt.
6: Ja.
4: Ja. Hij heeft er nu wel eentje gemaakt. Hè? Vorige week die kopbal die hij verlengde, die heeft hij wel...
6: Hij gaat wel goals maken ook voor FC Twente.
4: Ja, dat valt toch.
6: Maar in topwedstrijden...
4: Maar Lammers ben je kwijt. Want dit is die derde spits. Die gaat het niet meer voor je doen. En dan moet het verder gooien. Ja, als dit zo doorgaat, dan moet je toch een keer verder brengen. Of heb ik het mis?
5: Ja, maar dat gaat wel gebeuren dat een jonge talentvolle speler zijn stand ertoe laat of als een wedstrijd erom vraagt. Zoals nu ook, hè. Want het is eigenlijk een kwestie van hoeveel wordt het.
4: Ja, dat is de grote vraag. Staat voorlopig 5-0. Oenervar gaat een beetje voor zichzelf spelen. Maar dit is een mooie actie van Dutch. Want hier komt de omschakeling van de Slowaken.
6: De Slowaken op de helft van FC Twente. Dus even oppassen geblazen. Keurle is mee terug. Linsson is mee terug. Dan maar via de rechterkant gevaarlijk proberen te worden. Een van de invallers. En weer een goede redding van Oerenstal. Dit was misschien wel de grootste kans voor de Slowaken. En daar kreeg de doelman van, de Duitse doelman van FC Twente, nog een handje tegenaan. En zo blijft het dus 5-0 hier in de Grolsvesten. En gaan we kijken hoeveel minuten vanavond Weghorst krijgt. Ik denk dat wanneer Weghorst een doelpunt maakt, dat hij dan meteen wordt gewisseld. Want zo zijn trainers natuurlijk. Prupper werkt de bal weg, wordt weer opgepikt door Dash. Dan zit er Linsson tussen. Dan weer het balbezit voor FC Twente. Dan gaat dit niet helemaal goed, want dan komt Dash weer in balbezit. En nu het balbezit voor Keurle. Even een slordige fase van FC Twente. Is dit een overtreding? Ja, te gretig op de man gespeeld door Robin Prupper. En dan is het een terechte vrije trap voor de Slowaken. De overtreding was op Gagua van Robin Prupper. En nu krijgt Dash een vrije trap aan de rechterkant. We zitten in de 72e minuut van de wedstrijd. Twente voor rust, twee keer scorend. En na rust is FC Twente wel beter, Jan.
5: Ja, omdat die ruimtes worden ook steeds groter.
6: De vermoeidheid.
5: En de vermoeidheid slaat dan toe. En je ziet ook nu bij Twente wel een paar spelers. Als ik naar Prupper zit te kijken, dan mist hij ook wedstrijdritme. Dat is gewoon heel logisch als je nu in één keer daar moet spelen. En dan zie je ook kleine overtredingjes, soms te laat. En hij zal belangrijk zijn in de organisatie. Maar spelers die weinig, Oenervar ook, die is er nu ingekomen. Ja, die jongens hebben nog heel, heel weinig gespeeld. En ja, nu moet je kijken van hoe ver kan je komen met dit elftal. Dus het zou wel mooi zijn als ze er in ieder geval een mooi slot aan kunnen geven om nog één of twee keer te scoren.
4: Ja, en nu even een moment waarbij de arbitrage even meteen alarm slaat. Want er ligt een speler van Dutch geblesseerd. En dat gebeurt allemaal in de 16 meter. En ik heb wel de indruk dat het met enige ernst is. Want je ziet toch ook de medische staf van Dutch het veld instormen. Of dat nou een bebloed gezicht is, dat is mij even ontgaan. Maar in ieder geval ziet het er vrij heftig even uit. En dan is het dus zaak dat er eventjes snelle behandeling plaatsvindt bij deze situatie. Terwijl FC Twente nog eventjes wat kan gaan drinken. Dan gaan er nog wat wissels plaatsvinden. Er gaat inderdaad Lucas Vennegoor-Wesseling komen. Thomas van der Belt gaat ook nog in het elftal komen. En zo zien we dus hier inderdaad ook de bevestiging van de pickorde bij FC Twente aangaande de spitspositie. Lucas Vennegoor-Wesseling krijgt een streepje voor ten opzichte van Sam Lammers. En zo dat verdikt dus duidelijk. En dan denk ik dat er ook clubs gaan denken, hey, en ook het management.
6: Jan.
4: We gaan Sam Lammers halen.
6: Jan.
5: Ja.
6: Dit had jij als trainer nooit gedaan.
5: Wat? Lammers passeren.
6: Ja.
5: Nee. Daar moet wat achter zitten op een gegeven ogenblik. Dat je denkt van, wil je, of is de belangstelling voor hem, heeft hij dat aangegeven op zijn management. Dat kan dan spelen. Dus ja, wat dat betreft, Vennegoor Wesseling is natuurlijk jonger, maar brengt eigenlijk, je merkt dan het publiek, het is een jongen van de club. En ook qua lengte, het is eerder een tweede Weghorst qua type, als dat Lammers is. Lammers is natuurlijk een hele andere type speler.
4: Ja, maar je kunt, hij is nu heel rustig goedkoper. Lammers. Toch? Ja. Voor al die andere clubs?
5: Ja.
4: Of niet?
5: financieel is het ook aantrekkelijk voor een andere club. Maar als Lammers lang op de bank blijft zitten, dan komt daar belangstelling voor. Dat kan niet uitblijven.
4: Nee, daarom. Dus benieuwd hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen. En wat Van der Brom daar de afloop over gaat zeggen. Want het is natuurlijk wel interessant wat er nu gaat gebeuren in de kleedkamer. Hier de camera al gericht op Ruud Nijstad en Sam Lammers. Ja, die weten. Ja. De lens is op hun gericht. dit gaat dus meespelen morgen. Dit gaat dus waar vorige week bij Emmen, die oefenwedstrijd, of 2 weken geleden was dat, waar Lammers 3 goals maakte. Ja, dat was al een hele rare vertoning is dat blijkbaar ook geweest. Prupper heeft zich daar ook enigszins gedragen. En niet van de beste kant laten zien als aanvoerder van het elftal. Er zat natuurlijk heel veel teleurstelling bij dat elftal. Want de jongens die kwamen allemaal in actie. Maar 2 weken later ziet de wereld er heel anders uit. Want het sentiment is ten volle gekeerd. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de matige weerstand die FC Twente krijgt. Maar zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij. Zo opportunistisch is dus ook blijkbaar het bij FC Twente, Jan.
5: Dat is overal zo. Want dat heeft te maken. Kijk, als je speler van het kaliber Weghorst, Lammers en dan nu een jongeling daar kort achter die ook talentvol is, dan wordt het altijd weer, als er 1, 2, 3 wedstrijden niet scoort, dan roept iedereen weer, je moet die ander opstellen. Dat zal altijd zo blijven. Maar ja, bij een grote club heb je nou eenmaal dat soort strijd. En dan moet de staf mee om leren gaan. Dus wat dat betreft is de goede wake-up call. Al moet ik wel zeggen dat deze tegenstander natuurlijk wel een paar maatjes kleiner is dan wat we vorige week gezien hebben.
6: Stel dat je je plaatst voor de Conference League, dan speel je volgens mij sowieso 8 wedstrijden. Volgens mij heb je dan ook al je volwaardige spits ook wel nodig, toch? En je speelt nog in het bekertoernooi, je speelt nog competitiewedstrijden.
4: Lammers gaat toch geen derde spits blijven? Kom
6: nou. Nee.
4: Je speelt trouwens 6 wedstrijden, dus 2 minuten in de Europa League.
6: Zes. Ja. Nou, 6.
5: Nee, maar je weet wel, als je bij een subtopclub speelt en dan ook Europees moet spelen, dat je een voltallige selectie moet hebben. Maar goed, de kaliber Lammers, die kan je niet rustig een heel jaar op de bank zetten of er alleen maar in laten vallen. Dat lijkt mij niet. En je weet het, tot 2 september hebben de clubs de tijd, hè?
4: Ja, daarom, er gaat wat gebeuren, er gaat wat plaatsvinden. En ja, dan moet je maar een andere derde spits nemen. Het kaliber Sam Lammers ga je niet als derde spits kunnen behouden voor FC Twente. Nu een hoekschop voor de Tukkers. Die gaat genomen worden door Nashi Unuvar. Hij dus ook nog steeds op de loonlijst bij FC Twente.
5: Ja. Hij liep de verkeerde kant op, hè? Ja. Deze corner.
6: Ik hoop dat Ed Faber de statistieken bijhoudt van Unuvar.
4: Ja, die heeft vorig jaar natuurlijk mede degradatie ingeleid. Dat gaat wat ver, maar Nashi Unuvar heeft Heracles helemaal niets gebracht. Heeft in de tweede seizoen zelf helemaal niets gebracht. En een jongen met de inhoud van Lassie Unuvar, hij voegt natuurlijk niets toe bij Heracles Almelo. In de kleine ruimte een van de betere spelers. Zo ook bij FC Twente. Nu de hoekschop van Unuvar. Gevaarlijk, maar dan wordt hij weggewerkt. Geen communicatie bij Dash. En dus krijgt hij een herkansing.
6: Maar Unuvar heeft bij Twente ook in de tweede periode tot dusver nog niks laten zien. In de eerste periode.
4: De eerste periode ook niet.
6: Ook niet. Maar die mag dan wel weer blijven. En Tyler Booth en al die anderen. Nou, Besselink en Verschuurde. Die kunnen dan allemaal.
4: Het probleem is, van Unuvar kom je helemaal niet af.
6: Ja.
4: Dat is het probleem. En Booth, probeer je nog op een of andere manier te slijten. Daar komt een treffer aan. Ja, Prupper,
6: ja.
4: Ook hij maakt hem.
6: Ja, het is al die spelers die mogen spelen, die maken dan een doelpunt. Dat is nummertje 6, Prupper. Bruns heeft hem gemaakt, Wijnman en Piazza heeft hem gemaakt. Nou, trainen komend weekend tegen Heerenveen. Dan moet je van goede huizen komen.
4: Het gelijk van John.
6: Ja, gelijk van John. En die spelers die op de bank hebben gezeten, die denken van... ik ben er ook nog.
4: Hé, hey, maar zie je even de ontlading bij Prupper. Dit komt van diep. Zelfs bij een hele ervaren speler als Robin Prupper, de kapitein. En zo maakt hij 6-0 tegen Dutch. En dan komt het... Ja, maar hoe kun je nou Robin Prupper nou zo vrij laten? Het is de beste kopper bij Twente.
6: Ja, dat
4: onvoorstelbaar. Dat is even een carnavalsvereniging uit Slowakije. Dat kan toch niet, jongens?
6: Ja, nou, je zei vorige week al na de uitschakeling van FC Twente... van nou, Twente gaat heel dik en ruim winnen van Dutch. Nou, het is nog dikker geworden. Want er is een eclatante zege voor FC Twente. Want Twente staat met 6-0 voor. En we moeten nog een minuutje of 15. Trouwens, ik las ook dat Prupper over die wedstrijd bij Emmen... dat het warm was en op een bijveld.
4: Ja, het was warm,
6: en dat het, nee, maar dat het heel lastig was met z'n allen om zich daarvoor op te laden. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, toch?
5: Ja, tuurlijk kan je daar iets bij voorstellen. Als je altijd gespeeld hebt en je bent op die leeftijd... en je wordt met een bepaald verwachtingspatroon teruggehaald... en die komt doordat de Nijstad zich geweldig ontwikkelt... kom je op de bank terecht. En hij moet... Kijk, Prupper is nuttig en dan moet hij topfit zijn. En dan moet hij vertrouwen uitstralen. Die aanvoerdersband, die staat hem wel. Dus wat dat betreft, daar hoef je niet druk om te maken. Maar het is altijd vervelend als je als oudere speler niet meer in de basis staat.
4: Overigens is Dynamo Kiev tegen Karabach 1-0 geworden voor Kiev. Die wedstrijd is al afgelopen. Karabach ook een rode kaart gekregen. Volgende week return nog in Baku in Azerbeidzjan. En dat wordt dan de tegenstander voor FC Twente in de play-off om de groepsfase van de
0: Conference League te bereiken. Want ja, dit tweeluik is beslecht met een 6-0 tussenstand. Ja, het kan misschien nog 6-1 worden, want hier is Dutch met een kans. Ah, Lars Unnestal nog met een paar keer. Toch een mooie redding nu ook weer. Hij laat het er ook wat mooier uitzien dan het daadwerkelijk is, toch Jan?
5: Ja, nee, maar wat wij zeiden, we moeten het vanavond hier in Enschede doen. Want voor hetzelfde geld, kijk, als je die kansen met die Unnestal, haalt hij er toch weer een paar balletjes uit. Waar je verdenkt, als die erin vliegen op 2-0 of 3-1, dan wordt het weer een uitwedstrijd heel lastig. En nu houdt hij de, in ieder geval hoop ik dat ze de nul houden en dat ze ruim gaan winnen.
6: En waar, stel dat Twente tegen Kiev moet spelen, waar wordt die wedstrijd gespeeld?
0: In Lublin, dat Polen. Is een stad in Oost-Polen, Jan kent het.
5: Ja.
0: Ja, is ook heel erg tegen de grens van Oekraïne aan. Het is een hele grote stad. Het schijnt qua, want we hebben een stukje geschiedenis al gehad over Dutch. Maar Lublin is, was toen de tijd, in, net na de eeuwwisseling was dat rond 1100, was dat de grootste stad van Polen, was Polen het grootste rijk ook van Europa. En Lublin was toen de belangrijkste stad, dus dat is... Ja, ben je er ooit geweest, Jan, of niet?
5: Ja, ik ben er wel eens in de buurt geweest, maar niet echt daar in de stad zelf. Want Polen was, wij hebben heel veel van die ploegen daar gezien en ook talenten gezien vanuit het Poolse. En we hadden met Bednarek natuurlijk toch, met Lech Poznan hadden we daar hele goede contacten. Ah, dus we kennen wel het Poolse voetbal, maar...
6: Nou, goede maar!
0: Dat zou ik hem al kennen, hè?
6: In de 80e minuut. Dit was wel de mogelijkheid voor Nathi Unuwar. Komt goed naar binnen, probeert te schieten. Maar ja, de bal gaat een metertje of vijf naast. Trouwens, over die Bednarek gesproken. En volgens mij heeft ook ooit ene Jan Bednarek hier nog een paar maanden gelopen. Maar die mocht toen niet mee trainen, toch?
5: Nee, die hadden ze bij de academie gezegd van... als die wat oplopen, dan mag dat wel in die vakanties. Die is later international geworden. Ja. Dus,
6: jarenlang in Engeland gespeeld.
5: Ja, zeker. Een grote speler in Polen, dus wat dat betreft...
0: Broertje van Filip, toch?
5: Ja, zeker. Het jongere broertje.
0: Ja. Nu zien we Prupper trouwens in balbezit. Die leidt balverlies, hoor. Daar komt een kans aan voor Dutch. Nou, en dan is Bart van Rooij wel weer teruggeplooid. Maar hier uiteindelijk toch het wegkoppen van Adelgaard. Twente moet niet heel snel gaan worden. Ja,
6: welkom in Europa, Lucas Vennegoor-Wesseling. Wel de vrije trap trouwens, terecht ook.
0: Dan wil gewoon iemand nog een rode kaart hebben bij Dutch.
5: Nou, met deze stand heb je ook altijd het idee van... je ziet het aan de wissels die Dutch doet. Dat ze dus zeggen, ik ben blij dat ik eruit mag.
0: Ja, dat is ook zo. Nu Twente dan nog misschien op jacht naar de zevende treffer. Hier is Thomas van der Belt.
6: Van der Belt speelt de bal richting Bruns. We zitten in de 82e minuut van de wedstrijd bij die 6-0 voorsprong voor FC Twente. Keulen, Vennegoor of Hesseling bereikt dan Keulen niet. Dan wordt de bal weer teruggespeeld door Dasje. Dan een blinde bal richting de voorwaarts. En zo komt Dasje nog in balbezit. Dan wordt de bal meteen weer diep gespeeld. Maar dit is ook een bal, zeg. Dit is
5: KKD.
6: Ja, hoe groot het veld is.
5: En als Twente dus dat tussendoor gaat combineren, Bert, dan heb je een mooie avond.
6: Maar er is ook niemand die het bij elkaar houdt. En volgens mij is dat het makkelijkste om het bij elkaar te houden. Maar ja, die vroege voorsprong van FC Twente.
5: Ja, het ging te snel.
6: En daarna de 2-0. En dan hink je eigenlijk op twee gedachten. We moeten nog iets van de wedstrijd maken. En dan na rust snel de 3-0. En dan viel ook nog de 4-0. En inmiddels staat er dus 6-0. Staat er een grote score op het bord hier in de Grolsvesten. Linsson komt hier een bal zit, krijgt een vrije trap mee. Wordt omver gekegeld door een middenvelder van de Slowaken. Dan de bal meteen diep gespeeld door Van der Belt. Er zit er weer een speler tussen. Daardoor komt Unuwar in eerste instantie die een bal bezit. Unuwar heeft iemand voor zich. Speelt de bal breed richting Van der Belt. De scheidsrechter loopt in de weg. Van der Belt richting Bruns. Bruns diep op de helft van Dash. Speelt de bal breed richting Prupper. Prupper speelt de bal diep richting Adelgaard. Adelgaard richting Unuwar. Unuwar kijkt. Speelt de bal meteen door. Dus een handig overstap van Van der Belt. Niet begrepen door Vennegoor of Hesselink en Linsson. En daardoor is de bal voor Dash. Maar ja, die hebben de bal maar van korte duur. Want de bal die wordt een keer naar voren gepeerd. En dan is daar Bruns weer. Nu krijgt Dash nog een vrije trap. 6-0. Gaat er nog een doelpunt bij komen? Dat is de grote vraag.
0: Daartoe hebben we nog 7 minuten voor een zevenklapper van FC Twente op Dash. Met wel balbezit voor de Slowaken nu. Maar ik heb zo'n gevoel dat er nog wel een zevende treffer gaat komen. Zeker de gretigheid van Vennegoor of Hesselink of Unuwar. Ja, Vennegoor of Hesselink maakte vorige week een schitterende kopbal. Moet gezegd in Budapest tegen Ferencvaros. Dat was... hogeschoolkoppen, wat zijn vader natuurlijk als geen ander kon. Die heeft ze op een ander niveau in Europa wel gemaakt. Ik kan me nog wel een kop al uit bij Monaco herinneren. Die toen ook heel belangrijk was voor PSV in bepaalde fases. Jan Vennegoor of Hesselink ooit nog actief op het WK 2006. En dat is...
6: Ik heb ooit een werelditem gemaakt samen met Bart Kief. Want we waren daar aan de Titizee. Ja. En toen hadden we een eindredacteur van... Goh, hebben jullie nog een item? Nou, op een gegeven moment, ja, natuurlijk hebben we wel een item. Wij de straat in van daar aan de Titizee. Om de mensen te vragen van... Goh, kennen jullie Jan Vennegoor of Hesselink? Dat hebben we even een half uurtje gedaan. En vervolgens hebben we dat doorgezet richting Hengelo, dat itempje. En vervolgens zei de dienstdoende eindredacteur... Wat een fantastische ingeving, wat een fantastisch item... En we waren net 20 minuten klaar. Maar goed, dat moest ik even denken aan de TTC en Jan Vennegoor of Wesseling. En Co Adriaans een keer bij Porto. Want Vennegoor stond toen in de belangstelling van Porto. En Porto speelde toen een oefenwedstrijd in Stevo. En, of in Geefster bij Stevo. Toen mocht ik Co Adriaans interviewen. En Vennegoor of Wesseling vond hij wel een fantastische naam. En voor de rest maakte Co er een fantastisch verhaal van. Maar goed, dat is dus de vader van Lucas, Jan Vennegoor of Wesseling heeft best wel een belangrijke functie bij PSV, toch, Tijmen?
0: Ja, zeker. Hij is daar zeg maar de technische man van jong PSV. Hij gaat daar over alle spelers. Het is natuurlijk een geweldige club qua kader rondom dat eerste elftal. Aaron Stewart is de man voor het eerste elftal. En Jan Vennegoor of Hesselink doet eigenlijk vrijwel alles met Stijn Schaars bij jong PSV. Moet daar ook voor het selectiebeleid gaan kiezen eigenlijk. Dus ja, spelers die echt niet doorbreken bij PSV 1. Ja, die moet hij doorselecteren. Zo is er vandaag bijvoorbeeld een speler richting Cambuur gegaan.
6: Ja, die spits. Die is wel bruikbaar, denk ik.
0: Boadane, denk ik. Die is naar Cambuur gegaan. En zo is het de taak voor Jan Vennegoor of Hesselink om te beoordelen of ze goed genoeg zijn voor het hoogste niveau. Als hij kijkt naar zijn zoon, ja, dan heeft hij daar wel echt wel zijn twijfels over gehad. Hij vond eigenlijk dat er vorig jaar meer minuten voor hem zouden moeten zijn. Hij heeft hem eigenlijk geadviseerd om naar de Graafschap te gaan. Dat was ook rond deze winter. Maar toen was Lucas Vennegoor of Hesselink geblesseerd en dat zou een week of vier gaan duren. Oeh, daar is nog een moment van Keulen op de enkel. Oeh, dat wordt nog even bekeken, maar dat is uiteindelijk niet als dusdanig beoordeeld. Een beetje een soort Robbins' situatie. Maar net iets minder erg. Keulen die net iets te laat is. Maar Vennegoor of Hesselink zou dus naar de Graafschap, maar raakte toen geblesseerd. Nu heeft hij zijn minuten te pakken bij FC Twente. En komt hij misschien wel in doelrijke positie nu met de bal voor Piazza.
6: Goeie opening van Van der Belt. Piazza speelt de bal naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal weer terug naar Piazza. Piazza ineens door richting Linsson. Linsson naar Van Rooij. En zo tikt FC Twente de bal lekker rond in deze fase van de wedstrijd. Adelgaard probeert Unnevar te bereiken, maar dit was te opzichtig en dus makkelijk verdedigd. En Unnevar, ja, dat doet hij goed. Balverovering op de helft van de tegenstander, altijd goed. En Unnevar, schiet hij hem binnen? Nee. Tweede keer dat hij uitkomt in kansrijke positie en de tweede keer dat hij een schot los waar je van denkt van nou, wat voor gedachten zat erachter. Een zwabbenbal die steeds verder van de goal afdwarrelt en dus de mogelijkheid voorbij voor Unnevar, maar die zat er wel goed tussen. Altijd goed voor de statistieken natuurlijk. Een bal veroverde op de helft van de tegenstander. Unnevar met het schot, maar Unnevar, het was een matige inzet, toch Jan?
5: Ja, dat zijn typisch spelers die komen erin en dan is hij al twee keer naar binnen gekomen en dan kan hij met rechts in de hoek, in de verre hoek krullen. Maar hij wil voluit schieten. Nou ja, goed, allebei die ballen vliegen gewoon een meter of vijf tot tien.
0: Hij heeft toch wijdbal gezien?
5: Ja, daarom zeg ik, kijk nou wat je collega doet, een binnenkantje, dan is het al prijs. Dus ja, wat dat betreft begrijp je wel als je invaller bent dat je van alles goed wil doen, maar Unnevar, linkerspits en de snelheid. Het is in de combinatie geweldig. En in de kleine ruimte zal hij waarschijnlijk de beste zijn. Maar op een grote afstand en als invaller voor Urias zetten, ga je er wel op achteruit.
0: Ja, absoluut. Want Urias zetten heeft met name de intrinsieke snelheid ook om mannetjes voorbij te lopen. Met een simpele kapbeweging. Unnevar nu met de bal terug richting Aske Adelgaard. Adelgaard nu met de bal breed richting Prupper. Prupper, de kapitein die nu de bal meegeeft aan Max Bruns. Bruns nu eventjes met de opening naar Bart van Rooij. Die toch ook wel even een lekker gevoel zal hebben dat FC Twente de nul heeft gehouden. Gaat die blijven? Dat is de grote vraag. Ja, de topclubs hebben belangstelling. Maar het prijskaartje van Bart van Rooij schrikt toch ook wel af.
6: PSV heeft Kostić.
0: Ja, die hebben Kostić nu gehaald als linksback. inderdaad. Maar ja, ze hebben aan de rechterkant misschien ook nog wel een probleem. Al komt Des nog wel weer terug van een kwetsuur. En Mauro Junior zal dan misschien wel naar het middenveld gaan bij de Eindhovenaren. Nu Prupper in balbezit. Die krijgt hem dan weer terug van Adelgaard, wilde ik zeggen. Maar die kiest een stationnetje verder. Max Bruns.
6: Balbezit voor Van Roy in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Twente weer op de helft te vinden van Dutch. Zoals zoveel en zo vaak vanavond. Er wordt de bal gespeeld door Van der Belt richting Adelgaard aan de linkerkant van het veld. De loopactie is van Kerle. Daar zit een speler van Dutch tussen. En dus Twente in de achtervolging. Dan wordt de bal weer teruggelegd en dan weer blind naar voren geschoten. En dan is het balbezit voor FC Twente. Zo lijkt het in de eerste instantie. En zo zie je waar Prupper kwetsbaar is als hij ver van de goal speelt. En tegenover een snelle tegenstander staat. En dit doet dan Adelgaard weer goed. Die helpt Robin Prupper. Ja, dit is het makke of het manco van Robin Prupper, hè?
5: Ja, maar dat komt natuurlijk ook nog een keer bij dat hij weinig ritme heeft en fysiek nog niet helemaal top is. Dus dat, je kan het ook niet verwachten. Dit is altijd al, zeg maar, zijn probleem geweest. Maar positioneel staat hij vaak goed en dat kan hij corrigeren. Maar ik denk dat hij heel blij is dat hij vanavond onderdeel is en 90 minuten heeft gespeeld.
6: Even naar, want je zei al, John van der Brom is een trainer die niet veel wisselt. Hij heeft vanavond veel gewisseld. Deze wedstrijd, ja, Twente maakte toch 6 tegen Dutch in Europa. Hoe wil je dan, hoe gaat Twente dan komende zondag spelen?
5: Nou, ja, wel anders, toch? Er komen er wel een paar terug. Die, ik kan me niet voorstellen dat je dan met dezelfde zou beginnen. En, want deze tegenstander is kwalitatief natuurlijk een stuk
6: Nijstad
5: minder.
6: Nijstad zou dan wel spelen voor Bruns, denk je?
5: Nou ja, goed, dan ga je toch... Kijk, Nijstad moet je niet helemaal afschrijven dat hij een keer een paar mindere wedstrijden speelt. Het is gewoon een van die grootste talenten die je in huis hebt. Maar de kunst is om hem aan de gang te krijgen en dat hij zelf weet dat hij beter moet spelen. Nou, dat zal hij ongetwijfeld weten. Dus maar, het zal toch...
6: En Rots op 10?
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat hij tegen het middenveld van Heerenveen met Lindé... Ja, wat Jan ook zegt, ik denk
6: dubbele
0: dat...
6: Dubbele 6 gaat spelen.
0: Nou, hij gaat niet met en Wijdman en Rots spelen. Als Rots speelt, speelt Wijdman niet, denk ik.
5: Nee, één van die twee. Als hij op 10 gaat spelen in ieder geval. Maar ja, je kan met Rots... hij heeft de laatste weken op rechts gewoon te weinig gebracht, individueel. En misschien dat doelpuntje ook weer vaak... Je komt wat vaker aan de bal als je centraal speelt op 10. Ja. En voorheen, dan is het...
6: Hij speelt wel direct.
5: Nee, maar hij kan op die positie wel spelen. Alleen je moet kijken wat staat er bij de tegenstander. En je moet kijken wie komen er fit. En, maar dit is natuurlijk wel een geweldige opsteken, deze uitslag.
0: Kijk, en Piazza gaat dit niet volhouden. Dus Piazza is denk ik de speler die niet zonder op de formule staat. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij wel dit centrum intact laat met Bruns en Prupper. Lemkin had een buikwandkwetsuur. Heeft zelfs een foto laten maken. Even afwachten hoe dat allemaal zijn beloop gaat krijgen. Was nog onduidelijk of hij erbij zou zijn zondag. Maar ik denk dat Nijstad gewoon met die 6-0 vanavond op het bord, dat hij volgende week zijn minuten gaat maken daar in Slowakije. Maar dat in de competitie voorlopig Prupper de voorkeur blijft genieten, Jan.
5: Nou ja, kijk, Prupper, of die, kijk qua herstel, want die zal behoorlijk aangeslagen zijn na deze wedstrijd. Dat lijkt me vrij logisch. En dan krijg je Heerenveen uit. En die wedstrijd van vandaag, die heeft, laten we zeggen, ze zijn niet echt in de problemen gekomen. Ze hebben wat kansjes weggegeven. Oenestal heeft een paar keer moeten redden. Maar al met al is dit gewoon een geweldige uitslag internationaal. Dus deze ploeg, Dutch, heeft in de Conference League niks te zoeken.
6: Balbezit voor FC Twente. Adelgaard van der Belt staat helemaal vrij. Nu komt er nog niemand bij Van der Belt. Dan denk ik Van der Belt speelt de bal weer naar Kjölle. Kjölle speelt de bal naar Unovar. Unovar aan de linkerkant van het veld. Laatste minuut van de extra tijd loopt. De voorzet met rechts richting Lienston. En dan wordt hij nog weggewerkt. Dan doet dit Bruns goed. Komt Lienston weer in balbezit. Nou, Twente nog een keer met Van der Belt. Dit is aardig gespeeld. Lienston komt daar nog een 7e treffer aan. Nee, het schotje van Lienston wordt geblokt. Van Roy speelt de bal richting Piazza. Piazza, nu Kjölle. Nou, Piazza krijgt de bal terug en is de bal ook kwijt. Want daar is het beste natuurlijk ook wel vanaf. Maar ja, Piazza toch 90 minuten gemaakt vanavond hier in de Grolsvesten. Twente heeft alweer de bal. Want bij Dutch zien ze het helemaal niet meer zitten. Dit is gewoon top eerste divisie, Jan. Waar we naar hebben zitten kijken vanavond. Desalniettemin, je moet wel 6 keer scoren. Dat heeft Twente gedaan. 2 voor rust en 4 na rust. En krijgt dus terecht applaus van het publiek. Twente gaat met een goed gevoel, denk ik, richting Heerenveen. En John van der Brom, de man die zo weinig wisselde vandaag. En zijn ploeg die hij vanavond heeft opgesteld, heeft hem niet in de steek gelaten. En mensen die in de basis stonden voor het eerst, Piazza, Wijnman, Bruns en ook Prupper, hebben alle vier gescoord. Ja. Wat betreft is dat wel een goed gegeven. En zijn we natuurlijk benieuwd hoe FC Twente komende zondag aan de competitie gaat beginnen. Maar dat is een tegenstander van een ander kaliber, toch?
5: Ja, dat lijkt mij wel. En deze ploeg die we vanavond gezien hebben, die zou in Nederland al problemen hebben om niet bij de onderste te komen als ze dit niveau aantikken. Dus wat dat betreft een hele zakelijke en leuke overwinning. En ja, voor Twente is het nu opladen naar de volgende belangrijke wedstrijd.
6: Komende zondag, 16:45. Heerenveen uit voor FC Twente. Volgende week, dat is een formaliteit.

0: Opnieuw welkom bij AVS, voetballiefhebbers opnieuw welkom. En nu met de wedstrijdbeelden erbij vanuit het Gamla Ulevi stadion in Göteborg. Nog een minuutje of vier tot de aftrap. IFK Göteborg tegen K-Gent. Heenwedstrijd van de derde voorronde van de UEFA Conference League. Met Wim de Koning. En Wim, dit zijn totaal andere omstandigheden dan twee weken geleden toen A-Gent op bezoek was. Ja, bij Cherkasy tussen aanhalingstekens. Toen in Polen bijna geen publiek. Dit is een sfeervol tot een nok gevuld stadion.
1: Ja, en dat is een geweldige twaalfde man. Hè, die dit seizoen nog niet veel... successen hebben mogen meemaken, maar daar wel hongerig naar zijn. Want als je hoorde hoe het clublied hier werd meegebruld door 18.000 uitzinnige mensen eigenlijk, ja, dan weet je dat je goed moet beginnen aan deze wedstrijd als je Gent bent en dat je voor een zwaar openingskwartier staat.
0: Ja, want het mag dan een moeilijk seizoen zijn sportief. Maar ze hebben wel een fanatieke aanhang. Dat hebben ze vorige week al getoond op een negatieve manier. Ja. Door wat vernielingen aan te richten in Tallinn. Maar hebben ze gisteravond vannacht ook nog eens laten horen. In de buurt van het hotel van de Buffalo's door vuurwerk af te steken. Het is wel een traditieclub nog steeds. En we gaan eens kijken naar de opstelling van de thuisploeg.
1: Met Victor Andersen. Bij de starting 11, de keeper, wordt wel eens geswitcht met die andere keeper, Bichessari. En dan achterin Jallo, Yeboah, Hermansson, Tolf. Middenveld met Thordarson, Larsson, Kruse. In een soort 4-3-3 en drie mensen voorin. Clemensen, Heinz op de flanken en die Bergmark, Wieberg. Toch de gevaarlijkste man, degene die ook... twee keer scoren tegen Tallinn.
0: Ja, ze hebben dus Levadia Tallinn uitgeschakeld. Ze verloren in hun eigen stadion, dit stadion, nog met 1-2. De heenwedstrijd, maar nadien hebben ze de trainer ontslagen. En een serieuze regenbui boven Göteborg.
1: Ja, dat zal ook voor Gent aanpassen zijn. Want dat is al een tijdje geleden, denk ik, dat ze nog getraind hebben of gespeeld onder deze omstandigheden.
0: Dat gaat de balcirculatie alleen maar ten goede komen. Dan kijken we naar de basis zelf van KA Gent.
1: We staan hier ook in een 4-3-3, maar het zal wel met drie centraal achterin zijn. Davy Roef natuurlijk en dan Burgess van der Rijden en een Gom. Op de zijkanten Araujo en Mathis Volkaert. Tibi de Vlieger, de Lorge, Matthias de Lorge en Benes. Die zullen op dat middenveld staan.
0: Ja, dit is de opstelling zoals doorgekregen van UEFA, maar we weten dat zo. Nee, doorgaans niet klopt.
1: Nee, en Vergara en Goré, die zullen met hun beiden in de spits spelen.
0: Buffalo's in dat mooie zwarte shirt. Ja, plensbui van je welste. Er zijn niet al te veel, u ziet het, fans meegereisd naar Zweden. Er was sprake van een 50-tal. Ik denk dat het er nog iets minder zijn. Het was naar verluid ook wel een erg dure reis. Na de kwalificatie zouden de prijzen van de vliegtickets ook de hoogte in zijn geschoten. Zo werkt dat nu eenmaal met die algoritmes.
1: En de hotels
0: jammer
1: en
0: genoeg. Ja. Jammer genoeg werkt het zo. Maar er zijn er toch een aantal die de trip hebben gemaakt. Want Göteborg is op zich wel een leuke verplaatsing. Tweede grootste stad van Zweden. Ook aan het water, aan de zee.
1: En gaan ze dan volgende week ook Gent komen vernielen? Zoals ze met Tallinn gedaan hebben,
0: die supporters. Laten we hopen van niet, nee, maar Wim, ze waren wel met 1500 fans in Tallinn.
1: Net daarom.
0: Dus
1: net
0: daarom,
1: fanatieke aanhang.
0: Ze zullen er zeker ook wel een heel groot stuk afreizen naar België. Maar dat is voor volgende week natuurlijk. Göteborg, stad in het zuidwesten van Zweden. Stockholm, groter uiteraard, meer inwoners. Maar in Göteborg toch 700.000 zo ongeveer. Afstand vanuit Gent ongeveer 1300 kilometer. En de normale uitspraak zou Göteborg moeten zijn. Maar we gaan het maar bij onze Vlaamse uitspraak houden. Zeker ook wat de namen betreft.
1: Ik heb ze ook nog wel geweten, Europees. Want ik draai al een tijdje mee. Toen was het zelfs Göteborgje.
0: Göteborgje, oké. Okay,
1: ja. Jij mag Göteborg, het zo doen, maar nee,
0: ik ga pas. Davy Roef, hoe... kijkt hij uit naar deze wedstrijd vorige week. Donderdag nog de grote held. Nog geen tegendoelpunt geïncasseerd. Dat is dan weer het positieve nieuws. Gent heeft nog niet gescoord. Maar heeft ook nog geen goal binnengekregen. Defensief met Burgess, met de driemans centrale verdediging, staat het wel een pak beter, zo lijkt.
1: Ja, dat klopt wat Rick de Mil aangeeft. Alleen Burgess staat al klaar om naar voren te sprinten op die lange bal. Die hier van achteruit komt. En Burgess gaat proberen doorkoppen. Of al in de 16 verschijnen. Ja. En dan weer snel naar achter.
0: We zijn eraan begonnen. Blauw-wit tegen blauw-wit in principe. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus Gent in die zwarte uitrusting. in Göteborg. Blauw-wit is de bijnaam, is te zien in die blauw-wit gestreepte shirts. In dit Ulevi stadion dat wel gerenoveerd is. Want het is al in 1916 voor het eerst gebruikt als voetbalstadion, maar in 2009 gerenoveerd. Hier is Gent met Goré. En die gaat meteen uithalen. De eerste gekadreerd.

0: paas richting Wiberg. En daar kan Göteborg toch van profiteren. Komt er een doelpoging? Dit is te ver, dit tikje. Roef weet dat.
1: Ah, de tackle van de vlieger, die heel graag en veel tackelt. En zo'n grasmat nodig natuurlijk uit om dat nog meer te doen. Hier met het schot, ja, niet simpel, mag wel niet binnen. En redelijk goed naar de zijkant verwerkt. Doorkoppen, Volkaart.
0: Ja, daar kan hij nuttig op zijn, op dat soort lange ballen. Matthijs Volkaart.
1: En opvallend, Benes, linksvoetig. Meer op het middenveld naar die rechterkant uitwijkend. Terwijl hij dat de vorige twee wedstrijden tegen Cercasi altijd naar links deed. Misschien heeft hij dat wel aangegeven. Dat hij zich daar wat beter voelt, tegen zijn voet zou kunnen.
0: Nou, voor hem wel een belangrijke wedstrijd. Hè? De vorige twee matchen vroegtijdig vervangen. Bij de rust zelfs al vorige week.
1: Ja.
0: Maar toch nog in de ploeg. Ja, Lopez da Silva dus het slachtoffer.
1: Nieuweling, vroeg gehaald, veel ervaring, wordt veel van verwacht. International. Ja, Duitse competitie in zijn benen. Maar als ik las van, hij heeft nog wat achterstand. Oké, van Turkije gekomen.
0: Ja, onderschat ja. Het verschil in tempo niet, hè, tussen Turkije en de Belgische competitie.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Oké, de topclubs, dat is iets anders, maar gemiddeld gezien gaat het daar toch wat trager. Minder fel, minder intens, want dat is wat heel veel buitenlanders altijd zeggen als ze naar de Belgische competitie komen. We zijn geschrokken van de intensiteit. Larsson, die kent wel intensiteit, heeft ook in West-Europa bij ons gespeeld, bij Feyenoord, bij Heerenveen. Oké, Nederland iets minder fysiek contact doorgaans, maar toch. Hier is Göteborg, 10e minuut van de match. Dit kan wel een eerste kans worden voor de thuisploeg. Maar de voorzet iets te ver voor Clemensen. De bal die dwarrelt over de achterlijn.
1: Wel goed, door Tordarsson met zijn rechter naar binnen gedraaid. Maar ook Araujo was ter plekke, Van der Heijden was er. Stonden goed achterin.
0: Ah, Kolbein Tordarsson die heeft nog in België gespeeld, Wim, bij Lommel.
1: Ah, oké.
0: Okay, dus in de tweede klasse wel.
1: Ja.
0: 4 jaar toch? Toen hij nog een stukje jonger was. Het is geleden van 2023. Toen is hij vertrokken bij de Limburgers.
1: Maar geen hoge press door Göteborg. In tegenstelling tot Cercasi. We mogen rustig opbouwen en tussen de linies spelen.
0: Ja, die bal niet over de zijlijn. Ze zullen al vloeken, denk ik, bij Union dat Burgess er niet meer is. Door de blessure van Ross Sykes, die een paar maanden oud is.
1: Ja. Acromioclaviculair gewricht. 3e graad. Oh, ik zag het onmiddellijk omdat ik het ook gehad heb.
0: Is het waar?
1: Ja. Ja. Ja, dan wist ik, ja, is er een tijdje uit.
0: Ik was toevallig in het stadion en er waren wat mensen rondom ons die zeiden, ja, Schwalbe.
1: Nee,
0: en die heeft helemaal niks, maar nee. Het was heel snel duidelijk dat het toch ernstiger was dan gedacht.
1: Ja, ja.
0: Maar hij ging wel zelf dribbelen natuurlijk als grote verdediger. Misschien riskant, maar bon, het is wel jammer voor hem uiteraard. Hier goede bal. Opgevangen door Andersson. Die al veel op te knappen heeft gekregen in die openingsminuten. Maar je moet er niet aan twijfelen. We gaan wel doelpunten te zien krijgen in deze dubbele confrontatie. Dat kan niet anders, Wim. Jouw voorspelling, ik moet wat vragen.
1: Daar ga ik jou ophouden.
0: Ja, maar ik heb het vorige week gevraagd. Wat gaat... Roxon Yeboah, 22-jarige Ghanees. Je ziet dat ze toch wat zoekende zijn bij het opbouwen. David Kroeze, de Deen, is een vaste waarde. Speelde quasi alles in de competitie in Zweden liever. 14 van de 15 matchen. Maar afgelopen weekend ontbrak hij door schorsing, net zoals Tobias Heinz trouwens. Opletten hier, maar goed verdedigd.
1: Goed meegelopen van Volkaart met Tolf.
0: Ja, want dat is een offensieve linksachter. Hebben we in de beelden die ons hebben bereikt ook al kunnen vaststellen dat hij graag mee opschuift. Dit is te snel balverlies.
1: Ja, weer te makkelijk been.

0: Nes, ja, een beetje boos op zichzelf. Probeerde nu wel Vergara aan te spelen, maar die heeft nog geen bal geraakt. Is nog geen enkele keer aangespeeld. Dat is soms wel het lot van een diepe spits, hè? Zelfs Haaland maakt dat mee.
1: Yeboah. Tot bij Hermansson, ervaren IJslander. Er zijn er een paar IJslanders in de selectie. Oef. Zeer Scandinavisch getint natuurlijk. Denen, Noren, Zweden, IJslanders. Van alles wat. De vlieger naar Volkaert. Mengom. Nou, goede beweging. Sterke tweede helft gespeeld vorige week in Gom. En dit heeft hij ook al een paar keer laten zien, dat hij een hele goede kruispaas in de voeten heeft.
0: Ja, ja. Had een moeilijke belangrijk. Eerste helft vorige week, maar kwam er nadien helemaal door en leek ook fysiek tot zijn krampen. Heel erg sterk. Nou, was een beetje gul, te gul af en toe met zijn krachten.
1: Laat ons zeggen, even wennen aan de nieuwe omgeving, het nieuwe stadion. En dan in de tweede helft weer zichzelf.
0: Ja.
1: Als dat is wat hij kan brengen, defensief en ook in de passing, dan gaan ze er nog wel plezier aan beleven. Kijk, weer een goede bal. Goré. Trappen vandaar. Ja, waarom niet afgeweken op de rug van een ploegmaat, denk ik.
0: En Vergara, de eerste bal die hij raakt. Goré zegt, dat is mogelijk. Dit was ook een bal, denk ik, voor Araujo, die hij... Had hij hem doorgelaten?
1: Ah, de pas van een goal bedoel je?
0: Ja. Goed, goede poging. Weer een poging. En inderdaad, Rick de Mil heeft dat zeer goed gezien. Het is een ploeg die als zijn bal verliest zijn, toch echt wel twijfelt.
1: Nu wel uitkijken. Dit is geen slechte pas. De Lorge zit ertussen, maar opgevangen door Larsson. En nog niet voorbij. Opnieuw Sam Larsson. Ervaren speler van 33. Niet al te veel gespeeld. Dit seizoen, die Larsson.

0: een beetje vertekend beeld misschien. 4-5 gewonnen, dat was in de maand mei tegen Vasteras. En daar scoorde hij 4 keer. Maar goed, hij draagt wel de aanvoerdersband. Hij is wel een van de smaakmakers.
1: Hij komt hier nog net goed weg, Matthijs Volkaert. Is dit 10 minuten later, dan is het geel. En er zijn nog niet veel overtredingen geweest. Laat zich te makkelijk uitkappen. En dan ja, dat afbreken, mannetje vasthouden. Ref laat het gebeuren, maar de volgende heeft prijs.
0: Jallo. We hadden daar op die plaats Felix Eriksson verwacht. De 22-jarige rechtsachter die al heel veel minuten maakte in de competitie ook. Die ook afgelopen weekend speelde. Klein duwtje in de rug.
1: Dat wordt altijd toegelaten de laatste tijd. Hè?
0: Ja, Clemensen was de boosdoener. Wegleiden Goré. Uitkijken. Maar Gent wel, dat zie je. Telkens zeer veel volk centraal daar in de as. Daar is het moeilijk doorkomen, kan ik me inbeelden, voor tegenstanders. Tolf weer opgeschoven. Krijgt hij de bal terug? Voorlopig niet. Bal in de tweede zone gespeeld. En daar de kopbal. En nu wel een overtreding gefloten tegen Clemensen. Terwijl er misschien wel minder gebeurde dan er net, of niet?
1: Het is al de tweede keer, zegt ja, Araujo.
0: Hij heeft gelijk.
1: Goeie bal, wel lang onderweg. Maar laat zich makkelijk vallen. Ja,
0: daarnet,
1: dat kennen, dat weten
0: het,
1: we met
0: daarop duidelijker.
1: Ja, we kennen Araujo. Niet te veel schwalbes. Hier, deze. Hier mag je blij zijn. Hè?
0: Zeker, ja.
1: Araujo kennen we wel. Heel expressief in zijn
0: soms
1: reacties.
0: Helpt dat. Soms helpt dat, ja, richting de ref. Ja, niet altijd.
1: Maar niet te veel schwalbe zijn eigen 16. Dan moet je niet te veel doen.
0: Goed werk van Volkaert.
1: Ja, redelijk goed in de wedstrijd, Nicola. Vorige week goed ingevallen op een voor hem toch ook wel niet zo'n gewone positie.
0: Ze hebben intussen wel een nieuwe kracht aangetrokken liever voor de rechter wingback positie, Wilson. Maar dat is een jonge Engelsman die nog niet speelgerechtigd is natuurlijk.
1: En ook nog niet op het hoogste niveau. Heeft gespeeld veel bij de jeugd en zo.
0: Vorig jaar uitgeleend aan Falkirk.
1: Ja, wel, maar goed.
0: Dat is natuurlijk
1: dat is
0: geen
1: niet
0: echte waardemeter misschien, maar oké.
1: Okay. Hopelijk.
0: Een 21-jarige Engelsman die overkwam van Swansea. Beetje het voorbeeld van Archie Brown misschien volgen. Hè? Dat is dan de bedoeling. Hier is Gent nog eens.
1: Ah, Goré, weer zo'n geweldige bal van een gom. Als hij deze goed meepakt, is hij helemaal alleen voor Andersen.
0: Uitkijken voor een kaart nu voor Van der Heijden. Ook die lijkt te ontsnappen.
1: Ja.
0: Het is intussen gestopt met regenen, heb ik zo de indruk.
1: Ja, omdat hij ook wel weer zelf een duwtje krijgt. En Wieberg dan zich misschien wat opzichtig laat vallen. Ah, dat gaat de ref ook zeggen.
0: Adam Bergmark Wieberg. Oei. Overtreding het voordeel van de Buffalo's. Weer is Wieberg erbij betrokken. Een zweet van 29. Het is echt wel een laadbloeier. Het is zijn eerste seizoen dat hij in de Zweedse hoogste klasse actief is.
1: Ja, en zoekt echt wel de man. Beetje, klein beetje revanche nog van daarnet. Oké, zal al wel wat trash talk gehad hebben van Van der Heijden waarschijnlijk.
0: Ja, dat doet hij graag. Ja. Dat is waar. Minzame kerel, zien we Van der Heijden, maar niet op een voetbal.
1: Nee, nee. Verandert van karakter. dat is een goede eigenschap. Zeker als je minzaam bent.
0: Als je er minzaam bent, ernaast bent, dan is het in orde.
1: Dan is het hem vergeven.
0: En met Burgess naast zich zal het er niet op verbeteren waarschijnlijk. Dat aangepaste karakter tijdens de match. Gent zoekt de ruimte op de flanken. Goré kop terug. En dan durft Benes daar niet te springen. Tussen twee Zweden geklemd en bleef op de grond.
1: Ja, van rechts komen er nu meer voorzetten dan van links. Daarnet al een gom, een keer of twee. En ook nu Volkaert met een vrij goede center van op die rechterkant. En veel volk voor doel. Ja, deze ploeg is niet beter dan Cercasi.
0: Wel,
1: dat zit niet beter in elkaar.
0: Ik wou net vragen, het is nog geen 10 minuten officieel.
1: Nee,
0: maar ik kom er toch op terug.
1: Ja.
0: Jouw

0: pronostiek?
1: Het zou erg zijn, moest ik zeggen 0-0 zeker. Maar dat is een goede uitgangspositie. Ja. Want ja, zijn er al veel kansen geweest. Maar een doelpuntje.
0: Maak er dan één.
1: Rick de Sadeleer zei altijd, je hebt maar 5 seconden nodig om een goal te maken.
0: Oké. Okay.
1: Voilà, het is nog veel tijd nu dus.
0: Andersson. Maar ik concludeer vooral, opnieuw is het wel haalbaar. Gent mag mikken op de laatste voorronde.
1: Ja, als je de eerste 22 minuten ziet en het feit dat ze zoekende zijn, ook in die Zweedse competitie, dat zegt veel. En vind ik het goed dat Gent dan toch durft vooruit te voetballen, dat ze toch proberen mee te voetballen alsof ze inderdaad voor die zege gaan. En niet zomaar tevreden zijn met een goede uitgangspositie. Vergara eindelijk is goed aangespeeld. En heeft kunnen kaatsen. En Gorea net iets te veel op die... Ja, zoekt graag die lijn op langs links. Hè. Kruipt nu wel naar de binnenkant weer. Maar blokkeert op die manier natuurlijk Araujo een beetje. Vandaar nog geen voorzetten van die linkerkant.
0: Nee, een keer of twee kreeg de Portugees wel wat ruimte. Nu opletten voor de flankwissel richting Clemensen.
1: Hens. Ja, de vlieger appelleert terecht.
0: Ja, er zijn er meerdere bij Gent die dat deden. Maar de ref Bandic gaat er niet in mee. Opletten voor Wieberg. Die komt opnieuw aan de bal. Het is een wat... Nou, enthousiaste spits vooral, moet ik zeggen. Misschien niet de meest technisch geschoolde. Ik probeerde het wat te nuanceren.
1: Rudimentair, wou je zeggen, Nicolas?
0: Zoiets, ja. Hij gooit zich naar elke bal.

0: Tolf. Zesvoudig belofte international bij Zweden. Daar kan hij nog altijd vooruit komen, want hij is 20. Hij is bezig, die linksachteraan, zijn tweede seizoen bij Göteborg. Davy Roef die heeft voorlopig nog niks moeten ondernemen. De twee doelpogingen kwamen vroeg in de wedstrijd en waren voor de Buffalo's. Twee gekadreerde ballen binnen de eerste 10 minuten. Vervolgens is het wel een beetje stilgevallen, Wim. We hebben niet echt nog doelgevaar gezien.
1: Nee, nee.
0: Vandaar, evenwicht.
1: Vandaar mijn lichte vrees voor weer een 0-0.
0: Ja, dat kan niet. Ik heb de mensen beloofd dat we goals gaan zien.
1: Ja, ik weet het, ja. Ik weet het.
0: Ik hoop het niet voor Gent, maar Göteborg krijgt veel penalties de laatste tijd. Het voordeel is, ze missen ze ook allemaal.
1: Wel, ja.
0: Ze hebben er tegen Tallinn 2 gemist en afgelopen weekend kregen ze er weer 1. Initieel werd hij gemist, maar ze hebben hem nog eens mogen hernemen. Ah. Toen ging hij wel binnen.
1: Well, ze gaan dan toch eens iemand vinden die er een binnen schopt, denk ik.
0: Nou. Maar mocht u die opzoeken tegen Tallinn, die Göteborg kreeg tegen Tallinn, dat was een imaginaire strafschop.
1: Ja, dat was geen penalty.
0: Kreeg hem niet normaal.
1: Echt een cadeau.
0: Ah, je hebt het ook gezien.
1: Ja, ja.
0: En hij werd dan ook gemist. Ja.
1: Gerechtigheid geschiet, dacht ik, toen ik het zag.
0: Ja, inderdaad. Goré.
1: En met die mooie beweging wat hij wel heeft. Kom maar,
0: opletten. Ja. Dit is goed gedaan. Er is wat ruimte. Benes zat hij niet. Oh, kijk eens waar die bal uitkomt, Wim. Terwijl daar op rechts Volkaert ook aanspeelbaar was.
1: Zeker. Veel hoger. Nu moet je opnieuw beginnen.

0: Araujo.
1: De bal weer van Roef, hè. Dat kan niet toch heel goed. Die ballen leggen naar die wingbacks.
2: De Lorge. De Vlieger. En zo blijft Gent rustig in balbezit. 25 minuten gespeeld.
1: Je kan echt wel telkens doordraaien. Hè. Moet je ook doen, hè. Ook hier weer.
2: Goré met Yeboah.
1: Moeilijk. Zit goed. Kom.
2: Goed van een Gom en die heeft tijd voor de voorzet. Nog aangeraakt onderweg. En dan moest Andersson hem even laten glippen. En was het niet ongevaarlijk hoor. Andersson, die bal werd nog ergens onderweg aangeraakt. En dat is voor een doelman, Wim. Jij zal het beter weten dan ik. Heel erg lastig.